Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: De politie heeft vandaag twee rukkers.
2: Rukkers? Ja,
3: ja, ik bedoel de rukkers. Ja. Een lettertje omgedraaid.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Zonnebril op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: duiken in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Don't worry, be happy.
1: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Je luistert naar Flevoland.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: vanaf 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Deersland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ik duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: hoor je op de radio.
1: Het nieuws zie je op tv.
0: Onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Kat beschoten in Lelystad en steekpartij in Almere stad. Meer nieuws het komende uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel.
4: Ja, verkeersinformatie, want er rijden geen treinen tussen Almere Centrum en Lelystad Centrum. NS zet bussen in op dat traject. En ja, dat zal nog even duren, namelijk tot en met 27 juli.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen.
1: Dag Arie, goedemorgen.
4: Goedemorgen Leo, daar zijn
1: heb
4: we weer.
1: Heb jij het gedaan gisteravond?
4: Nee, ik heb het niet gedaan. Nee? Ik heb het niet aangedurfd om te kijken, want ja, we moeten
1: te
4: hier
1: kijken.
4: Beginnen. Ja. En ik voelde bij al hangen, als ik ga kijken, ja, dan wil ik die wedstrijd ook uitzien. En ja, het was natuurlijk al een lange zit, helemaal met die halftime show, die 27 minuten duurde, zoiets.
1: Het was wel mooi.
4: Het was wel mooi. Ja, jij hebt dus gekeken.
1: Die heb ik dan nog gezien en de rest dacht ik, weet je wat, ik ga daarna liggen. Naar de radio luisteren. Maar er was na 45 minuten nog niks bekend.
4: Maar eigenlijk geef je dus hier nu aan. Hele WK heb je eigenlijk niet gevolgd.
1: Maar de finale,
4: die kijk je dan weer wel.
1: Ja, erg is dat, hè?
4: Maar was het een fijne wedstrijd?
1: Nee, was geen zak aan. Nou ja, Spanje had overwicht. Dat zag je dan wel natuurlijk. Als leek. Maar er gebeurde verder niet zoveel.
4: Dus ik heb niets gemist.
1: Die troostfinale, dat was een doelpuntenfeest. En is ons nieuws ook een beetje feest of valt het tegen?
4: Nou, weer veel dieren in het nieuws. Want in Lelystad is een kat beschoten. Maar ja, ik zei al, meer dieren in het nieuws. Want er zijn ook vlinders geteld. Nachtvlinders wel te verstaan.
1: En waarschijnlijk ken je onze oud-weerman nog wel. Anders zie je samen wel eens op televisie bij SBS. Robert de Vries. Deze week staat hij centraal in een zomerserie.

0: Ja, hij is klaar. Bob Sinclair en de Love Generation. Goedemorgen. Welkom bij Flevoland is wakker.
1: Voor de Lelystadse Petra.
2: Die was al even aan. Voor de Lelystadse Petra van der Blom was het deze week schrikken toen haar 3-jarige kat Ellie 's nachts niet thuis kwam.
0: Ja, wat bleek, haar kat was die avond beschoten.
3: Hoe dan? Welke gek doet dat? Wie schiet op mijn katten? Of op een andere kat? Wie doet zoiets?
4: Voor Petra beginnen de zorgen als Ellie donderdagavond wegblijft.
3: En hoe laat het werd, hoe laat het werd. Ze kwam maar niet thuis. Ik ben op de bank gaan zitten. De hele nacht ben ik eigenlijk opgebleven om te kijken of ze thuis kwam. Maar ja, geen Ellie. En de volgende morgen ben ik toch weer gaan zoeken. En ik liep naar het grasveldje toe. En ik draai me om en ik zie haar eigenlijk liggen. En ik loop naar haar toe en ik wil haar oppakken. En ze begon meteen te gillen eigenlijk.
4: Ze komt direct in actie. Al weet ze op dat moment nog niet wat er is gebeurd met Ellie.
3: En toen ben ik meteen de dierenarts gaan bellen. En daar kon ik om 11 uur weer terecht. En toen dachten we eerst van, oh, die is door een hond gebeten. En nou, zegt ze, de poot is ook behoorlijk gebroken, voel ik. We moeten toch röntgenfoto's maken. Dus ik moest haar daar laten. Ze heeft pijnstilling gehad. En na een uur of 3 ben ik gebeld. Van, nou, ze heeft 2 kogels in de lijf zitten. En op 4 plaatsen is de dijbeen gebroken.
4: De gevolgen van de beschieting zijn groot. Voor zowel Ellie als Petra.
3: Ja. Nou, de pootje moet geamputeerd worden. Want de kosten voor een pootherstellend operatie rond zeker rond de €4.000. En een herstelperiode van toch wel een aantal maanden. En dan heb je het over 6-7 maanden voordat het eigenlijk helemaal goed is. Dus we hebben het toch overlegd met elkaar van, we kunnen het beste amputeren. Ik zit net in de bewindvoering. En daar is nog helemaal geen potje voor. En ik wil eigenlijk nog niet, geen schulden meer maken. Want hoe hoger je in schulden komt, hoe langer je moet in de bewindvoering moet zitten ook. En via Facebook kwam iemand erop van, waarom begin je geen crowdfunding? En probeer zo het geld bij elkaar te krijgen.
4: Daarnaast maakt ze zich grote zorgen over haar andere huisdieren. Petra heeft namelijk geen idee wie haar poes Ellie onder vuur heeft genomen.
3: Als ik dat had geweten, nou, de politie is op de hoogte gesteld in ieder geval. Ik moet nog aangifte doen. Ik word erover teruggebeld maandag of dinsdag. Maar ik woon hier in 24 jaar en voor de rest nooit wat gehad. De buren zijn verschrikkelijk lief voor de beesten. Nou ja, ik woon hier in een bosrijke omgeving. Er zijn hier veel bomen, veel struiken. Ze kunnen hier heerlijk lopen.

0: country-gigant Teddy Swims op Flevoland. En Mr. Know-it-all. Het weer met Diana Boer. Diana, goedemorgen.
1: Een heel goedemorgen.
0: Die buitjes hier in de buurt van Lelystad. Zijn die ook voor de rest van Flevoland of alleen voor Lelystad?
1: Ja, alleen in de buurt van Lelystad. En het zijn kortdurend buitjes, niet echt heel veel. Maar ja, de straten worden er wel nat van. En ja, jij op de fiets natuurlijk ook.
0: Tuurlijk.
1: Niet heel erg nat. Hele lichte buitjes. Over een uurtje verwacht ik dat de meeste wel vertrokken zijn. En dan hebben we te maken met wolkpartijen. Maar in de loop van de ochtend wordt het ook wat vriendelijker met geregeld zonneschijn. De temperatuur op het moment een graad of 15 en daarbij staat een matige noordelijke wind. Vanmiddag is de wind soms vrij krachtig op het IJsselmeer en Markermeer windkracht 5. En dan hebben we droog weer in Flevoland bij flinke perioden met zon.
2: Lekker.
1: Ja, de temperaturen die zijn toch wel aan de frisse kant hoor.
2: Ja, dus zeg wel,
1: ja, het is wel net zoals afgelopen weekend, zo'n 20, 21 graden. Maar in het zonnetje, uit de wind, voel je natuurlijk dat het wel zomer is. Hè?
0: Ja, het is wel een vakantieweek, hè? Hou er even rekening mee.
1: Ja, ja, nou ja, als je, ja, ik denk dat het best wel aardig is hoor. Gematigd zomerweer hebben we te maken. Dus ja, het is prima, doe weer. Je kan lekker fietsen, je drop uit. En voor de zeilers is het ook prima, want staat iedere dag toch wel wat wind. Nou, vanavond en vannacht wat minder wind. Het wordt al snel fris. Temperatuur bij zonsondergang een graad of 18 en daarna daalt het kwik naar een graad of 12. Nou, dan hebben we morgen de hele dag toch wel droog weer. 'S Ochtends genoeg ruimte voor de zon, 's middags een paar stapelwolken, maar in de avond neemt de bewolking dan geleidelijk aan toe. Ja, dat is een voorbode voor de woensdag met overwegend veel bewolking en dan overal in Flevoland lichte buien.
0: Okay.
1: Maar ja, dat is alleen maar goed voor de natuur.
0: Ja, nou, ik reed door Zeewolde en daar zag ik een boer die had de ene helft van zijn akker, daar was de tarwe al af. En dan lag het allemaal netjes op rijtjes en die was nog even met zo'n schutding bezig. Ik dacht, nou, die gaat er mooie pakjes hooi van maken. Dat moet natuurlijk wel droog erin.
1: Ja.
0: Dus die moet dat voor woensdag doen.
1: Jazeker.
0: Ja,
1: dat weten de boeren, zeker als ze naar de weerberichten luisteren.
0: Nee, maar dat is mooi voor de natuur, zeg je dan. Het ligt natuurlijk aan wie je spreekt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, de boer, dat is toch wel een beetje handgemaakte natuur, denk ik.
0: Ja, dan wel. Ja. Zeker, ja, ja.
1: Maar voor het gras en de vogels. En de,
0: tuurlijk. Nee, ja, helemaal gelijk.
1: Maar goed, daarna dan is er weer genoeg tijd om op het land te werken. Of dingen te laten drogen. Want ik verwacht in de tweede helft van de week nauwelijks regen. Ja, toch wel tamelijk fris zomerweer. Ja. Het wordt hooguit 21 graden, net zoals morgen en de dagen daarna dus. En dat bij allemaal een matig wind vanuit het noorden tot het noordwesten.
0: Hartstikke mooi. Dankjewel. Diana, boeien. Heb je een mooie foto voor Diana? Weerfoto, apenstaartje, omroefleveland.nl.

0: Paul Carrack met een juweeltje uit de jaren 80. Kijk even naar Arie, die heeft ook verstand van muziek. Vind jij dat ook? Of zeg je van nou?
1: Sorry, zei je nou dat het een pareltje is?
0: Ja, dat vind ik wel.
1: Ah, het is wel een lekker nummer, maar om nou een pareltje te noemen, dat gaat mij toch wel een stapje te ver.
0: Oké, 6:45.
1: Nachtvlinders zijn wat minder bekend dan bijen. En vlinders, maar ze spelen een belangrijke rol in de natuur. En daarom houden boeren in heel Nederland bij welke nachtvlinders op en rond een bedrijf voorkomen.
0: En ze houden het bij sinds 2019. Inmiddels is het aantal deelnemers gegroeid naar bijna 190 boeren. Ook boeren in Karin Bergman, zei Dronten. Die doet mee. Verslaggever Ilja de Zeeuw ging met haar mee op vlinderjacht.
2: Zie je? Ja, ik zie hem, ja. Oh, kijk, hij komt op je af. Mooi. Een Atalanta, ja.
3: Zo'n 100 belangstellenden verzamelen zich bij een grote tent voor instructies van boswachter Harco Bergman.
4: Zijn er nog vragen?
5: Hey. Mooi.
6: Nou, we hebben voor de 10e keer de jaarlijkse grote vlindertelling. Dat betekent dat we het hele bos in 32 delen verdeeld hebben. Wandel, parcours. En dat in groepen gaan mensen dan naar alle vlinders die daar rondvliegen tellen. En we komen allemaal zo'n beetje tegelijk terug.
7: Ik ben er helemaal klaar voor. Ja, we gaan lekker tellen. We hebben een stokje op de mee. We halen uit de auto en dan gaan we de route lopen.
8: We hebben alles. Verrekijken, foto's tellen. Nou ja, telformulieren.
9: Een rugtas waar allemaal boekjes in zitten. En een telefoon om vlinders te foto maken.
3: Vlinder tellen met de kinderen.
10: Ja, hartstikke leuk. We zijn gek op de natuur met z'n allen. Dus ja, wat kunnen we ze meer meegeven dan gewoon ga die natuur in en kijk.
2: Een beetje op de zonnige plekjes. Zo'n hazelaar.
11: We hebben al 6 Atalanta's gezien en 2 grote koolwitjes.
6: Het is een vlinderparadijs. Daar probeer ik als beheerder van het bos ook heel veel voor te doen. We staan hier op een bospad waar je ziet dat de zon op het bospad is gebracht. We hebben langs de randen bomen weggehaald, hebben bomen afgeknipt. We hebben struiken geplant, zodat het een Eldorado is voor vlinders. Hè. Er zijn heel veel soorten al uitgestorven in Nederland. Er zijn ongeveer nog 75 soorten. En waarvan we nu zo'n kleine 35 in het kleine bos hebben.
8: Nou, als je het elk jaar doet, dan zie je echt veranderingen. En dit is jaar natuurlijk een jaar met veel vlinders, denk ik, hoop ik. Want het is altijd mooi weer, weinig regen. Maar ja, het is altijd maar de vraag natuurlijk, wat kom je tegen?
11: En wij mogen dan wel een van de toppredatoren zijn, zoals dat heet. Maar zonder al die vlinders en alle kleine insecten zijn wij ook helemaal niks. Zonder bijen geen bestuiving, geen fruit, geen groenten, helemaal niets. Dus we moeten ons bewust zijn dat we onderdeel zijn van. En daarom zijn dit soort initiatieven zo belangrijk, zodat we weten wat gebeurt er. Dat het niet verder achteruit gaat en dat we daarop kunnen acteren.
0: Zometeen de berichten van buiten Flevoland, Arie, met...
1: Ja, Spanje kan bijna niet missen, want Spanje... Oh.
0: Ja, Spanje heeft wat?
1: Gewonnen.
0: Oh ja. Maar eerst Maroon 5 van Flevoland en This Love.

0: Maroon 5 dus in Flevoland is wakker. De berichten van buiten Flevoland.
1: Het was een bloedstollende finale gisteravond. Maar Spanje heeft de wereldbeker binnengesleept. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Die door een rode kaart in de verlenging met 10 man speelde. Het winnende doelpunt werd pas in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Torres.
2: Voorzet richting de tweede paal. En de kans en de goal. Ferran Torres open te scoren. Dan toch voor Spanje.
1: Ja, dat was dus het Nederlandse commentaar. Maar het is vaak ook veel leuker, hè, om het in de eigen taal te horen. Dus hierbij het Spaanse commentaar.
3: El centro muy pasado, buscando a Nico. Nico de cabeza, al remate.
4: Goal!
1: Dat is toch genieten?
0: Ja, lang mee houdt, hè? Lang mee houdt.
1: En heb je dat gisteren toevallig ook gezien? President Trump, die mocht natuurlijk die wereldbeker overhandigen. En ja, dat deed hij toch een beetje op zijn eigen manier. Laat ik zo zeggen, Trump was zichzelf.
0: Ja, zichzelf.
1: Ja, samen met FIFA-baas Infantino overhandigde hij die wereldbeker. Ja, en dat deed hij aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Ik zag nog op de beelden, want ik heb het al even teruggekeken, dat die Rodri nog even wachtte tot Trump wegging. Maar ja, die bleef natuurlijk, zoals altijd, toch even staan voor de beelden. Maar ja, in Madrid één groot volksfeest natuurlijk.
0: Daarom. Dan terug naar de oorlog in het Midden-Oosten. Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. Het was ook een wraakactie voor de Amerikaanse militairen die de afgelopen dagen in de strijd zijn omgekomen. Volgens Trump, daar is hij weer, is Iran hard geraakt.
5: Well, we feel very badly, but you know those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
0: Ja, andersom waren er ook aanvallen. Iran nam opnieuw Amerikaanse basis in de golfregio onder vuur. Het land zegt er dat er militaire vliegtuigen zijn geraakt. En dat waren ze. De berichten van buiten Flevoland. Ik dacht, doe iets Spaans. Iets op vakantie. Iets van Bluff. En de Counting Crows.

0: Counting Crows en Bluff en Holiday in Spain. Het is 6:30 geweest.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Tientallen Spanjaarden vierden gisteravond feest in Lelystad, want ze stonden natuurlijk stil bij het winnen van de wereldtitel. De Spanjaarden keken de finale van het WK tegen Argentinië bij een poolcentrum in het centrum. Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los en gingen supporters juichend de straat op. Lelystad kent een grote Spaanse gemeenschap, onder meer door de aanwezigheid van het distributiecentrum van het Spaanse modeconcern Inditex. In Lelystad is een poes beschoten. Dat gebeurde in de Zuiderzeewijk, net voor het weekend. De dierenarts kon het beest redden, maar telde wel 2 kogelgaten en een poot die op 4 plekken gebroken was. De eigenaresse heeft er geen woorden voor.
2: Hoe dan? Welke gek doet dat? Wie schiet op mijn katten? Of op een andere kat? Wie doet zoiets?
0: Bij een steekpartij in het centrum van Almere Stad is dit weekend een 22-jarig persoon gewond geraakt. De politie heeft een 40-jarige verdachte opgepakt. De steekpartij was bij een pand van een zorginstelling aan de Blekerstraat. De VVD in Dronten wil dat de gemeente de distel en het Jacobskruiskruid gaat bestrijden. Raadslid Rudy Stoker zegt dat beide planten flink oprukken en dat er actie nodig is. Liberalen vinden biodiversiteit mooi, maar er zijn volgens hen wel grenzen. De planten zorgen volgens hen voor een onverzorgd beeld. Patricia Smit uit Lelystad is voor de 6e keer de sterkste vrouw van Nederland. Ze liet gisteren op het NK in Leeuwarden 9 tegenstanders achter zich. Nu wil ze het EK winnen. Vorig jaar werd ze daar 3e.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Nederland is gekozen tot de sportiefste ploeg. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, zegt Oekraïne. Er waren 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn de afgelopen nacht 2 mensen omgekomen. Een 3e slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.
4: Een heel goedemorgen. We hebben de komende tijd voorlopig met tamelijk koel zomerweer te maken in Flevoland. Vandaag eerst wolkenvelden en lokale lichte buitjes. In de loop van de dag blijft het overal droog en krijgt de zon steeds meer de ruimte. Net als afgelopen weekend is het vrij fris. Op het warmste moment van de dag is het zo'n 20 of 21 graden en daarbij waait een matige noordelijk wind. Vanavond en vannacht minder wind. Het is vrij helder en droog. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen droog bij een afwisseling van zon en wolken. In de avond verwacht ik meer bewolking. De temperatuur is vergelijkbaar. Woensdag veel bewolking en overal in Flevoland een paar lichte buitjes.
5: Straks onze oud-weerman Robert de Vries.
6: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Je kent het, meisje verdwijnt in het stripverhaal. Het verhaal van Aha en Take On Me.
1: Wat je waarschijnlijk ook nog wel kent, is onze oud-weerman Robert de Vries. Vorig jaar nam hij afscheid van Omroep Flevoland. Na 17 jaar stapt hij over naar Talpa, waar hij nu het weer verzorgt voor Hart van Nederland en diverse radiozenders.
0: In onze zomerserie van deze week blikken we terug op Roberts carrière bij Omroep Flevoland. En we reizen ook met hem mee naar Amerika om zijn grote passie te beleven, storm chasen. Oftewel, de zoektocht naar orkanen en ander extreem weer.
2: In deze aflevering volgen we weerman Robert de Vries tijdens zijn reis naar Amerika, waar hij voor het vierde jaar op rij gaat stormchasen.
3: Gaan we? Komt goed hoor.
2: En we vertellen het verhaal van Robert de Vries, de weerman.
4: Heel goedemorgen. We hebben vandaag te maken met flink wat zon, zeker.
5: Nou, hij is om te beginnen heel aardig. Hij is zelden verdrietig. Hij is nooit boos.
6: Je hoeft met hem niet bang te zijn dat het stil viel of iets dergelijks. Hij praatte wel door.
7: Als ik met Robert praat, dan is het alleen maar over het weer. En wat hij heeft meegemaakt. Hij is met zijn drone bezig.
2: Het is 16 maart 2008. En Robert de Vries mag zijn eerste uitzending als weerman voor Omroep Flevoland presenteren. Het zou het begin zijn van een lange carrière bij de Omroep, waarbij Robert uitgroeide tot een begrip in de provincie en daarbuiten.
4: Nou, dit was mijn allerlaatste weerbericht voor Omroep Flevoland.
2: Na 17 jaar nam hij vorig jaar augustus afscheid van Omroep Flevoland om zijn droom na te jagen. Weerman bij een landelijke omroep.
4: Een paar wolkenvelden over het land trekken, met name over het noorden en midden van het land, maar de zon die...
2: Robert Christiaan de Vries wordt op 25 augustus 1986 geboren in Emmeloord. Volgens zijn ouders is Robert al op zeer jonge leeftijd meer dan gemiddeld geïnteresseerd in het weer.
5: Nou, wat zal het geweest zijn? 5, 6 jaar zat hij bij ons in de caravan alle plaatjes uit het AD te bekijken, hoe de weertoestanden stonden in de krant. En dan hield hij een praatje zogenaamd voor de tv.
8: Dus, en ja. Toen dacht u niet, dit is vreemd, of dacht u, dit is leuk?
5: Nee, want ik zag het heel herhaaldelijk terugkomen. En ja, dat was gewoon zo'n ding. En dan had hij hier achter in de tuin had hij een meter staan. Een windmeter, een regenmeter. En iedere dag ging hij dat bijhouden in een soort van schrift. Dus hij had op een gegeven moment helemaal een paadje gelopen door de tuin. Dat hij dus iedere dag dat deed.
7: Ik heb schriftjes van hem gezien dat hij als klein kind al bezig was met het weer. Dat hij ging uitleggen hoe een onweersbui ontstond. Ja, dat is vrij bijzonder. En dat je daar dan ook je beroep van maakt, nou, dan is het wel je roeping.
9: Die vraag is mij natuurlijk al heel vaak gesteld, maar die passie was er gewoon ineens. Ik heb het ook eigenlijk van niemand meegekregen in de familie, want niemand heeft er eigenlijk ook iets mee. Nee, het is gewoon vanzelf is dat gekomen. In groep 3 noemden ze me al Robert de Weerman. En het was wel leuk, dat was op de basisschool, maar toen jaren later een reunie. En toen kwamen er oud-juffen naar me toe en die zeiden, je bent het dus ook toch echt gewoon gaan doen.
2: Robert gaat na de lagere school een opleiding als hovenier in Zwolle volgen. Maar het weer blijft zijn grootste interesse. En zo komt hij op 16-jarige leeftijd terecht bij de lokale omroep in Emmeloord, waar hij het weerpraatje mag verzorgen. Hij wordt ontdekt door presentator Martijn.
10: Ik ken Robert sinds 2003. Ik had een soort van gat in de programmering. Van denk, hey, wat kan ik hiermee doen? Ik had 2 uur zendtijd toen. Ik denk van, nou ja, we hebben eigenlijk niet echt altijd een actueel weerbericht. Er is iemand met een enorme passie voor het weer. Waarom gebruiken we Robert daar niet voor? Want die ken ik via dat forum. In eerste instantie telefonisch. Ja, en op een gegeven moment kwam daar wel het punt dat hij natuurlijk zei van, nou ja, ik woon notabene in Emmeloord, wanneer mag ik nou eens langskomen? En zo geschiedde.
2: In de volgende aflevering de carrière van Robert de Vries bij Omroep Flevoland. En we volgen Robert en zijn team in Amerika, waar hij aan het stormchasen is.
11: Nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.

0: Nou, dan kon je gisteren je lol op. Er waren een heleboel American Girls die dansten in de halftime. En s'avonds was dat op Flevoland. En zometeen kijken we even wat je gisteravond misschien hebt gemist op radio en tv.
1: Zoals bijvoorbeeld het allereerste beeld van Mars ooit. De eerste foto.

0: Gabriel Rios en Broad Daylight. Voordat we beginnen aan de rubriek Wat heb je gisteravond gemist op radio en tv? We hebben natuurlijk toestanden op de trein. Collega Joris van de Kerkhof is nu aan de lijn. Die treint naar Omroep Flevoland. Goedemorgen, Joris.
1: Goedemorgen, Leo.
0: Hallo. Ja, Harry is er ook bij en die wil graag ook van jou weten. Wat moet je doen om toch in Lelystad te komen?
1: Nou, dan moet je in Almere Centrum uitstappen. En dan moet je vooral niet te veel last hebben van gevoelige oren. Want er wordt op het station ook gebouwd en geboord en getrild en gedaan. En als je dan het station uitloopt, kom je langs allerlei bussen die daar staan te wachten. Maar die moet je dan niet hebben. Je moet voorbij het World Trade Center, PR Oudplein, het hoekje om. En daar staan dan bussen te wachten die je van Almere naar Lelystad brengen. Dat deden ze al gisteren en eergisteren ook. En wat me bij die reizen opviel, was dat je eigenlijk helemaal niet hoeft in te checken.
2: Oh, dat is makkelijk.
1: Ja.
0: Is dat een tip, Joris?
1: Dat zeg ik nu. Ja. Gisteren stond het incheckpoortje aan de andere kant van de straat. Tuurlijk. En nu zie ik hem toevallig, zie ik hem toch ook nog hier staan. Dus nou, zal ik dat dus gewoon heel netjes doen?
0: Ze hebben je door.
1: Zo hoort het toch, hè?
0: Ja, ja, maar je hebt ook uitgecheckt bij de trein. Een stukje naar Almere. Ja.
2: Maar okay, ik hoorde ook net zeggen van, hé, je moet eerst wat bussen voorbij waar je dus niet in moet stappen. Maar zie je dan ook verwarring bijvoorbeeld bij reizigers dat zij toch naar die bussen toe lopen?
1: Meneer, mag ik u wat vragen? En toen kon ik deze jongen gisteren in ieder geval vertellen dat hij nog een stukje door moest lopen. Ah. Ja, het is wel een stukje verder dan dat je zou denken. Maar ja, goed. Het is altijd goed voor de stappenteller in ieder geval.
0: Ja.
1: En de bus uit Lelystad, die komt nu net aan. En de mensen, maar dan is het overzichtelijker. De mensen die uit die bus stappen, ja, die zien wel het station. En die weten dan in ieder geval wel waar ze naartoe moeten lopen.
0: Ja, maar die andere bussen die jij dus even moet overslaan, zijn dat de gewone stadsbussen dan?
1: Het zijn de gewone stadsbussen.
0: Oh ja, op die manier.
1: Hier staat netjes het treinvervangend vervoer.
0: Juist!
2: Ja, want er zijn geplande werkzaamheden, maar desalniettemin zijn er dan ook reizigers die alsnog zitten te klagen van, hè, vervelend, moeten we weer met de bus, extra reistijd.
0: Ja.
1: Ja, dat hoorde je net, hè?
0: Zo zit dat,
1: Zo'n klagende reiziger.
2: Ja.
1: Het is wel een minuut of 10, 15 langer als er geen file staat op A6. Maar dat weten jullie dan wel weer.
0: En in die trein zit je net lekker, dan ga je in één keer door. En hier moet je weer overstappen tot 27 juli, 1 uur 's nachts. Dan weet je het alvast, Joris.
1: Ja.
0: Oké, bedankt.
1: Zie je zo.
0: Hoi. We waren eigenlijk bezig met de rubriek wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv. Waar beginnen we, Arie?
2: We beginnen met met het oog op morgen.
0: Met het oog.
2: Ja, want ja, daar ging het over de allereerste beelden die precies een halve eeuw geleden van de planeet Mars werden gemaakt. Weet jij er nog iets van?
0: Nee.
2: Helemaal niks? Het is je niet bijgebleven?
0: Nee, het is me niet bijgebleven. Ik had het wel kunnen weten natuurlijk, want ik ben pas 60 geworden. Dus als je 10 bent, ja, dan ga je de eerste dingen herinneren. Want ik herinner me wel die warme, droge zomer van 1976. Dus in dit jaar moet het geweest zijn.
2: Ja. Nou, ja. De onbemande ruimtemissie, de Viking 1, zorgde ervoor dat mensen voor het eerst de buitenaardse zandwoestijn zagen. Ja. Het was het begin van de ontdekking van deze rode planeet. Dat vertelde Artemis Westerberg, CEO van ruimtevaartorganisatie Explore Mars Europe.
3: We waren ontzettend nieuwsgierig hoe het er nou echt op de grond uitzag. En ook die satellieten die natuurlijk de vervoerders waren van de landers, die moesten dan heel veel foto's nemen van de planeet Mars. Want dat wilden we ook wel graag, dat we nou eens echt een goed zicht zouden hebben hoe het eruit zou zien. En wat dat betreft dat, en we wilden weten, want dat is eigenlijk altijd de vraag als we de ruimte in gaan, zijn we alleen? Kortom, was er leven?
2: Ja, en dan zijn we natuurlijk inmiddels 50 jaar later, maar nog altijd diezelfde vraag, hè? Wat? Is er leven op Mars?
3: Ik denk dat we nu voor een heel groot deel denken dat de kans dat er leven is op Mars toch wel heel groot is. Omdat er in de afgelopen 20 jaar allerlei aanwijzingen zijn geweest die hetzij geologisch kunnen zijn, maar ook heel goed kunnen duiden op leven. Ook wat je ziet in de bodem met al die nieuwe grotere rovers die we sturen en die dan vele kilometers rijden en heel veel foto's en dergelijke en onderzoek doen. Kans is groot, maar ik zeg het, totdat daar mensen staan.
0: Dijkstra en Even blij ter plekke. Dat radioprogramma was op de Tilburgse kermis. De kermismeester houdt daar alles in het gereel. Jet van Baast is al 30 jaar met de kermis bezig en bekommert zich om de meer dan 200 attracties.
4: Van de kermisopstelling maken tot alle facilitaire zaken van stroom, toiletten, fietsenstallingen. alles regelen, dat alles klaar staat zo gauw als we open gaan. Ik ben zo trots als een aap met 7 bananen.
5: Kijk.
0: Lekker. Er is ook een heuse kermiswethouder. Maarten van Asten doet dat nu voor het 5e jaar. En volgens hem is het een plek voor jong en oud. Maar hij stapt zelf niet meer zo snel in de draaiende attracties.
6: Ik denk dat als ik daarin ga, dan een soort kikkerdril eruit kom. Of het komt uit me, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik kan er steeds minder goed tegen. Ik ben nu bijna 34 en dan draaidingen gaan me niet meer zo goed af. Maar ik vind het heel erg leuk om van bovenaf natuurlijk de stad te bekijken. Dus ik ga of in de Hooggati, want zo noemen wij een reuzenrad in Tilburg. Maar dat draaien kan ik steeds minder goed tegen.
0: Ja, dat heb ik nou ook. Ja, en ik was er op mijn 20ste. En ik ben misselijk geweest op die Tilburgse.
2: Oh, echt waar?
0: Oh. En jij? Wat, zit
2: nou ja, nee, ik ben er nog nooit geweest op die Tilburgse kerk.
0: Maar überhaupt gewoon van die attracties die draaien ja, en kop. En kan jij niet gek genoeg?
2: Nee hoor.
0: Ja, oh, je kan er gewoon goed tegen.
2: Ja, precies. Gewoon doe maar lekker wild en lekker gek. En op een bepaald moment dan weet je en dan voel je van nou, het is nu tijd om te stoppen.
0: Oké. Okay.
2: Nou,
0: dat had ik al maar 1 keer, dus ik was net begonnen. Ja. Nou ja, laat maar.
2: Over nog, stoppen gesproken.
0: Wie gaat er stoppen?
2: Zomergasten.
0: Oh ja, dat is
2: de laatste editie van het programma komt eraan. Na bijna 40 jaar stopt het interviewprogramma waarin gasten een avond vullen met tv- of filmfragmenten. In Nieuwsuur legt eindredacteur Kasia Helderman uit waar een zomergast aan moet voldoen.
7: Een ideale zomergast is iemand met een bijzondere leefwereld. Dat kan door zijn levensverhaal zijn, maar dat kan ook door zijn carrièrepad zijn. Waardoor hij de kijker eigenlijk mee kan nemen in die wereld.
2: Ja, en als eindredacteur van het programma kan het dan ook niet anders dat ze het spijtig vindt dat het programma stopt.
7: Alles heeft een einde, maar ik denk dat Zomergasten zo'n uniek rustpunt is in de zomer en in het geweld van alle snelheid en alle snelle meningen. Dat het een kostbaar goed is, wat mij betreft, en dat zullen gaan missen, denk ik.
2: Dat was gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik draai me om en ik zie haar eigenlijk liggen. En ik loop naar haar toe. En ik wil haar oppakken. En ze begon meteen te gillen eigenlijk.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Zijn er nog vragen? Hey, mooi.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nou, wat zal het geweest zijn? 5, 6 jaar zat hij bij ons in de caravan. Alle plaatjes uit het AD te bekijken. Hoe de weertoestanden stonden in de krant.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
7: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
6: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Kat beschoten in Lelystad en steekpartij in Almere. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
5: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
10: Dooral Negens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
11: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale, allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
10: En dus was het feest in Madrid.
12: Feliz, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este mundo.
10: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vannacht 2 mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Straks, jongeren die het moeilijk hebben, kunnen straks terecht in een pizzeria.
14: Oh?
13: Ja.
14: Ik zit aan mijn ontbijtje en jij begint over pizza's.
13: Sorry?
14: Ik zit aan mijn ontbijtje en jij begint al meteen over hele pizza's.
13: Precies.
14: Kan een ontbijtje zijn.
13: Speciaal voor jongeren, hè?
14: Daarom.
13: Die houden wel eens van een speciaal ontbijt.
14: Ja. En ook zo meteen in het nieuws opvallend veel Mandela-vernoemingen in Almere.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
17: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
18: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
17: En bedankt, hè.
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
21: Hoppa!
20: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: Drie sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
22: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
23: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Julianne Rimes. Om jou wakker te maken, Can't Fight the Moonlight.
1: Jongeren hebben het thuis of op school soms moeilijk. En dat komt voor dat ze dan uitvallen of zelfs met politie in aanraking komen. Rick van der Molen uit Lelystad heeft zoveel vertrouwen in deze jongeren dat hij samen met hen een pizzeria begint.
0: Ja, de sociale ondernemer staat al zo'n 5 jaar met foodtrucks van de buurtjongens en buurtmeiden op evenementen. En binnenkort opent hij met hen ook een restaurant in het centrum van Lelystad. Verslaggever Reo van der Weijden ging alvast een kijkje nemen.
2: Hier komt een hele grote bar waar de jongens en meiden de pizza's gaan maken. Met een hele mooie grote pizza oven hier. Hier komt het gewone toilet. En hierachter komt het gedeelte voor de jongeren, voor het personeel.
3: Aanjager Rick van der Molen raakt niet uitgepraat over waar alles moet komen.
2: Hier wordt de spoelkeuken gemaakt. Er wordt nu hard gewerkt.
3: Het harde werken, dat is nodig. Er moet nog veel gebeuren voor de tent open kan.
2: Ja, we zijn dus een stichting en sinds een jaar of 5 werken we met jongens en meiden uit Lelystad, waar het gewoon even niet zo goed mee gaat op school of met de politie of die een beetje in de knoop zitten met zichzelf. En nu werken we met foodtrucks. We hebben een pizza foodtruck en een koffietruck waarmee we samen met de jongens en meiden pizzafeesten verzorgen. En ja, we willen gewoon heel graag wat meer structuur in het werk. Zorgen dat we gewoon elke week evenveel werk aan de jongeren kunnen bieden. Een plek hebben waarin we gewoon rustig met de jongeren kunnen praten. En ja, daar zo zijn we uitgekomen om hier een pizza-restaurant te starten samen met de jongeren. Dat moet helemaal verbouwd worden. We hebben geen budget om timmerlieden in te huren. Dus we doen alles met vrijwilligers, verbouwen we hier. We zijn afhankelijk van donaties, van fondsen en van giftgevers. Maar we gaan er wel echt iets supermoois van maken. Wij willen hier gewoon een veilige plek bieden waar het leuk is, waar het gezellig is, waar het veilig is en waar de jongeren gewoon kunnen leren werken, hun talent ontwikkelen. Ze kunnen verdienen er wat geld mee en zo gewoon een plek bieden waar de jongeren zich echt helemaal kunnen ontwikkelen.
3: Wanneer moet hier de eerste pizza's gebakken worden?
2: We moeten nog vergunning aanvragen en zoals je ziet wordt er nog een enorme verbouwing. Maar wij hopen denk ik oktober, dat is op z'n vroegst, maar anders november, maar nog wel dit jaar.

0: Tommaso, Bruno Mars was dat. Het weer. Met Diana, hoi. Hallo.
1: Goedemorgen.
0: We hadden net een vrouw op de radio, die heette Artemis.
1: Oh, ja.
0: Dat is nou, de Griekse variant van Diana.
1: Inderdaad, ja.
0: Daar heb je het over heel andere dingen.
1: Ja, godin van de jacht, hè.
0: Godin van de jacht, ja, die was op jacht naar Mars.
1: Oh, ja.
0: En jij naar het weer?
1: Ja. Nou ja, en naar een paar buitjes. Maar die zijn inmiddels verdwenen.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik zit te wachten op regen. Veel mensen natuurlijk niet. Maar ja, ik vind het vervelend om de tuin te sproeien en de planten water te geven. Ja. Ik heb liever regen van boven. Maar ja, dat gaat deze week wel gebeuren op uitgebreide schaal in Flevoland.
2: Uitgebreide schaal?
1: Ja. We hebben...
0: Arie schrikt ervan. Die dacht, je moet op vakantie.
1: Ja, nee, we hebben afgelopen uur een paar lokale buitjes gehad in Lelystad. Ze hebben zijn inmiddels vertrokken. De wolkenvelden die zijn nog wel te zien. De zon komt zo af en toe tevoorschijn. Maar ik heb wel goede hoop dat in de loop van de dag de zon steeds meer de ruimte krijgt. Dus we eindigen vandaag met toch wel een mooie zonsondergang. En dat bij een temperatuur van zo'n 18, 19 graden. Op het moment is het tamelijk fris met zo'n 15, 16 graden. En het wordt vandaag niet warmer dan zo'n 21 graden.
0: Okay.
1: Ja, nou ja, afgelopen weekend hebben we dat ook wel gemerkt. Ja. Er staat ook een frisse noordelijke wind, windkracht 5 of 6 op het IJsselmeer en Markermeer. En boven de polders vanmiddag windkracht 3 tot 4.
0: Ja,
1: en dan morgen een afwisseling van zon en wolken. Een droge dag. Best wel aardig hoor, maar nog wel aan de frisse kant. Als je op warmte zit te wachten, moet je deze week niet in Nederland zijn.
0: Nee.
1: Want het blijft voorlopig toch wel gematigd wat de temperatuur betreft. Temperatuur van 25 graden, nou in Duitsland, België en Frankrijk, in de landen om ons heen. Maar bij ons dus tamelijk fris zomerweer. En dus op woensdag, overal in Flevoland, een paar buien verspreid over de dag. Dus dan heb je je paraplu nodig. Maar ja, daarna hebben we weer met droog weer te maken. Zon en wolken wisselen elkaar af. De wind komt vanuit het noordwesten. En misschien dat in het weekend het wat warmer wordt.
0: Wat warmer.
1: Ja,
0: waar hebben we het dan over, Diana?
1: Ja, zo'n 23, 24 graden.
0: Oh, dat houdt ook niet over.
1: Nee.
0: Als je ziet waar we vandaan komen en wat we gewend zijn, zo zoetjes aan in dit land.
1: Ja, en dat beseffen dat we eigenlijk nu met de warmste tijd van het jaar horen te hebben. Dus, ja,
0: het zijn ook hondsdagen.
1: De hondsdagen, ja, die beginnen nu 20 juli tot 20 augustus.
0: Ja.
1: Hebben we meestal de hoogste temperaturen. Klimatologisch gezien. Maar nu het dus tamelijk koel. Maar misschien volgende week, hè, dat het toch wel zomers kan gaan.
2: En wat dan valt woensdag? Is dat ook voldoende om het neerslagtekort weer een beetje...
1: Nee, dat neerslagtekort dat is nu zo'n 180 millimeter. Dus dat voorlopig is het nog steeds een droogte waar we mee te maken hebben. Maar voor de bovenste laag is het wel lekker dat het stof eventjes weg is. Maar de buitjes van de afgelopen uren hebben dat al in Lelystad gedaan in SC Wolde.
0: Ja, nou mooi. Dankjewel.
2: Ja, als hij nog zou leven, dan zou hij dit weekend 108 jaar zijn geworden. Nelson Mandela. Hij overleed 5 december 2013. Ja, in het hele land zijn straten, pleinen en bruggen naar hem vernoemd. Zelfs al bij leven.
0: Almere is koploper in Nelson Mandela vernoemingen. Verslaggever Mark Bakker zocht dat uit.
3: De anti-apartheidstrijder en oud-president van Zuid-Afrika, Nelson Mandela, is nergens in Nederland zo vaak vernoemd als in Almere.

0: Inmiddels is dat in deze stad al 6 keer gebeurd. Mandela overleed in 2013 op 95-jarige leeftijd. Veel openbare plekken in het land waren toen al naar hem vernoemd. Zo kreeg het park naast het Centraal Station in Almere de naam Mandela Park. Dit op initiatief van Jan de Vletter. Hij was in de jaren 80 raadslid voor D66.
1: Het was 1985, 86. Mandela zat al een jaar of 20 in de gevangenis op Robben Eiland. En hij was natuurlijk het symbool van de anti-apartheid. En veel mensen in Nederland die protesteerden daartegen, tegen die apartheid. En ook in meerdere plaatsen was het initiatief ontstaan een straat of een plein of een, in dit geval een parkje te benoemen naar Mandela.
0: Journalist en fotograaf Jan Dirk van den Burg deed nog voor het overlijden van Mandela in heel Nederland onderzoek naar de vernoemingen. Samen met fotograaf Stephanie Greets maakt hij daar een boek van. De vernoemingen waren destijds best bijzonder.
2: Als in iets wat opmerkelijk is, omdat je in Nederland een ongeschreven regel hebt. En dat is eigenlijk dat je geen openbare plekken vernoemt naar mensen die nog in leven zijn. En dit was voordat Nelson Mandela overleden is. Dus we zijn in 2012, 2013 begonnen aan dit project. En hebben eigenlijk alle plaatsen in Nederland gezocht die naar hem zijn vernoemd. Dus paadjes, lanen.
3: En daar hoorde dus Almere ook bij?
4: Almere hoorde daar zeker bij. Want ik kom zelf uit Zoetermeer, daar heb je de Nelson Mandela brug. Maar wat ze in Almere hier hebben, dat slaat eigenlijk alles. Voor het overlijden van Nelson Mandela hadden jullie hier al 5 vernoemingen op 1 plek.
1: Nou, er is, als ik me goed herinner, vrij snel vanuit de naamgevingscommissie, zo gaat dat dan bij de gemeente, de suggestie gedaan, laten we hier een parkje benoemen. Mooie plek, vlakbij het station, kortom. En prima plek, ja.
0: Maar daarna volgden nog meer Nelson Mandela vernoemingen.
4: Nelson Mandela parkeergarage, Nelson Mandela pad, Nelson Mandela park, Nelson Mandela boom. En, vergeet ik er nog één?
2: Ja, dus Nelson Mandela plein.
4: Juist, de belangrijkste, ja.
0: En als 6e is ook de Nelson Mandela straat erbij gekomen.
4: Ja, daarin is dus Almere Nederlands kampioen Nelson Mandela vernoemingen.
5: Bijdrage was dat van Mark Bakker over Nelson Mandela. Zometeen de berichten van buiten Flevoland met Arie.
6: Ja, het kan niet missen. Hè. We hebben het opnieuw gehoord over Spanje. Want ja, kampioen geworden.

0: Tracy Ullman, een beetje druk liedje op de vroege ochtend. Ik hoop dat dat kan. Ja, dat kunnen toch. We berichten van buiten Flevoland. Arie.
1: Ja, het was een bloedstollende finale gisteren. De WK-finale. Spanje-Argentinië. Heb jij gekeken, Leo?
0: Deels.
1: Deels gekeken?
0: Ja, de eerste helft.
1: En vond jij het ook bloedstollend?
0: Nee.
1: Totaal niet?
0: Nee, het duurde heel lang eerder zijn doelpunt. En dan gaat de wedstrijd lopen. Maar ja, dat duurde maar.
1: Ja, ja, de Spanjaarden ze wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Die een rode kaart in de verlenging kregen. En dus met 10 man door moesten. Het winnende doelpunt dat werd pas in de tweede helft van de verlenging gemaakt. Door invaller Torres.
2: De tweede paal. En de kans en de goal. Ferran Torres. Open te scoren, dan toch voor Spanje.
1: Ja, dat is dus het Nederlandse commentaar.
0: Ja.
1: Maar het is natuurlijk toch veel mooier om het te horen in de eigen taal. Dus zo klonk dat winnende doelpunt op de Spaanse radio.
3: El centro muy pasado, buscando a Nico. Nico de cabeza, al remate.
2: Goal!
1: Kijk, het is toch gewoon genieten. Gewoon. Ja. Het is alleen al leuk om naar te luisteren. Nou, Trump die was er natuurlijk ook bij die finale. Samen met FIFA-baas Infantino overhandigde hij de wereldbeker aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Heb je die beelden ook gezien? Want Trump bleek toch een beetje op de Trump-manier.
0: Ja,
1: typisch Trump.
0: Maar hij is ook boos op Spanje, omdat Spanje niet meewerkte met het beschikbaar stellen van vliegbasis om Iran te bombarderen, of zo, om iets te zeggen.
1: Ja, maar dat deed hij natuurlijk gisteravond niet. Want ja,
0: okay.
1: Trump die zag een podium, die zag een moment om aandacht te pakken.
0: Oh, hij dacht, dan moet ik opstaan, natuurlijk. Ja.
1: Dus waar de Spanjaarden wilden feest vieren, bleef hij vrolijk in beeld staan. Oh, maar ja. De Spanjaarden hebben toch even gewacht. En ja. Infantino heeft uiteindelijk Trump meegenomen. Maar ja, in Madrid was het natuurlijk een groot volksfeest.
0: Zeker. Over Iran gesproken, ik had het er even over. Iran heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. Het was ook een wraakactie voor de Amerikaanse militairen die de afgelopen dagen in die strijd zijn omgekomen. Volgens Trump is Iran hard geraakt.
4: Well, we feel very badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
0: Andersom waren er ook aanvallen. Iran nam opnieuw Amerikaanse basis in de golfregio onder vuur. Het land zegt dat er militaire vliegtuigen zijn geraakt. En we hebben nu weer wat vrolijker berichten, want het is vakantietijd. En echt nu alle regio's zijn met vakantie. Hè?
1: Ja, heel Nederland heeft vakantie. En ze zijn gaan tellen en wat blijkt, het aantal kinderloze campings neemt toe. Volgens onderzoek zijn er in Europa de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar geen kinderen zijn toegestaan.
0: Oh, dat mag gewoon niet.
1: Oh. Ja, ik zou er ook niet komen hoor, want ik denk niet dat mijn kinderen dat leuk zullen vinden.
0: Nee, droom. Maar er komt natuurlijk misschien een fase in je leven dat de kinderen zeggen: papi, het was leuk geweest, maar ga nu zelf op vakantie.
1: Ja, precies.
0: Dan maar weer samen.
1: Ja, maar de provincie Drenthe is samen met de provincie Gelderland in Nederland koploper in het aanbod. Van de 23 kinderloze campings in Nederland liggen er 5 in Drenthe, onder meer in Havelte. En de bezoekers zijn heel divers, zegt de eigenaar.
5: Ja, dat zijn eigenlijk heel, heel verschillend. Het zijn mensen, ik zou maar zeggen, sowieso 18 plus. Maar dat zijn mensen, sommigen zeggen, onder de 30, die nog niet aan kinderen toe zijn, geen kinderen willen of geen kinderen kunnen. Er zijn allerlei redenen. Er zijn heel veel mensen uit het onderwijs die zoiets hebben van, nou, nu maar eventjes niet. En we hebben ook een categorie oudere mensen die het ook wel fantastisch vinden om eventjes zonder kinderen op een camping te verblijven. En niet om 6:30 door de fietsbelletjes gewekt te worden.
1: Ja, dat is ook precies de reden waarom dit echtpaar 1 keer per jaar zonder de kleinkinderen naar de camping gaat.
6: Ja, dit bevalt ons best, want het is lekker rustig. Nou, je hebt geen schreeuwende kinderen. En dat is wel, schreeuwende kinderen is wel eens leuk. Maar op een gegeven moment is het wel fijn als ze er eens niet zijn.
0: Over kinderen gesproken, de 11-jarige Tim van den Hogen uit Zwaag doet komende week mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Hij wandelt per dag 30 kilometer en behoort daarmee dit jaar tot een van de jongste deelnemers van het evenement. Met zijn voorbereiding zit het wel goed.
7: Goede sokken nodig, goede schoenen, die ook ingelopen zijn. Dat heb ik ook gedaan.
8: Ik denk dat het leukste aan wandelen is dat je steeds weer andere dingen ziet.
0: Ja, Tim loopt samen met zijn nichtje Marina. Marina. En die is ook 11.
9: Zon, zee en Herberg aan Zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè.
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we al.
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
20: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Tientallen Spanjaarden vierden vannacht feest in Lelystad. Ze stonden stil bij het winnen van hun wereldtitel door hun land. De Spanjaarden keken de finale van het WK tegen Argentinië bij een poolcentrum. En na het laatste fluitsignaal barstte het feest los en gingen de supporters juichend het centrum in. Lelystad kent een grote Spaanse gemeenschap, onder meer door de aanwezigheid van het distributiecentrum van het Spaanse modeconcern Inditex. In Lelystad is een poes beschoten. Dat gebeurde in de Zuiderzeewijk net voor het weekend. De dierenarts kon het beest redden, maar telde wel 2 kogelgaten en een poot die op 4 plekken gebroken was. De eigenaresse heeft er geen woorden voor.
21: Hoe dan? Welke gek doet dat? Wie schiet op mijn katten? Of op een andere kat? Wie doet zoiets?
0: Bij een steekpartij in het centrum van Almere Stad is dit weekend een 22-jarige persoon gewond geraakt. De politie heeft een 40-jarige verdachte opgepakt. De steekpartij was bij een pand van een zorginstelling aan de Blekerstraat. De VVD in Dronten wil dat de gemeente de distel en het Jacobskruiskruid gaat bestrijden. Raadslid Rudy Stoker zegt dat beide planten flink oprukken en dat er actie nodig is. Liberalen vinden biodiversiteit mooi, maar er zijn volgens hen wel grenzen. De planten zorgen volgens hen voor een onverzorgd beeld. Patricia Smit uit Lelystad is voor de 6e keer de sterkste vrouw van Nederland. Ze liet gisteren op het NK in Leeuwarden 9 tegenstanders achter zich. Nu wil ze het EK winnen. Vorig jaar werd ze daar 3e.
22: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de 2e helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een 3e slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag.
23: Een heel goedemorgen. We hebben de komende tijd voorlopig met tamelijk koel zomerweer te maken in Flevoland. Vandaag eerst wolkenvelden en lokale lichte buitjes. In de loop van de dag blijft het overal droog en krijgt de zon steeds meer de ruimte. Net als afgelopen weekend is het vrij fris. Op het warmste moment van de dag is het zo'n 20 of 21 graden... en daarbij waait een matige noordelijk wind. Vanavond en vannacht minder wind. Het is vrij helder en droog. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen droog bij een afwisseling van zon en wolken. In de avond verwacht ik meer bewolking. De temperatuur is vergelijkbaar. Woensdag veel bewolking en overal in Flevoland een paar lichte buitjes.
1: Is in Amerika geweest om te stormchasen.
3: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Crazy Little Thing Called Love. Je hoorde Brian May lekker spelen. En die werd dit weekend, was die jarig? Ver in de 70.
1: Het is alweer een jaar geleden dat Robert de Vries, onze oud-weerman, vertrok.
0: Oh ja, ja, het is waar. Naar Talpa ging je.
1: Snel gaat dat, hè? Dan weer zo'n jaar dat het voorbij
0: is. Och ja, het vliegt.
1: Ja. 17 jaar lang was hij onze weerman. Maar vorig jaar stapte hij dus over naar Talpa, waar hij nu het weer verzorgt voor Hart van Nederland en diverse radiozenders.
0: Ja, en in onze zomerserie van deze week blikken we terug op Robert's carrière bij Omroep Flevoland. En we reizen met hem mee naar Amerika voor zijn grote passie, stormchasen. De zoektocht naar orkanen en ander extreem weer.
2: In deze aflevering volgen we weerman Robert de Vries tijdens zijn reis naar Amerika, waar hij voor het vierde jaar op rij gaat stormchasen.
3: Gaan we? Komt goed hoor.
2: En we vertellen het verhaal van Robert de Vries, de weerman.
4: Heel goedemorgen. We hebben vandaag te maken met flink wat zon, zeker?
5: Nou, hij is om te beginnen heel aardig. Hij is zelden verdrietig. Hij is nooit boos.
6: Je hoeft met hem niet bang te zijn dat het stilviel of iets dergelijks. Hij praatte wel door.
7: Als ik met Robert praat, dan is het alleen maar over het weer. En wat hij heeft meegemaakt. Hij is met zijn drone bezig.
2: Het is 16 maart 2008 en Robert de Vries mag zijn eerste uitzending als weerman voor Omroep Flevoland presenteren. Het zou het begin zijn van een lange carrière bij de Omroep, waarbij Robert uitgroeide tot een begrip in de provincie en daarbuiten.
4: Nou, dit was mijn allerlaatste weerbericht voor Omroep Flevoland.
2: Na 17 jaar nam hij vorig jaar augustus afscheid van Omroep Flevoland om zijn droom na te jagen. Weerman bij een landelijke omroep.
4: Een paar wolkenvelden over het land trekken, met name over het noorden en midden van het land, maar de zon
2: die... Robert Christiaan de Vries wordt op 25 augustus 1986 geboren in Emmeloord. Volgens zijn ouders is Robert al op zeer jonge leeftijd meer dan gemiddeld geïnteresseerd in het weer.
5: Nou, wat zal het geweest zijn? 5, 6 jaar? Zat hij bij ons in de caravan alle plaatjes uit het AD te bekijken, hoe de weertoestanden stonden in de krant. En dan hield hij een praatje zogenaamd voor de tv.
8: Dus, en ja. Toen dacht u niet, dit is vreemd, of dacht u, dit is leuk?
5: Nee, want ik zag het herhaaldelijk terugkomen. En dat was gewoon zo'n ding. En dan had hij hier achter in de tuin had hij een meter staan. Een windmeter, een regenmeter. En iedere dag ging hij dat bijhouden in een soort van schrift. Dus hij had op een gegeven moment helemaal een paadje gelopen door de tuin. Dat hij dus iedere dag dat deed.
7: Ik heb schriftjes van hem gezien dat hij als klein kind al bezig was met het weer. Dat hij ging uitleggen hoe een onweersbui ontstond. Ja, dat is vrij bijzonder. En dat je daar dan ook je beroep van maakt, nou, dan is het wel je roeping.
9: Die vraag is mij natuurlijk al heel vaak gesteld, maar die passie was er gewoon ineens. Ik heb het ook eigenlijk van niemand meegekregen in de familie, want niemand heeft er eigenlijk ook iets mee. Nee, het is gewoon vanzelf is dat gekomen. In groep 3 noemden ze me al Robert de Weerman. Het was wel leuk, het was op de basisschool, maar toen jaren later een reunie. En toen kwamen er oud-juffen naar me toe en die zeiden, je bent het dus ook nog echt gewoon gaan doen.
2: Robert gaat na de lagere school een opleiding als hovenier in Zwolle volgen. Maar het weer blijft zijn grootste interesse. En zo komt hij op 16-jarige leeftijd terecht bij de lokale omroep in Emmeloord, waar hij het weerpraatje mag verzorgen. Hij wordt ontdekt door presentator Martijn.
10: Ik ken Robert sinds 2003. Ik had een soort van gat in de programmering. Van denk, hey, wat kan ik hiermee doen? Ik had 2 uur zendtijd toen. Ik denk van, nou ja, we hebben eigenlijk niet echt altijd een actueel weerbericht. Er is iemand met een enorme passie voor het weer. Waarom gebruiken we Robert daar niet voor? Want die ken ik via dat forum. Eerste instantie telefonisch. Ja, en op een gegeven moment kwam daar wel het punt dat hij natuurlijk zei van, nou ja, ik woon notabene in Emmeloord, wanneer mag ik nou eens langskomen? En zo geschiedde.
2: In de volgende aflevering de carrière van Robert de Vries bij Omroep Flevoland. En we volgen Robert en zijn team in Amerika, waar hij aan het stormchasen is.
0: Dat is morgen, maar nu weer terug naar de dag van vandaag. Zometeen de rubriek Wat hebben we gisteren gemist op radio en tv. Adi, wat heb je gevonden?
1: De Tilburgse kermis. Het is weer tijd voor van het jaar, hè?

0: lekker duiken in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Ah, is genieten. Train and Drops of Jupiter.
1: En dan wat we gisteren hebben gemist.
0: Op radio en tv.
1: Precies dat. Ja, met het oog op morgen ging het over de allereerste beelden die precies een halve eeuw geleden van de planeet Mars werden gemaakt. De onbemande ruimtemissie Viking 1 zorgde ervoor dat mensen voor het eerst de buitenaardse zandwoestijn zagen. Het was het begin van de ontdekking van deze rode planeet, vertelde Artemis Westerberg, CEO van ruimtevaartorganisatie Explore Mars Europe.
2: We waren ontzettend nieuwsgierig hoe het er nou echt op de grond uitzag. En ook die satellieten die natuurlijk de vervoerders waren van de landers, die moesten dan heel veel foto's nemen van de planeet Mars. Want dat wilden we ook wel graag, dat we nou eens echt een goed zicht zouden hebben hoe het eruit zou zien. En wat dat betreft dat, en we wilden weten, want dat is eigenlijk altijd de vraag als we de ruimte in gaan. Zijn we alleen? Kortom, was er leven?
1: Ja, die vraag is 50 jaar nog steeds urgent. Is er leven op Mars?
2: Ik denk dat we nu voor een heel groot deel denken dat de kans dat er leven is op Mars toch wel heel groot is. Omdat er in de afgelopen 20 jaar allerlei aanwijzingen zijn geweest die hetzij geologisch kunnen zijn, maar ook heel goed kunnen duiden op leven. Ook wat je ziet in de bodem met al die nieuwe grotere rovers die we sturen en die dan vele kilometers rijden en heel veel foto's en dergelijke en onderzoek doen. Kans is groot, maar ik zeg het, totdat daar mensen staan.
0: Ja, ook op de radio, Dijkstra en Evenpleij, die waren op de Tilburgse kermis. De kermismeester, die was de gast in het programma, die houdt daar alles in het gareel. Jet van Baas, die is al 30 jaar met de kermis bezig. En bekommert zich om meer dan 200 attracties.
3: Van de kermisopstelling maken, tot alle facilitaire zaken, van stroom, toiletten, fietsenstallingen. Alles regelen, dat alles klaar staat zo gauw als we open gaan. Ik ben zo trots als een naap met 7 bananen.
0: Kijk! Er is ook een heuse kermiswethouder. Maarten van Asten doet dat nu voor het 5e jaar. En volgens hem is het een plek voor jong en oud, maar hij stapt zelfs niet meer zo snel in die dingen die draaien.
4: Ik denk dat als ik daarin ga, dan een soort kikkerdril eruit komt. Of het komt uit me, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik kan er steeds minder goed tegen. Ik ben nu bijna 34 en dan draaidingen gaan me niet meer zo goed af. Maar ik vind het heel erg leuk om van bovenaf natuurlijk de stad te bekijken. Dus ik ga er of in de Hooggati, want zo noemen wij een reuzenrad in Tilburg. Maar dat draaien kan ik steeds minder goed tegen.
0: Hooggati.
1: Ja, en dan moet je toch eigenlijk in een attractie stappen die juist de andere kant weer opdraait?
0: Ja, nee, maar als je rustig in zo'n reuzenrad.
1: Ja, dat is wel te doen.
0: Ja, en dan bel je even naar beneden, zet hem eens even stil.
1: Ja, tenzij je natuurlijk van hoogtevrees. Oh, heel hoogtevrees hebt, dan is het weer niet aan te raden.
0: Nee, daarom.
1: Dan de laatste editie van het programma Zomergasten. Dat zit eraan te komen. Ja. Want na bijna 40 jaar stopt het interviewprogramma, waarin gasten een avond vullen met tv- of filmfragmenten. In Nieuwsuur legt eindredacteur Kesia Hederman uit waarom. Nee, zeg verkeerd. Waar een zomergast aan moet voldoen.
5: Een ideale zomergast is iemand met een bijzondere leefwereld. Dat kan door zijn levensverhaal zijn, maar dat kan ook door zijn carrièrepad zijn. Waardoor hij de kijker eigenlijk mee kan nemen in die wereld.
1: Ja, en helemaal vindt het spijtig dat het programma nu stopt.
5: Alles heeft een einde, maar ik denk dat zomergasten zo'n uniek rustpunt is in de zomer en in het geweld van alle snelheid en alle snelle meningen. Dat het een kostbaar goed is, wat mij betreft. En dat zullen we gaan missen, denk ik.
1: Dat was gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik draai me om en ik zie haar eigenlijk liggen. En ik loop naar haar toe. En ik wil haar oppakken en ze begon meteen te gillen eigenlijk.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Zijn er nog vragen? Hey, mooi.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nou, als het goed geweest zijn, 5-6 jaar zat hij bij ons in de caravan alle plaatjes uit het AD te bekijken, hoe de weertoestanden stonden in de krant.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
5: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
6: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
5: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
8: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
9: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
10: Dit is een uittip.
11: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
10: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Kat beschoten in Lelystad en steekpartij in Almere stad. Meer nieuws komend uur.
4: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
13: Dorald Megens met het NOS Journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
14: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
13: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
15: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
13: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, Dorald.
16: Goedemorgen, vanochtend in het nieuws in Lelystad. Dat is beschoten en er wordt een pizzeria geopend.
17: Speciaal. Ja, je microfoon doet het niet, Arie. Leuk dat je het allemaal vertelt, maar zal ik het
18: zo dan.
17: Ja, ja, daar ben ik.
18: Oh, ja, het blijft techniek. Hè. Ja, ik wou eigenlijk zeggen, goedemorgen ook, Leo. Ja. Ja, vanochtend in het nieuws in Lelystad is een kat beschoten. En er wordt een pizzeria geopend, speciaal voor jongeren.
17: Ja, en na 8:30 gaan we vlinders tellen.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel €20 korting.
20: Elke maand weer.
19: En hoe meer data en snelheid,
20: hoe groter die korting.
19: Dat is One. Van Vodafone.
20: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
21: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
24: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
25: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
27: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: op Flevoland. En sing it back. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Op dit vroege, nou ja, vroeg, maar het is vakantie, dus dat is alles relatief natuurlijk. Om 7:08.
1: Voor de Lelystadse Petra van...
0: Voor wie?
2: Voor de Lelystadse Petra van der Blom was deze week schrikken toen haar 3-jarige kat Ellie 's nachts niet thuis kwam.
0: Ja, er was wat misgegaan met die kat. En dat moet ik... Och, heb ik het weer, hè? Heb ik het weer? Moet ik de video er even bij pakken hoe het is afgelopen met die beschoten kat in Lelystad. Je hoort de eigenaar van de kat.
3: Hoe dan? Welke gek doet dat? Wie schiet op mijn katten? Of op een andere kat? Wie doet zoiets?
4: Voor Petra beginnen de zorgen als Ellie donderdagavond wegblijft.
3: En hoe laat het werd, hoe laat het werd. Ze kwam maar niet thuis. Ik ben op de bank gaan zitten. De hele nacht ben ik eigenlijk opgebleven om te kijken of ze thuis kwam. Maar ja, geen Ellie. En de volgende morgen ben ik toch weer gaan zoeken. En ik liep naar het grasveldje toe. En ik draai me om en ik zie haar eigenlijk liggen. En ik loop naar haar toe en ik wil haar oppakken. En ze begon meteen te gillen eigenlijk.
4: Ze komt direct in actie. Al weet ze op dat moment nog niet wat er is gebeurd met Ellie.
3: En toen ben ik meteen de dierenarts gaan bellen. En daar kon ik om 11:00 weer terecht. En toen dachten we eerst van, oh, die is door een hond gebeten. En nou, zegt ze, de poot is ook behoorlijk gebroken, voel ik. We moeten toch röntgenfoto's maken. Dus ik moest haar daar laten. Ze heeft pijnstilling gehad. En na een uur of 3 ben ik gebeld. Van, nou, ze heeft 2 kogels in de lijf zitten. En op 4 plaatsen is de dijbeen gebroken.
4: De gevolgen van de beschieting zijn groot. Voor zowel Ellie als Petra.
3: Ja. Nou, de pootje moet geamputeerd worden. Want de kosten voor een pootherstellend operatie rond... Zit rond de €4.000 en een herstelperiode van toch wel een aantal maanden. En dan heb je het over 6-7 maanden voordat het eigenlijk helemaal goed is. Dus we hebben het toch overlegd met elkaar van we kunnen het beste amputeren. Ik zit net in de bewindvoering en daar is nog helemaal geen potje voor. En ik wil eigenlijk nog geen schulden meer maken. Want hoe hoger je in schulden komt, hoe langer je in de bewindvoering moet zitten ook. En via Facebook kwam iemand erop van, waarom begin je geen crowdfunding? En probeer je zo het geld bij elkaar te krijgen.
4: Daarnaast maakt ze zich grote zorgen over haar andere huisdieren. Petra heeft namelijk geen idee wie haar poes Ellie onder vuur heeft genomen.
3: Als ik dat had geweten, nou, de politie is op de hoogte gesteld in ieder geval. Ik moet nog aangifte doen. Ik word erover teruggebeld maandag of dinsdag. Maar ik woon hier in 24 jaar en voor de rest nooit wat gehad. De buren zijn verschrikkelijk lief voor de beesten. Nou ja, ik woon hier in een bosrijke omgeving. Er zijn hier veel bomen, veel struiken. Ze kunnen hier heerlijk lopen.

0: Unstoppable.
1: Altijd de viool en de fijne muziek van Saumieu. En altijd het weer met Diana Boy. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, we begonnen met een graadje of 15. Wat betekent dat voor de dag van vandaag?
2: Nou, toch wel een frisse dag. Net zoals afgelopen weekend. 20, 21 graden, dat is de maximumtemperatuur. Ja, en op het moment waait een matige wind vanuit het noorden. Windkracht 3 of 4 boven de polders. Windkracht 5 op het IJsselmeer en Markermeer. En die wordt vanmiddag toch wel wat sterker. En die wind is toch duidelijk aanwezig. Nou, iets minder dan gisteren. En verder een wisselend weerbeeld. Met name in onze omgeving dikkere wolken. En lokaal nog een paar spatjes regen in de omgeving van Lelystad en Zeewolde. Maar ga je naar het oosten toe, de Noordoostenpolder bijvoorbeeld, daar schijnt het zonnetje op het moment.
1: Oh.
2: En is het overal droog.
1: Nou, dan gaan we lekker naar Meloord met z'n allen.
2: Ja, nou, als je even wacht, dan komt de zon ook hier tevoorschijn hoor. Want
1: okay.
2: Ik verwacht vanmiddag toch overal in de regio geregeld zonneschijn. Ja, en dat dus bij die lage temperatuur. Maar in het zonnetje is het natuurlijk heerlijk, hè. Het is zomer.
3: Dus
2: ja.
3: De korte broek kan aanblijven?
2: Ja, als je gaat sporten natuurlijk. Hè. Je moet wel een beetje in beweging blijven bij dit weertype. Ja, want het is tamelijk fris voor de tijd van het jaar. Ook vanavond wordt het al snel frisser. Vannacht hebben we een minimumtemperatuur van 12 graden. Het is droog in de nachtelijke uren. En vanavond een mooie heldere zonsondergang. Nou, morgen verwacht ik ook een mix van zon en wolken. Maar het blijft overal droog. S'avonds wel wat meer bewolking. En verder verandert er eigenlijk niet zoveel. Vergelijkbare temperatuur. De wind nog steeds vanuit het noorden. Windkracht 3 tot 5.
1: En dan woensdag nog zo'n dag?
2: Nou, wel met wat meer bewolking. En meerdere buien. Overal in de provincie verwacht ik toch wel soms wat lichte regen. Maar veel is het niet. Ik verwacht hooguit zo'n 1,5 millimeter. Dus dat... Ja, dat is eigenlijk een druppel op de gloeiende platen voor
1: Zeker.
2: De droogte.
1: Nou.
2: En de dagen daarna ook droog. Bij nog lage temperaturen voor de donderdag en de vrijdag.
1: Nou.
2: Dus 21 graden.
1: Wat is dit allemaal?
2: Nou ja, je kan
1: is de zomer in staking?
2: Nou ja, een beetje zomerdipje. En typisch Hollands zomerweer zou ik het kunnen omschrijven. Het is best wel aardig hoor. In het zonnetje kun je genieten. En als er een buitje is, dan is het alleen maar goed voor de natuur. Maar buien verwachten dus niet in de tweede helft van de week. In het weekend mogelijk wel iets hogere temperaturen voor de zaterdag. Dus als je daarvan houdt, tussen 23, 24 graden, is het wat lekkerder.
3: In het weekend is het altijd lekker natuurlijk om mooi weer te hebben.
2: Jazeker.
1: Ja, dan hoi. Dankjewel.
3: Jongeren hebben het thuis of op school soms moeilijk. En het komt voor dat ze dan uitvallen of zelfs met de politie in aanraking komen. Rick van der Molen uit Lelystad heeft zoveel vertrouwen in deze jongeren dat hij samen met hen een pizzeria begint.
1: Ja, we noemen dat een sociaal ondernemer. En hij staat al zo'n 5 jaar met foodtrucks van de buurtjongens en de buurtmeiden op evenementen. En daar komt nog wat bij, want binnenkort opent hij met hen een restaurant. En dat komt in het centrum van Lelystad. Het is nog niet open, maar verslaggever Reo van der Weijden, die gaat er alvast even kijken.
4: Hier komt een hele grote bar waar de jongens en meiden de pizza's gaan maken. Met een hele mooie grote pizza oven hier. Hier komt het gewone toilet. En hierachter komt het gedeelte voor de jongeren, voor het personeel.
5: Aanjager Rick van der Molen raakt niet uitgepraat over waar alles moet komen.
4: Hier wordt de spoelkeuken gemaakt. Er wordt nu hard gewerkt.
5: Het harde werken, dat is nodig. Er moet nog veel gebeuren voor de tent open kan.
4: Ja, we zijn dus een stichting en sinds een jaar of 5 werken we met jongens en meiden uit Lelystad. Waar het gewoon even niet zo goed mee gaat op school of met de politie. Of die een beetje in de knoop zitten met zichzelf. En nu werken we met foodtrucks. We hebben een pizza foodtruck en een koffietruck. Waarmee we samen met de jongens en meiden pizzafeesten verzorgen. En ja, we willen gewoon heel graag... wat meer structuur in het werk. Zorgen dat we gewoon elke week evenveel werk aan de jongeren kunnen bieden. Een plek hebben.

0: waarin we gewoon rustig met de jongeren kunnen praten. En ja, daar, zo zijn we uitgekomen om hier een pizza-restaurant te starten samen met de jongeren. Dat moet helemaal verbouwd worden. We hebben geen budget om timmerlieden in te huren. Dus we doen alles met vrijwilligers, verbouwen we hier. We zijn afhankelijk van donaties, van fondsen en van giftgevers. Maar we gaan er wel echt iets supermoois van maken. Wij willen hier gewoon een veilige plek bieden waar het leuk is, waar het gezellig is, waar het veilig is en waar de jongeren gewoon kunnen leren werken, hun talent ontwikkelen, ze kunnen verdienen er wat geld mee en zo gewoon een plek bieden waar de jongeren zich echt helemaal kunnen ontwikkelen.
1: Wanneer moet hier de eerste pizza's gebakken worden?
0: We moeten nog vergunning aanvragen en zoals je ziet wordt er nog een enorme verbouwing. Maar wij hopen denk ik, oktober, dat is op z'n vroegst, maar anders november. Maar nog wel dit jaar.
2: Gaat hij lekker de oven opstoken. Zometeen de berichten van buiten Flevoland met Arie.
3: Ja, goed nieuws voor mensen die een hekel hebben aan kinderen op campings. Want het aantal kinderloze campings neemt toe.
2: Phil Collins, Groovy Kind of Love.

0: Groovy Kind of Love. Zijn versie, de versie van Phil Collins, hoorde je in Flevoland is wakker. Wat hebben we gisteravond? Nee, we gaan nog even kijken naar berichten van buiten Flevoland. Ik had twee rubrieken door elkaar, Arie, sorry.
1: Ja, het was gisteravond een bloedstollende finale. Maar Spanje heeft de wereldbeker binnengesleept. Heb je het gezien, Leo?
0: Nee.
1: Niet gezien?
0: Nee, die 1-0 heb ik niet gezien. Maar wel dat, dat er heel veel kansen voor de Spanjaarden waren en weinig voor de Argentijnen.
1: Dus je hebt heel lang zitten kijken naar de wedstrijd?
0: Ja, en toen ben ik maar gaan liggen.
1: En toen begon het.
0: Ja, zal je altijd zien.
1: Dat is toch ook wat? Ja,
0: zal je altijd zien.
1: De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Die door een rode kaart in de verlenging met 10 man speelde.
0: Ja, dan kan ik het ook.
1: Nou ja, dan moet je dat alsnog doen.
0: Ja, is zo.
1: Het winnende doelpunt werd pas in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Torres.
2: Zeker richting de tweede paal. En de kans is de goal. Ferran Torres opent te scoren. Dan toch voor Spanje.
1: Ja, maar het is natuurlijk zoveel mooier als je het gewoon in het Spaans hoort. Want dan hoor je het enthousiasme pas goed. Zo klonk het.
3: Nico de cabeza, el remate.
1: Kijk, dat is toch wel genieten. Nou, Trump die was er natuurlijk ook, de president van Amerika. En samen met FIFA-baas Infantino overhandigde hij gezamenlijk de wereldbeker aan de Spaanse voetballer Rodri. En in Madrid barstte vanzelfsprekend een groot volksfeest los.
0: Vakantieberichten zijn steeds meer kinderloze campings zoals deze in Drenthe. Dit is de eigenaar.
4: Ja, dat zijn eigenlijk heel, heel verschillend. Het zijn mensen, nou, ik zal maar zeggen, sowieso 18 plus. Maar dat zijn mensen, ik zal maar zeggen, onder de 30 die nog niet aan kinderen toe zijn. Geen kinderen willen of geen kinderen kunnen. Er zijn allerlei redenen. Er zijn heel veel mensen uit het onderwijs die zoiets hebben van nou, nu maar eventjes niet. En we hebben ook een categorie oudere mensen die het ook wel fantastisch vinden om eventjes zonder kinderen op een camping te verblijven. En niet om 6:30 door de fietsbelletjes gewekt te worden.
0: En over oudere mensen gesproken, deze twee gaan ook wel eens naar zo'n camping, zitten ze even zonder kleinkinderen.
5: Ja, dit bevalt ons best, want het is lekker rustig. Nou, je hebt geen schreeuwende kinderen. En dat is wel, schreeuwende kinderen is wel eens leuk. Maar op een gegeven moment is het wel fijn als ze er eens niet zijn.
0: En dat waren de berichten van buiten Flevoland. Tot nieuws en reclame van 8:30. Armin van Buuren. En this is what it feels like.

0: doen. Zonnebril op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
5: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Tientallen Spanjaarden vierden vannacht feest in Lelystad. Ze stonden natuurlijk stil bij het winnen van de wereldtitel. Spanjaarden keken de finale van het WK in een poolcentrum. Maar na het laatste fluitsignaal barstte het feest los en gingen de supporters juichend de straat op. Veel van hen werken bij het Spaanse distributiecentrum Inditex achter het vliegveld. In Lelystad is een poes beschoten. Het gebeurde in de Zuiderzeewijk net voor het weekend. De dierenarts kon het beest redden, maar telde wel 2 kogelgaten en een poot die op 4 plekken gebroken was. De eigenaresse heeft er geen woorden voor.
11: Hoe dan? Welke gek doet dat? Wie schiet op mijn katten? Of op een andere kat? Wie doet zoiets?
10: Bij een steekpartij in het centrum van Almere Stad is dit weekend een 22-jarig persoon gewond geraakt. De politie heeft een 40-jarige verdachte opgepakt. De steekpartij was bij het pand van een zorginstelling aan de Blekerstraat. De rechter heeft een 21-jarige Almeerder veroordeeld tot 8 jaar cel. Hij is veroordeeld voor de beschieting van een huis, 2 mislukte ontvoeringen en voor 2 woningaanslagen in Zuid-Holland. Volgens de rechtbank regelde hij ook jongeren voor criminele klussen. En de VVD in Dronten wil dat de gemeente de distel en het Jacobskruiskruid gaat bestrijden. Raadslid Trudy Stoker zegt dat beide planten flink oprukken en dat er nu actie nodig is. De liberalen vinden biodiversiteit mooi, maar er zijn volgens hen wel grenzen.
12: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Bijvoorbeeld als er geld wordt ingezameld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. De grote diarree-uitbraak in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Bij een tweede controle zijn geen sporen gevonden van een ziekmakende parasiet. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles.
10: Dankjewel, Dorald.
13: Een heel goedemorgen. We hebben de komende tijd voorlopig met tamelijk koel zomerweer te maken in Flevoland. Vandaag eerst wolkenvelden en lokale lichte buitjes. In de loop van de dag blijft het overal droog en krijgt de zon steeds meer de ruimte. Net als afgelopen weekend is het vrij fris. Op het warmste moment van de dag is het zo'n 20 of 21 graden en daarbij waait een matige noordelijke wind. Vanavond en vannacht minder wind. Het is vrij helder en droog. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen droog bij een afwisseling van zon en wolken. In de avond verwacht ik meer bewolking. De temperatuur is vergelijkbaar. Woensdag veel bewolking en overal in Flevoland een paar lichte buitjes.
10: Dankjewel, Diana.
14: AWB Verkeersinformatie. Heel veel vertraging op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en afrit Almere Haven. 46 minuten vertraging. En dat komt door een kapotte vrachtwagen. Ja, en dan ook vertraging weer voor de mensen die reizen met de trein. Want er zijn werkzaamheden tussen Almere Centrum en Lelystad Centrum. Er rijden bussen. Dus snelbussen voor de mensen die met de trein reizen door onze provincie.
10: Ik kreeg net een appje uit de trein. Even kijken. En daar zegt een vaste treinreiziger zegt... normaal die trein 14 minuten, nu 43 minuten met de bus. Dat is de verdriedubbeling van je reistijd.
14: Dat duurt nogal even.
10: En die werkzaamheden, dat was het ook alweer tot?
14: Tot begin volgende week. Tot maandag. 'S nachts 1 uur. Straks gaan we vlinders tellen. Nachtvlinders.
15: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Bette Midler mocht een liedje lenen van Mick Jagger. En dat was Beast of Burden.
1: Nachtvlinders zijn wat minder bekend dan bijen en gewone vlinders. Maar ze spelen een belangrijke rol in de natuur. En daarom houden boeren in heel Nederland bij welke nachtvlinders op en rond een bedrijf voorkomen.
0: Ja, dat doen ze al sinds 2019. Inmiddels is het aantal deelnemers gegroeid tot bijna 190 boeren. Daar hoort bij boerin Karin Bergmans uit Dronten. Verslaggever Ilja de Zeeuw ging met haar mee op vlinderjacht.
2: Nou, we gaan nu naar het land. Even een beetje slootjes springen en kruip door, sluip door. Dus even oppassen waar we lopen. We gaan naar Dermis legen en kijken of we nachtvlinders hebben gevangen.
3: Boerin Karin Bergmans telt al 7 jaar nachtvlinders. En niet alleen voor haar plezier. Ze neemt deel aan de Boereninsectenmonitoring Agrarische Gebieden. Beter bekend als BIMAG.
2: Eigenlijk is het een beetje gekomen door een aantal boeren op internet. Boerinnen eigenlijk. Dat we dachten, ja, heel veel negatieve beeldvorming over insecten en er wordt maar gespoten. En dachten, we gaan eigenlijk gewoon zien wat voor moois er allemaal is. Dus we hebben een beetje hashtag insecten op de boerderij. Zijn we mee begonnen op Twitter en Facebook. En toen kwam dit project kwam toen voorbij. En dachten, nou, dan ga ik daar aan meedoen.
3: Iedere 2 weken plaatst Karin rond zonsondergang 3 emmers. 1 in een akker, 1 in een natuurstrook en 1 op het erf. De ledlamp op de emmer lokt de nachtvlinders. Die vervolgens de emmer invliegen en daar op eierdozen de nacht doorbrengen.
2: Dus je kunt nu zeg maar met 3 emmers op 3 verschillende meetpunten kun je goed zien wat het verschil is tussen een gangbaar beteeld land of een biologisch beteeld land, maar in ieder geval productieveld en een natuurmaatregel en in je tuin. Dit is volgens mij een glad beertje. Ik weet het niet helemaal zeker. Moet ik thuis? Die is volgens mij, heb ik die ook nog niet hier gezien. Over het algemeen is de natuurmaatregel, die is, daar vinden gemiddeld alle boeren door Nederland heen, zeg maar alle sectoren, hebben in de natuurmaatregel de meeste vlinders. Zelf heb ik de meeste vlinders in de erfsingel.
3: Een natuurmaatregel is een plek op het land van een boer waar ruimte is voor natuur. Zoals een akkerrand met wilde planten of een strook met bomen en struiken.
2: Nou, nog één. Dit is een gamma-uil. Die zit hier heel veel. Oh, hier zit er nog 1 onder de rand. Die neem ik nog even mee. Zo.
4: Hoeveel soorten heeft u gespot de afgelopen 7 jaar?
2: Macro nachtvlinders, ruim 250. Ik weet niet precies, nu weer een paar erbij. En micro's 150. Dus van de macro's is het denk ik een beetje een kwart van wat er in Nederland vliegt. Die heb ik inmiddels hier op bedrijf gevonden. Dat is eigenlijk wel meer dan we met z'n allen van tevoren gedacht hadden wat er in het agrarisch gebied wat we zouden vangen met deze methode. Dus dat is leuk opsteken.
4: Had u daarvoor ook iets met nachtvlinders of is het een totaal
2: nieuw? Nee, ik wist eigenlijk, ja, je weet dat er motjes bestaan, maar die ken je dan, dat ze lastig zijn dat ze in je kledingkast zitten of zo. Het gaat echt een wereld voor je open qua nachtvlinders. Van zo klein tot zo groot. Eigenlijk alle kleuren van de regenboog. Het is eigenlijk zonde dat ze 's nachts vliegen, want het zijn maar tientallen dagvlinders, maar er zijn duizenden nachtvlinders.
0: En zij kent ze. Zometeen, wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv? Arie, wat heb je gevonden? Welke fragmenten?
1: Onder meer het fragment over Mars. 50 jaar geleden werd de eerste beeld gemaakt.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: De politie heeft vandaag twee rukkers.
2: Rukkers?
3: Ja, ja,
2: rukkers.
3: Ja, maar ik bedoelde rukkers. Ja. Een lettertje omgedraaid.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Gouden ouwe van Cher op Flevoland, Love and Understanding, en daarvoor uit de hitparade van nu. De New Yorkse zanger Somber en My Body Isn't Ready. Het is 9:10. Wat heb je gisteravond gemist op de radio? Begin ik even mee met het oog op morgen. Daarin ging het over de allereerste beelden die precies een halve eeuw geleden van de planeet Mars werden gemaakt. Onbemande ruimtemissie Viking 1 zorgde ervoor dat mensen voor het eerst de buitenaardse zandwoestijn zagen. Het was het begin van de ontdekking van deze rode planeet, vertelt Artemus Westenberg, CEO van de ruimtevaartorganisatie Explore Mars Europe.
1: We waren ontzettend nieuwsgierig hoe het er nou echt op de grond uitzag. En ook die satellieten die natuurlijk de vervoerders waren van de landers, die moesten dan heel veel foto's nemen van de planeet Mars. Want dat wilden we ook wel graag, dat we nou eens echt een goed zicht zouden hebben hoe het eruit zou zien. En wat dat betreft dat, en we wilden weten, want dat is eigenlijk altijd de vraag als we de ruimte in gaan, zijn we alleen? Kortom, was er leven?
0: Ja, en of er leven op Mars is, ja, die vraag is na 50 jaar nog steeds actueel.
1: Ik denk dat we nu voor een heel groot deel denken dat de kans dat er leven is op Mars toch wel heel groot is. Omdat er in de afgelopen 20 jaar allerlei aanwijzingen zijn geweest die hetzij geologisch kunnen zijn, maar ook heel goed kunnen duiden op leven. Ook wat je ziet in de bodem met al die nieuwe grotere rovers die we sturen en die dan vele kilometers rijden en heel veel foto's en dergelijke en onderzoek doen. Kans is groot, maar ik zeg het, totdat daar mensen staan.
2: En dan het programma Dijkstra en Even Blij ter plekke. Zij waren op de Tilburgse kermis. De kermismeester houdt daar alles in het gril. Jet van Baast is al 30 jaar met de kermis bezig en bekommert zich om de meer dan 200 attracties.
3: Van de kermisopstelling maken tot alle facilitaire zaken van stroom, toiletten, fietsenstallingen. Alles regelen, dat alles klaarstaat zo gauw als we open gaan. Ik ben zo trots als een naap met 7 bananen.
4: Kijk!
2: En er is ook een heuse kermiswethouder. Maarten van Asten doet dat nu voor het 5e jaar. En volgens hem is het een plek voor jong en oud. Maar hij stapt zelf niet meer zo snel in een draaiende attractie.
5: Ik denk dat als ik daarin ga, dan een soort kikkerbril eruit kom. Of het komt uit me, laat ik het zo zeggen. Ik kan er steeds minder goed tegen. Ik ben nu bijna 34 en dan draaidingen gaan me niet meer zo goed af. Maar ik vind het heel erg leuk om van bovenaf natuurlijk de stad te bekijken. Dus ik ga of in de Hooggati, want zo noemen wij een reuzenrad in Tilburg. Maar dat draaien kan ik steeds minder goed tegen.
2: Ja, dat was gisteravond op radio en tv.
0: Dit was Flevoland is wakker. Zometeen een uurtje Flevoland Muziekland dat ik mag doen. En Arie zullen we morgenochtend om 6:00 afspreken.
2: Zeker, gaan we doen.
0: Gaan we doen. Tot nieuws en reclame van 9:00. Gouden ouwe uit de jaren 80. Hier zijn de Pet Shop Boys over de meisjes van West End.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Ik draai me om en ik zie haar eigenlijk liggen. En ik loop naar haar toe en ik wil haar oppakken en ze begon meteen te gillen eigenlijk.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Zijn er nog vragen? Hey, mooi.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Nou, wat zal het geweest zijn? 5, 6 jaar zat hij bij ons in de caravan alle plaatjes uit het AD te bekijken, hoe de weertoestanden stonden in de krant.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
7: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
6: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
8: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
9: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
10: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
11: Dit is een uittip.
12: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
11: Dit was een uittip.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
13: Veel nachtvlinders geteld in Flevoland en celstraf voor Almere die huizen beschoot. Meer nieuws in een bulletin van 9:30.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
14: Door Al Megens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfunding-platforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
15: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
14: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Udenhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. En daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
16: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweer aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
14: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS-journaal.
13: Dankjewel, Dorald. Eén korte file nog. De A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen, 4 minuten. Zijn de restanten nog van een kapotte vrachtwagen allemaal opgeruimd. Komt weer op gang, dus dat komt allemaal goed. Zometeen gaan we beginnen met Flevoland Muziekland. En bij de muziekjes fijne gitaarwerk van Mark Knopfler.
10: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
17: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
19: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
20: En bedankt, hè?
21: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
22: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
23: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
22: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
23: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
24: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
25: Met Leo Schouwenaar.

Ja, het fijne gitaarwerk van Mark Knopfler en de rest van de band. Die deed natuurlijk ook mee Dire Straits en The Sultans of Swing, hoorde je. We begonnen Flevoland Muziekland dit uur met Valerie in de uitvoering van Amy Winehouse. Goedemorgen. Ja, we hebben natuurlijk nog een beetje Spanje in gedachten. Maar jaren geleden hadden de Nits

0: Lekkere duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland. Er hangt

Ja, hoor je het ook eens van Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht en dat is amore. Er hangt een spelletje in de lucht en dat heet de Kiekendief. Die is op stap geweest. Ja, dat is heel populair waar die is geweest. Namelijk de havendagen in Zeewolde. De haven ligt dan chockvol met historische schepen. Die zijn feestelijk versierd met vlaggetjes. Dus wat je ziet op de foto is inderdaad een haven chockvol boten. En heel veel vlaggetjes. En oh, er is zoveel te zien. Ja, en ook vandaag is weer de vraag: wat is het verschil tussen de linker- en de rechterfoto? Zie jij dat? Dan mag je bellen 0320 28 50 50. En je mag het ook doorgeven op omroefleveland.nl/kiek. Doe dat dan wel voor 11 uur, want om 11 uur dan gaan we gezellig mensen bellen. Dat doen Marco en Catherine dan. En die gaan dan vragen aan de mensen wat het verschil was. En draaien aan het Rad van Fortuin doen we dan voor hen. En wie weet ga jij ook naar huis met mooie prijzen. Beep, beep, beep.

0: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullers Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Vrijwilligers hebben gisterenmiddag ruim 2300 vlinders geteld in het Kuinderbos bij Band. Het was de 10e keer dat de telling plaatsvond. Natuurliefhebbers trokken met verrekijker, fototoestellen en telformulieren het natuurgebied in. Atalanta werd met 765 keer het meest gezien, gevolgd door het zandoogje 333 keer en het koevinkje 265 keer. Boswachter Harco Bergman van het Kuinderbos.
10: Er zijn heel veel soorten al uitgestorven in Nederland. Er zijn ongeveer nog 75 soorten en waarvan we nu zo'n kleine 35 in het Kuinderbos hebben.
9: Ja, die 35 haalden de tellers niet. In totaal zagen de vrijwilligers 23 soorten. De rechter heeft een 21-jarige Almeerder veroordeeld tot 8 jaar cel. Hij is veroordeeld voor de beschieting van een huis, 2 mislukte ontvoeringen en voor 2 woningaanslagen in Zuid-Holland. Volgens de rechtbank regelde hij ook jongeren voor criminele klussen. De gemeente Almere is kampioen Nelson Mandela-vernoemingen. De stad heeft meer plekken dan waar dan ook in Nederland vernoemd naar de anti-apartheidstrijder en voormalig president van Zuid-Afrika. Er is een Nelson Mandela-park, een boomstraat en ook een Nelson Mandela-parkeergarage. Hij zou dit weekend 108 zijn geworden. Bij de vernoeming in Almere was Mandela nog in leven. Dat is best bijzonder, vindt deze journalist.
11: Als in iets wat opmerkelijk is, omdat je in Nederland een ongeschreven regel hebt. En dat is eigenlijk dat je geen openbare plekken vernoemt naar mensen die nog in leven zijn.
9: Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
12: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Udenhout in Noord-Brabant woedt een grote brand op een industrieterrein. Op beeld is te zien dat vlammen uit het dak slaan van een bedrijfsverzamelgebouw. Volgens de brandweer is het pand in Udenhout niet meer te redden. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Bijvoorbeeld als er geld wordt ingezameld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles.
9: Dankjewel, Dorald.
13: Een heel goedemorgen. We hebben de komende tijd voorlopig met tamelijk koel zomerweer te maken in Flevoland. Vandaag eerst wolkenvelden en lokale lichte buitjes. In de loop van de dag blijft het overal droog en krijgt de zon steeds meer de ruimte. Net als afgelopen weekend is het vrij fris. Op het warmste moment van de dag is het zo'n 20 of 21 graden en daarbij waait een matige noordelijk wind. Vanavond en vannacht minder wind. Het is vrij helder en droog. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen droog bij een afwisseling van zon en wolken. In de avond verwacht ik meer bewolking. De temperatuur is vergelijkbaar. Woensdag veel bewolking en overal in Flevoland een paar lichte buitjes.
9: Dankjewel, Diana Woei. Heb je een leuke weerfoto voor haar? Dat mag naar weerfoto@omroepflevoland.nl. Flevoland, muziekland, dender maar door. En zometeen een zanger met een gitaar. die hallo zegt. Speciaal tegen jou.
14: Flevoland.
15: Goedemorgen.
14: Flevoland Muziekland. Met Leo Schouwenaar.

0: Dijk en binnen zonder kloppen. Ja, wat zeg je dan? Hello, you beautiful thing. Die hoorden we ook van Jason Mraz.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1986 en we gaan terug naar week 30, want we zitten in week 30. En toen in deze prachtige zomer van 1986 stond op nummer 2 het liedje Papa Don't Preach. En dan weet je natuurlijk al over wie ik het heb. Madonna. En diezelfde Madonna die gaat nog steeds mee. Want gisteravond kon je haar zien in de halftime show. Toen bij die wedstrijd waar toen tot op dat moment geen enkel doelpunt erin wilde. Tegen Spanje, tegen Argentinië bij het wereldkampioenschappen. Ik heb haar gezien. Ik heb haar gehoord gisteravond. En ik vroeg me af, zou ze echt zingen? Ik had zo mijn twijfels bij Madonna. Maar goed, in 86 stond ze ook in de lijst. Toen op nummer 2 met Papa Don't Preach.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1986.

Kingdom of Ear, zo heet die. Cameron Westcom komt van een EP'tje dat hij eerder dit jaar heeft uitgebracht. Deepwater heet hij. Daarvoor Madonna en Papa Don't Preach. Die stond in de hitparade van precies 40 jaar geleden. Barry White, nu op Flevoland. En What Am I Gonna Do With

Hij heeft er deze week de polderplaat mee. Rolf Sanchez, half in het Spaans, weer die Spanjaarden. En half in het Nederlands, Matjar. En als je nou een beetje zat mee te zingen met Only Wanna Be With You van Dusty Springfield in gedachten, dat kan, want dat is de basis van dat liedje. Daarvoor uit de jaren 70, Barry White en What Am I Gonna Do With You. Wat gaan we doen met Marco Verhagen? Nou, die gaat straks nog een uurtje Flevoland Muziekland voor jou doen. En daarna heeft hij Herberg aan Zee. Even kijken, wat heb ik nog? Oh! Dat is een hele mooie. Dat is ook een cover, maar dat maakt niet uit voor de mooie. The Road to Mandalay. Naar nieuws aan de klauwen van 10 uur met Robbie Williams.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik draai me om en ik zie haar eigenlijk liggen. En ik loop naar haar toe. En ik wil haar oppakken en ze begon meteen te gillen eigenlijk.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Zijn er nog vragen? Hey, mooi.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nou, wat zal het geweest zijn? 5, 6 jaar zat hij bij ons in de caravan alle plaatjes uit het AD te bekijken, hoe de weertoestanden stonden in de krant.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
8: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
7: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
9: Dit is een uittip.
10: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
9: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Veel nachtvlinders geteld in Flevoland en celstraf voor Almeerder die huizen beschoot. Meer nieuws in de bulletin van 10:30.
12: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de 2 vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk 10 mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, dan is het tijd voor de verkeersinformatie van de ANWB. Nou ja, het is vakantietijd en heel Nederland is ook met vakantie. Dus veel files staan er niet. Sterker nog, geen enkele. Wel een flitser gemeld op de N50 bij Ens. In beide richtingen vind je er eentje bij 264,3. Ja, en we gaan weer lekker een uurtje Flevoland Muziekland doen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat ben je aan het doen vandaag? Of wat zijn de plannen deze vakantie? Je mag het WhatsAppen naar 0320-28-50-50. En wie weet, als je een leuk verhaal hebt, staat daar een heel mooie prijs tegenover. Zometeen ook lekkere muziek van Jeffrey Hezen met Loco en Teddy Swim. Zometeen na de reclame met Bad Dreams.
15: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
16: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
15: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
16: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
17: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
16: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
19: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
18: En bedankt, hè.
20: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
21: Als je Vodafone Mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
21: krijg je tot wel 20 euro korting.
22: Elke maand weer.
21: En hoe meer data en snelheid,
22: hoe groter die korting.
21: Dat is One. Van Vodafone.
22: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
23: Flevoland Muziekland. Met Marco Verhagen.

0: Heerlijke single van Jeffrey Heese, Loco. Het is 10:12. Ja, goedemorgen. Een nieuwe week is gestart in deze vakantieperiode. Arnoud geniet heerlijk, althans dat denk ik, van zijn vakantie met zijn gezin. Dus 3 weken lang heb je mij ook tussen 10 en 11 een uurtje voor Flevoland Muziekland. Wie zijn er vandaag allemaal jarig? Nina Waring is jarig. Jazeker, zij is een Nederlandse YouTuber en auteur van kookboeken. Ze is geboren in 1996, dus een snelle rekensom leert dat zij dan vandaag 30 jaar oud is geworden. En ook Olcay Gülsen is jarig. Olcay, mocht je kijken en luisteren, van harte gefeliciteerd. 46 jaar, ik had het je niet gegeven. Linda Mertens is ook jarig, een Vlaamse zangeres van Milk Inc. En zij is vandaag 48 jaar oud geworden. Sorry, er staat iemand mij aan te kijken dat ik helemaal niet gezien heb. Van harte gefeliciteerd allemaal namens iedereen vanuit deze Omroep Flevoland Studio. Voor de muziek die ik zelf heb uitgekozen. Jeroen, wil je eventjes gedag komen zeggen? Even in beeld. Ja, even je moment of fame. Daar ga je. Blank Leeuw, hoe is het met je?
1: Goed.
0: Ja? Je ziet er hartstikke goed uit.
1: Dankjewel.
0: Ja. De microfoon staat aan, hè? Dus, ja. We gaan naar Benny den Haan. Ken je Benny den Haan nog, Jeroen? Nee, hè? Niemand kent hem waarschijnlijk meer. Hij speelde ooit in GTST Remco Terhorst tussen 1994 en 1996. Maar hij had in de jaren 90 ook een kortstondige carrière als zanger. Zo was hij samen met meerdere acteurs te horen op het muziekalbum van Goede Tijden, Slechte Tijden. Dat was in 1995, kwam dat uit. Er zong hij 2 nummers op, Hoeveel Woorden, een duet met Babette van Veen. En het solonummer Kom bij mij. Maar in 1996 nam hij onder zijn eigen naam het nummer Linda op. En dat schreef hij samen met Haro Slok en Han Koreneef. De single flopte, maar het blijft een leuk liedje. Daarom Linda.

0: The Four Tops. Met Reach Out, I'll Be There. Het is 10 minuten voor 10:30 geworden. En het is natuurlijk weer tijd voor het allerleukste spelletje van de Flevolandse Radio. We hebben er ook maar één, dus dat is natuurlijk niet zo moeilijk. We hebben het over foto's. Waar Kiek natuurlijk weer lekker brutaal met de snavel in heeft gepikt. Twee foto's van een aantal schepen in de haven van Zeewolde. Tijdens niet de Gay Pride, maar wel de havendagen. Als je goed kijkt, zie je Henk Krol nog ergens tussen de vlaggen zitten. Daar zit een klein verschilletje in. Als je weet welk verschil het is, dan mag je dat doorbellen via 0320 28 50 50. En als je denkt, ja, maar ik wil eigenlijk niet bellen, ik wil dat doen via de website, dan kan dat natuurlijk ook. Ga dan even naar omroepflevoland.nl/kiek. Geef je antwoord door, maar doe dat wel voor 11 uur. Want wie weet bellen wij zometeen vanuit de herberg aan zee tussen 11:30 en 12:00 jou op en mag je aan het rad draaien. En win je een prachtige prijs. Ga ik vandaag een hint geven over deze foto's? Ja, ik doe het gewoon. Ik ga eens even kijken. Zie ik überhaupt waar het verschil in zit? Als ik goed kijk, dan zie ik Volharding staan, zo heet die boot. Nou, ik vind het een lastige vandaag weer, hoor. Katrien ziet het volgens mij ook niet zo. 1, 2, 3. Katrien, zie jij het?
1: Nee.
0: Nee, ook niet, hè? Ja. Nee, ik heb het ook nog niet gezien. Nee. Dan ga ik nog geen hint geven. Want dat kan ik ook niet, als ik namelijk niet weet waar het verschil in zit. Nee, ik vind hem echt heel lastig. Nou ja. Ik zou zeggen, vergroot de foto misschien iets op de website. Ga naar omroepflevoland.nl/kiek, geef je antwoord door of bel met 0320 28 50 50.

0: lekker duiken in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Goedemorgen, het is precies 10:30, tijd voor het nieuws. De servicewinkel van Olgo in Almere Stad is vandaag direct dicht vanwege waterschade. Boven de zaak knapte gisteren een waterleiding en daardoor is het servicekantoor blank komen te staan. Het plafond in de winkel kwam gedeeltelijk naar beneden. Medewerkers konden computers op tijd afdekken en nu moet de schade worden opgeruimd. De werkzaamheden op en bij het station zijn de oorzaak. ProRail maakt sinds afgelopen weekend de rails schoon en vervangt beschadigd beton. Twee weken na de zware hagelbui die eind juni over delen van Flevoland trok, is in Dronten een speciaal hagelschadecentrum geopend. Daar worden de komende maanden duizenden auto's hersteld die tijdens het noodweer beschadigd raakten. Om het grote aantal auto's snel te kunnen verwerken is in Dronten een aparte locatie ingericht. Onze bestaande schadebedrijven zijn al druk genoeg. Met een apart hagelcentrum voorkomen we dat de reguliere werkzaamheden stil komen te liggen, vertelt schadespecialist Wilfred Herder. Vrijwilligers hebben gistermiddag ruim 2300 vlinders geteld bij de 10e vlindertelling in het Kuinderbos in Band. Natuurliefhebbers trokken met verrekijker, fototoestel en telformulier in het natuurgebied. De Atalanta werd met 765 keer het meest gezien, gevolgd door het zandoogje, 333 keer, en het koevinkje, 265 keer. In totaal zagen de vrijwilligers 23 verschillende vlindersoorten voorbij komen. En de gemeente Almere is kampioen Nelson Mandela-vernoemingen. De stad heeft meer plekken dan waar dan ook in Nederland vernoemd naar de anti-apartheidstrijder en voormalig president van Zuid-Afrika. Er is een Nelson Mandela-park, een boom, een straat en ook een Nelson Mandela-parkeergarage. Dit werd het afgelopen weekend duidelijk. Mandela zou dit weekende 108 jaar zijn geworden. Bij de vernoeming in Almere was Mandela nog in leven. Best bijzonder. En tot zover een overzicht van ons nieuws. Het nieuws is natuurlijk ook te vinden op onze website omroepflevoland.nl of download de gratis nieuwsapp.
11: Een heel goedemorgen. We hebben de komende tijd voorlopig met tamelijk koel zomerweer te maken in Flevoland. Vandaag eerst wolkenvelden en lokale lichte buitjes. In de loop van de dag blijft het overal droog en krijgt de zon steeds meer de ruimte. Net als afgelopen weekend is het vrij fris. Op het warmste moment van de dag is het zo'n 20 of 21 graden en daarbij waait een matige noordelijk wind. Vanavond en vannacht minder wind. Het is vrij helder en droog. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen droog bij een afwisseling van zon en wolken. In de avond verwacht ik meer bewolking. De temperatuur is vergelijkbaar. Woensdag veel bewolking en overal in Flevoland een paar lichte buitjes.
10: Ja, we zijn alvast de herberg aan zee een klein beetje aan het openen. En Catherine is het terras al buiten aan het zetten. En de roze flamingo en zo. Dus af en toe zijn we een klein beetje van ons apropos. De verkeersinformatie. Oh, nou, die druk ik ook gewoon weg. Er was ook geen verkeersinformatie. Alleen een snelheidscontrole flitser op de N50 bij Ens in beide richtingen bij 264,3. En heb je nou leuke vakantieverhalen voor me? WhatsApp even en wie bel ik je straks. Dan heb je een mooie prijs te pakken. 0320 28 50 50 met jouw mooiste vakantieverhaal. En niet liegen, hè?
0: Flevoland Muziekland. Met Marco Verhagen.

0: Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Het is zomer.

0: Andy Grammer was dat en Max. En Thing I Love. En daarvoor natuurlijk die heerlijke plaat van Toto. Stop Loving You.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, we gaan terug naar het jaar 1986. En oh, oh, oh, wat was ik verliefd op deze vrouw. Ja, ja, ik hoor je denken, hoe kan dat nou? Het is een vrouw. Maar ik was toen 10 en nog niet helemaal in de... Het is grappig dat ik later mannen viel. Maar zij was echt wel de seksbom van de jaren 80, kan ik zeggen. En ze had een dikke hit in de top 40, in 1986 dus. Ze bereikte als piekpositie nummer 10. Ze heeft in totaal 9 weken in de top 40 gestaan. En luistert naar de naam Samantha Fox. Zing maar lekker mee met Touch Me and I Want Your Body. Terug naar 1986.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...

Ook al zo'n heerlijke plaat uit de jaren 80 van Bananarama. En ik weet niet of hij nog steeds wacht, maar het ging dus over Robert De Niro's. En he's waiting. Het is 12 minuten voor 11. Dat betekent dat je nog een minuut of 12 hebt om mee te spelen met dat spelletje Kiek. Als jij weet waar het verschil in zit, dan mag je dat natuurlijk doorgeven. Ik vind het heel lastig. Ik heb al eventjes met Catharine Keil, mijn co-host voor de komende week in de Herberg aan Zee, gekeken naar die foto. Wij hebben het niet kunnen vinden. Maar ik heb begrepen van wel ingelichte bronnen dat het iets te maken heeft met sterretjes. Dus we hadden het eigenlijk moeten kunnen zien. Maar dan weet ik het nog niet eigenlijk. Het heeft iets te maken met... Ah, ik zie het inderdaad, ja. Een sterretje, meer of minder. Over een ster gesproken. Catharine staat hier dus al in de herberg. Zie je het? Niet zeggen, hè? Want mensen hebben nog 11 minuten de tijd. Zoek het dus in de sterren. En misschien wel daar voorbij. Ik heb dit weekend Toy Story 5 nog een keertje gekeken. 0320-28-50-50. Als je het antwoord weet, of geef het door via omroepflevoland.nl/kiek. En wie weet bel ik je over een uurtje en mag je aan het rad draaien en win je een fantastisch mooie prijs. Er zijn geldbedragen te winnen, maar ook mooie prijzen als een draadloze koptelefoon bijvoorbeeld met de afbeelding van Kiek daarop. Ja, ja, de prijzen zijn niet mis. 0320 28 50 50 of ga naar omroepflevoland.nl/kiek. Kiek, kiek, kiek. Je m'appelle Frank.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik draai me om en ik zie haar eigenlijk liggen. En ik loop naar haar toe. En ik wil haar oppakken en ze begon meteen te gillen eigenlijk.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Zijn er nog vragen?
3: Hey. Mooi.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Nou, als het geweest zijn 5-6 jaar, zat hij bij ons in de caravan alle plaatjes uit het AD te bekijken, hoe de weertoestanden stonden in de krant.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed.

0: Vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
1: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: Goedemorgen, bijna 11 uur. De servicewinkel van Olgo in Almere Stad is vandaag dicht vanwege waterschade. Boven de zaak knapte gisteren een waterleiding. 2 weken na de zware hagelbui die eind juni over delen van Flevoland trok, is in Dronten een speciaal hagelschadecentrum geopend. En vrijwilligers hebben gistermiddag ruim 2300 vlinders geteld bij de 10e vlindertelling in het Kuinderbos in Band.
4: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkerpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. En ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de 2 vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
6: Ja, en dan kom ik voor het eerst van mijn leven met verkeersinformatie. Had nooit gedacht dat ik dat zou bereiken. De N50 tussen Emmeloord en Zwolle, tussen Ens en Kampenoord, staat 7 minuten stil. En dan heb ik nog 2 flitsmeistermeldingen. En dan baal ik van als een stekker, want ik ben er doorheen gereden net. Dus ik heb enorme woede, denk ik. Op de A1 in Muiderberg, HMP 14.3 tussen Naarden en Amsterdam. En de radar op de N50 in Ens, HMP 264.3. Nou jongens, ik hoop niet dat jullie er doorheen gereden zijn, want het kost dik geld.
7: Je weet toch wel waar HMP voor staat?
6: Geen idee.
7: Hectometerpaal.
6: Oh, hectometerpaal. Ja, nou ja, maar HMP is sneller, hè?
7: Dat is ook zo. Goedemorgen, Katrien.
6: Hi.
7: Heb je er een beetje zin in?
6: Ja, dit is wel een event. Ik lees voor het eerst van mijn leven het nieuws, de verkeersinformatie.
7: Het
6: ja.
7: Ging je niet verkeerd af. Zometeen gaat Herberg aan Zee open voor het eerst deze zomer.
6: Ja.
7: En we hebben meteen leuke onderwerpen waar je eigenlijk zelf voor gekozen hebt, hè, met Bernie Duin.
6: Ja. Ja, dat is leuk, want ik heb, 20 jaar geleden of zo een telefoonwinkel geopend. En voordat ik, dat vond ik eigenlijk best eng, want ik open nooit iets. Maar ik weet niet meer hoe dat kwam, maar heb ik toen wel gedaan. En toen had ik een soort voorspellende droom. Dat er een tijd zou komen dat mensen een chipje in hun hoofd hebben. En dan denken ze aan degene die ze willen bellen. En dan gaat vanzelf dat chipje zijn werk doen. Maar we zijn nu zo ver dat ik me afvraag of dat misschien niet mogelijk is.
7: Zometeen meer met Bernie Duin dus.
8: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
9: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
16: Ik zie kleurrijke streken.
17: Ik zie mensen van alle tijden.
18: Ik zie deze stijl wel zitten.
19: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
20: Centraal Museum Utrecht.
21: Laat meer zien.
15: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Dit is Herberg aan Zee.

0: Jouw jeugd komt weer voorbij. Vergeet je microfoon niet aan te zetten, hè? Ja, ik wil even zeggen. Bas Kijks en de Lido Shuffle. Ja, goedemorgen.
1: Dit is Herberg aan Zee met Marco en Catharine.
0: Hoe klinkt dat?
2: Ja, dat klinkt wel. Vind ik wel wat hebben.
0: Dat is leuk, hè?
2: Zullen we het erin houden gewoon?
0: Ik vind het wel leuk, ja.
2: Dat ze ons gewoon een setje verhuren.
0: Dat zou misschien helemaal niet zo gek zijn natuurlijk. Nou, ik vond het wel heel leuk. Ik heb natuurlijk ooit mijn allereerste landelijke interview bij Veronica met jou gedaan. Dat wist jij overigens niet meer.
2: Nee, maar zo dat is... gek. Maar ik heb ook bijna nooit iemand geïnterviewd natuurlijk. Dus dat
0: is ook zo.
2: Dan. Ja.
0: 2003 was dat, maar daarvoor had ik al bij jou in de talkshow Catharine gezeten. Heb ik morgen nog even zitten kijken.
2: Ja.
0: Ja, ongelooflijk dat we nu hier samen een programma maken.
2: Heel raar.
0: Maar ja, het stond
2: en hebben we nog een gast ook?
0: Ja, die komt zo meteen.
2: Hè? Oh, die mag niet al.
0: Ja, mag. Ja,
2: maar ziet iedereen toch?
0: Jawel.
2: Het is toch raar om hem niet aan te kondigen als hij er staat?
0: Nee, je mag hem aankondigen. Bernie Duin is er elke week.
3: Ik ben elke week.
0: Oh, sorry.
3: Ja, ik zeg, sta ook aan. Ik hoor er ook bij. Maar goed, jij zat in Catharine, hoor ik. Ja. Wat voor aandoening zat je daar destijds?
0: Nee, wat geen aandoening. ik kan het flirten niet laten, heette dat.
2: Nou, noem dat maar geen aandoening.
3: Ik ken het nog steeds,
0: ja. Het was wel heel leuk, want ik zei Catharine, ik zei, nou ja, goed, je hebt natuurlijk een heel carrière achter je. Wat staat er nog hoog boven je lijstje? Toen zei ze, nou, als ik met jou nog een keer week radio zou mogen maken, het lijkt me dat fantastisch.
2: En zo is het nou, eigenlijk. Een aardsleugenaar. Echt totaal
3: nooit
0: in me opgekomen. Zo ken ik hem, zegt hij.
2: Hé, maar jij doet iets met IT of zo? Wat doe jij? Want, ja, ik weet niet, je hebt een rubriek hier, maar
3: ik heb een rubriek, ja, ik ben stormmanager en ik doe marketing voor Telecom, voor een telecomwinkel. En ik ben hier al 10 jaar ongeveer de telecom-expert, dus ik praat hier alle technieuws bij elkaar. Ga ik zo ook weer doen.
0: Ja, zometeen.
3: Dus daarvoor ben ik hier.
0: Jij hebt ook, Catharine, zometeen gaan we de polderproef spelen. Ik hoorde bij Shownieuws dat je daar het meest bang voor bent.
2: Ja.
0: We hebben vanmorgen al even getest wat zijn de 6 gemeenten.
2: Nou, ik wist geen enkel antwoord.
0: Nee, je kan niet verder.
2: Dus
0: dan
2: kunnen we de quiz gewoon overslaan?
0: Nee, die gaan we zeker doen.
2: Oh, jammer.
0: Je hebt ook je eigen muziek aan zee meegenomen.
2: Ja.
0: En de gasten aan zee, samen aan zee. Wie heb je vandaag uitgenodigd?
2: Ik heb vandaag uitgenodigd Philippe Elan. Dat is een Fransman die al jaren in Nederland chansons zingt. En wat ik heel bijzonder vind, is dat hij gewoon 3 avonden in het Concertgebouw vol zit.
0: Ja.
2: Vind ik zo bijzonder. Dus ik vond het leuk om hem hier te vragen. En Victor Vlamme, dat is mijn favoriet. Ik ben het heel vaak met hem eens, ook wel eens niet eens. Maar hij is wel heel recht door zee.
0: Ja.
2: En daar hou ik van.
0: We gaan hem aan het hand voelen zometeen.
2: Ja, leuk.
0: Gezellig, Catharine en Bernie, ik heb er zin in.
1: Herberg aan Zee, met Marco en Catharine.
4: De temperatuur is hoog en de hits zijn groot. Dit is Flevoland.

0: niet dat het mijn voorkeur heeft. Maar nee. Bijvoorbeeld toen ik Surfsalon deed, toen heb ik André Hazes goed leren kennen. Omdat dat natuurlijk echt iemand was waar ons publiek gek op was.
1: Ja, ja.
0: En op zich denk ik nu, ja, dat is toch heel bijzonder dat ik hem heel goed gekend heb.
1: Ja, zeker.
0: En heel vaak met hem over het. Want het was best een serieuze jongen. Hij werd natuurlijk altijd afgedaan als een dronkaard. En, ja. Maar ja, hij had
1: wel wat te vertellen.
0: Zeker. Ja. Hij had echt geen leuk leven gehad.
1: Nee. Het is 16 minuten over 11 en dit was Tino Martinus met Jong en Dom. Ja, we hoorden net al eventjes Bernie Duin. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Want ik tegenwoordig op maandag niet meer in de
2: app. Vrij, ja. Lekker makkelijk.
1: Maar nu dat vakantie is, dacht ik, nou, ik offer me op. En gelukkig.
2: Lekker aan zee hier.
1: Extra voor betaald. ja, ik had er niet. Nou ja, goed, laten we eerlijk zijn. We staan hier toch ook om ons brood te verdienen, ja?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Bernie heeft jou een bericht gestuurd via de socials. Ja. En die heeft jou gevraagd, Catherine, waar zou jij het nou graag over willen hebben?
0: Ja, nou, en toen bedacht ik ineens dat ik heel lang geleden een winkel voor telefoons had geopend. En dat ik voordat ik dat deed, kreeg ik een soort droom dat mensen over hele lange tijd zou kunnen communiceren met een chip in hun hoofd. Dus dan, dat wordt dan ingeplant onder je hier in je voorhoofd of zo, dacht ik. En dan denk je bijvoorbeeld, nou, ik wil Bernie bellen of ik wil Marco bellen. En dan gaat dat ding dat vanzelf doen.
1: Zie je wel eens in oudere films al dat dat een soort toekomstmuziek is, hè?
0: Oh ja? Oh, nee, dat was helemaal niet origineel voor mij, bedoel jij?
1: Nou ja, goed, het is natuurlijk iets wat al heel lang volgens mij ook rondgaat. Ja, dat er ooit een keer gaat komen. Ja.
0: Maar denk jij dat het kan? Want het is nu zoveel jaren verder.
2: Ja, en dan ik dacht eerst ook echt van, dit lijkt wel heel erg een soort van Jetsons verhaal. Van de serie van de Jetsons. Wat je vroeger had op televisie. Animatie, ja. Ja, die animatie, waar ze altijd van die futuristische ideeën hadden.
0: Ja.
2: En heel veel van die ideeën die zijn inmiddels al waargemaakt. Maar ook dit zit er heel erg aan te komen.
0: Dacht
2: want,
0: ik wel,
2: ja, hè? Ja. Ja, Elon Musk die is natuurlijk al bezig met een Neuralink. Dat is Elon Musk natuurlijk van de Tesla-auto's en van X, het oude Twitter, zeg maar. Ja, die man die heeft ook heel veel mooie ideeën. Die wil naar de ruimte. Maar die gaat er dus nu ook voor zorgen dat er een chip in ons hoofd komt. En ja, daar is hij al jaren mee bezig. Ik geloof al bijna 10 jaar inmiddels. Het is een chip de grootte van een muntstuk. En dat wordt eigenlijk in het hoofd wordt het geïmplanteerd.
1: Een muntstuk als in een 5 cent? Of
2: ja, 5 cent. Ja.
1: Okay.
2: Ja.
1: Dat is best nog wel groot. Ja, dat zo in je hoofd.
0: Dat moet kleiner kunnen. Maar
2: uiteindelijk zal het ook kleiner kunnen, inderdaad. En nou, ze hebben het eerst getest op varkens bijvoorbeeld. Maar ook op apen. Nou, ze hebben een aap het spelletje Pong mee kunnen laten spelen.
1: Oh ja,
2: ik weet niet of je Pong kent uit het verleden met die twee.
1: Ik heb het nog gehad.
2: Ja,
1: ik heb dat spelletje.
0: Ik weet niet wat het is. Wat is het?
1: Ja, het is een spelletje met varkens.
0: Oh.
2: Nee, niet met varkens.
1: Ja, Big Pong heette dat.
2: Pong is een computerspel en dat is met twee van die balletjes. En dan moest je een soort van tegen elkaar aantennissen.
1: Als het ware.
2: Ja, die moet je dus met zo'n dingetje wat heen en weer en dan pompt het zo heen en weer.
1: Jij bent natuurlijk jonger dan ik. Nog langer geleden heette dat Big Pong. Had je dus een biggetje van plastic en dan kreep je in die blies.
2: Oh,
1: en
2: ja.
1: In de lucht moest je dan die bal hoog houden.
2: Ja.
1: Tegen elkaar.
2: Ja.
1: Dat heette het Big Pong.
2: Ja.
1: Dat is wel daarop gebaseerd.
2: Precies, ja. En die chip die was al in staat om met de breinactiviteit van die aap om natuurlijk dat balletje, ja, om dat hoog te houden, om dat tegen te houden. Dus zover zijn ze inmiddels al. Nou, inmiddels is hij al dusver geïmplanteerd dat het al getest wordt op mensen. Dat is sinds 2004.
0: Echt waar?
2: Ja, sinds 2024 wordt het al getest.
0: Oh.
2: En daarmee kunnen ze al bijvoorbeeld iemand die bijvoorbeeld niet meer kan bewegen laten schaken. Nou ja, en dat is natuurlijk nog maar een kleine stap voordat we ook kunnen bellen ermee. Dus dat is eigenlijk allemaal niet zo heel erg moeilijk.
0: Wel grappig, ja. Hè? Dat je dat dan 20 jaar geleden als een soort droom hebt.
2: Ja. Ja.
1: Maar ja, betekent dan dat je dan helemaal geen mobiele telefoon meer hebt? Want je kan dan misschien wel bellen, maar je kan niet even snel op Google iets opzoeken of zo. Of je bank-app openen of iets dergelijks wat je wel met je mobiel doet.
2: Nou ja, je moet je uiteindelijk voorstellen dat het misschien ook wel andersom kan gaan werken. Dus dat je ergens aan denkt en dat je de informatie in je hoofd geprent krijgt. Want zover kan het uiteindelijk natuurlijk gaan. Als ze de hersenactiviteit goed kunnen meten, kunnen ze misschien ook aansturen. Kijk, en nu zijn we al, want we hadden het natuurlijk over een apparaatje met, nou, je noemt een naam en je gaat het bellen en je praat in de lucht. Nou, dat is er inmiddels al. Want er zijn ook al AI-pins die je op je borst plakt en dan kun je gewoon praten en dan zeg je, ik wil die en die bellen. Maar ja, als ze dat gewoon in je hoofd kunnen implanteren, ja, dan is er al heel veel mogelijk. Dus het is echt fascinerend. Maar het is ook eng. Ik vind het ethisch vind ik ook ergens.
0: Ik vind het ook iets van waar blij, want er dan ook één groot iemand zijn die iedereen aanstuurt.
2: Nou, exact.
0: Die zegt natuurlijk van, en nu allemaal naar het slagveld.
2: Precies.
0: En vechten.
2: Ja, als je een commercieel bedrijf eraan koppelt, heb je ook commerciële belangen. Dus ja, dan wordt misschien reclame niet als in beeld gebracht, maar in je hoofd geprent. We gaan nu even een blikje cola halen.
0: Maar dat hebben ze toch al gedaan met die cola-reclame. Dat vond ik al zo spannend.
1: In de bioscoop.
0: Dat ze 20 seconden of 20 beelden hadden ze ertussen gemonteerd. En iedereen ging
2: precies,
0: cola drinken.
2: Zo werkt het al, ja.
0: Bizar.
2: Ja. Dus zo kun je mensen ook aansturen. Dat is de vraag van, ja, kan het ethisch? En kan het ook overal uitgebracht worden? Kijk, in Amerika wordt het getest. We gaan het in Europa natuurlijk mogen. Ja, dat is de vraag. Maar ik denk wel dat binnen nu en 10 jaar dat we het gaan zien.
1: Nou ja, ik ben heel erg benieuwd of we dat allemaal mee gaan maken.
0: En had jij nog andere nieuwtjes eigenlijk?

0: Ja, ja, nou ja, het is in ieder geval wel zo dat mensen. Ik weet niet, hoe slaan jullie wachtwoorden op? Wat doen jullie met de wachtwoorden van de.
1: Praat me niet over wachtwoorden. Ik word er totaal gek van.
0: Ja,
1: ik vergeet ze of ik heb ze ergens verkeerd opgeslagen. Of ik denk dat ik ze opgeslagen heb en dan komen ze niet meer tevoorschijn.
2: Ja, ja, je telefoon die vraagt tegenwoordig vaak: wil je dat ik het wachtwoord opsla?
1: Ja.
2: Dat werkt bij iPhone wel heel handig. Dat zal bij een Samsung, hoe heet dat,
0: ook
2: zo zijn. Alleen wat ik vervelend vind is dat bepaalde bedrijven zeggen: nou, dat wachtwoord is nu 3 maanden oud, je moet het vervangen.
1: Oh,
2: je moet
1: het vernieuwen.
0: Herkenbaar, ja. En wat ik eigenlijk het meeste in de winkel zie, is toch dat klanten toch nog steeds die wachtwoorden opschrijven in een boekje. En het erbij krabbelen. Als ze het aanpassen, dan schrijven ze het weer niet op.
2: Dat heb ik ook.
0: Ja. Of ze zeggen, ik heb geen wachtwoord. Dat hoort natuurlijk ook heel veel. Oh nee, ik heb geen wachtwoord. Doe maar een nieuwe. Ja, je kunt ook zo een nieuw slot op je deur zetten. Heel makkelijk. Zo werkt dat niet.
1: Maar er komt iets voor.
0: Er komt iets voor. Ja. Tegenwoordig heb je een wachtwoorden-app in de iPhone.
1: Ja.
0: Die checkt tegenwoordig ook je wachtwoorden. Dat houdt eigenlijk in dat die checkt van, is jouw wachtwoord uitgelekt bijvoorbeeld? Of is jouw wachtwoord te vaak gebruikt of wordt die heel veel gebruikt? Dan kun je met 1 druk op de knop, kun je al je wachtwoorden aanpassen naar een uniek wachtwoord die niet te kraken valt.
2: Echt waar?
1: Maar hoe heet die app dan?
0: De wachtwoorden-app.
1: En die zit op je telefoon?
0: En die komt op de iPhone zit die.
1: Okay.
2: Ik heb Catherine net al geholpen bijvoorbeeld om eventjes iets te posten op Instagram.
1: Ja,
2: maar ik snap ook wel dat het lastig is. Want Instagram, die wil een foto posten, die staat wel op je telefoon. Maar als je dan naar Instagram gaat, dan staat er, wil je een andere foto selecteren, dan moet je weer op een knop drukken, dan moet je toegang verlenen.
0: Ja.
2: Ik snap best wel dat het lastig is voor jou.
0: Dat is best wel lastig. En je ziet ook de laatste jaren dat ze steeds meer bezig zijn met het inperken van rechten in telefoons. Dat apps niet zomaar overal in mogen kijken.
2: Wat ik ook wel snap.
0: Precies. En dat is ook de reden waarom we moeten aangeven van, nou, mag alleen die foto bekeken worden op Instagram of mag je hele fotoboek bekeken worden?
2: Ja,
0: dat is alleen maar bedoeld om eigenlijk iedereen te beschermen.
1: Want
0: soms maakt het alleen maar ingewikkeld.
2: Maar wacht even, we hebben die wachtwoorden-app inderdaad op onze iPhone staan.
0: Ja.
2: Of op ons Android-toestel. En dan zeg jij, AI maakt die wachtwoorden binnenkort nog veiliger. Ik kan in 1 keer kan AI voor al die apps op je telefoon staan een uniek wachtwoord genereren.
0: Precies.
2: En die slaat hij ook op.
0: Die slaat hij ook op. Sterker nog, hij logt in op de website, op de achtergrond. Hij vult het oude wachtwoord in, vervangt het voor een nieuw wachtwoord dat hij genereert. En vervolgens slaat hij het nieuwe wachtwoord op in je sleutelhanger en werkt hij op al je apparatuur. Dus
2: maar
0: het is echt bizar.
2: Maar AI weet alles van je. Die weet precies welke apps je op je telefoon hebt zitten, hoe je ooit bent ingelogd.
0: Ja, die kent die websites een beetje. En in dit geval, op de iPhone in dit geval, wordt alles op de telefoon berekend ook. Dus het is wel veilig. Dus het is niet dat Apple je wachtwoorden kan lezen of zo. Of een andere partij.
1: Oh,
0: spannend,
1: dat
0: hè?
1: Denk jij?
2: Ja, dat
1: weet je het zeker?
0: Ik vertrouw het wel.
1: Ik hou er ook niet van.
0: Nou, je moet het eigenlijk zo zien dat dat soort grote bedrijven zoals Apple, als daar iets lekt of iets misgaat, dan komt het echt heel groot in de media. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn.
1: Ja, maar dan is het te laat.
0: Dan is het te laat, ja. Dan is het wel te laat.
1: Dus wat hebben we daaraan?
0: Is het ooit al te laat geweest in het verleden? Dat valt wel mee. Ja.
1: Wat dacht je van die mensen van Odido dan?
0: Ja, dat was een drama, ja. Ja, dat was een drama, ja. Maar gelukkig is dat langzaam opgelost.
2: Ja, omdat het gewoon een beetje. Het is nu een beetje met rust laat in de media. Maar ik denk dat het uiteindelijk nog steeds.
0: Ja, er zijn heel veel gegevens gelekt de laatste maanden. Dat klopt, ja.
2: Bernie, volgende week ben ik er ook weer.
0: Zelf.
2: Dan zit Catherine er niet, maar dan hebben we Mariska van Kolk.
0: Kijk.
2: Ook leuk natuurlijk.
0: Nou.
2: Maar dit ging hartstikke goed.
0: Ja.
2: Dankjewel.
0: Hartstikke leuk, toch? Graag gedaan. Tot volgende week.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het nieuws van 11:30. Goedemorgen. De servicewinkel van Olgo in Almere Stad is vandaag dicht vanwege waterschade. Boven de zaak knapte gisteren een waterleiding en daardoor is het servicekantoor blank komen te staan. Het plafond in de winkel kwam gedeeltelijk naar beneden. Medewerkers konden computers op tijd afdekken, maar nu moet de schade worden opgeruimd. De werkzaamheden op en bij het station zijn de oorzaak. ProRail maakt sinds afgelopen weekend de rails schoon en vervangt beschadigd beton. 2 weken na de zware hagelbui die eind juli...

0: De linie over delen van Flevoland trok, is in Dronten een speciaal hagelschadecentrum geopend. Daar worden de komende maanden duizenden auto's hersteld die tijdens het noodweer beschadigd raakten. Om het grote aantal auto's snel te kunnen verwerken, is in Dronten een aparte locatie ingericht. Onze bestaande schadebedrijven zijn al druk genoeg. Met een apart hagelcentrum voorkomen we dat de reguliere werkzaamheden stil komen te liggen, vertelt schadespecialist Wilfred Herder. Vrijwilligers hebben gistermiddag ruim 2300 vlinders geteld bij de 10e vlindertelling in het Kuinderbos in Band. Natuurliefhebbers trokken met verrekijker, fototoestel en telformulier in het natuurgebied. De Atalanta werd met 765 keer het meest gezien, gevolgd door het zandoogje en het koevinkje. In totaal zagen de vrijwilligers 23 verschillende vlindersoorten voorbij komen. En de gemeente Almere is kampioen Nelson Mandela-vernoemingen. De stad heeft meer plekken dan waar dan ook in Nederland vernoemd naar deze anti-apartheidstrijder en voormalig president van Zuid-Afrika. Er is een Nelson Mandela-park, boom, straat en ook een Nelson Mandela-parkeergarage. Dat werd het afgelopen weekend duidelijk. Mandela zou dit weekende 108 jaar oud zijn geworden. En tot zover ons nieuws. Dan gaan we naar het weer met Diana Woei hier aan de desk. Diana, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, Katrien, je zei net al, ik heb het een beetje koud. Vergeet je microfoon niet aan te zetten. Zet hem even aan. Ja. Ja. Lukt het? Moet ik je helpen?
1: Ja, het is hier een beetje frisjes inderdaad,
2: ja,
1: hoor, de airco.
2: Heel fris. Maar ja. Weet je wat ik me nou afvraag? Ik hoor eigenlijk alsmaar over watertekort. Maar ja. Ik zie niemand die zich er zorgen over maakt. Vind ik wel eng. Want ik heb dus heel veel in Zuid-Afrika gezeten. En daar is een jaar geweest dat er echt een enorm watertekort was. En ik zal je vertellen, dat is geen grapje. Dus
0: We moeten 18 liter per dag minder per persoon gaan gebruiken, las ik vanmorgen in de krant.
2: Oh ja, nou terecht. Er zijn ook mensen die gewoon 20 minuten gaan staan douchen. Vind ik hartstikke aso.
0: Doe ik sowieso
2: nooit. Nee, ik ook niet.
1: Watertekort. Ja, we hebben natuurlijk ook het IJsselmeer hier voor de deur. Hè, en de randmeren. Dus
0: ja, in Flevoland speelt het probleem niet.
1: Nee. Dus in Flevoland hebben we dat eigenlijk niet. Maar wel richting het oosten. Ja, op de Veluwe, in Noord-Brabant.
2: Die staan allemaal
1: Limburg. En het water wordt ook tegengehouden dan. Dus de waterstand in de rivieren die blijft toch wel laag. Maar goed, we wachten op regen.
2: Ja, je ziet het wel aankomen.
1: Nou, niet op grote schaal. Oh. Maar een paar lichte buitjes die staan deze week wel op het programma.
2: Ja, maar dat helpt niet, denk ik.
1: Nee, dat helpt zeker niet. Maar goed, het helpt in ieder geval een beetje voor de natuur om wat te verlichten. Maar vanmiddag dan kunnen we nog wel genieten van het zonnetje, hoor. Want de zon die komt steeds vaker tevoorschijn. Voor de vakantiehebber mensen hier in onze provincie ziet het er goed uit. Alhoewel de temperatuur toch wel een beetje laag is voor de tijd.
0: Ik vind het wel lekker even, hoor, als ik heel eerlijk ben.
1: Nou ja, 21 graden als maximumwaarde. 'S Avonds wordt het al snel frisser.
2: Maar volgens mij zijn de zomers dat we nooit 21 graden halen. Dus wat dat betreft...
1: Is het wel lekker. Ja. Het is nog niet echt heel laag voor de tijd van het jaar. Nou, vanavond bij zonsondergang 17 graden. En daarna een minimumtemperatuur van zo'n 12 of 13 graden. En vannacht is het tamelijk helder. Nou, morgen een afwisseling van zon en wolken, vergelijkbare temperaturen. En dat komt nog steeds doordat de wind vanuit het noorden waait. Ook morgen waait de wind windkracht 5 op het IJsselmeer en Markenweer. Ja, is prima weer om lekker buiten te zijn.
0: Ik maak me een beetje zorgen om... ik zie die zaterdag staan met wat regendruppels. Dus ik heb 's avonds een concert op Schokland. Een heel intiem buitenconcert.
1: Oh.
0: En daar kijk ik enorm naar uit. Maar als het regent is het minder leuk.
1: Ja, nou, regen staat wel in de verwachting. In ieder geval voor de woensdag. Dat is een overwegend bewolkte dag. En overal in Flevoland kunnen een paar buitjes overtrekken. Ze leveren echter niet heel veel regen op, zo'n 1 tot 2 millimeter. Dus dat is echt een druppel op de gloeiende plaat voor wat betreft de droogte. En daarna twee droge dagen. De temperatuur gaat geleidelijk aan omhoog. Vrijdag zo'n 23 graden, maar niet al te veel wind vanuit het westen tot het zuidwesten. Ja, en die zaterdag, ik denk gewoon dat het droog zal blijven, hoor. Voor jou, Marco, in de avond.
0: Ja?
1: De buien verwacht ik pas op zondag.
2: Er staan wel buien, toch?
1: Ja, maar dat kaartje heb ik niet gemaakt.
2: Oh.
1: Dus laat je niet misleiden. Okay. Luister maar wat ik zeg.
0: Ja, ik geloof jou. Ik vaar blind op jou. En dan is dat een opmaat naar een warme periode?
1: Het zou kunnen voor volgende week, maar dat is niet geheel zeker. Tropische waarden verwacht ik voorlopig niet. Maar de zomerse waarde van 25 graden kunnen we van het weekend en volgende week wel misschien bereiken.
0: Oké, okay, dankjewel Diana Woei.
3: Flevoland, weer weet je.
0: Gaan we naar het weer weet je, Diana. Ik zie hier een prachtige foto die je overigens wel hebt gemaakt, denk ik zo.
1: Ja. Nou ja, ik heb hem zelf samengesteld inderdaad. Want ik wilde het in het weer weet je hebben over sterren.
0: Ah.
1: En nu zei Rob net al, hier staan hier 3 sterren aan tafel. Maar als je naar de hemel kijkt, wat is dan de helderste ster?
0: Oh jee.
2: Ja. De Polster?
1: De Polster hoor ik dan. En wat denk jij?
0: Ja, ik dacht dat eigenlijk ook als je het dan over een ster... Is ja. Het een planeet?
1: Nee, het is wel een ster hoor.
0: Een Polster.
1: Ja, de Noordster is wel... De meeste mensen denken inderdaad in de nachtelijke uren... dat de Polster de helderste ster is.
0: Maar dit is dus
1: die,
0: niet zo.
1: Nee, die is ook makkelijk te vinden, want die vindt zich dan in het noorden. Als je dan naar de Grote Beer kijkt en dan richting de Kleine Beer, of de Kleine Beer gaat... dan kun je dan de Polster vinden. Mm. Dat is het uiteinde van het steelpannetje, het kleine steelpannetje. Oh. Maar eigenlijk is de allerhelderste ster in de nachtelijke hemel de hondster Sirius. En die kun je nu eigenlijk niet zien. Vandaar dus de hondsdagen. Want daar beginnen we nu mee aan de warmste periode van het jaar.
0: Maar voor mijn gevoel hebben we dat te lang achter de rug.
1: Ja, inderdaad. Nou, het weer houdt zich niet aan de klimatologie. Maar we hebben wel nu te maken met de warmste periode van het jaar. Hm. Dat is van 20 juli tot 20 augustus. En dan dan heb je meestal de hoogste temperaturen in Nederland. Gemiddeld genomen wordt het overdag zo'n 23 graden. En koelt het in de nacht niet verder af dan een graad of 14. Mm-hmm. Maar ja, nu toevallig doordat we te maken hebben met een hoge drukgebied en noordelijke stroming, valt die warme periode niet samen met de temperaturen die we nu hebben. Maar goed, die hondster is dus van belang voor de hondsdagen. Mm. Maar in deze periode van het jaar kunnen we de hondster niet zien. Vandaar dus de hondsdagen.
0: Ja.
1: Maar het komt dus eigenlijk vanuit de Egyptenaren. Die keken dus uit naar die hondster. Want als die weer aan de hemel verschijnt... ja, dan is die warme periode ten einde.
0: Okay.
1: En dat is pas 20 augustus.
0: Ja.
1: Maar de hondster is dus de helderste ster. En dan heb je dus overdag ook nog een hele heldere ster. En dat is de zon.
2: Oh.
1: Natuurlijk.
2: Ik wou zeggen, die zie ik nooit, maar die zie ik wel.
1: Ja, maar ja, die verdwijnt in augustus... krijgen de totale zonsverduistering, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: 12 augustus.
2: Oh, oké. Okay.
1: In ons land is die voor 80-90% verduisterd. Maar in Noord-Spanje en IJsland totaal verduisterd. En ik weet een paar collega's die gaan speciaal naar Spanje om dat te zien.
2: Oh, ja. Wat leuk.
1: Ja.
0: Maar jij even...
2: Ik heb niet zoveel met dat soort dingen. Maanverduisteringen, zonsverduisteringen.
1: Ja, maar wel met sterren?
2: Eigenlijk ook niet. Ik kan maar één sterrenbeeld herkennen. Dat is de Grote Beer. Omdat ik ooit als kind in een kamp ben geweest. Een vakantiekamp. Waar dat heette de Grote Beer. Dus
0: vandaar dat je er wat mee hebt.
1: Ja, maar het is nu ook de tijd van de vallende sterren. Hè, in augustus.
2: Ja, dan mag je dat wensen.
1: Dat is ook wel leuk.
2: Dat weet ik
1: ook. Ja, dat is ook wel leuk.
0: Dat is wel mooi, ja.
1: Ja.
0: Goed, Diana Woei. Dank je wel. En dan de verkeersinformatie, Catherine.
2: Oh, dat ben ik. Ja,
0: dat ben je.
2: Wacht even. Er is op de N50 van Emmeloord naar Zwolle...
0: Ja?
2: Heb je 5 minuten vertraging. En er zijn 2 snelheidscontroles. Namelijk de Markerdreef in Almere... en de N50 in Ens. Nou, dus kijk uit daar, want het kost een hoop poen.
0: Dankjewel.
2: Ja.
0: Zometeen heb je meegespeeld met het spelletje van Kiek en wil je graag aan het rad draaien? Nou goed, blijf dan bij de telefoon. Er gaat zometeen 1 kandidaat gebeld worden. En we gaan zometeen eens met jou praten. Dus blijf bij de telefoon, heb je meegespeeld met het spelletje van Kiek.
3: Herberg aan Zee met Marco.

0: Aha, dat was Tachi. En we gaan het leukste spelletje spelen van de Flevolandse Radio. En dat spelletje heet Kiek, de Kiekendief. En we hebben ook een kandidaat aan de telefoon, Katrien. Het is namelijk Gerla van Leeuwen uit Zeewolde. En waar ken jij Zeewolde van?
1: Van Henk Krol, die woont daar. En van de golfbaan die er is.
0: Oh ja, dat is waar. Ja. Gerla, golf je ook?
2: Ben ik in de bak?
1: Ja.
0: Ja, je bent er, Gerla. Golf je ook?
2: Nee.
0: Oh, heb je Henk Krol wel eens in het echt gezien?
2: Ja.
0: Oh, en hoe was dat, die ervaring?
2: Oh, gezellig.
0: Ja, oké, dan is het goed. Ja. Gerla, wat was je aan het doen vandaag?
2: Krantje aan het lezen.
0: Oh, welke krant lees jij dagelijks?
2: De ochtendkrant, Telegraaf.
0: De Telegraaf.
1: Nou. Natuurlijk, het is de enige goede krant die er is. Nou, valt wel mee hoor.
0: Nou ja, je hebt daar een column, toch?
1: Ja, zeker, elke week op woensdag. Lees je hem wel eens? Nee, natuurlijk. Of wel?
2: Ja.
1: Wel!
2: Ja. Standaard.
1: Goed op de pagina vrouwen. Ik ben altijd verbaasd als mensen die column halen. Want die staat helemaal achterin. Dus je moet door allerlei sport en weet ik wat heen. Dus,
0: maar op de app is dat bijvoorbeeld niet zo. Dan sta je vaak zelfs op de hoofdpagina al met jouw column.
1: Ja,
0: dus zo kom ik er vaak.
1: Ja. Oh, ja.
0: Maar ik ben geen vrouw zoals je waarschijnlijk kan zien.
1: Oh, valt mee.
0: Ja. Gerla, wat vind je van de column van Katrien? Kun je erin vinden of zeg je nou...
2: Heerlijk.
0: Ja?
1: Oh, serieus?
2: En lekker straightforward, ja.
1: Oh, wat fijn om te horen, man.
2: En ik heb vroeger ook altijd je programma's gekeken.
1: Oh, wat leuk.
0: Dit is geproduceerd, dat begrijp je wel, hè?
1: Nee, echt waar?
0: Nee, echt niet. Nee, Gerla. We hebben elkaar... Nee, dat wist je niet, dat ik zou bellen, hè?
2: Klopt.
0: Oké, goed zo. Nee, het is echt, ik ken Gerla niet.
1: Okay.
0: Nee, echt niet.
1: Nou, dat vind ik wel heel leuk om te horen, hoor, Gerla. Want jij denkt natuurlijk dat ik de hele dag complimenten krijg of zo. Maar raar genoeg krijg je die eigenlijk bijna nooit. Dus het is gewoon heel fijn als je dat zegt.
0: Ja.
1: You made my day.
0: Nou,
2: bij deze.
0: Nou, hartstikke fijn,
1: dank je wel.
0: En ik geef de hele dag complimenten, hoor. Dus het valt heus wel mee. Katrien, je doet het fantastisch. Nee, maar even serieus. Je bent hier nu, wat is het?
1: Ja, als die microfoon uit is, dan zegt hij van... die week komt niet voorbij. Dus ja, wat heb ik hier allemaal aan?
0: Nee, dat is niet waar. Je weet wel beter. Gerla, je hebt met het spelletje meegespeeld en je hebt die foto's gezien. Wij hebben het uiteindelijk wel gezien, volgens mij, met die sterren. Daar had het iets mee te maken.
2: Ja, op de botervolharding op de boeg mis ik een ster.
0: Oh, ja,
1: wat goed. Ja. Ja.
0: Heb je hem snel gezien of was je er al even mee bezig?
2: Nou, ik was eerst naar de vlaggetjes aan het kijken.
1: Ja, dat deed ik ook. Maar dat is dus gewoon misleiding.
2: Ja. Afleiding.
1: Ja.
0: Maar het antwoord is goed, dus dat betekent dat ik voor jou aan het rad ga draaien. En dan gaan we eens even kijken welke prijs jij gewonnen hebt.
2: Wauw.
0: Wil jij dat ik dat doe hard of zacht, linksom of rechtsom?
2: Rechtsom hard.
0: Rechtsom hard. Nou, daar gaat hij hoor.
1: Dan moet je er niet voor gaan staan.
0: Kijk, het is wit.
1: En wat is dat?
0: Ga ik nu kijken. Het kan een prachtige prijs zijn. Oh, ik denk dat jij jaloers wordt, Katrien.
1: Wat is het?
0: Gerla, je hebt gewonnen... het prachtige... Omroep Flevoland... gastendoekje.
1: Eén doekje?
2: Charming.
1: Wat een lulligheid, hé.
0: Nou zeg, weet je wat, dat budget gaat allemaal op naar ons.
1: Nee, joh, want het is zo klein.
0: Nou, het toilet.
1: Zal ik er een paar bij doen?
0: Nee, wacht, ik ga nog een keer draaien. Vind
1: ja,
0: je?
1: Dat jij vind ik toch helemaal niks.
0: Vind je dat goed? Omdat je Katrien zoveel complimenten hebt gegeven, mag je nog een keer draaien. Hallo?
2: Ja, ja. Nou.
0: Hard of zacht, links of rechts?
2: Ja, blijf rechts.
0: Ja, blijf rechts. Ja. Ja. Rechts, we blijven even in de rechtse hoek. Daar gaat hij hoor. Met een gastendoekje. En wat is de volgende prijs? Leuk, hè?
1: Maar het gastendoekje krijgt ze ook, toch?
0: Ja, die krijgt ze ook, natuurlijk. Hallo, we zijn niet de rugste, natuurlijk.
1: Nee.
0: Wat pot verdikken me.
1: Wat dan? Weer een gastendoekje?
0: Nee. Oh. Nee, kijk eens even. Je hebt namelijk gewonnen het Omroep Flevoland t-shirt.
1: Oh, die is nou, heel dat is in ieder geval beter. Nou,
0: die is mooi,
1: hoe vind je die? Kun je het zien?
0: Ja, we zijn ook op tv, natuurlijk.
1: Hij daarom. Echt dus kun je het zien?
0: Vind je dit wel genoeg, een gastendoekje en een t-shirt?
1: Ja,
0: nog één keer draaien.
1: Nou, als jij vindt dat we nog een keer kunnen draaien, doen we nog een keer.
0: Blijf je nog steeds in de rechtse hoek, want levert voor ons nog alleen maar rotzooi, hoor, eigenlijk.
2: Weet je wat, dan geef je die Katrien mee, dan...
0: Dat t-shirt.
1: Oh, nou,
0: Nee, zo stop we niet met toewerken de kracht. Ik draai nog één keer voor je, doe ik gewoon een medium rechts.
2: Ja, dat is goed.
0: En dat is dan de laatste, hè? Want anders zou ze altijd de baas mee
1: Hij komt nooit op rood. Is dat toeval? Of,
0: nou,
1: oh, hij komt nu wel op rood.
0: Ja,
1: okay.
0: Het is nog rood ook. Goed, daar komt hij. Oh, dat is heel leuk. Je mag kiezen. Het is de keuzeprijs. Een paar sokken of de washand van
1: Die geneert je toch kapot.
0: Nou. Ja, maar er zit ook geld op, hè?
1: Hoe dan?
0: Vorige week heb ik nog 1000 euro weggegeven aan iemand.
2: Sure.
1: Je liegt het.
0: Nee, dat lieg ik inderdaad. 50, maar toch. Maar ik heb wel 50 euro weggegeven vorige week.
1: Ja.
0: We hebben ook een hele leuke MP3-speaker of een draadloze koptelefoon. Die zijn echt heel goed. Ik ken hem zelf ook. Maar goed, die heb je niet gewonnen, Gerda. Je krijgt dus een sokken of een washand. Wat wil je graag?
2: Nou, geef ook maar met Katrien mee.
1: Ja, lekker zeg. Hey, kan ik wel die troep naar huis?
0: Nou, dan krijg, welke maat t-shirt wil je hebben? Wat wil je dan voor prijs? Dat is nog één keer draaien dan, nu is het klaar hoor. Want dat programma dat moet ook door natuurlijk. Waar zou je wel tevreden mee zijn, Gerla?
1: Ze kan er niet een lekkere slag ompunt of zo. Dat kost toch
0: tegen
1: ook
0: de
1: niks?
0: Tijd dat het daar is. Een boodschappentas? Ook niet. Nou, ik stuur wel een... Is het zo erg? Goed, Gerla, je wordt gewoon gebeld voor je adres. En dan wie weet, dan is het een verrassing wat er thuis komt. Vind je dat goed?
2: Dat is goed.
0: Oké, dankjewel hè.
1: Sorry.
2: Fijne dag.

0: Zo ver weg was dat van Guus Meeuwis. Het is 8:08 geworden. Ja, het is tijd voor de rubriek Muziek aan Zee. De bekende gastpresentatoren deze zomer, Katrine Keil dus, Mariska van Kolk, maar ook Patrick Martens, die hebben elke dag hun favoriete plaat meegenomen waar zij een mooi verhaal bij hebben. En Katrine Keil heeft meegenomen, nou je mag het eigenlijk zelf vertellen.
1: Ja, Woman in Love.
0: En, van Barbra Streisand.
1: Ja, van Barbra Streisand. En ja, het gekke is dat toen die plaat uitkwam, toen was ik enorm in love. En dat is dan wel heel bijzonder, want die tekst die zegt precies alles wat je dan voelt. Dus dat is wel, ja.
0: Muziek roept emotie op.
1: Ja, zeker, zeker. En nou, dus toen dacht ik, weet je wat, ik vraag die plaat. Want die hoor je bijna nooit meer, hè?
0: Nee, en wanneer was dit? Want hij is natuurlijk vaker een hit geweest.
1: Ja, heel lang geleden. Ja? Wanneer kwam je uit, weet ik veel, in de 80e jaren of zo?
0: De eerste keer 81 of zo?
1: Zoiets, ja, denk ik.
0: Ja, en je denkt er dus nog met veel plezier aan terug.
1: Nou ja, ik krijg altijd een fijn gevoel als die plaat hoor. Ja.
0: Zal ik hem extra hard aanzetten dan?
1: Graag.
0: Ja, de eerste Muziek aan Zee plaat van Katrine Keil. Het is een prachtige plaat van Barbra Streisand. Dit is Woman in Love.

0: Zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Ja, en dan kom ik voor het eerst van mijn leven met verkeersinformatie.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Zijn er nog vragen? Hey, mooi.
1: En dit is ook Flevoland.
2: Echt, er zijn ook mensen die gewoon 20 minuten gaan staan douchen. Vind ik hartstikke aso.
4: Doe ik sowieso nooit.
2: Ja. Nee, ik ook niet.
1: Dit is Flevoland.
2: Okay. Zullen we het erin houden gewoon? Ik vind het.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
8: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
9: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
8: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
10: Dit is een uittip.
11: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
10: Dit was een uittip.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: De servicewinkel van Olgo in Almere Stad is vandaag dicht vanwege waterschade. Boven de zaak knapte gisteren een waterleiding. 2 weken na de zware hagelbui die eind juni over delen van Flevoland trok, is in Dronten een speciaal hagelschadecentrum geopend. En vrijwilligers hebben gistermiddag ruim 2300 vlinders geteld bij de 10e vlindertelling in het Kuinderbos in Band.
0: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een 3e inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zegen van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vierden. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkerpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
12: Van de verkeersinformatie van de ANWB. Drie meldingen. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen naar de Vesting en Blaricum. Daar doe je 4 minuten langer over. Ook 4 minuten op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Urk. En de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid. 4 minuten vertraging, 2 kilometer file. Dan is er nog 1 snelheidscontrole. Die kom je tegen op de N50 bij Ens. In beide richtingen bij hectometerpaal 264,3. En zometeen het nieuwsoverzicht natuurlijk, maar ook het wordt wel de grootste wilde vlinderplek van Nederland genoemd. Het Kuinderbos bij Band in Noordoostpolder.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Dit is Herberg aan Zee.

0: D&CE met Dancing Feet. Het is 9:09 en zit je aan de lunch, net als Catherine. Eet smakelijk namens ons. Ja, het wordt wel de grootste wilde vlinderplek van Nederland genoemd. Het Kuinderbos bij Bant in de Noordoostpolder. Gisteren werden ze geteld, al die vlinders. Staatsbosbeheer en de Vlinderstichting. Die willen namelijk weten hoe het ervoor staat met al die verschillende vlindersoorten.
1: Ja, ik zie hem, ja. Oh, kijk, hij komt op je af. Mooi. Ja, één Atalanta, ja.
2: Zo'n 100 belangstellenden verzamelen zich bij een grote tent voor instructies van boswachter Harco Bergman.
3: Zijn er nog vragen?
4: Hey. Mooi. Nou, we hebben voor de 10e keer de jaarlijkse grote vlindertelling. Dat betekent dat we het hele bos in 32 delen verdeeld hebben. Wandel, parcours. En in groepen gaan mensen dan naar alle vlinders die daar rondvliegen tellen. En we komen allemaal zo'n beetje tegelijk terug.
5: Ik ben er helemaal klaar voor. Ja, we gaan lekker tellen. We hebben een stokje op de mee. Halen wij de auto en dan gaan we naar de route lopen.
6: We hebben alles. Verrekijken, foto's tellen. Nou ja, telformulieren.
7: Een rugtas waar allemaal boekjes in zitten. En een telefoon om vlinders de foto maken.
2: Vlinder tellen met de kinderen?
8: Ja, hartstikke leuk. We zijn gek op de natuur met z'n allen. Dus ja, wat kunnen we ze meer meegeven dan gewoon ga die natuur in en kijk.
1: Een beetje op de zonnige plekjes. Zo'n hazelaar.
9: We hebben al 6 Atalanta's gezien en 2 grote koolwitjes.
4: Het is een vlinderparadijs. Daar probeer ik als beheerder van het bos ook heel veel voor te doen. We staan hier op een bospad waar je ziet dat de zon op het bospad is gebracht. We hebben langs de randen bomen weggehaald, hebben bomen afgeknipt. We hebben struiken geplant, zodat het een Eldorado is voor vlinders. Hè. Er zijn heel veel soorten al uitgestorven in Nederland. Er zijn ongeveer nog 75 soorten. En waarvan we nu zo'n kleine 35 in het Kuinderbos hebben.
6: Nou, als je het elk jaar doet, dan zie je echt veranderingen. En dit jaar natuurlijk een jaar met veel vlinders, denk ik, hoop ik. Want het is altijd mooi weer, weinig regen. Ja, het is altijd maar de vraag natuurlijk, wat kom je tegen?
9: En wij mogen dan wel een van de toppredatoren zijn, zoals dat heet. Maar zonder al die vlinders en alle kleine insecten zijn wij ook helemaal niks. Zonder bijen geen bestuiving, geen fruit, geen groente, helemaal niets. Dus we moeten ons bewust zijn dat we onderdeel zijn van. En daarom zijn dit soort initiatieven zo belangrijk, zodat we weten wat gebeurt er. Dat het niet verder achteruit gaat en dat we daarop kunnen acteren.
0: Ja, alle vlinderinformatie is inmiddels verwerkt. In totaal werden dit jaar 2357 vlinders in het Kuinderbos geteld. En dat is iets minder dan vorig jaar. De Atalanta werd dus met 765 keer het meest gespot. Daarna volgde het zandoogje en de koevink. In totaal kwamen de vlindertellers 23 verschillende vlindersoorten tegen. Het verslag was overigens van verslaggever Roger Dankelaar.
10: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Australië met Fever Dream. Het is kwart over 12. Tijd om naar Johnny Willemsen te gaan bij Weerplaza. Johnny, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wij krijgen vandaag, vertel het eigenlijk zelf, maar krijgen we de zon nog te zien?
1: Ja, er is een mix van wolken en zon. Het is zelfs zo dat later in de middag en ook vanavond is het echt nog wel een tijdje goed zonnig.
0: Ja.
1: De komende paar uren is het wolkenvelden met tussendoor wat zon. Temperatuur die stijgt uiteindelijk naar 20 of 21 graden en er staat wel redelijk wat wind. Een matige tot vrij krachtige wind uit het noorden tot noordwesten.
0: Nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo verkeerd hoor, na al die warmte die we hebben gehad.
2: Even lekker bijkomen, toch?
0: Ja, vind ik ook wel, ja.
1: Nee eens, ja.
0: Dat is vanmiddag, vanavond, vannacht, morgen.
1: Nou, vanavond is het dan nog een tijd zonnig. Halverwege de avond een graad of 18. En ook in de nacht brede opklaringen. Temperatuur zakt ongeveer naar 12 graden. Morgenochtend is het volop zonnig. En dan in de loop van de dag ontstaan wat stapelwolken. Dus in de middag lijkt het een beetje op dat vandaag. Afwisseling van wolken en zon blijft gewoon droog. Temperatuur ook vergelijkbaar. 21 ongeveer als maximumtemperatuur. En die wind nog steeds uit het noordwesten.
0: Wat is voor jou de ideale temperatuur, Katharien?
2: Nou, 21, 22 graden, heerlijk. Ja.
0: De warme tipperiode vond je ook niet zo?
2: Nou, het is wel leuk voor de afwisseling, maar het moet niet te lang duren. Nee.
0: Ik ook. Komt die warmte wel weer terug eigenlijk binnenkort?
1: Ja, eind van de week gaan we iets omhoog. Eerst volgt de woensdag. Woensdag is een dag met veel wolken en een klein beetje regen. Later op de dag ook weer wat zon. Dan volgen twee droge dagen, dus donderdag en vrijdag. En vanaf vrijdag wordt het weer wat warmer. Dan gaan we naar 3, 24.

0: I can make you feel good. Shalimar was dat. Het is 10 minuten voor 12:30 en we gaan naar een overzicht van het nieuws uit binnen- en buitenland. Katrien, hou je microfoon maar nog even aan.
1: Een belangrijke dag in het Verenigd Koninkrijk. Daar krijgt Andy Burnham de sleutel van Downing Street 10 als nieuwe premier van Groot-Brittannië. Hij volgt hiermee Keir Starmer op, die na 2 jaar door zijn eigen partij is weggestuurd. Zijn opvolger wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar tijd, zegt deze correspondent Floor Luinsbach.
2: Een van zijn grote plannen is om meer macht weg te halen uit Downing Street, dus uit het Londense centrum, en dat te verspreiden over het land. Dus meer aan burgemeesters, aan regionale gemeentes te geven, zodat zij zelf kunnen bepalen wat goed is voor hun gebied.
1: Zo willen water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen.
0: Ja, er wordt op veel plaatsen aan de weg gewerkt. Dat geeft veel last bij de Papendal.

0: Dordrechtse brug, die ruim 9 maanden dicht is. De brug tussen Dordrecht en Papendrecht ligt daar. En de renovatie is noodzakelijk, zegt Rijkswaterstaat.
1: Deze brug is uit 67, maar er zijn heel veel bruggen uit de jaren 60. Dus die zijn allemaal nu ongeveer aan de beurt om vervangen te gaan worden. Alle wegen zijn zwaarder belast. Er gaat veel meer verkeer overheen en veel zwaarder verkeer. Dus het is allemaal een beetje op aan het raken. Dus het moet gewoon aangepakt worden.
0: Ja, de route via de Papendrechtse brug is populair. Vooral bij vrachtverkeer met gevaarlijke stoffen, want die mogen niet door tunnels in het gebied. Vrijdag werd ook de Merwedebrug afgesloten voor vrachtverkeer.
2: In de Tour de France is er nog veel te doen om de val van de Deen Vingegaard gisteren. Hij brak daarbij zijn sleutelbeen en hij ligt uit de Tour. En daarmee verliest gele truidager Pogačar zijn grote concurrent. Pogačar suggereerde na afloop van de etappe dat de val misschien kwam door de dopingcontrole waar hij en Vingegaard midden in de nacht voor werden wakker gemaakt. Maar of Pogačar daarmee volgens Willem-commentator Stef Clement een punt heeft?
3: Ik denk dat dat complete onzin is. Ik weet niet hoe het bij jou is. Er zijn natuurlijk 100 redenen te bedenken om eens een keer slecht te slapen. En natuurlijk is dat niet bevorderlijk. Maar om die twee dingen direct aan elkaar te verbinden, het lijkt me niet. Het was denk ik gewoon een stuurfout, wat te druistig de bocht in. Dat hoort ook bij wielrennen helaas. Alleen die dopingcontroleur die kan daar natuurlijk niks aan doen.
2: Vingegaard zegt overigens dat het ondanks de breuk verrassend goed met hem gaat.
0: En in Utenhout is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. Ziet verslaggever, deze verslaggever van Omroep Brabant.
4: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweer aanwezig. Politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen. Die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
0: Ja, mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden.
5: De temperatuur is hoog en de hits zijn groot. Maar...

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Goedemiddag, het is 1 minuut over 12:30. De servicewinkel van Olgo in Almere Stad is vandaag dicht vanwege waterschade. Boven de zaak klapte gisteren een waterleiding en daardoor is het servicekantoor blank komen te staan. Het plafond in de winkel kwam gedeeltelijk naar beneden. Medewerkers konden computers op tijd afdekken en nu moet de schade worden opgeruimd. De werkzaamheden op en bij het station zijn de oorzaak. ProRail maakt sinds afgelopen weekend de rails schoon en vervangt beschadigd beton. 2 weken na de zware hagelbui die eind juni over delen van Flevoland trok, is in Dronten een speciaal hagelschadecentrum geopend. Daar worden de komende maanden duizenden auto's hersteld die tijdens het noodweer beschadigd raakten. Om het grote aantal auto's snel te kunnen verwerken is in Dronten een aparte locatie ingericht. Onze bestaande schadebedrijven zijn al druk genoeg. Met een apart hagelcentrum voorkomen we dat de reguliere werkzaamheden stil komen te liggen, vertelt schadespecialist Wilfred Herder. En vrijwilligers hebben gistermiddag ruim 2300 vlinders geteld bij de 10e vlindertelling in het Kuinderbos in Band. Natuurliefhebbers trokken met verrekijker, fototoestel en telformulier het natuurgebied in. De Atalanta werd met 765 keer het meest gezien, gevolgd door het zandoogje en het koevinkje. In totaal zagen de vrijwilligers 23 verschillende vlindersoorten voorbij komen.
8: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. En in het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zegen van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog, steeds meer zon en het wordt 19 tot 23 graden.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met gedurende de middag steeds meer zonneschijn. Het wordt 20 of 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig en halverwege de avond is het 17 of 18 graden. Vannacht zijn er brede opklaringen en koelt het af tot een graad of 12. Morgenochtend zijn er zonnige perioden, later in de ochtend en morgenmiddag is er een afwisseling van stapelwolken en zon. Het blijft morgen droog en bij een overwegend matige noordwestenwind wordt het morgen ongeveer 21 graden.
10: Ja, en dan is er verkeersinformatie. Ja, treurig. Er is maar 1 file. Ja, u zult het wel fijn vinden, maar ik niet. Want ik had me op een hele lange lijst verheugd. 1 kilometer tussen Lelystad en Jouren. En, heel belangrijk, er is een radar op de N50 in Ens. Dus kijk uit in beide richtingen. Kost veel geld als je een bekeuring krijgt.
7: Absoluut. En dat is zonde van het geld. Zometeen in het komend 30 minuten gaan we de polderproef doen. De eerste aflevering van de dagelijkse Flevolandse kennisquiz. Dat doen we met de 3 gastpresentatoren. Je houdt je hart nu alvast of niet, Katrien?
10: Ja, ik vind het heel eng, want ik weet natuurlijk eigenlijk helemaal niet zoveel van die provincie.
7: Het zijn makkelijk.
10: Schandalig genoeg.
7: Ja, maar het zijn, je leert deze week dus steeds meer over die provincie. Dat is het leuke aan
10: het. Oh, ik krijg elke dag die quiz.
7: Elke dag zit
10: nee.
7: Die. Ja, zeker wel.
10: Oh, ja, mag het niet over wat anders gaan? Over koken of zo? Daar weet ik veel meer van. Nee, koken. Oh. Ja, jij hoort ook alleen maar wat je in je oren wil.
7: Nou, absoluut niet. Je tijd is voorbij.
10: Oh. Goed.
11: Herberg aan Zee met Marco.

0: plaat te pakken. Dus die hoor je de hele week totdat je er helemaal doodmoe van wordt. Het is 10 minuten over 12:30. Heerlijk muziekje. Het is eind... Waarom lach je?
1: Ja, het hoogtepunt is aangebroken.
0: Nou, we gaan eerst even het spelletje doen.
1: Dat bedoel ik.
0: Dat weet ik. Oké. Jij zat bij Shownieuws vorige week.
1: Ja.
0: En toen vertelde jij waar ik het meest tegen op zie is het spelletje.
1: Ja, klopt.
0: Hou je niet van spelletjes of ben je bang dat je...
1: A, ik hou niet van spelletjes. En B, ik weet gewoon heel weinig over de provincie Flevoland. Moet ik heel eerlijk toegeven.
0: Ja. We gaan het toch doen. Elke dag...
1: Ja, ik weet, je bent genadeloos.
0: Elke dag krijg je 5 vragen. En het makkelijke is goed of fout.
1: Ah.
0: Dus je hoeft niet een antwoord te gaan verzinnen. Daar komt hij. Ik ga de klok
1: en ik krijg ook een gastendoekje als beloning.
0: Nee, aan het einde van de week krijg je een hele leuke prijs. Krijg je en een dikke pakkert van mij.
1: Nou, daar doe ik van alles voor.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Ik wil je straks ook al van een eentje geven. Alleen moeten we een beetje uitkijken. Het is 2026. Vroeger kon dat. en je krijgt natuurlijk ook een heerlijke fles vin mee. Dat is voor wijn.
1: Kijk.
0: Dat is ook wat lekker. Goed, naast je hoge gage natuurlijk. Oké, daar gaan we. Met zullen we de vragen gaan doen?
1: Ja,
0: ik ga de klok aanzetten. Oké.
1: Ja.
0: De klok. Oké, vraag 1, daar beginnen we dan meestal mee. Daar komt ie. Flevoland is vernoemd naar een historische waternaam. Is dat goed of is dat fout?
1: Waternaam?
0: Ja.
1: Water, wat bedoel je daarmee? Water, een rivier of...
0: Ja, niet te moeilijk denken.
1: Nee, niet.
0: Nee? Het antwoord is fout, het is namelijk goed.
1: Oh.
0: Flevo was in de oudheid de naam van een groot binnenmeer.
1: Jammer.
0: Ja, jammer. Vraag 2. Almere grenst aan het Gooimeer.
1: Klopt.
0: Is dat goed of niet?
1: Ja, sorry? Dat is goed.
0: Even kijken, dat is goed. Inderdaad, het vormt een deel van de zuidgrens, het Gooimeer. Dat is hartstikke goed.
1: Ja.
0: De derde vraag. De Oostvaardersplassen liggen deels in de gemeente Lelystad.
1: Ja, volgens mij wel.
0: Weet
1: je
0: het zeker?
1: Of... Nee, ik weet het niet zeker, maar ze liggen wel hier in de provincie. Dat weet ik wel.
0: Ja, uiteraard. Het gaat over...
1: Ja, nou ja, goed. Dat valt ook al mee, toch?
0: Dus het is goed?
1: Ik denk het.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Het gebied strekt zich uit over Lelystad en Almere.
1: Kijk.
0: De vierde. Zeewolde heeft meer inwoners dan Almere.
1: Nee, dat kan niet waar wezen.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ik weet het niet. Is het goed of fout?
1: Het is fout.
0: Het is fout. Dat is goed. Want Almere is vele malen groter.
1: Ja, natuurlijk.
0: En de laatste van vandaag, dan ben je er alweer. Het viel eigenlijk allemaal hartstikke mee, toch? Je hebt maar 1 vraag.
1: Ik ga niet echt af nog.
0: Totaal niet zelfs. Nee, dat is hartstikke goed. De laatste vraag van vandaag. De Noordoostpolder was oorspronkelijk een eiland.
1: De Noordoostpolder was een eiland? Urk.
0: Nee, dat is een aparte gemeente.
1: Maar dat was ook een eiland.
0: Dat was een voormalig eiland. Maar de Noordoostpolder is Emmeloord en alle dorpen eromheen.
1: Ja. Nou, nee. Ja, ik weet het niet.
0: Ja, ik weet het ook niet. Ja,
1: wel, je hebt een kaartje, daar staat het op.
0: Oh ja, verrek.
1: Is het goed of fout?
0: Nee, dat vraag ik aan jou. Ga
1: nou
0: mij niet de
1: vraag. Goed.
0: Nee, het is fout. Helaas.
1: Ja, hè?
0: Helaas.
1: Waarom doe je dat dan?
0: Het gebied lag namelijk onder water in de Zuiderzee.
1: Ah, ja. Tuurlijk. Nee.
0: Het was hem voor vandaag. 2 fout, 3 goed.
1: 5.
0: Ik
1: vind
0: het helemaal niet zo verkeerd. Morgen weer een nieuwe polderproef. Ik ben heel erg benieuwd of Katrien aan het einde van de week geslaagd is. Laat de bel nu maar horen. Slechte quiz, hè?
1: Nou, toch leerzaam. Maar...

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Mist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. En daarvoor De Vrijgezel van Benny Nijman. Dat vind ik nou ook zo'n leuke plaats. Zo'n liedje van Benny Nijman verveelt mij dus nooit, Katrien.
1: Ja, wat grappig. We Vrijgezel. Zijn ontzettend veel liefhebbers van Benny Nijman.
0: Ja, hè?
1: Die man is veel te vroeg overleden.
0: Nou, hè?
1: Ja.
0: Daar ben ik ook We zijn even in de uitzending, Filip. Over Filip gesproken. Die heeft ons trouwens net al verrast met een heerlijke soundcheck.
1: Ja, en dat wordt mooi.
0: Ja, jij bent dol op zijn muziek ook, hè?
1: Ja, zeker. Ik ga vrijdag naar zijn concert. Dus,
0: In het Concertgebouw in Amsterdam?
1: Ja.
0: Ja, met Gregor Bak natuurlijk op de piano.
1: Ja, super, ja.
0: En zometeen hebben wij natuurlijk ook de gast. Jouw samen aan zeegast van vandaag.
1: Victor Vlam.
0: Victor Vlam. Heb je al dat je denkt van nou, dat wil ik hem zeker vragen?
1: Nou, er zijn 2 of 3 dingen die ik hem zeker wil vragen. Maar omdat ik ook zeker weet dat hij van tevoren luistert, ga ik dat dus niet zeggen. Want dan is hij niet meer verrast. Dat vind ik jammer.
0: Je zou denken dat je heel veel ervaring hebt.
1: Maar ik verheug me enorm op het gesprek, kan ik je vertellen.
0: Ik ook, absoluut. Zometeen, tussen 1 en 2, samen aan zee. En dat ruimt ook nog. Dit is Share and Believe. Blijf erbij, hier in Herberg aan Zee. Doe hem uit.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, en dan kom ik voor het eerst van mijn leven met verkeersinformatie.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Zijn er nog vragen? Hey, mooi.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Echt, er zijn ook mensen die gewoon 20 minuten gaan staan douchen. Vind ik hartstikke aso.
3: Doe ik sowieso nooit.
1: Ja. Nee, ik ook niet.
0: Dit is Flevoland.
1: Okay. Zullen we het erin houden gewoon? Ik vind het.
4: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
5: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht je zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De servicewinkel van Olco in Almere Stad is vandaag dicht vanwege waterschade. Boven de zaak knapte gisteren een waterleiding. Twee weken na de zware hagelbui die eind juni over delen van Flevoland trok, is in Dronten een speciaal hagelschadecentrum geopend. En vrijwilligers hebben gistermiddag ruim 2300 vlinders geteld bij de 10e vlindertelling in het Kuinderbos in Band.
4: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan de ANWB Verkeersinformatie. Er is op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort 5 minuten vertraging. Nou, dat is niks, want ze zijn de andere kant van de A1 is dicht. Dus je hebt mazzel dat je überhaupt vooruit komt. En dan, dan zie ik ineens dat op de A6 van Lelystad naar Emmeloord is ook 5 minuten stilstaand verkeer. En er is een snelheidscontrole op de N50 in Ens. Dus, nou, uitkijken.
8: Gaan we doen. Zometeen gaan we met z'n allen naar zee.
1: Ja,
8: wie neem je mee?
1: Ik neem Victor Vlam mee.
8: En Philippe Lanz.
1: En Philippe Lanz, ja, natuurlijk.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Dit is Herberg aan Zee.
8: Ja, met live muziek hier uitgenodigd door onze gastpresentator Catherine de Keil. Hier is de geweldige stem van Philippe Lange. Chante, chante, chante.

0: Philippe Elan. Chante, chante, chante. Catherine.
1: Ja, ik zal mijn microfoon eens aanzetten. Waar is het goed voor, wie weet. Leuk, Philippe, dat hij heeft opgetreden even. En hij komt straks nog een keertje. Hè?
0: Absoluut, zeker.
1: Helemaal goed. Nou, ja. En dan hebben we onze gast Victor Vlam. Gaan we nu eindelijk met het interview beginnen? Of komen er nog allemaal riedeltjes en flummetjes en filmpjes en dingetjes en weet ik wat? Oké, okay, heerlijk.
0: Victor, je bent hier natuurlijk eerder geweest.
2: Ja.
0: En toen ik met Catherine het programma mocht gaan doen, mochten zij zelf een gastenlijst samenstellen. Daar stond Philippe op, maar jij staat er ook op. En je bent hier, dat vinden we hartstikke fijn.
2: Ik vind het grote eer. Ik zeg, als je geïnterviewd wordt door Catherine Keil, dan vind ik dat wel iets bijzonders in alle eerlijkheid.
1: Ja.
0: Nou, dat hoor je graag, toch?
1: Maar ik ga meteen beginnen, want we hebben niet zo heel veel tijd. Het lijkt heel wat, een uur, maar
2: ja,
1: het is zo om.
2: Het gaat zo snel voorbij, ja.
1: Ik heb naar jou gekeken bij Micha Blok. In Micha Blok en de mannen
2: die het beter weten.
1: De mannen die het beter weten. Weet je het inderdaad altijd beter?
2: Nou, ik kan me voorstellen dat mensen denken dat ik bedweterig ben. Maar ik accepteer volledig dat ik vaak niet gelijk heb. Ik denk alleen, ik weet niet wanneer ik wel en geen gelijk heb. Dus ik vecht voor mijn ideeën in de wetenschap dat ik in sommige gevallen er compleet en totaal naast ga zitten. Maar ik vind dat dat democratie is en maatschappelijk debat voeren.
1: Ja.
2: Dat als je bepaalde opvattingen hebt, dat je daar ook gewoon voor moet gaan strijden.
1: En kun je dan ook ruiterlijk toegeven, nou, sorry, ik zat fout?
2: Ik heb de indruk van wel.
1: Ja, want je hebt zelfs gezegd dat je op een gegeven moment ook iets verkeerd had beoordeeld. Ja. Zit je verder niet mee.
2: Nee.
1: Maar nou gaan we even terug naar dat programma van Micha. Want daar zei je iets en ik dacht, wat bedoelt hij daar in godsnaam mee? Jij zei dat je elke dag van de week hetzelfde at.
2: Ja.
1: Dus ik stel me zo voor, op maandag boerenkool, op dinsdag andijvie, op woensdag
2: zoiets,
1: bloemkool.
2: Ja.
1: En dan elke week opnieuw?
2: Ja.
1: Zomer en winter?
2: Tuurlijk.
0: Hoe is dat ontstaan?
2: Ja, het is een beetje autistisch, denk ik.
0: Nou, een beetje.
2: Nou.
0: Behoorlijk autistisch, denk ik.
2: Maar kijk, ik heb geen gezin. Dus ik hoef niet rekening te houden met andere mensen. Nee. Dus ik heb gewoon. Kijk, ik ben vroeger te dik geweest. Dus ik, als je daar ooit van af wil komen, dan moet je een redelijk gestructureerd en gedisciplineerd leven leiden.
0: Ja.
1: Dat en, houdt in? Geen aardappels? Geen, of
2: nee, dat je niet meer hoeft na te denken. Over, als ik de supermarkt inloop, op maandag heb ik altijd zalm met spinazie en pasta. Dat vind ik lekker en is tegelijkertijd gezond. Dus het is 400 gram spinazie. Dus dat is ook gewoon lekker veel groente. Maar ik ga dus de supermarkt in. Ik kan al die verleiding weerstaan. Want ik weet gewoon, ik moet spinazie hebben. Ik moet zalm hebben. En ik moet pasta hebben.
1: Ja, maar luister nou eens even. Je zit naast een Fransman.
2: Ja.
1: Ik ben toevallig gastronoom. Ik ga ervan uit, omdat jij Fransman bent, dat je ook gastronoom bent, of niet?
3: En wat een?
1: Gastronoom.
3: Oh, ik hou ontzettend niet van lekker eten.
1: Ja. Dus, ik kan mij niet voorstellen dat je dan niet iets anders probeert te eten.
2: Maar dat
1: je
2: doe
1: kan
2: ik wel.
1: Toch in plaats van zalm ook, weet ik veel, paling of haring. Of,
2: maar ik heb dus dat is 4 dagen per week. Dus 3 dagen per week heb ik om vrij te gaan, om los te gaan op andere dingen en heel veel te proberen.
1: Oh.
2: Maar die 4 werkdagen, die zijn gewoon heel gestructureerd.
1: Ah, oké. Okay. Nee, ik dat is al iets minder erg dan ik dacht.
2: Maar ik ben in Brabant opgegroeid. Ik hou van lekker eten. En dat is gewoon het probleem. Ik hou veel te veel van lekker eten. Ik vind ook alles lekker. Ik
1: dus
2: wil alles proberen.
1: Het is gewoon jezelf straffen, zeg maar.
2: Het is gedisciplineerd leven.
1: Oh, oké.
2: Okay. Ik denk dat in deze tijd mensen te veel opties en te veel keuzes
1: hebben. Ja, dat is sowieso zo.
2: En ik denk dat het beperken van die keuzes voor een heel groot deel je leven eigenlijk veel, ja, wel soberder maakt, maar wel fijner maakt. Omdat je dus dan je kunt toespitsen op de dingen die echt wat toevoegen.
0: Maar het zijn ook geen dingen waarvan je zegt, oh, dat is een kwelling om dat te eten.
2: Weet
0: je, zalm is heerlijk en spinazie ook niks mis mee.
1: Nee.
0: Ik heb ook wel eens diëten gevolgd dat je denkt, nou, als ik dit een paar weken vol moet houden, dan ben je pas echt sneu.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik wou het even met je over wat anders hebben. Want toevallig hadden wij los van elkaar, Marco, jij en ik, jouw podcast afgeluisterd over Tim Hofman.
0: Ja, doe ik altijd.
1: En daar legde jij de vinger op iets waarvan ik dacht, oh, als ik dat doe, dan denken ze dat de oude wijven zouden wets. maar jij deed het dus ook. En Marco viel er ook over. Dus we waren in goed gezelschap. Dat hij dus adviezen gaf om hoe je kan spieken bij eindexamens.
2: Ja, het is best wel bizar. Ja. Hij heeft een bijlenschool gehad. Hij heeft ook een boek geschreven voor die bijlenschool. Je zou het een lesboek kunnen noemen. En om dat een beetje cool en stoer te maken, staan er een aantal tips in van hoe je inderdaad kunt spieken. Een van de tips die hij daarin geeft is dat je als meisje op je bovenbeen, bovenaan, zeg maar, dus onder je rokje, een bepaald aantal delen van de lesstof kan schrijven. Want daar mag de leraar niet kijken.
1: Ja.
2: En dan denk ik bij mezelf, dit staat dus in een lesboek wat voor scholieren is bedoeld. Dat vind ik best wel bizar dat je dat
1: heel,
2: erin zet.
1: Heel heftig.
0: Ja. En BNN Vara wist daarvan, hè? Over, van die
2: ik neem het aan voor wel. Het is gewoon
0: je moet openlijk, dat melden, hè,
2: dat neem ik ook, ja.
1: Nou, ik kan er gewoon niet over uit.
2: Nee.
1: Ik bedoel, ons land gaat gewoon kapot aan fraude en bedrog en noem maar op. En dan ga jij, als iemand die dus les geeft, dit soort dingen... Nou, ik vond het gewoon shocking.
2: Ja, ik vind het ook inderdaad shocking. En het geeft een beetje het verval aan in de moraal die er soms is. Ik denk dat dat ook iets is wat er wel achter zit. En ik vind dat ook inderdaad heel erg gek om dat te lezen.
0: Wat is nu de stand van zaken? Want je hebt dit 2 weken geleden aan het licht gebracht in jouw podcast.
2: Ja.
0: Na een tip, hè, die jij hebt gekregen. Je bent erin gedoken, je hebt dat naar buiten gebracht. Daar is toch wel wat kritiek op gekomen. Ook met name van de kant van Tim zelf.
2: Ja.
1: Ik vond het zo mooi dat hij jou nitwit vond.
2: Ja,
1: dat
0: jij bent natuurlijk incasseren ook wel wat gewend.
2: Ja. Ja, nee, tuurlijk. Als je iemand anders bekritiseert, moet je dat ook terugverwachten.
0: Ja, maar goed, je bent erop teruggekomen in de podcast
2: zeker.
0: Van gisteren.
2: Ja.
0: Hoe heb je dat gemeld?
2: Ik ga er gewoon in op de reacties. En ik vind dat het een onterechte reactie was. Kijk, als iemand je een nitwit noemt, dan vind ik dat ook een beetje een teken van het feit dat je dus wel gepikeerd bent, inhoudelijk gezien, door de kritiek. Dus hij was daar vrij pissig over. Kijk, ik heb hem verweten niet alleen dat hij deze tips gaf in zijn bijlesboek, maar ook dat hij überhaupt een bijlesschool heeft. Terwijl hij iemand aanpakte in een boosaflevering die heel hard heeft aangepakt, die ook een bijlesschool heeft en daarmee financiële fraude zou hebben gepleegd. Dan had hij, dat is mijn punt, dat moeten melden. Dat is gewoon zuiver hoe je dat doet qua journalistiek. Dus mijn conclusie was, hij is een journalistieke prutser. Ik vond het gewoon echt prutswerk. Elke andere journalist zou dit beter hebben gedaan. Maar bij Tim Hofman is het altijd vol op het orgel. Met als gevolg dat er dan gewoon simpelweg brokken vallen. Want hij is een brokkenpiloot. Nou, dat heb ik aangekaart. Hij zegt allerlei dingen zegt hij daarop. Onder andere inderdaad dat ik een nitwit ben. Maar de kritiek wat mij betreft inhoudelijk staat als een huis.
1: Maar dit is natuurlijk niet de enige persoon die hij kapot heeft gemaakt.
2: Zeker
1: hè?
2: Niet, nee.
1: Dat is ook wel een beetje een Vara dingetje.
2: Ja.
1: Ja, ik ben dan even oma met de oude doos, zal ik maar zeggen. Maar
0: ben je bang dat hij erop uit is om Victor kapot te maken dan?
1: Nee, hè?
0: Maar jij bedoelt dat Tim, jij zegt net, hij is niet de eerste die...
1: Tim heeft meerdere mensen in het verleden kapot gemaakt. Ja,
0: ja oké.
1: En dan kom ik altijd met het voorbeeld van Exota. Misschien zegt je dat wel.
0: Ja, dat ken ik.
1: Ik zal het even uitleggen, want niet iedereen weet dat meer. Dat is al heel lang geleden. Maar er was dus hele lekkere limonade. En die werd door een familiebedrijf in Nederland gemaakt. En op een gegeven moment hadden ze bij een consumentenrubriek van de Vara bedacht dat een fles van Exota was gevaarlijk, want die explodeerde. Nou. Later bleek, want er is 10 jaar over geprocedeerd, het hele bedrijf is naar God, maar dat die fles expres in de uitzending hebben ze laten exploderen.
2: Mm.
1: Terwijl dus niks mis was met die flessen. Nou, in feite heeft de Vara daar niks over gehoord. Dat zou nou eens bijvoorbeeld WNL hebben moeten doen. Of een andere omroep. Die hadden eindeloos gezeikt over gehad. Waren totaal onbetrouwbaar geweest in de voorlichting. Een consumentenrubriek die in feite fraudeert.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Maar daar zijn ze helemaal mee weggekomen.
0: Hoe zou dat komen dan? Dat zij daarmee weg zijn gekomen?
1: Nou, omdat ze, denk ik, beschermd worden door linkse kranten.

0: dan moet je daar gewoon simpelweg je excuses voor aanbieden. Als Tim gewoon in reactie op mij had gezegd van joh, dat heb ik niet handig aangepakt, dan had ik waarschijnlijk gezegd, nou ja, prima, even goede vrienden verder. Dan is het daarmee ook duidelijk geworden dat het voor de volgende keer beter gaat. Ja. Maar dat is niet gebeurd.
1: Nee. Maak jij je trouwens zorgen over de journalistiek in Nederland?
0: Ik vind dat, ja zeker, ik vind dat de journalistiek tegenwoordig te ideologisch is geworden en te eenzijdig daarmee is geworden. Een van de dingen die ik ook wel vaker heb aangekaart is dat bij de NOS, als je daar komt, dat bijna iedereen een linkse politieke signatuur heeft. En dat is problematisch. Want
2: hoe weet je dat dan? Heb je dat gevraagd of blijkt dat ergens uit?
0: Ik heb het wel eens gevraagd. Ik heb het wel eens aan Jeroen Wollaars ook voorgelegd. Van werken er bij jullie mensen die bijvoorbeeld op Wilders hebben gestemd? Nee. Of andere rechtsconservatieve partijen? Nee, klopt. Nee. En ik denk dat wat er gebeurt is als je daar aanschrijft aan de lunchtafel. En jij zegt van joh, ik heb op Wilders gestemd. Dan denk ik dat je inderdaad wel iets uit te leggen hebt daar. En het probleem is er, want 1/3 van het land stemt op partijen die rechts van de VVD zijn. Dus je moet die ook daadwerkelijk daar vertegenwoordigd hebben op een redactie. Dus diversiteit is belangrijk in de zin van je wil voldoende vrouwen hebben en je wil voldoende mensen van verschillende etniciteiten en seksuele geaardheden hebben. Dat vind ik belangrijk. Maar ik vind minstens net zo belangrijk dat er mensen zitten met meerdere opvattingen. Want uiteindelijk krijg je dan op die redactie een goed debat. En dat ontbreekt.
2: Ja. Vaak wordt daar nu een beetje op gemixt. Hè? Van oh wacht, we hebben nog niet iemand uit die hoek. Dus die zetten we er nu bij. Zo iemand zoeken wij nu. Dus er wordt niet meer gekeken naar iemands capaciteit of cv of werkervaring. Maar meer van oh wacht even, we hebben nog geen. Nou noem even, we hebben nog geen homo werken. Dus laten we die dan. Ja. Weet je dat? Of een vrouw inderdaad, wat jij zegt. Ja.
1: Maar als er dan veel vrouwen en homo's werken, dan heb jij weer kritiek. Ja. Heb je gehoord wat die zei?
2: Ja, over shownieuws. Ja. Wat was dat voor opmerking? Dat je zei, bij shownieuws werken alleen maar homo's en vrouwen?
0: Jij kent Bart goed. Je weet dat het waar is. Je weet dat het waar is, toch? Ja, jij gaat het nu niet zeggen, maar jij weet dat het waar is.
1: Maar zeg jij dat dan omdat het ergens op gebaseerd is of omdat het een gevoel is?
2: Dat is natuurlijk feitelijk, denk ik.
0: Kijk, het is feitelijk redelijk. Kijk, er zitten ook wel wat hetero's daar.
2: Er zitten wat twijfelgevallen.
1: Maar ze zijn zeldzaam.
0: Ze zijn zeldzaam. Maar die showrubrieken, die trekken gewoon een bepaald soort mensen aan.
2: Wat jij zegt over die mensen, daar kun je ook zeggen over stewardessen, over stewards. Je kan het zeggen over kappers.
0: Zeker.
2: Over zeggen mensen in de media überhaupt natuurlijk. Zeggen in de musicalwereld.
0: Ja.
2: Ja, daar is op zich niks mis. Het is ook geen oordeel, het is een constatering.
0: Het is een constatering. Het enige wat ik eraan koppelde is dat het is een beetje een slangenkuil daar.
1: Ja,
0: want iedereen zit elkaar messen in de rug.
1: Maar ik wou het eigenlijk over een heel ander punt over de journalistiek hebben. Kijk, ik vind dat men doet alsof journalistiek iets is wat eigenlijk een vrije tijdsbesteding is, die niet betaald hoeft te worden.
2: Ja, geen beschermd beroep, hè?
1: En dat vind ik dus echt schandalig. Als je nagaat dat ik 30 jaar geleden in dit vak begon en dat ik toen meer kreeg voor een artikel in een blad dan ik nu krijg. Terwijl, wat is de inflatie in die 30 jaar?
0: Ja, die is gigantisch natuurlijk.
1: Wel 40-50%.
0: Ja.
1: Dus het slaat echt helemaal nergens op. Dat je maar overal, we zijn toevallig laat samen ergens te gast geweest. We hebben alle twee niet betaald gekregen. Was een televisieprogramma. Nou, oké, dat doe je een keer. Maar ik vind het bezopen. Mijn benzine kost ook geld. Mijn gas en licht moet betaald. Waarom moet dat allemaal voor niks?
0: Ja.
1: En ik vind...
2: Maar als je uitgenodigd wordt, wat zeg je dan? Is er een budget? Is er iets van budget voor mijn optreden?
1: Tuurlijk.
2: Dat vraag je.
1: Je zal ervan moeten.
2: Nee, maar dan zeggen zij dus nee. Dan zeg je, heb je reiskostenvergoeding? En dan zeggen ze ook nee. Dan is het aan jou natuurlijk om te zeggen. Of
1: dan
2: je
1: kom
2: wel...
1: ik niet.
2: Ja, dat zou
1: ja,
2: ook
1: maar
2: kunnen.
1: Maar soms
2: doen.
1: Kan het een discussie zijn die je zo belangrijk vindt dat je dan toch maar wel gaat.
0: Ja.
1: Maar ik vind het veel te veel gewoonte geworden dat journalisten maar alles voor niks moeten doen.
0: Ja. Ja.
1: Ik vind het nergens op slaan.
0: Ja.
1: En wat ik dan helemaal irritant vind, is dat mensen die in grote vaste functies zitten, mm-hmm, en die elk jaar 10% salarisverhoging krijgen, dat die dat beslissen.
0: Maar dat is ook even, ik ben het helemaal met je eens. Want ik denk dat een van de grote misverstanden die mensen ook vaak hebben is dat als je op televisie bent, dan zal je wel bergen met geld verdienen.
1: Ja, het is gewoon onzin.
0: Terwijl dat niet zo is. Het is heel erg piramideachtig. Dus de Eva Jinek van deze wereld, die verdienen inderdaad een gigantisch salaris.
1: Ja.
0: Maar heel veel andere mensen die natuurlijk gewoon die hele journalistiek draaiende houden, ja, die krijgen eigenlijk betrekkelijk weinig. Ik heb zelf altijd dat ik gewoon de overweging maak van, is dat het waar? Dus of soms is het gewoon leuk om te doen. Hè? Dus dan vind ik dat ook gewoon een reden, als het gewoon leuk is met gezellige mensen, ja, waarom zou je het dan niet doen? Soms vind ik het inhoudelijk ook de moeite waard. Maar als ik denk van ja, ik vind het niet echt leuk en het is inhoudelijk iets wat niet veel voorstelt, dan en er is geen budget voor, ja, dan doe ik het ook gewoon inderdaad
2: niet.
0: Maar
2: het is ook een beetje ego-strelend natuurlijk dat je gevraagd wordt. Dus ze kunnen zoveel mensen vragen.
1: Ja, maar
2: ze
1: in die valkuil stappen wij dus als journalisten.
0: Ja.
1: Wij zouden eigenlijk moeten zeggen, jongens, we doen dat gewoon niet meer.
2: Ja, maar dat doen ze dus niet. Nee. Wat jij zegt, ook die tarieven, dat geldt natuurlijk niet alleen voor grote namen. Dat geldt ook voor mensen die een beetje in de luwte al, zoals ik al 30 jaar in de media. Wat ik zeg, voice-over klussen, weet je, een spotje inspreken was 20, 30 jaar geleden kreeg je daar hetzelfde voor.

0: als nu.
1: Ja, ja, precies. Dus dat is dat daar ook
0: niet.
1: Zo.
0: Ja, ja, en als ik zeg, ik wil het voor iets, ik wil iets meer, dan zeggen ze, nou, dan vragen we jou niet meer. Want er zijn er ook die doen nog voor minder dan waar jij het nu voor doet.
2: Ja. Ja. Maar het zou gewaardeerd moeten worden. Want dat is volgens mij het punt wat jij inderdaad terecht
1: maar
2: maakt.
1: Maar weet je wat het grote gevaar is ervan? Dat mensen die dus andere dingen kunnen en wel goed betaald worden in andere banen, dat die dus uit de journalistiek weggaan.
2: Ja.
1: En dat er dus eigenlijk een hele zwakke journalistieke bodem overblijft. En dat
2: ik heb
1: vind ik erg.
2: Heel wat vrienden die dus inderdaad in de journalistiek zijn begonnen en die nu ergens als communicatieadviseur werken. Je ziet echt ontzettend veel. Als je bij een ministerie gaat werken en je met senior communicatieadviseur, gigantisch veel. Ja. Maar het zijn wel allemaal mensen die echt veel in hun mars hadden. Dus het is echt doodzonde.
0: Dan zit je wel heel erg in een keurslijf natuurlijk. Hè?
2: Ja, dat is veel minder leuk werk.
0: Ja, dat is veel minder leuk werk natuurlijk.
2: Klopt. Dus je betaalt er wel iets voor. In de zin dat je gewoon inderdaad een hele saaie baan hebt. Je bent inderdaad je vrijheid kwijt. Maar je kan wel uiteindelijk genoeg geld op de plank krijgen voor je gezin. Je hebt ook meer zekerheid.
1: Ja,
2: want journalistiek is ook onzeker.
1: Betaald, hè?
2: Ja, dat is het.
0: Filip, is dat ook zo met optreden? Want jij treedt ook al heel lang op natuurlijk.
3: Ik heb allerlei verschillende perioden meegemaakt. Toen ik begon begin jaren 90, werd je automatisch betaald als je iets zong op de televisie. Ik geloof dat hetzelfde is voor acteurs. Als je iets presteert, dan is een hele periode dat mensen dachten van promotie.
1: Was toen ook zo, omdat je platen kon kopen.
3: Absoluut.
1: Maar die kan je niet eens kopen.
3: Voilà. Ja. En ik geloof in jaren... Is er iets gebeurd? Gaat het goed?
1: De hele oor valt eruit. Ja.
2: Kunstgebied.
1: Dat heb je als je tijdens jemig. Even kijken hoor. Ik weet niet hoe ik dat moet herstellen.
0: Ja, ik doe maar praten hoor.
1: Als het heel raar is.
3: Zal ik op jou wachten, Katrien?
1: Nee, we gaan rustig door.
3: Sinds een paar jaar geleden is bij de NPO, als je ergens gevraagd bent om zelf 1 minuut... iets te zingen, radio of televisie.
0: Ja, je mag het hele liedje meer doen tegenwoordig.
3: Dat is uitzonderlijk. Ja. Dan word je weer betaald. Het is sinds 2021 of zo dat iets een minimum gage komt te staan.
0: Ja, ja, ja.
3: Ik ben daar soepel. Persoonlijk, ik vind als je iets, zoals bijvoorbeeld voor jullie, ik zing in het Concertgebouw, dus ik kom daar om te praten. Ik ben daar heel soepel ook als ik kom om iets
0: te promoten.
3: Die mij een beetje publiciteit.
1: Dus je hebt er toch helemaal geen belang bij om hier te komen?
3: Wel, het is leuk om dat ook te kunnen zeggen.
1: Oh, ja,
3: voor de ego. Grapje. Nee, grapje. Nee, ik zie wel een verschil tussen... Als je bijvoorbeeld geen actualiteit bent en dat een programma, radio of televisie, je vraagt om een nummer te zingen.
0: Ja.
3: Terwijl je... Dan vind ik het wel normaal om iets voor te krijgen. Als ik iets kom om iets te verkopen of te aankondigen, ben ik daar soepel en ik realiseer me dat het gewoon een nemen en geven. Een beetje wat jullie zeiden, van als het gesprek mij interesseert, dan vind ik het leuk om mee te doen. Ik vind wel dat wat mensen zich heel vaak zich niet realiseren zonder te klagen, uiteraard, omdat het is onze passie. Als je zingt of acteert, ook zing je 1 nummer op televisie of op de radio, ben je praktisch een hele dag kwijt.
1: Reizen,
3: concentratie of zo.
0: Ja.
3: Dus ik vind wel principieel dat een gage ook klein wel, net zoals bij de journalisten, een must zou moeten zijn. Ja.
1: Maar het is eigenlijk, mensen maken gewoon, het is eigenlijk een chantage, want ze maken misbruik van het feit dat we enorm van ons vak houden.
3: Ja.
1: En daarom gebeurt het steeds, maar we zouden er eigenlijk toch keihard in moeten zijn.
3: En ik ben zanger, dus jullie zijn journalisten. Als je gevraagd bent bij een talkshow op de televisie, dus het is niet per se dat je betaald wordt, als ik het goed begreep van jullie. Je kunt...
1: Nou, niet, het als is heel verschillend.
3: Ja, oké. Okay. Ja.
1: Publiek word je minder betaald.
3: Oké.
2: En als je vast in een programma zit, dan word je eigenlijk al altijd
3: als je een soort van vaste columnist bent.
0: Ook zoals jij dat bij VI bijvoorbeeld had. Wil jij nog een liedje voor ons zingen? Want jij staat natuurlijk, jij gaat ook naar het Concertgebouw toe. Dat is altijd maar uitverkocht bij jou, Filip. Hoe doe je dat toch?
1: Ja, hoe flik je dat?
3: Nou, het is de kleine zaal, hè. Maar voor mij is de kleine zaal wel groot. 500 mensen. En ik ga je iets fantastisch vertellen. Iets wat ik fantastisch vind. Ik zing dus. Ik zing in mijn moedertaal Frans.
0: Oh.
3: En ik zing met piano en stem. Ja. In een periode waar het uiterlijk, de grote regie, decors of zo, een must zijn. En ik vind het gewoon ontzettend. Zitten troostend en hartverwarmend dat er zijn honderden mensen die geld betalen om naar een zanger die begeleid wordt door een grand piano. En in een zaal, wel met een lichte plan, maar niet met een enorme regie.
0: Nee.
3: Het is mooi om te zien dat het kan nog, dat mensen nog komen.
1: Maar weet je wat ik zo leuk vind? We zijn vorig jaar ook bij je geweest. Toen, jij bent dus met Gregor Bak. Hè,
3: ja, geweldig pianist.
1: Ik dacht dat jullie een relatie hadden.
3: Oh, hij is hartstikke hetero.
1: Oh, en, maar dan kan je toch een relatie hebben? Je kan ook een relatie hebben zonder seks. Hè?
3: Dat is waar. Oh, maar we hebben een relatie. Hij is gewoon een hele dierbare vriend van mij geworden.
1: Ja,
3: en zijn vrouw ook.
1: Nou, gezellig. Nee.
3: Hij is een geweldige man. Hij is trouwens, hij heeft een tv-carrière gehad, hè, Gregor. Ja, hij is heel lang bij de NCRV gehad. Ja. En hij heeft wel een koude douche gehad ook. Hij vindt het prima om nu zeer teruggetrokken te hebben van dat tv-milieu. Hij vindt muziek toch leuker dan televisie maken. Ja.
0: Wij moeten gezien de tijd jou vragen, Filip, om jouw tweede nummer te gaan zingen.
3: Ja, zal ik zeggen wat het is? Of ga je
0: zeker? Nee, jij mag het.
3: Het is een prachtige... Een groot verschil met de eerste nummer, die trouwens zijn nummer van Gregor Bak was. De tweede nummer is van Michel Berger, die de echtgenoot was van Frans Gall. Die prachtige luisterliedjes schreef en die heet Suratula. En dat is het verhaal van een man of een vrouw die vraagt aan haar partner of zijn partner, we zijn nog gelukkig, maar ik kan ziek worden, ik kan dement worden, ik kan op een rolstoel belanden en dan zal je er nog voor mij zijn.
1: Mooie vraag.
3: Ja, een confronterende vraag.
1: Zeer.
0: Ik ga jouw microfoon even goed omdoen, Katrien. En dan gaan wij luisteren naar een prachtig nummer van Filip Elan nogmaals. Hij staat dus komend weekend in een uitverkocht concertgebouw. De kleine zaal wel te verstaan. Suratula, hier is Filip Elan.

0: Herberg aan Zee met Marco en Catharine.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
0: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Goedemiddag, het is 2:03. De servicewinkel van Olgo in Almere Stad is vandaag dicht vanwege waterschade. Boven de zaak knapte gisteren een waterleiding en daardoor is het servicekantoor blank komen te staan. Het plafond in de winkel kwam gedeeltelijk naar beneden. Medewerkers konden computers op tijd afdekken en nu moet de schade worden opgeruimd. De werkzaamheden op en bij het station zijn de oorzaak. ProRail maakt sinds afgelopen weekend de rails schoon en vervangt beschadigd beton. 2 weken na de zware hagelbui die eind juni over delen van Flevoland trok, is in Dronten een speciaal hagelschadecentrum geopend. Daar worden de komende maanden duizenden auto's hersteld die tijdens het noodweer beschadigd raken. Om het grote aantal auto's snel te kunnen verwerken is in Dronten een aparte locatie ingericht. Onze bestaande schadebedrijven zijn al druk genoeg. Met een apart hagelcentrum voorkomen we dat de reguliere werkzaamheden stil komen te liggen, vertelt schadespecialist Wilfred Herder. En meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl of download de gratis app.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met gedurende de middag steeds meer zonneschijn. Het wordt 20 of 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig en halverwege de avond is het 17 of 18 graden. Vannacht zijn er brede opklaringen en koelt het af tot een graad of 12. Morgenochtend zijn er zonnige perioden, later in de ochtend en morgenmiddag is er een afwisseling van stapelwolken en zon. Het blijft morgen droog en bij een overwegend matige noordwestenwind wordt het morgen ongeveer 21 graden.
12: En dan krijgen we nog ANWB verkeersinformatie. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat 4 minuten file. En heel goed opletten nu, want hier komen de flitsmeisters. Op de Energieweg in Emmeloord is er eentje. Daar staat op de N50 in Ens bij hectometerpaal 264,3. En bij de Steigerdreef in Almere, in beide richtingen.
10: Absoluut.
12: Let op, want anders kost het geld.
10: Zometeen praten we door met onze samen aan zeegasten Victor Vlam en Filip Inland.
0: Herberg aan Zee met Marco.

0: hè?
1: Ja.
0: Hou je ervan, van die muziek van de Spencer Davis Group?
1: Och, ja. Oké.
0: Oké. Gimme Some Loving was dat. Het is 2:09. En we zijn nog steeds samen aan zee met Philippe Elan en Victor Vlam.
1: Ging je iets vertellen over een tune, Victor? Nou, want jij hebt volgens mij de grootste ja, tuneverzameling.
2: Klopt, dat klopt. Ja,
1: van de wereld,
2: zeker. Nee, ik ben groot liefhebber van tv-tunes, inderdaad. Ja. Ja, ja, zeker. Ja, nee, maar wat ik eigenlijk zeg, ik vind het grappig dat bij dit soort stations je een diverser aanbod van muziek krijgt. Terwijl als je naar de landelijke radio luistert, is het bijna allemaal hetzelfde. Het is een beetje greatest hits allemaal.
0: Geformateerd.
2: Nee. Heel geformateerd, maar ook eigenlijk dezelfde liedjes die je overal hoort. Sommige iets ouder, sommige iets moderner. Maar bijvoorbeeld jouw genre, Philippe, dat is iets wat
1: ik zat je sterk. Ik zat er eigenlijk op te wachten dat je zoiets ging zeggen.
0: Ja.
1: Want ik ben ooit voor zo'n liedjesprogramma, of voor de Maassinger was het trouwens gevraagd. En toen wilde ik graag een Frans chanson zingen, want ik heb Frans gestudeerd, dus dat leek mij leuk. Kan ik dan een beetje mee pochen. Nou, dat ging niet door, hoor. Want Franse chansons waren niet populair genoeg. Nou, maar, je ziet het aan jou. Je verkoopt
3: het is een uit. Beetje wel teruggekomen, hè?
1: Ja,
3: nu.
1: Dat wel.
2: Nou, het is volgens mij heel populair. Want mensen kopen er wel kaartjes voor. Bij heel veel van dit soort genres zie je dat. En tegelijkertijd zie je toch te weinig op televisie en hoor je het op de radio.
3: Ja, weinig. Maar bijvoorbeeld een klassieke zender zoals NPO4... draait mee en draait chanson regelmatig. Ja. Het is gewoon een soort van tijdloze genre, zoals bepaalde vormen van jazz, is het chanson nu gezien door klassieke programma's.
1: Maar ik denk dat het programma van Matthijs ook daar wel aan heeft geholpen.
3: Enorm. Dat was een enorme hit,
0: Ik wil het met jou ook eens hebben, Victor, over, want ik weet wel, we hebben best wel een tijd geleden gesproken ooit over Catherine. Toen was er ook, dat was volgens mij dat akkefietje toen bij VI, hè, over dat slaat er op de kont, dat verhaal van Johan Derksen.
1: Ja.
0: En dat jij toen ook, wij hadden...
2: Zeker.
0: Ja, wij spraken elkaar wat, toen. Ja. En toen zeiden we, het is gewoon geen respect meer voor iemand die een enorme staat van dienst heeft, zoals Catherine Keil.
2: Ja.
0: Die kan makkelijk nog terug op televisie
2: dat
0: zijn.
2: Denk ik ook,
0: dat heb ik jou toen ook nog gestuurd. En
2: ik denk dat er in bredere iets achter zit in de samenleving. Want ik denk eigenlijk dat er veel discriminatie is naar oudere mensen toe in het algemeen. Dus ik denk dat er heel snel de gedachte is op allerlei plaatsen in de maatschappij, dat zodra je, laten we zeggen, de 50 gepasseerd bent, dan ben je uitgerangeerd.
1: Ja.
2: En alles moet jonger. Dat is in de media nog in het extreme doorgetrokken. Maar ik vind eigenlijk dat we nog heel veel kunnen leren, eigenlijk met z'n allen van een oudere generatie. Dat daar, ja, daar behoort Catherine toe. Maar ik zou ook zeggen dat mensen zoals Jack van Gelder en Johan Derksen op een eigen manier daar ook allemaal bij behoren. En je ziet echt heel weinig van dat soort mensen nog op tv.
0: Wat vind
1: daar
0: je eigenlijk?
1: Mag ik even in een reden vallen? Want daar zie je wel een groot verschil met Amerika.
2: Ja.
1: Ik heb voor Universal Studios maakte ik Catherine. En ik dacht op een gegeven moment, nou, ik doe het nu 5 jaar. Mijn tijd is wel gekomen. Nou, die Amerikanen zeiden, onvoorstelbaar, natuurlijk niet. Je doet het tot aan je dood. Want je bent zo populair met dit programma. En dan zie je dus het verschil tussen Amerika en hier.
2: Nou ja, je hebt in Amerika Barbara Walters gehad. Ze is een paar jaar geleden overleden. Maar die heeft eigenlijk tot het moment dat het eigenlijk niet meer kon, en dat was op echt hele gevorderde leeftijd, nog interviews gedaan met Amerikaanse presidenten en grootheden eigenlijk.
1: Ja.
2: En ze wordt gezien als by far de beste interviewer van haar tijd. Echt 50, 60 jaar lang heeft ze een ongelooflijk indrukwekkende carrière gehad. Maar die bleef inderdaad nog gewoon actief. En in Nederland zie je wel heel vaak dat het tegenovergestelde gebeurt.
1: Maar ze kreeg de kans van haar bazen. Ja. Want dat is het punt. Je krijgt in Nederland gewoon geen kans meer.
2: Nee, dat vind ik ook. Maar ik vind dat je dat ook in het bedrijfsleven bijvoorbeeld al snel ziet. Dat je snel op een zijspoor wordt gezet. Want als je oud bent, dan zou je niet meer flexibel zijn. En al dat soort dingen. En ik denk dat dat vaak wel ten koste gaat van de kwaliteit die er uiteindelijk is.
0: Maar als je dan nu kijkt naar de media in het algemeen. Hè, wat je nu op televisie voorgeschoteld krijgt als kijker. Wat vind je van de kwaliteit van de presentatoren anno 2026?
2: Ja, ik ben opgegroeid met televisie in de jaren 90.
0: Ja.
2: En dat is natuurlijk altijd, als je ergens opgroeit, dan is dat eigenlijk wat je ziet als het hoogtepunt. Maar dat zie ik oprecht, als ik daar nu dat vergelijk met wat we nu hebben, vind ik dat vele malen beter. Als je kijkt naar iets als Ron's Honeymoon Quiz en de Trostijd, die kan je terugkijken op de schatkamer van Beeld en Geluid. Dus dan kan je die oude afleveringen nog terugzien.
0: Mm.
2: Maar dat was een geweldig programma. Het was ook helemaal rond Brandsteder heen gebouwd.
0: Geen autocue?
2: Nee, het was zijn persoonlijkheid die dat programma moest dragen. En wat je tegenwoordig ziet, is dat programma's format gedreven zijn. Dus het moet allemaal verkocht kunnen worden aan het buitenland. En een personality, die kan je niet verkopen aan het buitenland.
0: Ja.
2: Dus wat ze zoeken, is een format waar de presentator vooral een dienende rol heeft. En dat het eigenlijk niet uitmaakt of die echt bijzonder veel charisma heeft. Dus ik vind dat de jaren 90 eigenlijk het hoogtepunt waren van de grote showpresentatoren. En Ron Brandsteder was daar een voorbeeld van. Henny Huisman was er uiteraard een voorbeeld van. Dat waren mensen die echt een programma met eigenlijk hun charisma en persoonlijkheid konden dragen.
0: Ja,
1: Ja, nou, dan heb je wel gelijk natuurlijk.
0: Maar nu is het ook natuurlijk...
1: Maar er zijn nu ook een heleboel goeie, hoor. Ik bedoel, zeker, Eva Jinek, ja. Nou ja,
0: maar dat is natuurlijk een hele andere categorie, hè. Zo'n presentator als Ron Brandstede, daar is nu ook helemaal geen ruimte voor.
1: Nee,
0: van de week was nog het nieuws, hè. Nee, ze stopt met grote studioprogramma's.
2: Ja.
0: Dus en Ron, die was hier nog een tijdje, nog niet zo heel lang geleden voordat hij overleed, was hij hier nog. Toen zei hij ook, ja, weet je, de laatste programma's die ik deed, ik moest een bepaalde call, moest ik in de studio zijn, dan stond de autocue klaar en ik moest zo snel mogelijk weer weg zijn. Dan was het opgenomen. Ja. Dat vond ik gewoon helemaal niet leuk meer.
1: Nee. Dat is ook niet. Mag ik nog even terugkomen op die journalistiek?
2: Ja.
1: Ik denk namelijk dat het feit... want het lijkt nou net of ik alleen maar zeur over geld... maar waar het mij om gaat, is dat ik denk... dat omdat er geen echte goede journalisten meer zijn... of althans heel weinig, ze zijn er natuurlijk nog wel, maar weinig... Dat ook een soort aantasting van de democratie is.
2: Ja.
1: Wat vind jij daarvan?
2: Ben ik het mee eens. Ik denk dat een goede journalistiek eigenlijk cruciaal is... om de regering ook scherp te houden.
1: Precies.
2: Feitelijk de politiek ook in zijn geheel scherp te houden. En wat dat betreft ook de hele bestuurlijke laag van een land. Dus ja, ik denk dat de kwaliteit van de journalistiek... eigenlijk echt ontzettend belangrijk is. En dat moet je waarborgen.
1: Maar wat vind jij van de kwaliteit van de journalistiek in Nederland? Die presentatoren dat...
2: Ja, kijk, ik denk dat het meer entertainment is geworden. Dus je ziet dat ook entertainment en journalistiek... een groter overlap hebben gekregen. Dus talkshows zijn gedeeltelijk journalistiek en ook gedeeltelijk entertainment. Het moet leuk en het moet vermakelijk zijn. En waar ik soms bang voor ben, is dat het te veel één grote grijze massa wordt. Volgens mij heb je aan de ene kant gewoon hele goede, droge journalistiek nodig. En uiteraard mag het ook soms entertaining zijn. Daar is helemaal niks mis mee. Ik vind een programma als Vandaag is eigenlijk meer entertainment dan journalistiek. Maar ik kijk er met plezier naar, dus dat moet ook
0: en
2: gewoon kunnen bestaan.
0: Ook.
2: Ja,
0: zeker.
2: Precies. Wordt goed bekeken.
0: Ja, ja.
2: Maar echt gewoon goede journalistiek. En ik denk dat de NPO daar ook een hele belangrijke taak heeft om te zorgen dat het soms misschien droog is. Het is misschien niet altijd even spectaculair, maar het is wel inhoudelijk sterk.
1: Maar nieuws vind ik wel goed, hoor.
2: Ja, vind ik ook. Ja, zeker.
4: Mag ik iets zeggen?
0: Ja, natuurlijk mag jij iets zeggen.
1: Ja, graag.
3: Ik bekeek het vanuit Rad. Ik ben geen journalist. Ik vind, toen dat ik in Nederland dan kwam in de jaren 80, vond ik de inhoud van het programma veel meer aanwezig.
2: Ja.
3: Ik vind dat de Nederlandse media de laatste jaren gigantisch gaat op de sensatie.
1: Ja.
3: Sensatie.
1: Ja.
3: Een vriend van mij, die journalist bij de Volkskrant, wat zegt, Filip, de media is hysterisch aan het worden in Nederland. Er is een soort van zoeken naar sensatie.
1: Waarom
3: en daar worden gewoon dingen... Komt constant egal, zoveel doden, zoveel ellende, zoveel... Te weinig over positieve dingen, vind ik.
0: Maar
3: die gebeuren er ook in de samenleving.
0: Media,
3: ik weet niet, maar het is niet alleen in Nederland. Ik volg ook Frankrijk en dat is precies hetzelfde. Dus
1: ja?
3: het is een Europese... Maar vinden jullie dat ook? Dat sensatie gewoon te veel aandacht neemt?
1: Wat mij opvalt als kijker, als je nou eens een hele avond televisie wil kijken, ja, wie doet dat nog? Maar ik doe het dan af en toe. Maar iedereen heeft dezelfde onderwerpen in al die programma's. Je wordt er helemaal gek van.
3: Ja, ja, ja.
1: He, als er ergens een brug is ingestort, 6 keer per avond krijg je die ingestorte brug.
0: Ja.
1: En weer allemaal deskundigen en weer een ingenieur die vertelt hoe belangrijk bruggen zijn.
0: Ja.
1: Denk ik, jezus, hou ze op.
0: Heb jij pushberichten aanstaan op je telefoon? Het AD, Telegraaf, ANP. Je krijgt 4-5 keer hetzelfde bericht.
2: Ja.
0: Van 5 verschillende...
2: Maar je hebt het inderdaad ook in talkshows, hoor. Inderdaad, als je de een hebt gezien, dan heb je vaak ook de onderwerpen voor de andere gezien. Dus daar zit echt heel veel overlap in. En meer creativiteit heb je daar inderdaad wel nodig. Dat zou goed zijn.
0: Hoe is dat in Amerika? Die heb je natuurlijk ook gezeten.
2: Ja, klopt. Ja, ik moet zeggen, als je het over sensatie hebt, dan is Amerika ook wel een land waar echt heel veel sensatiejournalistiek zit. Ja, nee, maar kijk, Amerika is ook een land waar bijna alles commercieel is. En ik vind dat... Kijk, ik ben niet, ik ben kritisch op de publieke omroep, maar ik vind wel goed dat we een publieke omroep hebben. Want in Amerika is er wel een publieke omroep, maar het speelt gewoon geen rol. En het gevolg is dat als je daar gewoon wat ons 8 uur zijn, als je dat daar gaat kijken...
0: Gesponsord.
2: Dan is het allemaal gesponsord. Ja. Maar je hebt ook van die blokjes met van wat trending is op sociale media. Een beetje het Luc Ikking blokje bij RTL Boulevard. Dat zit daar in het 8 uur journaal. Dus te veel commercie is eigenlijk ook niet goed voor de journalistiek. En dat zie je heel erg in Amerika. En dat vind ik een probleem. En als je gewoon de gemiddelde Amerikaan gaat vragen... ik heb er 7 jaar gewoond, waar ligt Nederland? En dan gaan mensen je afvragen van... is dat de hoofdstad van Zweden of iets dergelijks? Ja. Waar heb je het over?
0: Ja, als het gewoon beter dat Zweden in Europa ligt, hoor.
2: Precies,
3: persoonlijk zou ik meer ruimte voor positieve... positieve info's op televisie.
1: Ja, maar dat ben ik niet met je.
3: In een samenleving gebeuren toch wel mooie dingen.
1: Is vrijwel altijd negatief.
3: Maar waarom?
1: Ja, omdat het niet interessant is.
0: De goed nieuws hebben we toch gehad? Dat is allemaal geflopt bij
1: SBS. Ja, het is allemaal mislukt.
2: Als het gaat zoals het gaat, dan is het goed nieuws. Maar dan is het ook niet onverwacht. Dus nieuws is per definitie onverwacht. En dat is dus vaak negatief.
3: Meestal, oké.
1: Maar weet je wat ik bijvoorbeeld ook vind? Ik hoorde van de week dat... Het was geloof ik niet meten, maar het waren in elk geval social media. En er waren allerlei frauduleuze dingen opgekomen. Nou, dan gaan ze dus naar degene die die berichten verspreidt en zeggen ze, sorry, niet onze verantwoordelijkheid. Dat kan toch ook niet meer?
2: Nee.
1: Dat is toch te gek voor woorden? Dat je dan gewoon kan zeggen, ja, hier zijn een aantal misdadigers die kondigen aan dat ze met jou samen willen werken. Maar ik doe de aankondiging en ik weet verder dat kan toch niet?
2: Nee, dat is heel gek inderdaad, ja. Ja. Nee, dus ik denk inderdaad dat we grote uitdagingen hebben op het gebied van de journalistiek. Dat zou echt beter kunnen.
0: En AI, je zei het net al, hè, sommige studio's zie je ook dat er mee gewerkt wordt met AI. Hoe zie jij dat AI de media gaat veroveren of...
2: Nou, toevallig vandaag werd er aangekondigd. Het is een beetje een concurrent voor jou, vrees ik. Maar er komt een AI-nieuwsstation. Wat gewoon de laatste berichten van het ANP verwerkt tot een bulletin met AI-stemmen voorgelezen.
0: Het klinkt helemaal niet slecht. Wij hebben het hier ook een tijdje in het weekend gehad. Er is mijn stem als basis voor gebruikt. Alleen waar je het nog hoort is een bepaalde plaats. Ja. Of een naam van een bedrijf waar een brand heeft plaatsgevonden. Ja. Weet je, woorden die je niet vaak gebruikt.
2: Ja.
0: Maar... ja, ik vond het heel griezelig om mezelf te horen... terwijl ik in de auto zat onderweg naar mijn ouders te spreken. Dat kan.
2: Ja.
0: Maar er zijn ook regionale omroepen... die nu als nieuwspresentator s'avonds al een AI-iemand hebben staan.
2: Je ziet het ook bij de Fox Kids Top 20.
0: Dat heb ik ook gezien. Er was nog wat verhijs
2: Ja,
0: over,
2: klopt. Ja. Die hebben gewoon een AI-presentatrice. Dus het is een meisje ingezet die de clips aankondigt eigenlijk.
0: Maar het erg is dat er dan wordt gezegd... zij is te knap, dus het kan niet echt zijn.
2: Ja.
0: Dan denk ik, hoezo? Kan iemand niet zo knap zijn? Maar daar zie je dus blijkbaar aan. Als iemand een beetje lelijk...
2: perfect.
0: Ja, dat is toch een idioot eigenlijk.
1: Ja, dat is nog een beetje werk aan. Nou, ietsje lelijker zet je dan gewoon in het
0: programma. Ja, of maak er iets steviger of geef er een puistje of zo. Weet
2: ik denk dus dat het nooit helemaal dit gaat vervangen. Want ik denk wel dat het echte gesprek met elkaar voeren...
0: Niet met AI.
2: Nee, ik denk dat nieuwslezers, dat is wel een baan waarvan je gaat zeggen... van op den duur is dat kwetsbaar. Maar een echt gesprek met echte mensen, met imperfecties... en al dat soort dingen erin, dat is ook wel
0: en
2: wat mensen
0: grapje,
2: willen.
0: En dingen die misgaan, zoals het net met jouw zender gebeurt... dat heb je natuurlijk niet met AI, want alles is dan te perfect.
1: Ja.
0: Dat is denk ik het naam.
1: Ja, het is altijd het leukste als er iets misgaat. Natuurlijk.
2: Dat is altijd gouden televisie.
1: Dat was mijn eerste uitzending, weet ik nog heel goed.
0: Mies Bouwman.
1: Ja. Dat verhaal moet ik het even vertellen? Of,
2: Ik ken het verhaal niet.
1: Nou goed, ik deed dus Afro Service Salon. En ik was altijd verslaggever geweest. Dus altijd op locatie. Ik had nog nooit de studio van binnen gezien. Nou, dus ik moest dat doen. Ik vond het reuze eng. Want dan moest je van de ene kant naar de andere kant lopen. En iets zeggen. En mensen bedanken. En bloemen geven. Nou, dat deed je niet met politici. Dus op een gegeven moment moest ik iemand bedanken met bloemen. En ik vergat die bloemen. En dus ik zei, ho, wacht. En ik pakte die bloemen en ik liep naar diegene toe. En ik viel over een kabel. Nou, het was puinhoop.
2: Oh, wat erg.
1: En Mies Bouwman, die keek. En, want die zou me dan een beetje begeleiden. Nou, dus ik bel haar op. Ik zeg, wat voor je ervan? Ze zei, kind, toen het misging was het helemaal top.
0: Ja,
3: maar het is heel leuk wat je zegt, Katrien. Omdat bij ons artiesten... We maken ons vreselijk zorgen als we bijvoorbeeld een rare ding doen op het podium.
1: Ja.
3: En terwijl het publiek vindt dat ook af en toe.
0: Tuurlijk,
3: dan ben je pas een mens, weet je. Je bent niet een perfecte artiest die
1: geen
3: alles... je maakt een foutje en dat brengt leven in de in de brouwerij.
0: Zo is het. Wij krijgen net tenminste, ik krijg net een appje ook van de hoofdredacteur die zegt... AI tast betrouwbaarheid aan bij nieuws, alleen als hulpmiddel inzetten.
2: Dat is wat voor te zeggen.
0: Goed, wij zitten alweer aan de tijd. Heb jij nog één prangende vraag van je?
2: Zal ik wat zeggen over deze dynamiek? Weet je wat ik zei het vorig jaar ook toen jij hier te gast was. Toen had ik een videoboodschap ingesproken. Ik vind het heel leuk om met Katharien geïnterviewd te worden. Je merkt gewoon dat zij zich heel goed heeft voorbereid.
0: Ja.
2: Dus jij hebt een programma gekeken van een half uur. En nog wat andere dingen gelezen als ik het zo even daar beschouw. En dat zie je dus vrij zelden tegenwoordig. Hè?
1: Ja,
2: er zijn heel veel mensen die gewoon even vijf minuten... even googlen wat heeft iemand voor het laatst gezegd.
1: Ik merk dat ook als ik geïnterviewd word. Ze hebben mijn boek niet gelezen, ze hebben dit niet gezien, dat niet gezien. Ze weten niks.
2: Maar dat is gewoon basale journalistiek.
1: En dat zeg ik heel vaak. Ja.
0: Echt waar? Maar
1: dat irriteert me enorm.
3: Ja.
1: Want ik denk, zit hier mijn tijd te veel doen.
0: Dan kom je toch weer terug bij dat wat je aan het begin zei. Van voorheen kreeg je zoveel betaald voor reportage. Je krijgt en minder geld, maar ook veel minder tijd. En een boek lezen kost heel veel tijd. En als je interesse niet heeft en je krijgt er ook niet voor betaald...
1: En dus gaat de kwaliteit omlaag.
0: Nou,
1: dus
0: zijn we
1: gaat
0: toch?
1: Het ten koste van de journalistiek.
0: En zo
1: nou,
0: is
1: ik
0: het.
1: Vind het vreselijk hoor.
0: Ik weet het. Maar we moeten. Ik denk dat we niet meer terug kunnen. Vrees ik. Philippe Perlan, heel erg fijn dat je hier was. Heel veel succes met je concert.
3: Het was heel leuk om hier te zijn. Absoluut. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. Bedankt dat je de uitnodiging ook aannam. En dat geldt natuurlijk ook voor Victor Vlam. Altijd een heerlijke gast.
2: Ik vond het hartstikke leuk om hier te zijn, inderdaad. Ja,
0: zullen we nog even een fotootje doen met z'n allen vanuit Herberg?
3: Gezellig.
0: Leuk. Goed. Ja. Wij zijn er morgen weer. Dan is onze gast Rick Niemann, hè?
1: Ja, zeker. Met zijn goede boek. Oh, mooi boek heeft hij geschreven.
0: Ik heb het niet gelezen.
1: Fantastisch.
4: Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, en dan kom ik voor het eerst van mijn leven met verkeersinformatie.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Zijn er nog vragen? Hey, mooi.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Echt, er zijn ook mensen die gewoon 20 minuten gaan staan douchen. Vind ik hartstikke aso.
3: Doe ik sowieso
4: ja, nou ja.
1: Nee, ik ook niet.
0: Dit is Flevoland.
1: Okay. Zullen we het erin houden gewoon? Ik vind
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
7: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
6: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
8: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
9: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
10: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
11: Dit is een uittip.
12: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
11: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
13: De servicewinkel van Olgo in Almere Stad is vandaag dicht vanwege waterschade. En twee weken na de zware bui die eind juni over delen van Flevoland trok, is in Dronten een speciaal hagelschadecentrum geopend. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je om 14:30.
5: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de staande platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan krijg je de verkeersinformatie van de ANWB. Het is rustig op de weg op deze maandagmiddag. Eén korte vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en Blaricum, zo'n 5 minuten oponthoud. Dan kijk ik naar de snelheidscontroles. Aan de Energieweg in Emmeloord in beide richtingen. Op de N50 bij Ens bij hectometerpaal 264,3. En ook een flitser op de Steigerdreef in Almere. Nou, heb je op een andere plek in Flevoland een flitser gezien? Geef het even door via de app van Flitsmeister. Het is weer zover. Het is maandagmiddag 2 uur geweest. Tijd voor een uurtje Flevoland Muziekland. Met zometeen Hall & Oates en I Can Go For That.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
17: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
16: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
18: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
19: Ik doe het voor gezonde nieren.
20: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
21: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
18: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
22: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
23: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
22: En bedankt, hè?
24: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
25: Goedemiddag.
26: Flevoland Muziekland.
25: Jordi Bouw.

Pink was dat op Roze Maandag met Beautiful Trauma. En Hall & Oates hoorde je ook nog voorbij komen met I Can Go For That. Ik zie nu net een WhatsAppje binnenkomen van Ron. En Ron zegt, was heel leuk met Catherine. Nou ja, Ron, je moet het nu echt met mij doen. Kan er niets anders van maken. Maar wel goed nieuws, morgen vanaf 11 uur... dan zijn Marco en Catherine bij je terug met een nieuwe uitzending Herberg aan Zee. En als je je dan afvraagt, waar is Arnoud nou gebleven? Nou, ik heb gehoord dat hij bij het strand ligt. Met een cocktailtje en een goed boek erbij. Die is even lekker naar het buitenland om te genieten van het mooie weer daar. Al moet ik zeggen, het is in Nederland ook niet verkeerd vandaag, toch? Niet te warm, niet te koud, prima temperatuur, dacht ik zo. Het komend uur, veel muziek. Ik draai zo meteen nog het goede doel voor je. Bruno Mars komt nog voorbij en ik ga zo meteen ook nog iets weggeven. Een zomerse prijs. Hoe je daar kans op maakt, dat ga ik je zo meteen vertellen. Maar ik kan je al wel verklappen hoe je contact met mij op kunt nemen. Dat kun je heel makkelijk doen door het telefoonnummer op te slaan in je telefoon als je dat nog niet gedaan hebt. Het nummer is 0320 28 50 50. Daar kun je zo meteen een antwoord naar doorsturen. Maar eerst door met de muziek, zometeen dus Bruno Mars met All My Soul. Maar eerst deze klassieker uit de jaren 90. The Rembrandts en I'll Be There For You.

Bruno Mars en All My Soul. Dit liedje zong hij ook een paar weken geleden toen hij in Nederland was. En ik ben toch wel een beetje jaloers op mijn neefje van 13. Hij was namelijk nog nooit eerder bij een concert geweest. Maar hij had gewoon als allereerste concert in zijn leven Bruno Mars. Nou, wie kan dat nou zeggen? Meestal begin je bij de wat minder goede artiesten. Hij pakte het meteen goed aan. Hij ging voor Bruno Mars samen met zijn moeder. En die hebben lekker meegezongen. Ik heb de filmpjes bekeken. En waar heel Nederland het vandaag over heeft is natuurlijk die voetbalwedstrijd, hè, van gisteravond. Wat was het spannend. En ik moet heel eerlijk bekennen dat ik helemaal niet zo'n groot voetballiefhebber ben. Maar ik heb toch wel eventjes gekeken, hoor. En ik ben blijven hangen. Ik heb de hele wedstrijd gekeken en op een gegeven moment kwam dus dat winnende goal van Spanje. En daarmee werd Spanje wereldkampioen voetbal 2026. En ik heb een vraag daarover. En ik denk dat je het wel weet als je de wedstrijd hebt gezien. En anders kun je altijd nog een gokje wagen. Ik heb wat weg te geven, maar alleen aan iemand die het juiste antwoord weet. Op de volgende vraag, daar komt hij. In de hoeveelste minuut scoorde Spanje die winnende goal? Was dat A in de 67ste minuut? Was dat B in de 105ste minuut? Of was dat helemaal het einde van de verlenging in de 120ste minuut? De hoeveelste minuut scoorde Spanje dus die winnende goal? In de 67ste minuut,

105e minuut of de 120e. Als jij denkt te weten of een gokje wil wagen, dan kun je mij bereiken op het nummer 0320 28 50 50. En dan heb ik misschien wel iets leuks voor je. Ik heb ook goede muziek nu. Dit is het goede doel.

Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
8: Het is precies 2:30. Goedemiddag. Een bedrijfspand in Dronten is afgelopen week doorzocht vanwege een onderzoek naar cannabissmokkel. Op Schiphol werd een lading van 137 kilo cannabis gevonden in dozen. Die waren op weg naar een adres ergens in het land. In de zaak is een 27-jarige man uit Rotterdam aangehouden. Het OM en de marechaussee doen onderzoek. Een woordvoerder kon nog niet zeggen wat nou de link met het bedrijfspand in Dronten is. De servicewinkel van Algo in Almere Stad is vandaag dicht vanwege waterschade. Boven de zaak knapte gisteren een waterleiding en daardoor is het servicekantoor blank komen te staan. Het plafond in de winkel kwam gedeeltelijk naar beneden. Medewerkers die konden computers op tijd afdekken en nu moet de schade worden opgeruimd. De werkzaamheden op en bij het station zijn de oorzaak. ProRail maakt sinds afgelopen weekend de rails schoon en vervangt beschadigd beton. En 2 weken na de zware hagelbui die eind vorige maand over delen van Flevoland trok, is in Dronten een speciaal hagelschadecentrum geopend. Daar worden de komende maanden duizenden auto's hersteld die tijdens het noodweer beschadigd raakten. Om het grote aantal auto's snel te kunnen verwerken is in Dronten een aparte locatie ingericht. Onze bestaande schadebedrijven zijn al druk genoeg. Met een apart hagelcentrum voorkomen we dat de reguliere werkzaamheden stil komen te liggen. Dat vertelt schadespecialist Wilfred Herder. En tot zover een overzicht van het Flevolandse nieuws. Meer nieuws dat lees je bij ons op de website en in de app.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met gedurende de middag steeds meer zonneschijn. Het wordt 20 of 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig en halverwege de avond is het 17 of 18 graden. Vannacht zijn er brede opklaringen en koelt het af tot een graad of 12. Morgenochtend zijn er zonnige perioden, later in de ochtend en morgenmiddag is er een afwisseling van stapelwolken en zon. Het blijft morgen droog en bij een overwegend matige noordwestenwind wordt het morgen ongeveer 21 graden.
8: Dan krijg je de verkeersinformatie van de ANWB. Eens even kijken hoe druk het is op de weg. 2 files. Ja, ik neem ze met je door. Eén daarvan op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en Blaricum, 5 minuten. En op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo zo'n 4 minuten vertraging. En dan zijn er ook controles, bijvoorbeeld aan de Energieweg in Emmeloord in beide richtingen. En ook oppassen op de N50 bij Ens, althans oppassen voor vrachtwagens die geen tolkastje in de cabine hebben. Want dan heb je een probleem, dan krijg je een bon. Je vindt die controle bij hectometerpaal 264,3. Er valt wat te winnen vandaag in Flevoland Muziekland. Ik ga wat weggeven aan iemand die het juiste antwoord weet op de volgende vraag. In de hoeveelste minuut scoorde Spanje gisteravond de winnende goal tegen Argentinië? Was dat in minuut 67, in minuut 105 of in minuut 120? Als jij denkt te weten of een gokje wil wagen, dat kan. Je kunt mij bereiken via WhatsApp op 0320 28 50 50. Doe dat wel snel, want over een paar minuten ga ik een winnaar bellen.
7: Flevoland. Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

Oh, oh, oh, dat was Taylor Swift met Open Light. En Marmalade hoorde je ook nog met Loving Things. Ik heb heel wat goede antwoorden binnengekregen. Ik weet al niet zeker of het dan een gokje is of dat iedereen het 100% zeker weet. Ik stelde je namelijk net de vraag, in welke minuut scoorde Spanje nou die winnende goal op het WK gisteravond? Ja, ik heb het ook niet onthouden hoor. Ik heb het nog even teruggekeken vanmiddag. En het is toch echt in de 105ste minuut. Het leek er een beetje op alsof het penalties zouden gaan worden. Super spannend is dat altijd, maar het is Spanje gelukt. Ze hebben in de 105e minuut gescoord. En Argentinië wist geen tegengoal te bieden. Eens even kijken naar de appjes die zijn binnengekomen. Die zijn dus allemaal goed. Marcel die zegt antwoord B, 105e minuut. Dat zegt ook Sietske, dat zegt Ans, dat zegt Goos. En Ellie die heeft om hulp gevraagd van haar collega's. En haar collega's zeggen de 106e minuut. Nou ja, 105, 106, dat reken ik ook goed. Dan is de vraag, wie wint dan een Omroep Flevoland prijzenpakket? Nou, ik denk vandaag de allereerste. Dat was Marcel, gefeliciteerd. Als je even je adresgegevens achterlaat via WhatsApp, dan zorg ik ervoor dat jij zo snel mogelijk wat thuis gestuurd krijgt. Zo'n leuk Omroep Flevoland zomerpakketje met in ieder geval t-shirt daarin. Ga ik later van de week ook nog wel een keer weggeven hoor. Dus als je nu niets hebt gewonnen, wees niet getreurd. Misschien win je morgen wel wat. Of overmorgen of vrijdag bijvoorbeeld. Het blijft nog even lekker weer in ieder geval. Voetbal hebben we nu dus gehad. Dat is helemaal klaar. Je mag alles opruimen. Maar wat morgen gaat beginnen, is natuurlijk de Nijmeegse Vierdaagse. Duizenden mensen doen daaraan mee. En daarom draai ik nu Gary and the Pacemakers. And you never walk alone.

Why, gezongen door Shawn Mendes. En ook hoorde je nog Gary and the Pacemakers en You Never Walk Alone. Want morgen dan begint het natuurlijk, die Nijmeegse Vierdaagse. Tienduizenden mensen doen daar aan mee, onder wie ook heel veel Flevolanders. En collega Joliene Dalstra, de ochtendpresentator, die wandelt ook mee dit jaar. Nou, of ze het allemaal gaat volhouden, ik hoop het voor haar. Maar het is een behoorlijk pittige tocht. Ik doe er niet na, maar aankomende vrijdag dan hebben we nog even contact met haar. Dan horen we of ze het nou nog een beetje volhoudt, of dat ze inmiddels gestopt is en hoeveel blagen ze heeft. Dat komt allemaal later deze week. Wat wel grappig is, ik had al even contact met Sis via WhatsApp. Zij gaf namelijk ook het goede antwoord op die vraag wanneer Spanje die winnende goal maakte. Maar ze dacht ook meteen met me mee over de Nijmeegse Vierdaagse. Ze zegt, een toepasselijk plaatje in verband met die Vierdaagse is deze. Katrina and the Waves and Walking on Sunshine. Dan ga ik even draaien. Heel toepasselijk. Dankjewel, Sietske.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, en dan kom ik voor het eerst van mijn leven met verkeersinformatie.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Zijn er nog vragen? Hey, mooi.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Echt, er zijn ook mensen die gewoon 20 minuten gaan staan douchen. Vind ik hartstikke aso.
3: Doe ik sowieso nooit.
4: Ja.
1: Nee, ik ook niet.
0: Dit is Flevoland.
1: Okay. Zullen we het erin houden gewoon? Ik vind het.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom. Met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een bedrijfspand in Dronten is afgelopen week doorzocht vanwege een onderzoek naar cannabissmokkel. En de servicewinkel van Olgo in Almerestad is vandaag dicht vanwege waterschade. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws, dat krijg je over een half uur.
5: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een tbs-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van İzmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn, net als Hürriyet, tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee kreeg het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan krijg je natuurlijk de verkeersinformatie. 2 files in onze regio. 1 daarvan op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaricum 8 minuten. En op de N303 Harderwijk-Barneveld. Tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 4 minuten oponthoud. En een flitser is er gezien aan de Energieweg in Emmeloord in beide richtingen.
10: Studio Flevoland is weer begonnen. Ben ik te horen?
8: Ja,
10: hallo,
8: zeker.
10: Test. Nee, dan gaat het helemaal goed deze nieuwe week. Daar moet ik altijd een beetje aan wennen. Zometeen gaan we het hebben over een dialect dat zeker werd gesproken op Schokland. Maar hoe dat klonk, daar weten we niet zoveel over. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
11: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
12: Tijd voor een hogere rente?
3: Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
12: De lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Download de app of ga naar goldeneasin.com. Reis slim met Golden eSIM.
12: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
13: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
14: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
15: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
16: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
15: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
17: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: De grote hit van Bluff en Gijke Arnaert. Het is trouwens een cover, hè, van een Duits liedje, volgens mij.
1: Ja.
0: Ja, maar dit is een veel grotere hit geworden, in ieder geval in Nederland. Nou, het is weer zover. Het is maandag, 3 uur geweest.
1: Ja, en jij zit ook een beetje dat het hier fris is, hè?
0: Ja, het is hier niet heel warm, nee.
1: Ja, en we hadden Catharine Keil natuurlijk als nieuwe collega mogen verwelkomen vandaag. Marco,
0: ja.
1: Die presenteert de komende 3 weken met allerlei gastpresentatoren. Want Arnoud Plekett, die is op vakantie. En deze week Catharine Keil. En die zat hier in de studio en die had het ook best koud.
0: Ja, zeker met dat briesje achter jouw nek, hè? Want ja, dat apparaat wat verse lucht hier naar binnen laat stromen, dat zit precies achter jouw nek. Dus ja, dan voel je af en toe een koel briesje.
1: Ja, het is heel gek, want ik zit er met mijn rechterarm naartoe, maar mijn linkerarm, dat is een koud armpje geworden inmiddels.
0: Nou, ben ik blij dat ik over een half uurtje even naar buiten mag voor de uitzending. Want we krijgen hoog bezoek.
1: Ja. Jair Da Costa uit Almere, die houdt van lichtfietsen. Hij is op dit moment onderweg vanuit Almere met die lichtfiets. En hij stuurde mij zo'n pinnetje via WhatsApp waar die ongeveer is. Hij is, hij heeft inmiddels ons industrieterrein bereikt. Dus hij is in aantocht.
0: Dan heeft u nog even tijd om bij te komen van die lange fietstocht. Wat we dan allemaal gaan doen? Nou, ik zou zeggen, blijf lekker luisteren.

0: Jones samen met Moose T, Sex Bomb.
1: Studio Flevoland, een zomer vol verhalen.
2: Wat voor dialect werd er gesproken op Schoklands? Nou, je zou denken dat die vraag makkelijk te beantwoorden is. Alleen is er tijdens de bewoning van het Zuiderzee-eiland amper onderzoek gedaan. En hebben maar weinig mensen het ook vastgelegd.
0: Ja, toch zijn er schokker-nazaten die het er niet bij laten zitten. En op zoek gaan naar wat er nog wel bewaard is gebleven van dat dialect. Nou, Harry Scholtmeijer is van de Schokkervereniging en hij duikt regelmatig in de archieven om op zoek te gaan naar overblijfselen van dit dialect. Goedemiddag, Harry.
3: Goedemiddag.
0: Ja, er is dus maar weinig bekend gebleven van dat schokker-dialect. Wat weet je er wel eigenlijk over?
3: Nou, zoals je al zegt, heel weinig. Dus toen Schokland bewoond was, toen is er één keer een hoogleraar van de Deventer Universiteit. Daar had je nog een universiteit in Deventer, is daar geweest. En die heeft nou een paar woorden opgetekend. Hij was ook, hij was eigenlijk jurist. Hij deed wat aan Vaderlandse geschiedenis. Nauwelijks aan de Nederlandse taal en helemaal niet aan dieren. Maar goed, dat nam hij mee. En later zijn ze in de jaren 30 van de vorige eeuw. Toen dachten ze, hé, dat is toch wel interessant. Toen kwam ook die hele dialectologie een beetje op. En toen zijn ze nog naar Kampen en naar Vollenhoven gegaan. En de vragenlijsten. Er zijn twee vragenlijsten ingevuld voor Schokland. Die zijn nog steeds in te zien, ook op internet. En er zijn artikelen over de taal van Schokland verschenen. En, maar ja, dan zat je dus al in de jaren 30. Dus toen was Schokland, was eigenlijk al 80 jaar woonden die mensen in Vollenhoven en Kampen. Dus je kreeg al een soort vermenging van de dialecten. In de jaren 50 is er ooit, toen was het al zover dat ze ook een bandopname gingen maken van het Schoklandse dialect in Kampen. En als je daar gaat horen, die sprekers daar, die vervallen telkens in het Kampen. Er wordt er zelf ook gecorrigeerd. Dan zeggen ze, oh, je moet wel Schokkers praten hoor. Dan waren ze al lang en breed weer op het Kampen overgegaan.
2: Ja, hoe kan dat nou? Dat ze dan op een gegeven moment dan toch dat dialect kwijtraken? Wordt dat dan niet meer gesproken in gezinnen?
3: Het werd heel lang gesproken, maar een beetje in de gezinnen. Hè? En dus het waren wel wat af, zowel in Kampen als in Vollenhoven waren die Schokkers wat afgezonderde gemeenschappen. Hè, maar op straat eigenlijk niet meer. En ja, na zoveel generaties nemen ze de taal over. Het is wel bijzonder, in de jaren 80 heb ik, toen was ik nog student, zo lang geleden, toen heb ik nog eens een keer onderzoek gedaan naar Schokkers in Vollenhoven. En die spraken dit niet meer, maar die konden zich nog wel heel goed herinneren hoe bepaalde Schokker woorden. Die waren altijd wel van generatie op generatie overgegeven.
0: Ja, nou laten we even inzoomen op dat eiland. Want nou, je weet dus zeker, er werd wel dialect gesproken. Ja. Nou is dat eiland helemaal niet zo groot geweest. Is er dan één dialect?
3: Nee, het heel bijzondere is dat Schokland eigenlijk twee dialecten had. En dat werd ook altijd gezegd. En met die studie van die verkleinwoorden heb ik dat ook terug kunnen vinden. Hè. Dat in Emmeloord maakten ze verkleinwoorden met jun. Dus dat was het bak jun. En in Ens op het zuiden was het met in, dus was het bakkien.
0: Dat zou Urk eigenlijk spreken.
3: Ja, precies. En dat zat zo dicht bij elkaar, die dialecten. Maar er waren totaal verschillende bevolkingen. Op allerlei manieren verschillend. In Emmeloord waren ze eigenlijk 100% katholiek. En in het zuiden waren ze voor een groot deel ook weer protestant. Dus het was wel één eiland, maar of ze nou veel contact met elkaar hadden, dat kan je afvragen.
0: Maar het is toch bijzonder. Ja, ik vind het heel gek dat je dus op zo'n kleine afstand, zo verschillend. Je kan natuurlijk
3: nou,
0: met elkaar
3: dat had
0: praten.
3: Je natuurlijk.

0: een uitspraak van zo simpel het woord water.
1: Ja, en nu heb je het over water, maar je vertelde net al dat je onderzoek hebt gedaan naar die verkleinwoorden. Ja. Waarom specifiek naar dat soort woorden?
0: Nou, eigenlijk probeer ik dat hele dialect wel in kaart te brengen, maar juist de verkleinwoorden zijn heel bijzonder, omdat die hebben heel veel verschillende vormen. En dan kun je ook een beetje kijken van waar zit de match eigenlijk. Hè? Wij weten van het Nederlands, ik zei bakkien, in het Nederlands bakje, maar heel veel Nederlanders zeggen ook gewoon als ze informeel spreken bakkie. En als je naar het Zuid-Nederland gaat, is het niet bakje of bakkie, maar is bakske of bekske. En op Urk zeggen ze bekkien. Dat is dan bedoelen ze een bakje. Dat is dan weer heel anders. Dus juist omdat je heel veel verschillen hebt, kun je dat mooi in kaart brengen. Waar zitten overeenkomsten en waar zitten de verschillen?
2: Ja, en maar toch weet je niet precies hoe het uitgesproken werd, denk ik dan.
0: Nee, alleen als je kijk op zo'n vragenlijst, iemand vult bakjen in, dan kun je er wel van uitgaan dat er inderdaad bakje in. He, maar soms is het ook heel lastig. Want bijvoorbeeld de oorklank door, woor, dus daar en waar. Die werd daar op Schokland, net zoals in Overijssel, met een oorklank uitgesproken. Die wij niet in het Nederlands hebben. Behalve een leenwoord als controle. Dus die lange o. He, en dan weten ze niet hoe ze die moeten schrijven. Dan schrijven ze dus een A met puntjes erop. En dan zit je een tijdje naar te kijken en dan denk je, wat zou dat zijn? En
2: ja, je op zou dan denk denken, dat is een E of zo. Hè,
0: precies,
2: dan?
0: Ja. Hè, er zijn heel veel mogelijk. In West-Overijssel schrijven ze AO, in Twente schrijven ze OA. Het is precies dezelfde klank. Maar ja, je kunt spellen natuurlijk wat je wil. Het is ook een soort reconstructie. Hè. Wat zouden ze met deze schrijfwijze bedoeld zijn?
2: Ja. En nou ben jij zelf een schokkernazaat?
0: Nou, niet helemaal. Oh. Nee.
2: Maar vind je het jammer dat je het niet kan horen meer? Dat dit gesproken.
0: Ja, dus eigenlijk probeer een van mijn doelstellingen. Ik ben wel taalkundig. Ik vind het een taalkundige uitdaging om te kijken, kan ik met de minimale bronnen die ik tot mijn beschikking heb, hoe ver kan ik komen met de reconstructie van het dialect? En ik denk eigenlijk toch nog best ver. En dan zou je dus in kaart kunnen brengen, hoe zit dat kleine grammatica van het Schokkers? Nou ja, de volgende stap is natuurlijk dat je een leermethode Schokkers gaat maken. Dus iedereen die dat. En dat in Amerika is dat met bijna uitgestorven Indianen, of helemaal uitgestorven Indianentaal. Zolang je maar iets hebt, kun je kijken van, kan ik op basis daarvoor verder gaan.
1: Maar hou je wel rekening met een teleurstelling dat het niet helemaal goed komt?
0: Nee, dat kan natuurlijk. Hè. Je komt niet verder dan wat er nu is. Wij kunnen niet naar Schokland gaan en zeggen van, hoe spreek je dat woord uit? Want er woont al sinds 1859 woont er niemand meer. Maar we hebben dus die bronnen. En soms dan denk je, ik zou graag weten hoe dat woord uitgesproken werd. En ik probeer alle woorden die er ooit in het Schokland zijn opgetekend te verzamelen. En dan kom je erachter dat woord eigenlijk nooit opgetekend is. Ja, ja. Dan denk je, dan sta je met lege handen.
2: Maar wat zeg je tegen je vrouw? Schatien of schatjen?
0: Meestal spreken wij toch gewoon Nederlands met elkaar.
2: Dan blijft gewoon schatje. Dankjewel, Harry Scholtmeijer van de Schokkervereniging.
3: Studio Flevoland viert de zomer.

0: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reise Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
0: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Neem Terres om op in je testament. Kijk op terresom.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Een man die in juni 2022 zijn zwangere ex mishandelde in een hotel in Almere is door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot 4 jaar cel. En dat is hoger dan de 22 maanden die de rechtbank eerder oplegde. Volgens het hof is poging tot doodslag bewezen. De zwangere vrouw werd geslagen en met een keukenmes gestoken. De man kreeg ook een contact- en locatieverbod van 5 jaar... en moet bijna 9000 euro schadevergoeding betalen. Een bedrijfspand in Dronten is afgelopen week doorzocht vanwege een onderzoek naar cannabissmokkel. Op Schiphol werd een lading van 137 kilo cannabis gevonden in dozen en die waren op weg naar een adres ergens in het land. In de zaak is een 27-jarige Rotterdammer aangehouden. Het OM en de marechaussee doen onderzoek. Een woordvoerder kon nog niet zeggen wat de link met het bedrijfspand in Dronten is. De winkel van buslijn Olgo in Almere Stad is vandaag dicht vanwege waterschade. Boven de zaak knapte gisteren een waterleiding en daardoor is het kantoor blank komen te staan. Het plafond in de winkel kwam gedeeltelijk naar beneden. Medewerkers konden computers op tijd afdekken. Nu moet de schade worden opgeruimd. De werkzaamheden op en bij het station zijn de oorzaak. ProRail maakt sinds afgelopen weekend de rails schoon en vervangt beschadigd beton. Tot zover het nieuws uit de regio. Uitgebreid na te lezen op onze website omroepflevoland.nl.
7: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met gedurende middag steeds meer zonneschijn. Het wordt 20 of 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig en halverwege de avond is het 17 of 18 graden. Vannacht zijn er brede opklaringen en koelt het af tot een graad of 12. Morgenochtend zijn er zonnige perioden, later in de ochtend en morgenmiddag is er een afwisseling van stapelwolken en zon. Het blijft morgen droog en bij een overwegend matige noordwestenwind wordt het morgen ongeveer 21 graden.
8: Dankjewel Johnny, dan de verkeersinformatie. 1 file, die verdwijnt ook van mijn scherm. Het is overal lekker doorrijden. Let wel op je snelheid, want er is een flitser gezien aan de Energieweg in Emmeloord.
6: Ja, hoe hard gaat een gemiddelde oma-fiets? Ik denk als je een beetje aanzet. Nou, wat zal het zijn? Rond de 18 kilometer per uur. Zometeen een gast die iets veel snellers gebruikt om vooruit te komen met fietsen. Jair uit Almere zit namelijk altijd in een lichtfiets. En dat kan wel tot 65 kilometer per uur behalen. Zonder welke aandrijving dan ook. Dat doet hij dan helemaal zelf. En Jordi gaat zo eventjes een kijkje bij hem nemen.
5: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Je zit thuis gewoon te luisteren, denk ik, hoe dat uit je speakers komt. Lady Madonna van de Beatles. Maar ik heb een koptelefoon op. En aan de linkerkant is het hoor je andere muziek dan aan de rechterkant. Dus het is echt in stereo opgenomen. Daar hebben ze optimaal gebruik van gemaakt. Dus ja, dus toch even aan te raden. Als je weer eens een keer een Beatle liedje opzet, dat je dat dan even met een koptelefoon doet. En dan hoor je dus links en rechts net eventjes wat anders.
1: Studio Flevoland viert de zomer.
0: Ja, Jair da Costa, die houdt van fietsen. En dan niet lafjes op een oma-fiets, nee. Hij verplaatst zich liever met een lichtfiets. Ja, die een gemiddelde snelheid kan bereiken van 65 kilometer per uur. Hij is hier nu toegesneld vanuit Almere. En Jordi, ja, die staat er nu bij hem voor het gebouw van Omroep Flevoland. Jordi, het is best wel een indrukwekkende fiets, hè?
2: Ja, en hij is niet heel indrukwekkend qua hoogte. Want hij is denk ik, nou wat zal het zijn, Jair, 30 centimeter hoog. Schat ik dat een beetje goed in?
3: 80.
2: Oh, nee, het is toch wel iets hoger dan ik in eerste instantie zou inschatten. Maar qua lengte, hij is 2,60 meter lang. En de kleur is vooral iets wat opvalt, want hij is oranje. Nou, niet te missen zou je zeggen. En Jair die zit nu, of ligt nu in zijn lichtfiets. Goedemiddag.
3: Hoe lig ik? Goedemiddag.
2: Nou, het is net alsof je lekker op de bank ligt met een zak chips voor de televisie.
3: Ja, het is heel relaxed. Je hebt geen zadelpijn, want een groot gedeelte van je lichaam wordt door de billen en de rug gedragen. Ja. Dat is ideaal.
2: En hij gaat dus supersnel, die lichtfiets.
3: Ja, ik heb, als ik denk aan de rit hier naartoe, heb ik denk ik 55 kilometer per uur gereden of gefietst.
2: Maar hoe krijg je dat dan voor elkaar zonder elektrische aandrijving verder?
3: Nou, dat is puur aerodynamica. Ja, plus waarschijnlijk zie je het ook op de fiets als je het zo kan filmen. Het is van carbon gemaakt, dus super licht. En vanwege de vorm glijdt de lucht heel makkelijk langs je heen. En fietsers weten zelf, als je hard fietst, hoe harder je fietst, hoe meer kracht je moet zetten. Want dan fiets je zeg maar tegen de lucht in. Maar vanwege deze vorm gaat de lucht gewoon om je heen.
2: Hoe ben je ooit zo met die lichtfiets in aanraking gekomen eigenlijk?
3: Nou, ik was, zoals zijn, op de middelbare school zag ik een keer zo'n fiets voorbij fietsen. Ik wist alleen niet hoe die fietsen heette en waar je ze kon kopen. En ik denk dat ik een jaar of 20 daarna een keer zo'n fiets in de krant zag. Met daarachter het merk of de naam ervan, Velomobiel, zo heette die deze fietsen. En toen ben ik maar gaan kijken op YouTube. En vervolgens dacht ik van, laat ik maar gaan proefrijden. Yeah. En na proefrijden dacht ik van, ik ga er eentje kopen.
2: Ja, dat beviel dus in één keer goed. Maar is het echt heel anders dan de normale fietsen die we kennen? Dat je gewoon rechtop zit?
3: Ja, dit is wel anders dan de normale fiets. Alleen al de houding, je licht. En het is zeker anders dan wat ik dan een bukfiets noem. Dus de wielrenners die voorover gebogen zijn. Ik heb geen last van mijn rug. Ik heb geen last van mijn kont. Ik heb veel beter zicht om me heen. Want ik heb hier twee spiegeltjes bijvoorbeeld. Dus ik heb bijna een 360 graden zicht om me heen. En het fietst veel lichter.
2: Maar goed, je hebt het over dat je beter zicht hebt. Maar het is wel een stuk lager dan een normale fiets. Krijg je dan ook wel eens opmerkingen van andere fietsers en automobilisten van, hey, waar kom jij zo in één keer vandaan?
3: Ja, ik krijg inderdaad heel vaak te horen van, ik zie je niet. Terwijl ik dan denk van, het ding is heel fel gekleurd. Bijna 3 meter lang. Torpedovormig. En mensen zien ook vaak wel de witte beleiding op de weg. Dus ik heb zo het idee van, zo moeilijk ben ik ook niet zichtbaar. Tegelijkertijd wil ik wel rekening mee houden dat mensen soms letterlijk over me heen kijken. Dus vaak dan toeter ik, want ik heb ook een toeter, kan ik ook laten horen. Dus dan toeter ik preventief om mensen te laten weten van er komt iets aan. Yeah. En als zij me nog steeds niet zien, dan toeter ik nog een keer zodat ze weten waar ze naartoe moeten kijken.
2: Krijg je dan wel eens boze opmerkingen?
3: Oh, ik krijg wel eens een boze opmerking. De meeste opmerkingen zijn trouwens positief. Maar als ik een boze opmerking krijg, ja, wat kan ik aan doen? Ik doe mijn best om zichtbaar te zijn. Ja. Door te toeteren en zich zo eruit te zien. Ja. Daarnaast, lichtfietsers die weten ook heel vaak dat ze niet goed zichtbaar zijn of dat mensen over hun heen kijken. Dus wij rijden heel defensief.
2: Ja. Dit zie je niet heel vaak, hè, zo'n lichtfiets in Flevoland. Maar toch is er een wereldkampioenschap lichtfietsen. In Sittard was dat vorige week. Daar ben jij bij geweest, hè?
3: Klopt, vorige week was het wereldkampioenschap lichtfietsen in Sittard. En ik ben toen ook niet met deze fiets, maar met een ander model die ik heb geleend van iemand anders. Ben ik van Almere naar Sittard wezen fietsen met allemaal kampeerspullen. Ja. En vervolgens het weekend meegedaan aan de race daar.
2: Nou, met je kampeerspullen, waar laat je ze?
3: Nou, want als ik er even uit kan stappen, dan zal ik het wel even laten zien.
2: Kijk ik meteen even hoe soepel dat gaat. Ja. Nou, je moet ook niet te stevig zijn, anders pas je er niet in.
3: Nou, dit is een wat ouder model, ja. Dus daar moet je inderdaad niet stevig voor zijn. Maar nieuwere modellen hebben tegenwoordig een soort van deksel die je dan open kan klappen. En dan stap je er gewoon in, letterlijk. Dus dan hoef je niet eens slank te zijn om erin te passen. Maar eventjes dan naar de bagage. Hier achter...
2: De klep gaat open.
3: Ja. Klep gaat open. Hier achterin bijvoorbeeld is er heel veel plek voor bagage. En ik zal anders ook... Ik weet niet of je het zo kan zien.
2: Nou ja, ik zie het wel. Je kunt er wel een grote tas kun je er wel in leggen.
3: En bij de kanten waar de voeten zijn, zeg maar, heb je ook nog bagagevakken waar je ook nog meer bagage in kan stoppen. Ja. Dus er kan verbazingwekkend veel in.
2: Als ik met mijn fiets even naar de winkel ga, dan zet ik hem altijd op slot. Niemand kan hem stelen, maar ja, dit rij je zo weg, zou je zeggen, toch? Want ik zie niet een ouderwets slot.
3: Nee, maar het ding heeft een gebruiksaanwijzing om zo te noemen. Je weet hoe je ermee weg moet rijden als je er wat langer mee rijdt. Voor de rest heb ik ook een alarmpje.
2: Ah, klinkt als de fatbike.
3: Ja, het is ook een fatbike alarm. Of het als een e-bike alarm. Die kan je er gewoon inbouwen. Yeah. Er zit ook GPS zit erin. Dus als je dan hebt ingesteld van ik ben nu geparkeerd en hij beweegt. Vervolgens krijg je een seintje op je telefoon van hij is nu hier en hij is aan het bewegen. Ja. En ik heb dit dingetje, dat is mijn dashcam. Voor als ik onderweg ben, maar ook als ik hem geparkeerd heb. Die heeft ook een sensor. Ja. Dus als iemand eraan wil gaan zitten, dan krijg ik ook weer een seintje op mijn telefoon. En dan krijg ik ook de videobeelden door.
2: Dus als Flevoland jouw lichtfiets ziet rijden, die oranje lichtfiets, dan weet je gewoon zeker dat je gefilmd wordt. Dus je moet geen nare opmerkingen maken. Je hebt dus meegedaan aan dat WK. Je werd toen 19e. Je gaat de volgende keer natuurlijk voor de eerste plek, mag ik aannemen.
3: Nou, de eerste plek weet ik niet. Dat is nu een Duitse fietser. Die gaat echt keihard. Die race soms 70 kilometer per uur op de baan. Daarvoor hoef ik niet te gaan. Maar het is mijn eerste WK. Dus ik heb er veel van geleerd. Ik denk dat ik een top 10 niet onmogelijk acht.
2: Nou, leuk om kennis met je te maken, Jair. En jouw passie voor de lichtfiets. Ga je deze zomer nog ergens op vakantie met dat apparaat?
3: Nee, ik ga deze zomer niet op vakantie. Maar dit is mijn vervoersmiddel naast mijn auto. Maar voornamelijk gebruik ik deze fiets. Dus ik ga weer heel veel ritjes maken door Flevoland en de omgeving.
2: En dat ga je nu ook doen, want je gaat weer terug naar Almere.
3: Ik ga zo weer terug naar Almere.
2: Hoe lang doe je erover?
3: Hier naartoe was het met wind tegen 46 minuten. Yeah. Ik denk dat zo met wind mee dat het onder de 40 minuten gaat lukken.
2: Nou, ik wens je een heel veilige rit. Ga lekker zitten en doe voorzichtig. En wie weet tot de volgende keer. Dankjewel jij hier.
3: Ja, ook bedankt. Fijn.
1: Studio Flevoland viert de zomer.

0: De Pretenders waren dat in Studio Flevoland en I'll Stand By You.
1: Oud-burgemeester van Urk, Jaap Kroon, is op 79-jarige leeftijd overleden. Kroon was van 2006 tot 2012 burgervader van het Vissersdorp. En vorige week is hij overleden in zijn woonplaats De Rijp. Ligt vlakbij Alkmaar.
0: We praten erover met zijn opvolger Pieter van Maren. Meneer van Maren, goedemiddag.
2: Dag, goedemiddag.
0: Ja, was het voor u schrikken dat dat nieuws binnenkwam over het overlijden van Jaap Kroon?
2: Ja, kijk, het is altijd schrikken, dus ik wil ook zijn vrouw Anke condoleren met het verlies. Ik sprak wel, want ik werk vlak bij Graf De Rijp, vlak bij Alkmaar in de gemeente Koggeland. Sprak ik iemand die daar woonde en zei wel van ja, zijn gezondheid was erg broos. Dus in die zin wist ik wel dat zijn krachten afgenomen waren.
1: Ja, nu was hij uw voorganger op Urk.
2: Ja.
1: Wat voor herinnering heeft u aan hem?
2: Nou, als je hem zag lopen, was het een hele lange, slanke man. Die heel rustig schrijde voorwaarts. Dus dat is altijd het beeld wat ik heb. Met twee honden liep hij altijd. Dus dat is het eerste beeld wat ik heb. Daarnaast was het iemand die erg daadkrachtig was. Hij was natuurlijk jarenlang wethouder in Haarlemmermeer geweest. Daarna burgemeester Uitgeest. En toen burgemeester Urk. Dus had een lange staat van dienst. En in zijn tijd bijvoorbeeld is het gemeentehuis helemaal verbouwd. En hij is druk bezig geweest destijds met de grens. Correctie met Dronten en Noordoostpolder. Dus dat waren echt wel wapenfeiten die hij had.
1: Ja, nou weet u als geen ander dat misschien niet iedereen burgemeester van Urk kan zijn. Dat vraagt toch misschien iets bijzonders van je. Wat maakte hem nou een goede burgemeester van Urk?
2: Nou, hij was duidelijk. Het was natuurlijk een beetje een West-Fries. En dat hebben Urkers, dat verstaan Urkers goed. Dus in die zin paste hij daar mooi bij de Urkere bevolking. Hij heeft ook best heel wat voor zijn kiezen gekregen. Hè. Hij was natuurlijk heel rechtlijnig als het ging bij de Brommers. Nou, dat heeft hem toch wel wat hoofdbrekens gekost. Maar hij heeft ook andere dingen meegemaakt. En dat had veel impact op hem gehad. Dat zei hij ook altijd wel. Dat was de moord op Dirk Post. Dat zal je misschien al wel weten. En ook verdriet dat een brandweerman omgekomen is. Die had een oefening op de haven, een jongen van 25. En die bleef die overleed bij die oefening. Dat had allemaal wel een hele erge impact en indruk op hem gemaakt.
0: Ja, hij heeft dus echt een stempel gedrukt op het Vissersdorp. Dat kun je wel zo zeggen.
2: Ja, hij heeft zeker een stempel. Daar was het ook de man naar. Het was niet iemand die met zich liet zollen. Hij was ook heel duidelijk daarin. Dus hij heeft zeker een stempel op het mooi Urk gedrukt.
1: Ja, dat een beetje de geheimen misschien van hoe dat zit tussen burgemeesters en oud-burgemeesters. Had u nou wel, als u het moeilijk had op Urk, wel eens contact met hem? Van hoe...
2: Ja, zeker, zeker. Bedoel, het is altijd goed om te raden te gaan bij je voorgangers. Ik had er heel veel destijds. Maar zeker Jaap Kroon, maar ook Johan de Groot, die leeft nog wel. Dat waren mensen en Dick Schutte waar ik toch nog wel eens even binnenliep of even belde en zei van joh, ik loop daar en daar tegenaan. Ik was natuurlijk ook beginnend burgemeester en dan is het ook toch een beetje zoeken. En dan is het fijn als je een paar markante voorgangers hebt waar Jaap er één van was.
1: Ja, wat is het beste advies wat u van hem heeft gekregen?
2: Volhouden en doorgaan.
1: Ja, nou dat hoort ook wel een beetje bij Urk.
2: Ja, zeker, ja. Zeker. En weten waar je naartoe wil, dat riep je ook altijd. Duidelijk weten wat je punt is en rustig doorgaan. Jaap was wel wat rechtlijniger dan ik. Hij was echt wel een rechtlijnige kerel. Ik ben iemand die wat meer daar soms wat laveert. Dus daar verschillen we wel in. Maar het zoeken voor het beste van Urk, dat hadden we zeker gemeen.
1: Pieter van Maren, oud-burgemeester van Urk, hartelijk dank. En we hadden hem natuurlijk even aan de lijn. Hartelijk dank daarvoor, omdat hij reageerde op het overlijden van Jaap Kroon, oud-burgemeester van Urk, die vorige week is overleden op 79-jarige leeftijd.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, en dan kom ik voor het eerst van mijn leven met verkeersinformatie.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Zijn er nog vragen? Hey, mooi.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Echt, er zijn ook mensen die gewoon 20 minuten gaan staan douchen. Vind ik hartstikke aso.
3: Doe ik sowieso nooit.
4: Ja.
1: Nee, ik ook niet.
0: Dit is Flevoland.
1: Okay. Zullen we het erin houden gewoon?
5: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. U bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
7: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een man die in juni 2022 zijn zwangere ex mishandelde in een hotel in Almere is door het gerechtshof veroordeeld tot 4 jaar cel. En een bedrijfspand in Dronten is afgelopen week doorzocht vanwege een onderzoek naar cannabissmokkel.
5: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een tbs-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van İzmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn, net als Hürriyet, tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee kreeg het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
8: Oh, sorry, dat ben ik. Het is elke keer weer wat verwarrend.
4: Elke keer aan het begin van de week wisselen we de taken hier. Vorige week was ik het file meisje, nu ben jij het file meisje.
8: Ja, nou, file jongen dan, hè?
4: Oh, nee, ja, ben je het, misschien heb jij, ik zie je paspoort of zo.
8: Nee. Ja, ik ben ook nog een beetje...
4: Buiten adem van die lichtfiets?
8: Nee, we hebben hier net een wesp gevangen in de studio.
4: Ja, jij bent een beetje Leni het hart van de wesp hier.
8: Normaal gesproken zou ik een wesp meteen doodslaan. Ik vind het heel irritante beesten, maar ja... Jij zit hier, Marije zit hier, dierenliefhebbers zijn jullie. Ik denk, dat kan ik natuurlijk niet doen. Dus ik heb er een glas overheen gezet en daaronder een foldertje. En ik heb het beestje naar buiten gebracht.
4: Zo hoort dat ook. Weet je wat het is? Het is ook weer eten voor vogeltjes, hè, wespen. Dus je moet. Ja. Het staat allemaal met elkaar in verbinding.
8: Ik ga het altijd zo doen in het vervolg, denk ik.
4: Nou, maar kom maar op met de files.
8: Oh ja, daar was ik mee bezig. De A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes, 6 minuten. En op de N309 Epe-Dronten tussen de N795 en de A28, 5 minuten stilstaan. En er is een snelheidscontrole gezien aan de Karperweg in Lelystad in beide richtingen.
4: Ja, Jordi zei het al, hier aangeschoven. Marije de Pie, onze boekenredacteur. Ze heeft weer twee boeken voor ons uitgezocht. En toen ik haar eerder sprak vandaag, toen zei ze... ik heb het mooiste boek dat ik dit jaar heb gelezen bij me. Ik kijk nog eventjes naar... Ja, ik word hier heel driftig geknikt. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken... en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
16: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
17: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Oh, mijn jeugd die komt weer helemaal binnen. Hè. Halleluja van Sing Halleluja van Dr. Alban. En dan moeten we altijd denken aan Wendy van Dijk.
1: Wat heeft dat met Wendy van Dijk te maken?
0: Nou, Wendy van Dijk is ooit begonnen als achtergronddanseres. En zij was bij Dr. Alban de achtergronddanseres.
2: Nou ja, zeg.
0: Ja, en toen
2: leer zo weer wat.
0: Ja, en deed ze overal van die optredens. En mensen vonden haar hartstikke leuk. Ze was hartstikke spontaan. En toen werd ze bij Wie is het? Nee, hoe heet het programma ook weer? Maar weet jij nog hoe het heette?
3: Wie ben ik?
0: Ja, Wie ben ik? Daar werd ze dan de assistente of zo. Hm. En zo is ze er eigenlijk een beetje ingerold.
1: Nou, nu weet ik waarom Wendy van Dijk van die prachtige witte tanden heeft. Dr. Alban, die was natuurlijk tandarts.
0: Ah, ja.
1: Ja, dus die ging zingen en dan meteen even de gaatjes dichten. Ja.

0: David Bowie en Golden Years.
1: De boeken van de Bie.
2: Ja, deze zomer schuift onze collega, redacteur Marije de Bie, iedere maandag hier in de studio aan met haar boekentips. Welke boeken zijn hot deze zomer? Nou, Marije, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
2: Nou, welke boeken zijn deze week hot?
3: Deze week hot? Nou, degene die ik meegenomen heb in ieder geval is Theo in Golden. Ik wou al zeggen Theo of Golden, omdat ik hem zelf in het Engels geluisterd heb. Maar hij heet dus Theo in Golden in het Nederlands. En die is van Alan Levi. En ik heb ook meegenomen De Zeepmaakster van Salento van Francesca Giannone.
0: Nou, welke vond je leuker?
3: Nou, absoluut Theo in Golden. Dat is echt mijn favoriet van dit jaar.
0: Vertel er meer over.
3: Ja, dit is, ik ben zo enthousiast over dat ik bijna niet weet waar ik moet beginnen. Maar ik heb hem dus eerder dit jaar geluisterd. En het is een geweldig boek. Als je één boek deze zomer gaat lezen, pak dan Theo in Golden. Hij is pas net uit in het Nederlands. En die Alan Levi, dat is een 70-jarige schrijver. Die was ooit advocaat, rechter, is singer-songwriter geworden 30 jaar geleden. Heeft inmiddels 20 albums gemaakt ook. En heeft dus nu zijn pen opgepakt, of zijn laptop. En heeft een boek geschreven, Theo in Golden. Dat is dus zijn debuutroman. En inmiddels zijn daar, nou ja, hij had het dus eerst in eigen beheer uitgegeven. Inmiddels is het door een uitgever opgepakt en zijn er al 2,5 miljoen exemplaren van verkocht in het Engels.
0: Ja, ja. Maar toch verbaast dat me, want je komt ook wel eens met boeken aan met prachtige kaften en kleuren en zo. De kaft van dit boek is heel simpel.
3: Heel simpel, maar wel heel, ja, ik vind het heel elegant. Het is een crème kaft met een kader eromheen, of een dubbel kader, een beetje goudkleurig. En dan staat er een veer op. En daar staan heel simpele zwarte letters, Theo in Golden van Alan Levi. En ja, het is dezelfde kaft als de Engelse versie. Ik vind de titel niet zo mooi, Theo in Golden. Golden is namelijk een plaatsje, dus dat konden ze natuurlijk niet vertalen. Het is niet alsof die in het goud ergens gehuld is of zo. Het is een plaatsje in Amerika.
2: Ja, dus eigenlijk zouden we zeggen Theo in Golden.
3: Ja,
2: of als je Golden, uit Brabant zou komen, Theo in Golden.
3: Ja, precies. Ja.
2: Vertel, waar gaat het boek over? Dus,
3: Theo is dus een mysterieuze oudere heer. Die komt in het plaatsje Golden in het zuiden van Amerika. En hij komt daar in een koffietentje en daar hangen 92 portretten aan de muur. En dat zijn getekende portretten en dat blijken dus inwoners te zijn van dat plaatsje. Hij raakt daardoor gefascineerd en hij vat een plan op. En zijn plan is, ik ga die portretten één voor één kopen en dan ga ik ze geven aan degene die geportretteerd is. En wat hij daarmee doet, hij schaft ze dus één voor één aan. Dus hij maakt eerst contact met de kunstenaar. Vervolgens gaat hij op jacht naar de mensen die hij geportretteerd heeft. En hij raakt dus in gesprek met die mensen. Hij maakt verbinding met die mensen. En luistert echt naar de verhalen ervan. En dat zijn zulke mooie verhalen, zulke wisselende verhalen. En hij koopt zo langzamerhand dus elke keer een nieuw portret. En daarin word je dus meegenomen in de verhalen van die portretten van die inwoners van Golden. En die leren zo langzamerhand die mysterieuze vreemdeling een beetje kennen. Hij sluit vriendschappen in dat dorp. Maar ja, wie is nou eigenlijk die Theo die daar zomaar binnenkomt wandelen in dat plaatsje? Je kunt je dat voorstellen, niet een heel groot plaatsje in Amerika, waar mensen natuurlijk elkaar vooral kennen. En dan komt er ineens zo'n oudere heer binnenwandelen en die gaat

0: deze tijd eigenlijk. En de menselijkheid die spat er vanaf. En eigenlijk wil je zelf graag een Theo in je leven. Iemand die naar je luistert. Je verhaal echt tot zich neemt. En waar je vriendschap mee kan sluiten.
1: Een echte aanrader dus, volgens jouw favoriete boek van dit jaar. Maar mochten er nu mensen zijn die denken van ja, wat een flutboek. Dan moet ik wel blijven luisteren, want je hebt nog een boekentip.
0: Een flutboek ook meteen. Ja, oké. Okay. Nee, ik heb er inderdaad nog een meegenomen. Een andere roman dan, De Zeepmaakster van Salento. En een prachtig vormgegeven boek, want jij zegt over kleurig of niet kleurig. Dit boek heeft een groene kaft. En een mooie dame die je van de zijkant ziet met citroenen en bloemen in haar haar. Vorig jaar besprak ik hier het vorige boek van deze schrijfster. Francesca Giannone heet zij, een Italiaanse. Haar vorige boek heette De Brievenbezorgster van Puglia. Die staat inmiddels weer in de bestsellerlijst. Deze staat ook al in de bestsellerlijst, De Zeepmaakster van Salento. En het gaat over een zeepfabriek in Italië. Een broer en zus die daarin werken en hun toekomst daarin zien. Tot papa de zeepfabriek ineens gaat verkopen. En ja, wat ga je dan doen? Ga je dan bij de nieuwe eigenaar werken? Of niet? Nou, zuslief Agnese, die zegt, ik ga blijven werken hier, want dit is mijn lust en mijn leven. Broer Lorenzo, die wordt zo boos op papa dat hij zegt, ik ga hier weg. Ik ga echt niet voor die nieuwe eigenaar werken. Grote ruzie ontstaat er. En hij heeft het idee opgevat. Ik ga later deze fabriek overkopen. Maar ja, ondertussen is er al zo'n ruzie ontstaan in de familie. De vraag is natuurlijk, komt dat goed? En dan wordt het ook nog een beetje verweven met een liefdesverhaal van deze broer en zus.
2: Is het voornamelijk dan uit het perspectief van die zus? Want het heet De Zeepmaakster van Salento.
0: Die speelt wel de hoofdrol. Dus het is niet per se uit het perspectief van Agnese, van de zus. Maar wel, zij speelt absoluut de hoofdrol hierin. Zij heeft ook alle formules in haar hoofd van die zeepfabriek. Zij is wel echt zeg maar het brein achter de operatie.
2: Nou, we spraken vandaag Theo in Golden van Ellen Levi en De Zeepmaakster van Salento van Francesco Giannone. Marije, hartelijk bedankt. En volgende week weer twee nieuwe hete boeken. Hè? Ja, heel goed.
3: De boeken van de Bie.

0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Voormalig burgemeester van Urk, Jaap Kroon, is vorige week op 79-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats De Rijp, vlakbij Alkmaar. Dat bevestigt de gemeente Urk. Kroon was van 2006 tot 2012 burgervader van het Vissersdorp, nadat hij eerder wethouder in Haarlemmermeer en burgemeester in Uitgeest was geweest. Zijn opvolger Pieter van Maren herinnert zich Kroon als een daadkrachtig man die zijn stempel op Urk heeft gedrukt. ProRail werkt deze week en dag en nacht aan het spoor tussen Almere Centrum en Almere Oostvaarders. Het traject is 9 dagen afgesloten voor treinen en de NS zet vervangende bussen in. Onder meer de wissels op het spoor worden vervangen. Daardoor kunnen treinen sneller de stations in- en uitrijden. Volgens ProRail kunnen er daardoor meer treinen over het traject rijden. De werkzaamheden duren nog tot maandagochtend. En een man die in juni 2022 zijn zwangere ex mishandelde in een hotel in Almere is door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is hoger dan de 20 maanden die de rechtbank eerder oplegde. Volgens het hof is poging tot doodslag bewezen. De zwangere vrouw werd geslagen en met een keukenmes gestoken. De man kreeg ook een contact- en locatieverbod van 5 jaar. Hij moet bijna 9000 euro schadevergoeding betalen. Al het nieuws nog eventjes rustig nalezen, dan kan dat. Kijk op onze website omroepflevoland.nl.
9: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Het OM eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met gedurende de middag steeds meer zonneschijn. Het wordt 20 of 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig en halverwege de avond is het 17 of 18 graden. Vannacht zijn er brede opklaringen en koelt het af tot een graad of 12. Morgenochtend zijn er zonnige perioden, later in de ochtend en morgenmiddag is er een afwisseling van stapelwolken en zon. Het blijft morgen droog en bij een overwegend matige noordwestenwind wordt het morgen ongeveer 21 graden.
11: Dan kijk ik meteen eventjes naar de verkeersinformatie. Waar sta je vast op deze maandagmiddag? Nou, op de A27 Utrecht-Almere tussen Wildhoven en Huizen. 10 minuten vertraging. En op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo zo'n 5 minuten. En flitsers die zijn er niet gemeld.
8: Stedenbouwers die kijken vooral vanuit het perspectief van de mensen die in die steden moeten gaan wonen. Maar wat nou als je dat wat breder trekt? Dat je niet alleen kijkt naar hoe bewoners het beleven, maar hoe gaat het bijvoorbeeld met een geit op de kinderboerderij? Hoe beleeft die de omgeving? Daar hoor je zo meer over in Studio Flevoland.
7: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Andy Grammer en Max and Things, Thing I Love. En ik zit de hele tijd hier naar het podium te kijken. Wij ontvangen hier in de studio natuurlijk allemaal artiesten. En dat is nu totaal aangepast voor Herberg aan Zee. Je weet het, hè? Marco Verhagen die zit deze week met Catharine Keil. Tussen, wat is dat, 11 en 2?
1: Ja,
0: 11 en 2. Maar er staan dus van die opblaasbare, ja, hoe noem je dat?
2: Ja, nou, opblaas, wat is dat eigenlijk? Een toucan is dat, hè?
0: Ja, en die vind ik zo leuk. Ja,
2: daar kun je in gaan zitten, hè?
0: Nou, inzitten weet ik niet, maar ik vroeg me af. Ik ben wat afgevallen namelijk, of ik nu eindelijk daarin zou passen. Met zo'n grote zwemband eromheen.
2: Nou, dat ga je dat live op zender
0: ja,
2: even testen?
0: Ja, dat ga ik doen. Ik ga even weer staan waar ik moet staan.
2: Ja.
0: Ja, als ik vast kom te zitten, dat zou mooi zijn.
2: Ja, dan moet je zo de auto in. Dat zou iedereen
0: kijken.
2: Gek
0: daar gaat kijken. Daar gaat hij. Ja, wacht even. Oh ja, mijn schouders moeten er wel doorheen. Oh. Ja. Ja. Staat
2: ja,
0: goed?
2: Hoor.
0: Ik heb gewoon weer een taille. Het zit nou een toekant omheen, maar...
2: Ik zou hem gewoon lekker omlaten. Staat je goed, hoor.
0: Oh, weet je, oh, ik zou het wel leuk vinden. Zo in zo'n zwembad een beetje dobberen zo heen en weer.
2: Nou, wat let je. Kleedt wel mooi af dit trouwens.
0: Ja, hè? Ja. Ja.
3: Studio Flevoland. Een zomer vol verhalen.
2: Steden die worden ontworpen vanuit de belevingswereld van de mens. Er wordt gedacht over waar de woningen moeten komen, waar de supermarkt wordt gebouwd. En met een beetje geluk wordt er ook nog een park bedacht. Maar wat gebeurt er als je niet vanuit het oogpunt van de mens naar de omgeving kijkt, maar vanuit het oogpunt van de vogels of de bomen in de omgeving? Een beetje de wereld op zoek op eigenlijk. Nou, Hogeschool Windesheim en Almere doet onderzoek naar die vraag. En Oudeke die ging eerder op pad voor een gesprek over deze manier van naar de omgeving kijken. Daar gaat ze.
0: Ja, wat zou hij nou denken? Of zij? Ik weet het eigenlijk niet. Een hij. Het ziet eruit als een hij. Een geit. Wat denkt hij eigenlijk? Als hij op een kinderboerderij staat en om zich heen kijkt, ziet hij dan de kindjes die misschien hier rondspelen met hun ouders? Of kijken ze toch wat verder, dwars door het hek richting de wijk hieromheen, in Almere buiten, in de bouwmeesterbuurt? Het is eigenlijk een andere manier van denken. Van hoe moet je nou omgaan met de omgeving als je vanuit een ander perspectief denkt? En Windesheim in Almere, de hogeschool, doet daar onderzoek naar. Evert-Jan Velsing, jij bent lector, ja, Urban klopt. Innovation. Dat, ja. Ja, dan kijk je al anders naar een stad, hè, naar vernieuwingen van een stad. Ja. Wat is dat nou voor gek idee om vanuit het perspectief van een graspriet of vanuit een geit naar de stad te kijken?
4: Ja, vond ik in eerste instantie denk ik ook wel een gek idee. En ja, als je ermee bezig bent, wordt dat ook wel steeds logischer. Maar ja, het is wat langer verhaal om dat een beetje uit te leggen. Maar vanuit Urban Innovation zijn we inderdaad bezig met... Nou ja, in Almere zijn na 40, 50 jaar best wel veel plekken die aan vernieuwing toe zijn. En ja, dan zijn we eigenlijk benieuwd van ja, hoe gaat dat eigenlijk? Hoe kunnen we dat goed doen? En ja, op die plekken komen mensen natuurlijk samen. Kinderen spelen er, krijgen er les, mensen ontspannen er, ontmoeten elkaar. En ja, mensen, er zijn ook plekken die een park zijn of een stadsboerderij, zoals hier op de Beestenbende.
0: Ja, dus daar begint het al, die omschakeling van. Want eigenlijk het traditionele denken is, hoe beleeft de mens de stad? Ja. Maar jullie maken het stapje naar de natuur. Hoe beleeft die de stad?
4: Nou ja, en dat is omdat deze plekken zijn ook voor de mens heel belangrijk. Dus dat het groen, een park, ja, dat doet ons heel erg goed. En als je daar dan een betere plek van wil maken, een meer bloeiende plek voor stad en natuur, ja, dan is het ook wel goed om te denken, ja, wat betekent dat dan voor die dieren en planten die op zo'n plek zijn? En dat doen we omdat we denken dat we, ja, of overtuigd zijn dat we daarmee ook die plek beter kunnen maken.
0: Ja. Laten we deze plek, de kinderboerderij De Beestenbende in de bouwmeesterbuurt even dan nemen. Want hier hebben jullie het afgelopen periode onderzoek gedaan. Studenten hebben dat gedaan. Waar zijn die bijvoorbeeld achtergekomen? Waar hebben ze op gelet?
4: Ja, studenten doen dat en onderzoekers. Dus dat is bijvoorbeeld iemand die een echt langere tijd, niet meer echt als student, maar als promotieonderzoeker onderzoek doet. Dus die kan hier ook meerdere jaren zijn. En waar hij op let is, eigenlijk begint hij met, als je die aandacht voor die plek wil hebben, moet je ook wel rustig aandoen. Je moet er niet even voorbij fietsen of op een kaart kijken vanaf je eigen bureau. Dat is eigenlijk de eerste stap. En dat is al best wel lastig soms. En de tweede stap is om dan ook in te beelden van ja, hoe kun je dan dat perspectief vanuit een geit of een plant of een boom of ja, vanuit die bredere natuur ook nemen? Wat is daarvoor nodig? En welke methoden zijn daarvoor? Hoe werkt dat? En daar ook met de mensen hier van de Beestenbende, van Stichting Stad en Natuur, eigenlijk over nagedacht, die heel erg betrokken. En de derde stap is dan ook om dat te voelen. Hier naartoe te gaan, naar deze plek met geiten, maar ook door het riet te wandelen. Niet alleen als onderzoeker met die natuur, ook weer met de medewerkers hier, met de buurtbewoners. Om dat dan mee te nemen in het ontwerp verder van welke kansen liggen er om hier een nog mooiere plek van te maken.
0: Ja, maar dan kijk je dus eigenlijk van hoe verhoudt de natuur zich met deze plek? Je draait het om, want ik kan wel zeggen van ik vind het mooi dat daar een treurwilg staat. Dat is heel fijn in mijn omgeving. Maar misschien is dat nou net niet de boom die je nodig hebt bij een kinderboerderij. Ik zeg maar wat, is dat een beetje hoe je er naar kijkt?
4: Ja, ik denk dat dat wel een goede uitleg is. Want je kunt wel zeggen, ik vind treurwilgen, wat voor bomen dan ook mooi. Alleen als die hier niet gedijen of die geiten eten ze bijvoorbeeld op. Ja, dan heb je na 2 jaar nog geen boom. Dus als je daar echt een prettige, we noemen dat eigenlijk een bloeiplekken voor mensen en natuur. Of nog toepasselijker voor stad en natuur. Als je die wil maken, dan moet je ook wel goed nadenken van wat hebben die mensen en dieren dan ook nodig.
0: Ja. Tot wat voor conclusies zijn jullie nu al gekomen?
4: We zijn tot de conclusie gekomen. Ja, dat is misschien bijna een open deur. Maar dat natuurlijk, dat er soms ook tegenstrijdigheden zijn en ongemakkelijkheden. En die benoemen helpt ook. Want er zijn natuurlijk heel veel natuur, dat vinden we heel prettig. Er zijn ook dieren en planten en schimmels die we helemaal niet prettig vinden.
0: Noem eens voorbeelden.
4: Duiven soms, of ratten, of muizen, of bepaalde schimmels. Ja, wat betekent dat dan? En hoe ga je daar dan mee om? Ja, muggen zijn voor sommige vogels voedsel, maar vinden we 's nachts toch best wel onprettig. Mm-hmm. En die tegenstelling en dat ongemak duidelijk laten zien en ook duidelijk laten maken. Ja, dat we zien dat heel erg helpt om tot ook beter ontwerp te komen.
0: Ja. En nu wordt deze kinderboerderij vernieuwd. Ja, is hij ook zo echt gedateerd, deze kinderboerderij?
4: Nou, er zijn echt een aantal gebouwen die gedateerd zijn. En je ziet ook wel de ruimte voor de dieren. Dat kan ook wel beter. En we willen ook wel echt benadrukken. En daarom ook heel fijn om met Stad en Natuur bijvoorbeeld daar samen op te trekken. Wat het belang is voor zo'n kinderboerderij. En ook zeg maar in die bredere omgeving. Want hiernaast zijn bijvoorbeeld weer educatieve tuinen. Is een volkstuin. Er is ook een voetbalveldje. Ja, dat staat allemaal niet los van elkaar. En ja, ik vind zelf in dit park. Ja, nu is het natuurlijk sowieso in juli prachtig om erdoor te lopen. En dat is eigenlijk altijd wel. En je ziet tegelijkertijd ook dat het een nog veel mooiere plek kan zijn voor deze enorme wijk Almere Buiten.
0: Is dit nou echt iets heel vernieuwends om vanuit het perspectief van de natuur te denken? Of is dat een trend die nu zo in de wetenschap naar voren komt?
4: Het is van beide een beetje. Er wordt natuurlijk al wel vaker gedacht over natuur inclusief. Dus wat betekent de natuur ook voor de mens? Dat is zeker niet nieuw. Het is wel een wat nieuwere beweging in de wetenschap om te kijken van wat betekent dat dan als je echt wat meer stilstaat bij dat vanuit dat perspectief vanuit planten en dieren. Wat soms ook ongemakkelijk is. En sommige mensen ook ongemakkelijk en soms ook onwenselijk vinden. En dat is natuurlijk ook goed om te laten zien en te benoemen en mee te nemen. En het is ook niet zo dat we alleen maar met die geit op stap gaan. Voor ons blijven natuurlijk de mensen, de bezoekers, de bewoners. Ja, die blijven zo belangrijk als we ze al vinden. Ook juist in onderzoek.
2: Oudeke was dat eerder vandaag. Nee, eerder vorige week was je daar natuurlijk om daar te kijken bij die geiten. Heb je nu een beetje een verlangen naar een geit als huisdier of bij jou in de tuin?
0: Ik vind ze veel te eigenwijs en ze kijken ook zo een beetje duivels uit hun ogen. Alsof ze veel slimmer zijn dan dat je denkt. En dat ze dan van alles willen slopen. Ze willen vooral heel veel opeten. Want ook Jeroen Rook, onze cameraman, was mee. Die had een of ander draadje aan een microfoon of weet ik veel wat. Nou, die werd bijna opgegeten.
3: Studio Flevoland. Een zomer vol verhalen.

0: Nou, want als je niet in het zonnetje staat vandaag, vind ik het nog behoorlijk fris.
1: Oh, het is, ja, het is, dat windje maakt het echt fris. Een noordwestenwindje, waar komt die vandaan?
0: Ja.
1: Heb jij op zitten letten bij het weerbericht?
0: Nee.
1: Ik ook niet. Nou, we spreken straks na 5 uur, spreken we de weerman. En dan hoor je precies hoe het zit.
0: Nou, je kunt het toch zelf ook meten door je vingertoppen nat te maken. En dan omhoog te houden. En waar het droogste is, daar komt de wind vandaan.
1: Ja, maar dan moet je wel weten wat het noorden, het westen of het... Want als het dan een noordenwind is, dan komt de wind uit het noorden. Dan sta je dus met je gezicht naar het noorden.
0: Ja.
1: Okay.
0: We kunnen het beter zo aan de weerman vragen.
1: Ik denk
0: het hebben we zo contact mee na 5.
1: Ja. We gaan het zo direct hebben over die werkzaamheden op het spoor. In Almere is van alles aan de hand. Daar worden allerlei wissels vervangen. En dat duurt een paar dagen. Dus als je bepaalde reis wil maken, bijvoorbeeld tussen Almere en Lelystad, dan moet je met de bus. Ook hebben we aandacht voor het overlijden van de oud-burgemeester van Urk, Jaap Kroon. We spraken eerder met de oud-burgemeester Pieter van Maren. Hij vertelde mooie dingen over Kroon. En we hebben ook contact met degene die volgens mij de eigenaar is van de kat die is beschoten.
0: Ja, wat een bizar nieuws. Hè? Dat hadden we vanochtend bij ons in de uitzending over een kat in Lelystad die gewoon beschoten is door iemand.
1: Die mensen moeten ze opbergen die dat doen. Die zijn niet goed snik, hoor.
0: Zometeen spreken we even met het baasje van die kat hoe het nu gaat.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, en dan kom ik voor het eerst van mijn leven met verkeersinformatie.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Heel simpel, maar wel heel... Ja, ik vind het heel elegant.
3: Ja,
2: precies.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Echt, er zijn ook mensen die gewoon 20 minuten gaan staan douchen. Vind ik hartstikke aso.
4: Doe ik sowieso nooit.
1: Nee, ik ook niet.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
7: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
6: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
8: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
9: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
10: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
11: Dit is een uittip.
12: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
11: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
13: Voormalig burgemeester van Urk, Jaap Kroon, is vorige week overleden in zijn woonplaats De Rijp in Noord-Holland. Jaap Kroon is 79 jaar oud geworden. En een man die in juni 2022 zijn zwangere ex mishandelde in een hotel in Almere is door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot 4 jaar cel. En dat is hoger dan de 20 maanden die de rechtbank eerder oplegde. Al dit nieuws en meer zo direct uitgebreid om 17:30.
5: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
14: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dit is de verkeersinformatie. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen een kwartier stilstaan. En op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 6 minuten. Dan de flitsers tot besluit. 1 snelheidscontrole en die vind je aan de radioweg in Almere.
13: Het spoor tussen Lelystad en Almere is dicht. En daarom heb je nu last van vervangend busvervoer en vertraging. Maar straks kun je reizen met snellere treinen. Hoe dat zit, dat hoor je zo in Studio Flevoland.
10: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
19: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
18: Nu bij Dirk, Innocent Sap, Swirl of kokoswater. 1,49.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: We hadden weer een lekkere knaller uit de jaren 90 voor je. Total Touch en Touch Me There.
1: Treinreizigers tussen Almere Centrum en Almere Oostvaarders moeten deze dagen rekening houden met vervangend busvervoer. ProRail gebruikt de zomervakantie namelijk om het spoor grondig te vernieuwen. De werkzaamheden moeten niet alleen zorgen voor minder storingen, maar maken het spoor ook klaar voor meer treinverkeer in de toekomst. Bouwmanager Erwin de Boer van ProRail vertelt wat er allemaal gebeurt.
2: We zijn alle wissels aan het vervangen, de bovenleiding wordt aangepast, de sporen worden omgelegd hier. Er komt nog heel veel beveiligingswerk erbij kijken. Dus eigenlijk alle technieken van het spoor die we nodig hebben worden hier aangepakt de komende tijd.
3: Ja, het is dit nou een hele grote operatie voor jullie?
2: Nou, in orde grootte valt het best wel mee. Maar goed, het is wel 9 dagen waar we gewoon fulltime bezig zijn. Dus in die zin is het wel even impactrijk inderdaad.
3: Waarom is voor gekozen om het in deze periode te doen?
2: Ja, de vakantieperiode is altijd hoogtij bij ons in het spoor. Dan zijn er minder reizigers op het spoor. En dan kunnen wij beter onze werkzaamheden uitvoeren zonder dat het te veel conflicteert met de reizigers.
3: Okay, ik zie de jongens achter je ook bezig. Wat zijn ze nou precies aan het doen?
2: We zijn nu bezig met de voorbereiding voor vanmiddag. En vanmiddag wordt het laatste wissel wordt ingehezen. Het nieuwe 1 op 15 wissel wordt hier ingehezen. En dit zijn de voorbereidende werkzaamheden ervoor.
3: Ja, want de wissel gaat dan van 1 op 9 naar 1 op 15 gaat hij dan. Ja, wat houdt dat precies in?
2: Sneller er doorheen kunnen rijden eigenlijk. Een 1 op 9 wissel is geschikt voor maximaal 40 km per uur. Een 1 op 15 wissel is geschikt voor 80 km per uur. En daarmee kan je sneller het station binnenrijden en uitrijden.
3: Waarom is dat belangrijk om dat nu meteen goed aan te passen?
2: Met een snelle wissel kunnen wij dus meer treinen afhandelen in een kortere periode. De hele lijn tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad. Op dat heel traject willen wij meer treinen gaan rijden. En dit is een van de maatregelen daarvan.
3: En dat gaat dan om secondes dat je dan ermee kan winnen?
2: Je gaat van 40 naar 80 km per uur in dit geval in dit wissel. Dus daar win je secondes mee. Maar voor een dienstregeling is dat echt wel belangrijk.
3: Dus men kan ook verwachten dat er dan meer treinen gaan rijden op dit traject?
2: Ja, uiteindelijk wel.
3: En het is deze 9 dagen dag en nacht werken?
2: Ja. 24/7. En we hebben nog eens een keer een dag of 15 aan, of een nacht of 15 gehad ter voorbereiding van deze werkzaamheden. Maar dit is 24 uur per dag, 9 dagen lang.
3: Dat lijkt wel pittig voor de mensen hier.
2: Ja, ja, absoluut. We werken natuurlijk uiteraard wel in ploegen. Niemand werkt 24 uur per dag. Maar het is een stevige klus, klopt.
3: Als nou die werkzaamheden straks helemaal klaar zijn, die treinen die rijden hier, waar bent u dan als bouwmanager het meeste trots op?
2: Nou ja, vooral als we op tijd in dienst gaan uiteraard, zonder storingen, dat is het belangrijkste. Je levert toch een stukje werk voor uiteindelijk de reiziger en de omgeving. Je levert gewoon een mooi stukje werk af wat voor de toekomst gewoon echt gewoon goed is voor het spoor.
1: Ja, dat was bouwmanager Erwin de Boer van ProRail. De werkzaamheden tussen Almere Centrum en Almere Oostvaarders duren nog tot maandagochtend 27 juli, dus volgende week maandag. En tot die tijd zet NS vervangende bussen in. De bijdrage was van verslaggever Tom Rogge.
0: En voor het weer zit voor ons klaar Donnie de Koning van Weerplaza. Donnie, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Nou, ik moet zeggen, het was een prima dag vandaag. Maar als je niet in het zonnetje zat, dan kon het nog behoorlijk frisjes zijn, hè?
4: Ja, dat is inderdaad wel zo. We hebben wel net die 20 graden gehaald. Maar zeker ook vanochtend met nog wel die stevige noordwestenwind erbij. Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat het dan nog een beetje fris gaat aanvoelen. En de komende dagen komt er in eerste instantie nog weinig verandering in, hoor. Maar vanavond is het best wel mooi weer om er nog op uit te gaan. Die wind gaat ietsjes afzwakken. Temperatuur daalt naar zo'n 17 of 18 graden rond zonsondergang. Maar die zon die blijft dan nog wel eventjes flink schijnen. En vannacht kan het dan wel aardig gaan afkoelen in die opklaringen. Uiteindelijk minima van zo'n 12 of 13 graden en een zwakke tot matige noordenwind. En dan morgen eigenlijk heel erg vergelijkbaar met vandaag. We zien iets hogere temperaturen, van zo'n 20 tot 22 graden. Met erbij een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Blijft wel gewoon de hele dag droog, maar opnieuw wel nog die stevige noordwestenwind. Dus zoek vooral even een plekje op uit de wind, dan is het best wel lekker.
0: Noordwesten, daar komt de wind dus vandaan. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, vertelde je. Maar hoe ziet woensdag er dan uit?
4: Ja, dan gaat er wel wat veranderen. Wel nog steeds die noordwestelijke aanvoer, maar dan ook met buien. Dus dan moet je de paraplu er toch even bij gaan halen. Er valt niet heel veel, maar het zijn ook een beetje van die motregenbuien. Dus je kan er wel eventjes nat van worden met maxima van maximaal zo'n 20 graden. Maar als het eenmaal regent, is het slechts 17 of 18 graden. Is wel maar van korte duur, want donderdag en vrijdag verlopen wel gewoon weer droog. En zeker richting het weekend gaat die temperatuur wel steeds verder omhoog. Naar zo'n 23 graden op de vrijdag. Zaterdag mogelijk 24 of 25 graden. En dan pas later op de dag een enkele bui. Maar dat ziet er helemaal niet verkeerd uit.
0: Oké, nou dan kijken we nu alvast weer uit naar het weekend. En het is pas maandag.
4: Zo is het, ja. Belangrijk.
0: Donnie, dankjewel voor de update en eet smakelijk zo.
4: Tot de volgende.

0: Thank You for Being a Friend. Wedden dat jij ook aan de Golden Girls moest denken? Oh, wat was dat toch een leuke serie. Andrew Gold was dit.
1: Oud-burgemeester van Urk Jaap Kroon is op 79-jarige leeftijd overleden. Kroon was van 2006 tot 2012 burgervader van het Vissersdorp. Vorige week is hij overleden in zijn woonplaats De Rijp, vlakbij Alkmaar. Zijn opvolger, Pieter van Maren, vertelde vanmiddag bij ons in de uitzending dat hij al op de hoogte was van de broze gesteldheid van Kroon.
2: Ja, kijk, het is altijd schrikken, dus ik wil ook zijn vrouw Anke

0: Burgemeester uit Geest en toen burgemeester Urk. Dus had een lange staat van dienst. En in zijn tijd bijvoorbeeld is het gemeentehuis helemaal verbouwd. En hij is druk bezig geweest destijds met de grenscorrectie met Dronten en Noordoostpolder. Dus dat waren echt wel wapenfeiten die hij had.
1: Ja, nou weet u als geen ander dat misschien niet iedereen burgemeester van Urk kan zijn. Dat vraagt toch misschien iets bijzonders van je. Wat maakte hem nou een goede burgemeester van Urk?
0: Nou, hij was duidelijk. Het was natuurlijk een beetje een West-Fries. En dat hebben Urkers, dat verstaan Urkers goed. Dus in die zin paste hij daar mooi bij de Urkere bevolking. Hij heeft ook best heel wat voor zijn kiezer gekregen. Hè. Hij was natuurlijk heel rechtlijnig als het ging bij de Brommers. Nou, dat heeft hem toch wel wat hoofdbrekens gekost. Maar hij heeft ook andere dingen meegemaakt. En dat had veel impact op hem gehad. Dat zei hij ook altijd wel. Dat was de moord op Dirk Post. Dat zal je misschien al wel weten. En ook verdriet dat een brandweerman omgekomen is. Die had een oefening op de haven, een jongen van 25. En die overleed bij die oefening. Dat had allemaal wel een hele erge impact en indruk op hem gemaakt.
2: Ja, hij heeft dus echt een stempel gedrukt op het vissersdorp. Dat kun je wel zo zeggen.
0: Ja, hij heeft zeker een stempel. Daar was het ook de man naar. Het was niet iemand die met zich liet zollen. Hij was ook heel duidelijk daarin. Dus hij heeft zeker een stempel op het mooie Urk gedrukt.
1: Ja, dat een beetje de geheimen misschien van hoe dat zit tussen burgemeesters en oud-burgemeesters. Had u nou wel, als u het moeilijk had op Urk, wel eens contact met hem?
0: Ja, zeker, zeker. Bedoel, het is altijd goed om te raden te gaan bij je voorgangers. Ik had er heel veel destijds. Maar zeker Jaap Kroon, maar ook Johan de Groot, die leeft nog wel. Dat waren mensen, en Dick Schutte, waar ik toch nog wel eens even binnenliep of even belde en zei van joh, ik loop daar en daar tegenaan. Ik was natuurlijk ook beginnend burgemeester en dan is het ook toch een beetje zoeken. En dan is het fijn als je een paar markante voorgangers hebt waar Jaap er één van was.
1: Ja, wat is het beste advies wat u van hem heeft gekregen?
0: Volhouden en doorgaan.
1: Ja, nou dat hoort ook wel een beetje bij Urk.
0: Ja, zeker, ja. Zeker. En weten waar je naartoe wil, dat riep je ook altijd. Duidelijk weten wat je punt is en rustig doorgaan. Jaap was wel wat rechtlijniger dan ik. Hij was echt wel een rechtlijnige kerel. Ik ben iemand die wat meer daar soms wat laveert. Dus daar verschillen we wel in. Maar het zoeken voor het beste van Urk, dat hadden we zeker gemeen.
2: Pieter van Maren was dat, zo voor oud-burgemeester van Urk Jaap Kroon, die op 79-jarige leeftijd is overleden.

0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
9: Voormalig burgemeester van Urk, Jaap Kroon, is vorige week overleden in zijn woonplaats De Rijp in Noord-Holland. Dat bevestigt de gemeente Urk. Kroon was van 2006 tot 2012 burgervader van het Vissersdorp, nadat hij eerder wethouder in Haarlemmermeer en burgemeester in Uitgeest is geweest. Zijn opvolger Pieter van Naren herinnert zich Kroon nog goed.
10: Nou, als je hem zag lopen, was het een hele lange, slanke man die heel rustig schrijde voorwaarts. Dus dat is altijd het beeld wat ik heb. Met 200 liep hij altijd. Dus dat is het eerste beeld wat ik heb. Daarnaast was het iemand die erg daadkrachtig was.
9: Ja, Jaap Kroon is 79 jaar oud geworden. Een man die in juni 2022 zijn zwangere ex mishandelde in een hotel in Almere is door het gerechtshof in Leeuwarden in hoger beroep veroordeeld tot 4 jaar cel. Die straf is hoger dan de 20 maanden die de rechtbank eerder oplegde. Volgens het hof is poging tot doodslag bewezen. De zwangere vrouw werd geslagen en met een keukenmes gestoken. De man kreeg ook een contact- en locatieverbod van 5 jaar... en moet bijna €9.000 aan schadevergoeding betalen. En ProRail werkt deze week dag en nacht aan het spoor tussen Almere Centrum en Almere Oostvaarders. Het traject is 9 dagen afgesloten voor treinen en de NS zet vervangende bussen in. Onder meer de wissels op het spoor worden vervangen en daardoor kunnen treinen sneller de stations in- en uitrijden. Volgens ProRail kunnen daardoor meer treinen over het traject rijden. De werkzaamheden duren dus tot maandagochtend. Wil je dit allemaal rustig nalezen? Kijk dan op onze website omroepflevoland.nl.
11: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. En de Houthis in Jemen zeggen dat ze per direct schepen uit Saoedi-Arabië tegenhouden. Wat voor gevolgen dat heeft voor de scheepvaart in de regio is volgens nog onduidelijk.
12: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond hebben we te maken met brede opklaringen en daarom kan de zon tot zonsondergang nog wel best flink schijnen bij temperaturen rond zonsondergang van zo'n 17 of 18 graden. In de nacht kan het in opklaringen nog aardig afkoelen naar zo'n 12 of 13 graden. Het blijft dan gewoon droog. En dat geldt ook voor morgen met dan een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Temperaturen zijn tussen 20 en 22 graden en er staat dan een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Woensdag dan staan er enkele buien op het programma met dan slechts 19 of 20 graden. Maar daarna wordt het gewoon weer droog en zet de temperatuur een stijgende lijn in.
13: Dankjewel Donnie, dan de verkeersinformatie. De langste file vind je nu op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en afrit Almere-Haven, 20 minuten. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk, 6 minuten. En op de N301, daar is ook een korte vertraging. Barneveld-Almere voor de N704, 7 minuten stilstaan. En flitsers die zijn er niet gemeld.
9: We gaan natuurlijk weer door met het nieuws zometeen na Billie Jean van Michael Jackson. Wat hebben we nog voor je liggen? Ja, een treurig bericht uit Lelystad. Daar werd kat Ellie beschoten. En we spreken straks met baasje Petra.
14: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Zo heet dat. Dat is wat je hoort. Dat was in die tijd dat Michael Jackson deze plaat opnam. Eigenlijk best wel vernieuwend. En daarom werd hij uitgenodigd. De slap bass man, zeg maar. Door Quincy Jones. Die deze plaat natuurlijk in elkaar heeft geflanst. Billie Jean was dit. Van Michael Jackson.
1: Het zal je maar gebeuren. Je huisdier, je kat, wordt zomaar op straat neergeschoten door een onbekende. Nou, het is Petra van der Blom uit Lelystad overkomen vorige week donderdag. De poes heeft het gelukkig overleefd, maar de gevolgen die zijn wel heel groot. Nou, we hebben nu even contact met Petra, het baasje van poes Ellie. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hoe is het nu met Ellie?
2: Nou, Ellie ligt in een kooi onder de zwaar verdovende middelen, zodat ze niet kan lopen. Ja, ze kan niet lopen.
1: En heeft natuurlijk veel pijn en daarom wordt het beestje nu verdoofd. Neem ons even mee terug als u wil naar vorige week donderdag. Wat gebeurde er toen?
2: Nou, donderdag is ze gewoon naar buiten gegaan. Wat ze normaal gesproken doet. En om 5 uur is altijd vastgeprek. Gaan ze eten. En ze kwam maar niet. Ik ben er 's avonds constant gaan zoeken van waar ze was. We konden haar niet vinden. De hele nacht wakker geweest. Op de bank gezeten. In de tuin gekeken. Met zaklamp. Naar de volgende morgen toch maar weer gaan kijken. Weer zoeken. En om 10 uur weer gaan kijken. En toen vond ik haar op het paadje bij het grasveld.
1: Ja.
2: En ik ben meteen naar haar toe gelopen. En ik heb haar opgetild. En ze gilde het uit van de pijn. Dus ik heb hem meteen mee naar huis genomen. In de keuken even gezet, zodat ze veilig was. Dat ze nergens op kon springen. Dierenarts meteen gebeld. En ja, die constateerde meteen eigenlijk al dat het foute boel was. Sowieso dat de dijbeen gebroken was. Dat voelde ze eigenlijk al meteen. Er zijn foto's gemaakt. En toen bleek dus dat er 2 kogels in de lijf zaten.
1: Ja, en dan schrik je een hoedje natuurlijk als je dat nieuws te horen krijgt van de dierenarts.
2: Dat was behoorlijk schrikken, ja.
1: Ja.
2: Wij dachten van nou, het is een hondenbeet. Maar nee dus.
1: Nee, het blijken dus 2 kogels te zijn. Gelukkig heeft Ellie het overleefd, maar ze is er dus wel ernstig aan toe. En Ellie moet geholpen worden, hè? Er moet geopereerd worden.
2: Ellie moet geopereerd worden. Ik heb al een afspraak kunnen maken voor een pootbesparende. Dus geen amputatie meer, maar een pootbesparende operatie. Het is de vraag nog of dat gaat lukken, want het is donderdag gebeurd. Dus de dagen die tellen wel mee. En of ze geen zenuwschade heeft aan de poot. En als dat allemaal goed is, kan ze een pootbesparende operatie krijgen.
1: Ja, maar dat is eigenlijk allemaal nog even afwachten. Het is allemaal nog behoorlijk onzeker. Maar toch, het beestje gaat geopereerd worden. Dat wilt u graag. En dat kost wel het een en ander ook.
2: Ja, dan zit ik rond €4.000.
1: Ja, en dat heeft u waarschijnlijk niet zo even klaar liggen.
2: Nee. Maar godzijdank is er crowdfunding. En heel, heel veel lieve mensen.
1: Ja, hoe staat het er nu voor met die inzameling?
2: Hoe het gaat met de inzameling? Bijna 5.
1: €5.000?
2: Bijna €5.000. Ik kan voor jou even kijken wat de huidige stand is.
1: Een live update.
2: Even een update.
1: Refresh.
2: €4.366.
1: En het doel is €5.000 zo'n beetje. Dan zouden
2: €5.000, ja.
1: Operaties die nodig zijn, die zouden dan gedaan kunnen worden.
2: Dan kan die operatie gedaan worden en ook de consult van afgelopen vrijdag.
1: Mm-hmm.
2: Want die was ook al €500 met de foto's en de medicijnen. En dan krijg je natuurlijk de operatie inderdaad zelf.
1: En hopelijk dat
2: is rond de €3.500.
1: Ja, en hopelijk helpt dat voor Ellie dat ze weer helemaal de oude kan worden. Maar dan toch nog eventjes over die kogels, hè? Want het beestje is dus beschoten. Heeft u inmiddels al aangifte gedaan eigenlijk bij de politie hiervoor?
2: Nou, toevallig hebben ze me vanmiddag gebeld. Alleen toen was ik in gesprek. Dus ik word weer teruggebeld.
1: Maar de aangifte, dat gaat u zeker doen?
2: Ja. Ja. Ja, met foto's. En als het goed is, kijk dan of de kogels krijg ik terug. En met alle medische spullen die ik allemaal gekregen heb. Gaat allemaal naar de politie toe. Maar ja.
1: Het is de vraag.
2: Achter wie het gedaan heeft.
1: Precies. Nou ja, aangifte doen, dat is in ieder geval één stap die je kunt nemen. En natuurlijk geld inzamelen voor de operaties die nodig zijn. Een link naar die crowdfunding kun je vinden op onze website. Nou, heel veel sterkte, Petra van der Blom. En ik duim mee natuurlijk dat Ellie straks minder pijn heeft.

0: Hij maakte toch heel wat schuifelplaatjes. Noemde jij dat vroeger ook schuifelen of noemde jij dat anders?
1: Nee, schuifelen. Ja, dat is een beetje een woord van alle tijden natuurlijk. Wel fijn hoor, na al die drukke muziek die we allemaal draaien. Even een rustig liedje. Zo vlak voor het eten.
0: Ja, tegenwoordig zeggen ze schuren volgens mij hoor.
1: Schuren?
0: Schuren, ja.
1: Dat is meer iets seksueels toch? Schuren?
0: Ja, ik denk ook wel dat het de bedoeling is dat je dat daarmee uitspreekt.
1: Oké, nou.
0: Schuifelen is toch in principe als je het heel goed doet... Ook een beetje schuren.
1: Ja, dan moet je heel goed zijn. Want dat waren we denk ik allebei niet.
0: Dan het nieuws van buiten de regio. Ondanks het verbod dat sinds afgelopen zaterdag geldt... rijden er nog steeds vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie niet veilig... en daarom mag er voor onbepaalde tijd geen vrachtverkeer overheen. De brug bestaat deels uit staal dat is verzwakt... zegt deze hoogleraar civiele techniek.
2: Ze zijn eigenlijk van het verkeerde materiaal gemaakt. Ze zijn van het materiaal staal gemaakt. Het is een heel sterk, goed bouwmateriaal. Alleen het heeft te lijden onder de leeftijd. Vooral door de zware verkeersbelastingen. Al die vrachtauto's die dag in, dag uit over die brug denderen. Daar ontstaan er allemaal spanningen in het materiaal. Tot op een gegeven moment ze zelfs in kunnen instorten. En dat dreigt nu bij deze brug. En daarom heeft Rijkswaterstaat gezegd. Wij vertrouwen het niet meer. We sluiten voor het zware vrachtverkeer.
0: Ja, Rijkswaterstaat is ondertussen aan het kijken of er gehandhaafd kan worden op vrachtwagens die toch nog over die Merwedebrug blijven rijden.
1: En nog meer bruggen in het nieuws. Dit keer de Papendrechtse brug tussen Papendrecht en Dordrecht. 9 maanden lang is die dicht voor een uitgebreide renovatie. En als alternatief krijgen reizigers korting op het openbaar vervoer. Voor wandelaars, fietsers en scooters varen er extra ponten. Op de eerste werkdag is het daar al zo druk dat sommige mensen moeten wachten op de volgende. Rijkswaterstaat weet wel waardoor dat komt.
3: We hebben ook gemerkt dat best wel veel mensen denken... ik koop wel een brommer of een scooter... en ik ga in plaats van met de auto om... ga ik gewoon met die pont en met mijn scooter.
4: Ja, ja, dus je krijgt extra mensen.
3: Ja, maar dat is op zich wel goed... want wij proberen natuurlijk zoveel mogelijk mensen... van de A15 en de A16 af te houden. Ja. En dat lukt hiermee wel.
1: En deze zomer wordt er op meer plekken gewerkt. Er wordt honderden kilometers aan nieuw asfalt aangelegd. Veel wegen, viaducten en bruggen die hebben namelijk onderhoud nodig.
0: Het Verenigd Koninkrijk krijgt voor de 6e keer in 10 jaar tijd een nieuwe premier. Andy Burnham die neemt het over van Keir Starmer. En die hield vanmiddag zijn afscheidstoespraak.
5: It has been the privilege of my life to serve you and this great country as prime minister. And I am confident that Britain is now stronger and fairer than it was 2 years ago. I go with good grace, I go with a smile... and I go proud of everything that we have achieved. Thank you very much.
0: Starmer zei dus dat hij heel trots was op wat hij de afgelopen 2 jaar heeft weten te regelen. Hij denkt dat Groot-Brittannië beter af is dan 2 jaar geleden... en dat het allemaal veel eerlijker verdeeld is. Ja, Keir Starmer stapte op na aanhoudende druk vanuit zijn eigen partij.
1: En van Engeland gaan we nog even naar België... want de buren van Tomorrowland die verdienen behoorlijk aan het festival... De Vlaamse omroep VRT ging langs om te kijken wat er zoal wordt geregeld voor feestvierders. En dat gaat van kamerverhuur voor €900 per nacht... tot het verkopen van hamburgers en biertjes. Wel moeten de buren zich aan regels houden, zegt de burgemeester van het Vlaamse Rumst.
6: Onder meer dat je geen sterke drank mag verkopen... dat je niet zomaar op de openbare weg mag staan. En tenslotte is het ook wel gelimiteerd. Van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds is het toegelaten. Erna niet meer, net om te vermijden dat de uitstroom van het festival gehinderd wordt... en dat we ook links en rechts privéfeestjes krijgen.
1: Een buurman met een drankraampje die verdient daar zo'n €3000 aan. Een ander verkoopt bier om het vrijgezellenweekend... van zijn toekomstige schoonzoon te betalen. Tomorrowland heeft het volgens de VRT slim aangepakt... want in plaats van strijd voeren met de buren... zijn ze jaren geleden in gesprek gegaan met de buurt om die erbij te betrekken.
0: Ja, dat is bij Pinkpop had je ook zoiets. Want als je dan vanaf de camping of moest je heel ver weg parkeren... Moet je daar een heel stuk nog lopen naar het festivalterrein. En dan kom je onderweg ook allemaal standjes tegen van buurtbewoners... die daar dan worsten braden en weet ik veel wat allemaal. En dan verdienen ze daar ook een zakcentje mee. Ja,
1: en de festivalgangers die zijn er blij mee, die hebben wat
0: weg
1: natuurlijk.
0: Ja, een BVO'tje, biertje voor onderweg.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, en dan kom ik voor het eerst van mijn leven met verkeersinformatie.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Heel simpel, maar wel heel... Ja, ik vind het heel elegant.
3: Ja,
2: precies.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Echt, er zijn ook mensen die gewoon 20 minuten gaan staan douchen. Vind ik hartstikke aso.
4: Doe ik sowieso nooit.
1: Ja, nee, ik ook niet.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een man die in juni 2022 zijn zwangere ex mishandelde in een hotel in Almere is door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot 4 jaar cel. En een bedrijfspand in Dronten is afgelopen week doorzocht vanwege een onderzoek naar cannabissmokkel. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws, maar meer nieuws uit onze regio, dat hoor je zo dadelijk na het NOS-journaal.
9: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
10: De Moe van Kan met het NOS-journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de gouden bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Het spoor tussen Lelystad en Almere is dicht. En daarom heb je nu last van vervangend busvervoer en vertraging. Maar straks kun je reizen met snellere treinen. Hoe dat zit, dat hoor je zo in Studio Flevoland.
13: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
14: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
15: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: treinreizigers tussen Almere Centrum en Almere Oostvaarders moeten deze dagen rekening houden met vervangend busvervoer. ProRail gebruikt de zomervakantie namelijk om het spoor grondig te vernieuwen. De werkzaamheden moeten niet alleen zorgen voor minder storingen, maar maken het spoor ook klaar voor meer treinverkeer in de toekomst. Bouwmanager Erwin de Boer van ProRail vertelt wat er allemaal gebeurt.
1: We zijn alle wissels aan het vervangen. De bovenleiding wordt aangepast. De sporen worden omgelegd hier. Er komt nog heel veel beveiligingswerk komt erbij kijken. Dus eigenlijk alle technieken van het spoor die we nodig hebben worden hier aangepakt de komende tijd.
2: Ja, het is dit nou een hele grote operatie voor jullie?
1: Nou, in orde grootte valt het best wel mee. Maar goed, het is wel 9 dagen waar we gewoon fulltime bezig zijn. Dus in die zin is het wel even impactrijk inderdaad.
2: Waarom is voor gekozen om het in deze periode te doen?
1: Ja, de vakantieperiode is altijd hoogtij bij ons in het spoor. Dan zijn er minder reizigers op het spoor. En dan kunnen wij beter onze werkzaamheden uitvoeren zonder dat het te veel conflicteert met de reizigers.
2: Ik zie de jongens achter je ook bezig. Wat zijn ze nou precies aan het doen?
1: We zijn nu bezig met de voorbereiding voor vanmiddag. En vanmiddag wordt het laatste wissel wordt ingehezen. Het nieuwe 1-op-15 wissel wordt hier ingehezen. En dit zijn de voorbereidende werkzaamheden ervoor.
2: Ja, want de wissel gaat dan van 1-op-9 naar 1-op-15 gaat hij dan. Ja, wat houdt dat precies in?
1: Sneller er doorheen kunnen rijden eigenlijk. Een 1-op-9 wissel is geschikt voor maximaal 40 km per uur. Een 1-op-15 wissel is geschikt voor 80 km per uur. En daarmee kan je sneller het station binnenrijden en uitrijden.
2: Waarom is dat belangrijk om dat nu meteen goed aan te passen?
1: Met een snelle wissel kunnen wij dus meer treinen afhandelen in een kortere periode. De hele lijn tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad. Op dat heel traject willen wij meer treinen gaan rijden. En dit is een van de maatregelen daarvan.
2: En dat gaat dan om secondes dat je dan ermee kan winnen?
1: Ja, je gaat van 40 naar 80 km per uur in dit geval in dit wissel. Dus daar win je secondes mee. Maar voor een dienstregeling is dat echt wel belangrijk.
2: Dus men kan ook verwachten dat er dan meer treinen gaan rijden op dit traject?
1: Ja, uiteindelijk wel.
2: En het is deze 9 dagen dag en nacht werken?
1: Ja, 24/7. En we hebben nog eens een keer een dag of 15 aan, of een nacht of 15 gehad ter voorbereiding van deze werkzaamheden. Maar dit is 24 uur per dag, 9 dagen lang.
2: Dat lijkt wel pittig voor de mensen hier.
1: Ja, ja, absoluut. We werken natuurlijk uiteraard wel in ploegen. Niemand werkt 24 uur per dag. Maar het is een stevige klus, klopt.
2: Als nou die werkzaamheden straks helemaal klaar zijn en die treinen die rijden hier, waar bent u dan als bouwmanager het meest trots op?
1: Ja, vooral als we op tijd in dienst gaan uiteraard, zonder storing, dat is het belangrijkste. Je levert toch een stukje werk voor uiteindelijk de reiziger en de omgeving. Je levert gewoon een mooi stukje werk af wat voor de toekomst gewoon echt gewoon goed is voor het spoor.
0: Ja, dat was bouwmanager Erwin de Boer van ProRail. De werkzaamheden tussen Almere Centrum en Almere Oostvaarders duren nog tot maandagochtend 27 juli, dus volgende week maandag. En tot die tijd zet NS vervangende bussen in. De bijdrage was van verslaggever Tom Rogge.

0: En voor het weer zit voor ons klaar Donnie de Koning van Weerplaza. Donnie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, ik moet zeggen, het was een prima dag vandaag. Maar als je niet in het zonnetje zat, dan kon het nog behoorlijk frisjes zijn, hè?
1: Ja, dat is inderdaad wel zo. We hebben wel net die 20 graden gehaald. Maar zeker ook vanochtend met nog wel die stevige noordwestenwind erbij. Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat het dan nog een beetje fris gaat aanvoelen. En de komende dagen komt er in eerste instantie nog weinig verandering in, hoor. Maar vanavond is het best wel mooi weer om er nog op uit te gaan. Die wind gaat ietsjes afzwakken. Temperatuur daalt naar zo'n 17 of 18 graden rond zonsondergang. Maar die zon die blijft dan nog wel eventjes flink schijnen. En vannacht kan het dan wel aardig gaan afkoelen in die opklaringen. Uiteindelijk minima van zo'n 12 of 13 graden en een zwakke tot matige noordenwind. En dan morgen eigenlijk heel erg vergelijkbaar met vandaag. We zien iets hogere temperaturen, was zo'n 20 tot 22 graden. Met erbij een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Blijft wel gewoon de hele dag droog, maar opnieuw wel nog die stevige noordwestenwind. Dus zoek vooral even een plekje op uit de wind, dan is het best wel lekker.
0: Noordwesten, daar komt de wind dus vandaan. Ja. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, vertelde je. Maar hoe ziet woensdag er dan uit?
1: Ja, dan gaat er wel wat veranderen. Wel nog steeds die noordwestelijke aanvoer, maar dan ook met buien. Dus dan moet je de paraplu er toch even bij gaan halen. Er valt niet heel veel, maar het zijn ook een beetje van die motregenbuien. Dus je kan er wel eventjes nat van worden met maxima van maximaal zo'n 20 graden. Maar als het eenmaal regent, is het slechts 17 of 18 graden. Is wel maar van korte duur, want donderdag en vrijdag verlopen wel gewoon weer droog. En zeker richting het weekend gaat die temperatuur wel steeds verder omhoog. Naar zo'n 23 graden op de vrijdag. Zaterdag mogelijk 24 of 25 graden. En dan pas later op de dag een enkele bui. Maar dat ziet er helemaal niet verkeerd uit.
0: Oké, nou dan kijken we nu alvast weer uit naar het weekend. En het is pas maandag.
1: Zo is het, ja. Belangrijk.
0: Donnie, dankjewel voor de update en eet smakelijk zo.
1: Tot de volgende.

0: Oud-burgemeester van Urk, Jaap Kroon, is op 79-jarige leeftijd overleden. Kroon was van 2006 tot 2012 burgervader van het Vissersdorp. Vorige week is hij overleden in zijn woonplaats De Rijp, vlakbij Alkmaar. Zijn opvolger, Pieter van Maren, vertelde vanmiddag bij ons in de uitzending dat hij al op de hoogte was van de broze gesteldheid van Kroon.
1: Ja, kijk, het is altijd schrikken, dus ik wil ook zijn vrouw Anke condoleren met het verlies. Ik sprak wel, want ik werk vlak bij Graf De Rijp, vlak bij Alkmaar in de gemeente Koggeland. Sprak ik iemand die daar woonde en zei wel van ja, zijn gezondheid was erg broos.

0: En toen burgemeester Urk, dus had een lange staat van dienst. En in zijn tijd bijvoorbeeld is het gemeentehuis helemaal verbouwd. En hij is druk bezig geweest destijds met de grenscorrectie met Dronten en Noordoostpolder. Dus dat waren echt wel wapenfeiten die hij had.
1: Ja, nou weet u als geen ander dat misschien niet iedereen burgemeester van Urk kan zijn. Dat vraagt toch misschien iets bijzonders van je. Wat maakte hem nou een goede burgemeester van Urk?
0: Nou, hij was duidelijk. Het was natuurlijk een beetje een West-Fries. En dat hebben Urkers, dat verstaan Urkers goed. Dus in die zin paste hij daar mooi bij de Urkere bevolking. Hij heeft ook best heel wat voor zijn kiezer gekregen. Hè. Hij was natuurlijk heel rechtlijnig als het ging bij de Brommers. Nou, dat heeft hem toch wel wat hoofdbrekens gekost. Maar hij heeft ook andere dingen meegemaakt. En dat had veel impact op hem gehad. Dat zei hij ook altijd wel. Dat was de moord op Dirk Post. Dat zal je misschien al wel weten. En ook verdriet dat een brandweerman omgekomen is. Die had een oefening op de haven, een jongen van 25. En die overleed bij die oefening. Dat had allemaal wel een hele erge impact en indruk op hem gemaakt.
2: Ja, hij heeft dus echt een stempel gedrukt op het vissersdorp. Dat kun je wel zo zeggen.
0: Ja, hij heeft zeker een stempel. Daar was het ook de man naar. Het was niet iemand die met zich liet zollen. Hij was ook heel duidelijk daarin. Dus hij heeft zeker een stempel op het mooie Urk gedrukt.
1: Ja, een beetje de geheimen misschien van hoe dat zit tussen burgemeesters en oud-burgemeesters. Had u nou wel, als u het moeilijk had op Urk, wel eens contact met hem?
0: Ja, zeker. Ik bedoel, het is altijd goed om te raden te gaan bij je voorgangers. Ik had er heel veel destijds. Maar zeker Jaap Kroon, maar ook Johan de Groot, die leeft nog wel. Dat waren mensen, Dick Schutter, waar ik toch nog wel eens even binnenliep of even belde en zei van joh, ik loop daar en daar tegenaan. Ik was natuurlijk ook beginnend burgemeester en dan is het ook toch een beetje zoeken. En dan is het fijn als je een paar markante voorgangers hebt waar Jaap er één van was.
1: Ja, wat is het beste advies wat u van hem heeft gekregen?
0: Volhouden en doorgaan.
1: Ja, nou dat hoort ook wel een beetje bij Urk.
0: Ja, zeker, ja, zeker. Ja. En weten waar je naartoe wil, dat riep je ook altijd. Duidelijk weten wat je punt is en rustig doorgaan. Jaap was wel wat rechtlijniger dan ik. Hij was echt wel een rechtlijnige kerel. Ik ben iemand die wat meer daar soms wat laveert. Dus daar verschillen we wel in. Maar het zoeken voor het beste van Urk, dat hadden we zeker gemeen.
2: Pieter van Maren was dat, zo voor oud-burgemeester van Urk Jaap Kroon, die op 79-jarige leeftijd is overleden.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Voormalig burgemeester van Urk, Jaap Kroon, is vorige week overleden in zijn woonplaats De Rijp in Noord-Holland. Dat bevestigt de gemeente Urk. Kroon was van 2006 tot 2012 burgervader van het Vissersdorp, nadat hij eerder wethouder in Haarlemmermeer en burgemeester in Uitgeest is geweest. Zijn opvolger Pieter van Maren herinnert zich Kroon nog goed.
2: Nou, als je hem zag lopen, was het een hele lange, slanke man die heel rustig schrijde voorwaarts. Dus dat is altijd het beeld wat ik heb. Met twee honden liep hij altijd. Dus dat is het eerste beeld wat ik heb. Daarnaast was het iemand die erg daadkrachtig was.
1: Ja, Jaap Kroon is 79 jaar oud geworden. Een man die in juni 2022 zijn zwangere ex mishandelde in een hotel in Almere is door het gerechtshof in Leeuwarden in hoger beroep veroordeeld tot 4 jaar cel. Die straf is hoger dan de 20 maanden die de rechtbank eerder oplegde. Volgens het hof is poging tot doodslag bewezen. De zwangere vrouw werd geslagen en met een keukenmes gestoken. De man kreeg ook een contact- en locatieverbod van 5 jaar... en moet bijna €9.000 aan schadevergoeding betalen. En ProRail werkt deze week dag en nacht aan het spoor tussen Almere Centrum en Almere Oostvaarders. Het traject is 9 dagen afgesloten voor treinen en de NS zet vervangende bussen in. Onder meer de wissels op het spoor worden vervangen en daardoor kunnen treinen sneller de stations in- en uitrijden. Volgens ProRail kunnen daardoor meer treinen over het traject rijden. De werkzaamheden duren dus tot maandagochtend. Wil je dit allemaal rustig nalezen? Kijk dan op onze website omroepflevoland.nl.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal 1400 mensen gecontroleerd. Het weer, morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden.
4: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond hebben we te maken met brede opklaringen. Daarom kan de zon tot zonsondergang nog wel best flink schijnen. Bij temperaturen rond zonsondergang van zo'n 17 of 18 graden. In de nacht kan het in opklaringen nog aardig afkoelen naar zo'n 12 of 13 graden. Het blijft dan gewoon droog. En dat geldt ook voor morgen met dan een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Temperaturen zijn tussen 20 en 22 graden. En er staat dan een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Woensdag dan staan er enkele buien op het programma met dan slechts 19 of 20 graden. Maar daarna wordt het gewoon weer droog en zet de temperatuur een stijgende lijn in.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wat hebben we nog voor je liggen? Ja, een treurig bericht uit Lelystad. Daar werd kat Ellie beschoten. En we spreken straks met baasje Petra.
0: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: zal je maar gebeuren. Je huisdier, je kat, wordt zomaar op straat neergeschoten door een onbekende. Nou, het is Petra van der Blom uit Lelystad overkomen vorige week donderdag. De poes heeft het gelukkig overleefd, maar de gevolgen die zijn wel heel groot. Nou, we hebben nu even contact met Petra, het baasje van poes Ellie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het nu met Ellie?
1: Nou, Ellie ligt in een kooi onder de zwaar verdovende middelen. Zodat ze niet kan lopen. Ja, ze kan niet lopen.
0: En heeft natuurlijk veel pijn en daarom wordt het beestje nu verdoofd. Neem ons even mee terug als u wil naar vorige week donderdag. Wat gebeurde er toen?
1: Nou, donderdag is ze gewoon naar buiten gegaan. Wat ze normaal gesproken doet. En om 5 uur is altijd vast het plek. Gaan ze eten. En ze kwam maar niet. Ik ben er 's avonds constant gaan zoeken van waar ze was. We konden haar niet vinden. De hele nacht wakker geweest. Op de bank gezeten. In de tuin gekeken. Met zaklamp. Nou, de volgende morgen toch maar weer gaan kijken. Weer zoeken. En om 10 uur weer gaan kijken. En toen vond ik haar op het paadje bij het grasveld.
0: Ja.
1: En ik ben meteen naar haar toe gelopen. En ik heb haar opgetild. En ze gilde het uit van de pijn. Dus ik heb hem meteen mee naar huis genomen. In de keuken even gezet, zodat ze veilig was. Dat ze nergens op kon springen. Dieras meteen gebeld. En ja, die constateerde meteen eigenlijk al dat het foute boel was. Sowieso dat de dijbeen gebroken was. Dat voelde ze eigenlijk al meteen. Er zijn foto's gemaakt. En toen bleek dus dat er 2 kogels in haar lijf zaten.
0: Ja, en dan schrik je een hoedje natuurlijk als je dat nieuws te horen krijgt van de dierenarts.
1: Dat was behoorlijk schrikken, ja.
0: Ja.
1: Wij dachten van nou, het is een hondenbeet. Maar nee dus.
0: Nee, het blijken dus 2 kogels te zijn. Gelukkig heeft Ellie het overleefd, maar ja, ze is er dus wel ernstig aan toe. En Ellie moet geholpen worden, hè? Er moet geopereerd worden.
1: Ellie moet geopereerd worden. Ik heb al een afspraak kunnen maken voor een pootbesparende. Dus geen amputatie meer, maar een pootbesparende operatie. Het is de vraag nog of dat gaat lukken, want het is donderdag gebeurd. Dus de dagen die tellen wel mee. En of ze geen zenuwschade heeft aan de poot. En als dat allemaal goed is, kan ze een pootbesparende operatie krijgen.
0: Ja, maar dat is eigenlijk allemaal nog even afwachten. Het is allemaal nog behoorlijk onzeker. Maar toch, het beestje gaat geopereerd worden. Dat wilt u graag. En dat kost wel het een en ander ook.
1: Ja, dan zit ik rond €4.000.
0: Ja, en dat heeft u waarschijnlijk niet zo even klaar liggen.
1: Nee. Maar godzijdank is er crowdfunding. En heel, heel veel lieve mensen.
0: Ja, hoe staat het er nu ontzettend voor met die inzameling? Mensen.
1: Hoe het gaat met de inzameling? Bijna 5.
0: €5.000?
1: Bijna €5.000. Ik kan voor jou even kijken wat de huidige stand is.
0: Een live update.
1: Even een update.
0: Refresh.
1: €4.466.
0: En het doel is €5.000 zo'n beetje. Dan zouden
1: €5.000, ja.
0: Operaties die nodig zijn, die zouden dan gedaan kunnen worden.
1: Dan kan die operatie gedaan worden en ook de consult van afgelopen vrijdag.
0: Mm-hmm.
1: Want die was ook al €500 met de foto's en de medicijnen. En dan krijg je natuurlijk de operatie inderdaad zelf.
0: En hopelijk
1: die
0: dat
1: is rond de €3.500.
0: Ja, en hopelijk helpt dat voor Ellie dat ze weer helemaal de oude kan worden. Maar dan toch nog eventjes over die kogels, hè? Want het beestje is dus beschoten. Heeft u inmiddels al aangifte gedaan eigenlijk bij de politie hiervoor?
1: Nou, toevallig hebben ze me vanmiddag gebeld. Alleen toen was ik in gesprek. Dus ik word weer teruggebeld.
0: Maar de aangifte gaat u zeker doen?
1: Ja. Ja, met foto's. En als het goed is, kijk dan of de kogels krijg ik terug. En met alle medische spullen die ik allemaal gekregen heb, gaat allemaal naar de politie toe. Maar ja.
0: Het is de vraag
1: achter wie het gedaan heeft.
0: Precies, nou ja, aangifte doen, dat is in ieder geval één stap die je kunt nemen. En natuurlijk geld inzamelen voor de operaties die nodig zijn. Een link naar die crowdfunding kun je vinden op onze website. Nou, heel veel sterkte, Petra van der Blom. En ja, ik duim mee natuurlijk dat Ellie straks minder pijn heeft.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: Dan het nieuws van buiten de regio. Ondanks het verbod dat sinds afgelopen zaterdag geldt, rijden er nog steeds vrachtwagens over de Merwedebrug in A27. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie niet veilig en daarom mag er voor onbepaalde tijd geen vrachtverkeer overheen. De brug bestaat deels uit staal dat is verzwakt, zegt deze hoogleraar civiele techniek.
1: Ze zijn eigenlijk van het verkeerde materiaal gemaakt. Ze zijn van het materiaal staal gemaakt. Het is een heel sterk, goed bouwmateriaal. Alleen het heeft te lijden onder de leeftijd. Vooral door de zware verkeersbelastingen. Al die vrachtauto's die dag in, dag uit over die brug denderen. Daar ontstaan er allemaal spanningen in het materiaal. Tot op een gegeven moment ze zelfs in kunnen instorten. En dat dreigt nu bij deze brug. En daarom heeft Rijkswaterstaat gezegd, wij vertrouwen het niet meer. We sluiten voor het zware vrachtverkeer.
0: Ja, Rijkswaterstaat is ondertussen aan het kijken of er gehandhaafd kan worden op vrachtwagens die toch nog over die Merwedebrug blijven rijden.
2: En nog meer bruggen in het nieuws. Dit keer de Papendrechtse brug tussen Papendrecht en Dordrecht. 9 maanden lang is die dicht voor een uitgebreide renovatie. En als alternatief krijgen reizigers korting op het openbaar vervoer. Voor wandelaars, fietsers en scooters varen er extra ponten. Op de eerste werkdag is het daar al zo druk dat sommige mensen moeten wachten op de volgende. Rijkswaterstaat weet wel waardoor dat komt.
3: We hebben ook gemerkt dat best wel veel mensen denken, ik koop wel een brommer of een scooter en ik ga in plaats van met de auto om, ga ik gewoon met die pont en met mijn scooter.
4: Ja, ja, dus je krijgt extra mensen.
3: Ja, maar dat is op zich wel goed, want we proberen natuurlijk zoveel mogelijk mensen van de A15 en de A16 af te houden. Ja. En dat lukt hiermee wel.
2: En deze zomer wordt er op meer plekken gewerkt. Er wordt honderden kilometers aan nieuw asfalt aangelegd. Veel wegen, viaducten en bruggen die hebben namelijk onderhoud nodig.
0: Het Verenigd Koninkrijk krijgt voor de 6e keer in 10 jaar tijd een nieuwe premier. Andy Burnham die neemt het over van Keir Starmer. En die hield vanmiddag zijn afscheidstoespraak.
5: It has been the privilege of my life to serve you and this great country as prime minister. And I am confident that Britain is now stronger and fairer than it was 2 years ago. I go with good grace, I go with a smile, and I go proud of everything that we have achieved. Thank you very much.
0: Starmer zei dus dat hij heel trots was op wat hij de afgelopen 2 jaar heeft weten te regelen. Hij denkt dat Groot-Brittannië beter af is dan 2 jaar geleden en dat het allemaal veel eerlijker verdeeld is. Ja, Keir Starmer stapte op na aanhoudende druk vanuit zijn eigen partij.
2: En van Engeland gaan we nog even naar België, want de buren van Tomorrowland die verdienen behoorlijk aan het festival. De Vlaamse omroep VRT ging langs om te kijken wat er zoal wordt geregeld voor feestvierders. En dat gaat van kamerverhuur voor €900 per nacht tot het verkopen van hamburgers en biertjes. Wel moeten de buren zich aan regels houden, zegt de burgemeester van het Vlaamse Rumst.
6: Onder meer dat je geen sterke drank mag verkopen, dat je niet zomaar op de openbare weg mag staan. En tenslotte is het ook wel gelimiteerd. Van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds is het toegelaten. Erna niet meer, net om te vermijden dat de uitstroom van het festival gehinderd wordt en dat we ook links en rechts privéfeestjes krijgen.
2: Een buurman met een drankraampje die verdient daar zo'n €3000 aan. Een ander verkoopt bier om het vrijgezellenweekend van zijn toekomstige schoonzoon te betalen. Tomorrowland heeft het volgens de VRT slim aangepakt, want in plaats van strijd voeren met de buren zijn ze jaren geleden in gesprek gegaan met de buurt om die erbij te betrekken.
0: Ja, dat is bij Pinkpop had je ook zoiets. Want als je dan vanaf de camping of moest je heel ver weg parkeren, moet je daar een heel stuk nog lopen naar het festivalterrein. En dan kom je onderweg ook allemaal standjes tegen van buurtbewoners die daar dan worsten braden en weet ik veel wat allemaal. En dan verdienen ze daar ook een zakcentje mee. Ja,
2: en de festivalgangers die zijn er blij mee, die hebben wat
0: tuurlijk,
2: natuurlijk.
0: Ja, een BVO'tje, biertje voor onderweg.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, en dan kom ik voor het eerst van mijn leven met verkeersinformatie.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Heel simpel, maar wel heel... Ja, ik vind het heel elegant.
3: Ja,
2: precies.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Echt, er zijn ook mensen die gewoon 20 minuten gaan staan douchen. Vind ik hartstikke aso.
4: Doe ik sowieso nooit.
1: Ja. Nee, ik ook niet.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
8: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
12: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 7 uur.
13: Jeroen van Kam, het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat op gegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, we hoorden net al eventjes Bernie Duin. Goedemorgen.
2: Geleden,
1: want ik tegenwoordig op maandag niet meer in de
2: herberg. Vrij, ja. Lekker makkelijk.
1: Maar nu dat vakantie is, dacht ik, nou, ik offer me op. En gelukkig.
2: Lekker aan zee hier.
1: Extra voor betaald. ja, ik had er niet. Nou ja, goed, laten we eerlijk zijn. We staan hier toch ook om ons brood te verdienen, ja?
3: Ja, zeker.
1: Ja. Bernie heeft jou een bericht gestuurd via de socials. Ja. En die heeft jou gevraagd, Catherine, waar zou jij het nou graag over willen hebben?
3: Ja, nou, en toen bedacht ik ineens dat ik heel lang geleden een winkel voor telefoons had geopend. En dat ik, voordat ik dat deed, kreeg ik een soort droom dat mensen over hele lange tijd zou kunnen communiceren met een chip in hun hoofd. Dus dan, hè, dat wordt dan ingeplant onder je, hier in je voorhoofd of zo, dacht ik. En dan denk je bijvoorbeeld, nou, ik wil Bernie bellen of ik wil Marco bellen. En dan gaat dat ding dat vanzelf doen.
1: Zie je wel eens in oudere films al dat dat een soort toekomstmuziek is, hè?
3: Oh ja? Oh, dat was helemaal niet origineel voor mij, bedoel jij?
1: Nou ja, goed, het is natuurlijk iets wat al heel lang volgens mij ook rondgaat. Ja, dat er ooit een keer gaat komen. Ja,
3: maar denk jij dat het kan? Want het is nu zoveel jaren verder.
2: Ja, en dan ik dacht eerst ook echt van, dit lijkt wel heel erg een soort van Jetsons verhaal. Van de serie van de Jetsons. Wat je vroeger altijd had op de televisie. Animatie, ja. Ja, die animatiefilm waar ze altijd van die futuristische ideeën hadden. Ja. En heel veel van die ideeën die zijn inmiddels al waargemaakt. Maar ook dit zit er heel erg aan te komen.
3: Dacht want, ik wel,
2: ja,
3: hè?
2: Ja. Ja, Elon Musk die is natuurlijk al bezig met een Neuralink. Dat is Elon Musk natuurlijk van de Tesla-auto's en van X, het oude Twitter, zeg maar. Ja, die man die heeft ook heel veel mooie ideeën. Die wil naar de ruimte. Maar die gaat er dus nu ook voor zorgen dat er een chip in ons hoofd komt. En ja, daar is hij al jaren mee bezig. Ik geloof al bijna 10 jaar inmiddels. Het is een chip de grootte van een muntstuk. En dat wordt eigenlijk in het hoofd wordt het geïmplanteerd.
1: Een muntstuk als in een 5 cent? Of
2: ja, 5 cent, ja.
1: Okay, ja. Dat is best nog wel groot.
3: Ja,
1: dat zo in je hoofd.
3: Dat moet kleiner kunnen. Maar
2: uiteindelijk zal het ook kleiner kunnen, inderdaad. En nou, ze hebben het eerst getest op varkens bijvoorbeeld. Maar ook op apen. Nou, ze hebben een aap, hebben ze het spelletje Pong mee kunnen laten spelen. Oh, ja, ik weet niet of je Pong kent uit het verleden met die twee.
1: Ik heb het nog gehad.
2: Ja,
1: ik heb het spelletje.
3: Ik weet niet wat het is. Wat is het?
1: Ja, het is een spelletje met varkens.
2: Oh. Nee, niet met varkens.
1: Ja, Big Pong heette dat.
2: Pong is een computerspel en dat is met twee van die balletjes. En dan moest je een soort van tegen elkaar aantennissen.
1: Als het ware.
2: Ja, die moet je dus met zo'n dingetje wat heen en weer. En dan pompt
1: je
2: zo heen en weer.
1: Jij bent natuurlijk jonger dan ik. Nog langer geleden heette dat Big Pong. Dan had je dus een biggetje van plastic en dan kreep je dan die blies.
2: Oh,
1: en
2: ja.
1: In de lucht moest je dan die bal hoog houden.
2: Ja.
1: Tegen elkaar.
2: Ja.
1: Dat heette het Big Pong.
2: Ja.
1: Dat is wel daarop gebaseerd.
2: Precies, ja. En die chip die was al in staat om met de breinactiviteit van die aap, om natuurlijk dat balletje, ja, om dat hoog te houden, om dat tegen te houden. Dus zover zijn ze inmiddels al. Nou, inmiddels is hij al dusver geïmplanteerd dat het al getest wordt op mensen. Dat is sinds 2004.
3: Echt waar?
2: Ja, sinds 2024 wordt het al getest.
3: Oh.
2: En daarmee kunnen ze al bijvoorbeeld iemand die bijvoorbeeld niet meer kan bewegen laten schaken. Nou ja, en dat is natuurlijk nog maar een kleine stap voordat we ook kunnen bellen ermee. Dus dat is eigenlijk allemaal niet zo heel erg moeilijk.
3: Wel grappig, hè? Dat je dat dan 20 jaar geleden als een soort droom hebt.
2: Vreemd. Ja.
1: Betekent dan dat je dan helemaal geen mobiele telefoon meer hebt? Want je kan dan misschien wel bellen, maar je kan niet even snel op Google iets opzoeken of zo. Of je bank-app openen of iets dergelijks, wat je wel met je mobiel doet.
2: Hoe gaat dat dan? Moet je uiteindelijk voorstellen dat het misschien ook wel andersom kan gaan werken. Dus dat je ergens aan denkt en dat je de informatie in je hoofd geprent krijgt. Want zover kan het uiteindelijk natuurlijk gaan. Als ze de hersenactiviteit goed kunnen meten, kunnen ze het misschien ook aansturen. Kijk, en nu zijn we al, want we hadden het natuurlijk over een apparaatje met, nou, je noemt een naam en je gaat het bellen en je praat in de lucht. Nou, dat is er inmiddels al. Want er zijn ook al AI, pins die je op je borst plakt en dan kun je gewoon praten en dan zeg je, ik wil die en die bellen. Maar ja, als ze dat gewoon in je hoofd kunnen implanteren, ja, dan is er al heel veel mogelijk. Dus het is echt fascinerend. Maar het is ook eng. Ik vind het ethisch vind ik het ook ergens.
3: Ik vind het ook iets van waar blij, want er dan ook één groot iemand zijn die iedereen aanstuurt.
2: Nou, exact.
3: Die zegt natuurlijk van, en nu allemaal naar het slagveld.
2: Precies.
3: En vechten.
2: Ja, als je een commercieel bedrijf eraan koppelt, heb je commerciële belangen. Dus ja, dan wordt misschien reclame niet als in beeld gebracht, maar in je hoofd geprent. We gaan nu even een blikje cola halen.
3: Maar dat hebben ze toch al gedaan met die cola-reclame. Dat vond ik al zo spannend.
1: In de bioscoop.
3: Dat ze 20 seconden of 20 beelden hadden ze ertussen gemonteerd. En iedereen ging
2: precies,
3: cola drinken.
2: Zo werkt het al, ja. Dus zo kun je mensen ook aansturen. Dat is de vraag van, ja, kan het ethisch? En kan het ook overal uitgebracht worden? Kijk, in Amerika wordt het getest. We gaan het in Europa natuurlijk mogen. Ja, dat is de vraag. Maar ik denk wel dat binnen nu en 10 jaar dat we het gaan zien.
1: Nou ja, ik ben heel erg benieuwd of we dat allemaal mee gaan maken.
3: En had jij nog andere nieuwtjes eigenlijk?
2: Ja, het is in ieder geval wel zo dat mensen. Ik weet niet, hoe slaan jullie wachtwoorden op? Wat doen jullie met de wachtwoorden van de.
3: Praat me niet over wachtwoorden. Ik word er totaal gek van.
2: Ja,
3: ik vergeet ze of ik heb ze ergens verkeerd opgeslagen. Of ik denk dat ik ze opgeslagen heb en dan komen ze niet meer tevoorschijn.
2: Ja,
1: je telefoon die vraagt van tegenwoordig vaak: wil je dat ik het wachtwoord opsla?
3: Ja.
1: Dat werkt bij iPhone wel heel handig. Dat zal bij een Samsung
2: ook
1: wel zo zijn. Alleen wat ik vervelend vind. vinden is dat bepaalde bedrijven zeggen, nou, dat wachtwoord is nu 3 maanden oud, je moet het vervangen.
3: Oh, ik word er
2: eindelijk herkenbaar, ja. En wat ik eigenlijk het meeste in de winkel zie, is toch dat klanten toch nog steeds die wachtwoorden opschrijven in een boekje. Ah. En erbij krabbelen. Als ze het aanpassen, dan schrijven ze het weer niet op.
1: Dat moet er ook.
2: Ja, ja. Ja. Of ze zeggen, ik heb geen wachtwoord. Dat hoort natuurlijk ook heel veel. Oh nee, ik heb geen wachtwoord. Doe maar een nieuwe. Ja, je kunt ook zo een nieuw slot op je deur zetten. Heel makkelijk. Dat, ja. Ja. Zo werkt dat niet.
3: Maar er komt iets voor.
2: Ja, er komt iets voor. Ja. Je hebt tegenwoordig heb je een wachtwoorden-app in de iPhone.
3: Ja.
2: Die checkt tegenwoordig ook je wachtwoorden. Dat houdt eigenlijk in dat die checkt van, is jouw wachtwoord uitgelekt bijvoorbeeld? Of is jouw wachtwoord te vaak gebruikt of wordt die heel veel gebruikt? Dan kun je met 1 druk op de knop kun je al je wachtwoorden aanpassen naar een uniek wachtwoord die niet te kraken valt.
1: Echt waar?
3: Maar hoe heet die app dan?
2: De wachtwoorden-app.
3: En die zit op je telefoon?
2: En die komt op de iPhone zit die...
3: Oh, ja.
1: Ik heb Katrien net al geholpen bijvoorbeeld om eventjes iets te posten op Instagram.
3: Ja,
1: maar ik snap ook wel dat het lastig is. Want Instagram, die wil een foto posten, die staat wel op je telefoon. Maar als je dan naar Instagram gaat, dan staat er, wil je een andere foto selecteren. Dan moet je op een knop drukken, dan moet je toegang verlenen. Ja. Ik snap best wel dat het lastig is voor
2: jou. Dat is best wel lastig. En je ziet ook de laatste jaren dat ze steeds meer bezig zijn met het inperken van rechten in telefoons. Dat apps niet zomaar overal in mogen kijken.
1: Wat dus ik ook wel snap.
2: Precies. Terecht. En dat is ook de reden waarom we moeten aangeven van, nou, mag alleen die foto bekeken worden op Instagram of mag je hele fotoboek bekeken worden?
1: Ja,
2: dat is alleen maar bedoeld om eigenlijk iedereen te beschermen. Want soms maakt het alleen maar ingewikkeld.
1: Maar wacht even, we hebben die wachtwoorden-app inderdaad op onze iPhone staan.
2: Ja.
1: Of op ons Android-toestel. En dan zeg jij, AI maakt die wachtwoorden binnenkort nog veiliger. Ik kan in 1 keer kan AI voor al die apps op je telefoon staan een uniek wachtwoord genereren.
2: Precies. En
1: die slaat hij ook op.
2: Die slaat hij ook op. Sterker nog, hij logt in op de website, op de achtergrond. Hij vult het oude wachtwoord in, vervangt het voor een nieuw wachtwoord dat hij genereert. En vervolgens slaat hij nieuw wachtwoord op in je sleutelhanger en werkt hij op al je apparatuur. Dus
1: maar
2: het is echt
1: AI
2: bizar.
1: Weet toch alles van je. Die weet precies welke apps je op je telefoon hebt zitten, hoe je ooit bent ingelogd.
2: Ja, die kent die websites een beetje. En in dit geval, op de iPhone in dit geval, wordt alles op de telefoon berekend ook. Hmm. Dus het is wel veilig. Dus het is niet dat Apple je wachtwoorden kan lezen of zo. Of een andere partij.
3: Oh,
2: spannend,
3: ja, dat
2: hè?
3: Denk jij.
1: Ja, dat
3: weet je het zeker?
2: Ja, ik vertrouw het wel.
3: Ik hou er ook niet van.
2: Nou, je moet het eigenlijk zo zien dat dat soort grote bedrijven zoals Apple, als daar iets lekt of iets misgaat, dan komt het echt heel groot in de media. Dus
3: ja,
2: daar hoef je niet bang voor te zijn.
3: Ja, maar dan is het te laat.
2: Dan is het te laat, ja. Dan is het wel te laat.
3: Dus wat hebben we daaraan?
2: Is het ooit al te laat geweest in het verleden? Dat valt wel mee.
3: Ja. Nou, wat dacht je van die mensen van Odido dan?
2: Ja, dat was een drama, ja. Ja, dat was een drama, ja. Maar gelukkig is dat langzaam opgelost.
1: Ja, omdat het gewoon een beetje... Het is nu een beetje met rust laat in de media. Maar ik denk dat het uiteindelijk nog steeds...
2: Ja, er zijn heel veel gegevens gelekt de laatste maanden. Dat klopt, ja.
1: Bernie, volgende week ben ik er ook weer.
2: Zelf.
1: Dan zit Katrien er niet, maar dan hebben we Mariska van Kolk.
2: Kijk.
1: Ook leuk natuurlijk.
2: Nou.
1: Maar dit ging hartstikke goed.
2: Ja.
1: Dankjewel.
2: Hartstikke leuk, toch? Graag gedaan. Tot volgende week.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Flevoland. Dit is Herberg aan Zee.
1: Ja, met live muziek hier uitgenodigd door onze gastpresentator Catherine de Keil. Hier is de geweldige stem van Philippe Lange. Chante, chante, chante.

0: Philippe Elan. Chante, chante, chante. Katrien.
1: Ja, ik zal mijn microfoon eens aanzetten. Waar is het goed voor? Wie weet. Leuk, Philippe, dat hij heeft opgetreden even. En hij komt straks nog een keertje. Hè?
0: Absoluut, zeker.
1: Helemaal goed. Nou, en dan hebben we onze gast Victor Vlam. Gaan we nu eindelijk met het interview beginnen? Of komen er nog allemaal riedeltjes en flummetjes en filmpjes en dingetjes en weet ik wat? Oké, okay. Heerlijk.
0: Victor, je bent hier natuurlijk eerder geweest.
2: Ja.
0: En toen ik met Katrien het programma mocht gaan doen, mochten zij zelf hun gastenlijst samenstellen. Daar stond Philippe op, maar jij staat er ook op. En je bent hier, dat vinden we hartstikke fijn.
2: Ik vind het een grote eer. Ik zeg, als je geïnterviewd wordt door Katrien Keil, dan vind ik dat wel iets bijzonders in alle eerlijkheid.
1: Ja.
0: Nou, dat hoor je graag, toch?
1: Maar ik ga meteen beginnen, want we hebben niet zo heel veel tijd. Het lijkt heel wat, een uur, maar
2: ja,
1: het is zo om.
2: Het gaat zo snel voorbij, ja.
1: Ik heb naar jou gekeken bij Mischa Blok. In Mischa Blok en de mannen
2: die het beter weten.
1: De mannen die het beter weten. Weet je het inderdaad altijd beter?
2: Nou, ik kan me voorstellen dat mensen denken dat ik bedweterig ben. Maar ik accepteer volledig dat ik vaak niet gelijk heb. Ik denk alleen, ik weet niet wanneer ik wel en geen gelijk heb. Dus ik vecht voor mijn ideeën in de wetenschap dat ik in sommige gevallen er compleet en totaal naast ga zitten. Maar ik vind dat democratie is en maatschappelijk debat voeren.
1: Ja.
2: Dat als je bepaalde opvattingen

0: bloemkool, op dinsdag andijven, op woensdag
1: zoiets, ja.
0: bloemkool.
1: Ja.
0: En dan elke week opnieuw?
1: Ja.
0: Zomer en winter?
1: Tuurlijk.
2: Hoe is dat ontstaan?
1: Ja, het is een beetje autistisch, denk ik.
2: Nou, een beetje.
1: Nou...
2: Behoorlijk autistisch, denk ik.
1: Maar kijk, ik heb geen gezin. Dus ik hoef niet rekening te houden met andere mensen. Nee. Dus ik heb gewoon... Kijk, ik ben vroeger te dik geweest. Dus ik, als je daar ooit van af wil komen... dan moet je een redelijk gestructureerd en gedisciplineerd leven leiden.
0: Ja. Dat en, houdt in? Geen aardappels? Of
1: nee, dat je niet meer hoeft na te denken. Over als ik de supermarkt inloop... op maandag heb ik altijd zalm met spinazie en pasta. Dat vind ik lekker en is tegelijkertijd gezond. Dus het is 400 gram spinazie. Dus dat is ook gewoon lekker veel groente. Maar ik ga dus de supermarkt in. Ik kan al die verleiding weerstaan. Want ik weet gewoon, ik moet spinazie hebben. Ik moet zalm hebben. En ik moet pasta hebben.
0: Ja, maar luister nou eens even. Je zit naast een Fransman.
1: Ja.
0: Ik ben toevallig gastronoom. Ik ga ervan uit, omdat jij Fransman bent, dat je ook gastronoom bent. Of niet?
3: Een wat? Een
0: gastronoom.
3: Oh, ik hou ontzettend niet van lekker eten. Ja.
0: Dus, ik kan mij niet voorstellen dat je dan niet iets anders probeert te eten.
1: Maar dat
0: je
1: doe
0: kan
1: ik wel.
0: Toch in plaats van zalm ook, weet ik veel, paling of haring.
1: Zeker.
0: Of,
1: maar ik heb dus dat is 4 dagen per week. Dus 3 dagen per week heb ik om vrij te gaan, om los te gaan op andere dingen en heel veel te proberen.
0: Oh.
1: Maar die 4 werkdagen, die zijn gewoon heel gestructureerd.
0: Ah, oké. Okay. Nee, dat is iets minder erg dan ik dacht.
1: Maar ik ben in Brabant opgegroeid. Ik hou van lekker eten. En dat is gewoon het probleem. Ik hou veel te veel van lekker eten. Ik vind ook alles lekker. Ik
0: dus
1: wil alles proberen.
0: Gewoon jezelf straffen, zeg maar.
1: Het is gedisciplineerd leven.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ik denk dat in deze tijd mensen te veel opties en te veel keuzes.
0: Ja, dat is sowieso zo.
1: En ik denk dat het beperken van die keuzes voor een heel groot deel je leven eigenlijk veel, ja, wel soberder maakt, maar wel fijner maakt. Omdat je dus dan je kunt toespitsen op de dingen die echt wat toevoegen.
2: Maar het zijn ook geen dingen waarvan je zegt, oh, dat is een kwelling om dat te eten.
1: Nee,
2: je zalm is heerlijk en spinazie,
0: ja,
2: is ook niks mis mee.
0: Nee.
2: Ik heb ook wel eens diëten gevolgd dat je denkt, nou, als ik dit een paar weken vol moet houden, dan ben je pas echt sneu.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Ik wou het even met je over wat anders hebben. Want toevallig hadden wij los van elkaar, Marco, jij en ik, jouw podcast afgeluisterd over Tim Hofman. Om andere,
2: nou, ja, dat doe ik altijd.
0: En daar legde jij de vinger op iets waarvan ik dacht, oh, als ik dat doe, dan denken ze dat de oude wijven zouden wets. maar jij deed het dus ook. En Marco viel er ook over. Dus we waren in goed gezelschap. Dat hij dus adviezen gaf om hoe je kan spieken bij eindexamens.
1: Ja, het is best wel bizar. Ja. Hij heeft een bijlesschool gehad. Hij heeft ook een boek geschreven voor die bijlesschool. Je zou het een lesboek kunnen noemen. En om dat een beetje cool en stoer te maken, staan er een aantal tips in van hoe je inderdaad kunt spieken. Een van de tips die hij daarin geeft is dat je als meisje op je bovenbeen, bovenaan, zeg maar, dus onder je rokje, een bepaald aantal delen van de lesstof kan schrijven. Want daar mag de leraar niet kijken.
0: Ja.
1: En dan denk ik bij mezelf, dit staat dus in een lesboek wat voor scholieren is bedoeld. Dat vind ik best wel bizar dat je dat
0: erin
1: zet.
0: Heel heftig.
2: Ja. En BNN Vader wist daarvan, hè? Over van die.
1: Ik neem het aan van wel. Het is gewoon een openlijke.
2: Ja,
1: dat heb ik ook, ja.
0: Nou, ik kan daar gewoon niet over uit.
1: Nee.
0: Ik bedoel, ons land gaat gewoon kapot aan fraude en bedrog en noem maar op. En dan ga jij als iemand die dus les geeft, dit soort dingen. Nou, ik vond het gewoon shocking.
1: Ja, ik vind het ook inderdaad shocking. En het geeft een beetje het verval aan in de moraal die er soms is. Ik denk dat dat ook iets is wat er wel achter zit. En ik vind dat ook inderdaad heel erg gek om dat te lezen.
2: Wat is nu de stand van zaken? Want je hebt dit 2 weken geleden aan het licht gebracht in jouw podcast.
1: Ja.
2: Na een tip, hè, die jij hebt gekregen. Je bent er ingedoken, je hebt dat naar buiten gebracht. Daar is toch wel wat kritiek op gekomen. Ook met name van de kant van Tim zelf.
1: Ja.
0: Dat vond zo mooi dat hij jou nitwit vond.
1: Ja,
2: Jij bent natuurlijk incasseren ook al wat gewend.
1: Ja. Ja, nee, tuurlijk. Als je iemand anders bekritiseert, moet je dat ook terugverwachten.
2: Ja, maar goed, je bent erop teruggekomen in de podcast
1: Zeker.
2: Van gisteren.
1: Ja.
2: Hoe heb je dat gemeld?
1: Ik ga er gewoon in op de reacties. En ik vind dat het een onterechte reactie was. Kijk, als iemand je een nitwit noemt, dan vind ik dat ook een beetje een teken van het feit dat je dus wel gepikeerd bent, inhoudelijk gezien, door de kritiek. Dus hij was daar vrij pissig over. Kijk, ik heb hem verweten niet alleen dat hij deze tips gaf in zijn bijlesboek, maar ook dat hij überhaupt een bijlesschool heeft. Terwijl hij iemand aanpakte in een boos aflevering die heel hard heeft aangepakt, die ook een bijlesschool heeft en daarmee financiële fraude zou hebben gepleegd. Dan had hij, dat was mijn punt, dat moeten melden. Dat is gewoon zuiver hoe je dat doet qua journalistiek. Dus mijn conclusie was, hij is een journalistieke prutser. Ik vond het gewoon echt prutswerk. Elke andere journalist zou dit beter hebben gedaan. Maar bij Tim Hofman is het altijd vol op het orgel. Met als gevolg dat er dan gewoon simpelweg brokken vallen. Want hij is een brokkenpiloot. Nou, dat heb ik aangekaart. Hij zegt allerlei dingen zegt hij daarop. Onder andere inderdaad dat ik een nitwit ben. Maar de kritiek wat mij betreft inhoudelijk staat als een huis.
0: Maar dat is natuurlijk niet.

0: de enige persoon die hij kapot heeft gemaakt. Hè?
1: Zeker niet, nee.
0: Klopt. Dat is ook wel een beetje een Farah-dingetje.
1: Ja.
0: Ja, ik ben dan even oma met de oude doos, zou ik maar zeggen. Maar
2: ben je bang dat hij erop uit is om Victor kapot te maken dan?
0: Nee, hè?
2: Maar oh, jij bedoelt dat Tim... Jij zegt net, hij is niet de eerste die...
0: Het is, Tim heeft meerdere mensen in het verleden kapot gemaakt. Ja,
2: ja, ja, ja. Okay.
0: En dan kom ik altijd met het voorbeeld van Exota. Misschien zegt je dat wat.
2: Ja, dat ken ik.
0: Hè? Nou, ik zal het even uitleggen, want niet iedereen weet dat meer. Dat is al heel lang geleden. Maar er was dus hele lekkere limonade. En die werd door een familiebedrijf in Nederland gemaakt. En op een gegeven moment hadden ze bij een consumentenrubriek van de Vara bedacht... dat een fles van Exota was gevaarlijk, want die explodeerde. Nou... Later bleek, want er is 10 jaar over geprocedeerd... het hele bedrijf is naar God... maar dat die fles expres in de uitzending... hebben ze laten exploderen. Mm. Terwijl dus niks mis was met die flessen. Nou, in feite heeft de Vara daar niks over gehoord... Dat zou nou eens bijvoorbeeld WNL hebben moeten doen. Of een andere omroep. Die hadden eindeloos gezeikt over gehad. Waren totaal onbetrouwbaar geweest in de voorlichting. Een consumentenrubriek die in feite fraudeert.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Maar daar zijn ze helemaal mee weggekomen. Ik vind
2: maar hoe zou dat komen dan, dat zij daarmee weg zijn gekomen?
0: Nou, omdat ze, denk ik, beschermd worden door linkse kranten... die daar dan maar niet over schrijven, omdat dat niet zo goed uitkomt. Ja, of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, ik denk dat je gelijk hebt. Want ik denk dat wat er gebeurt is, als je Tim Hofman ook bekritiseert... dan krijg je echt heel veel mensen over je heen. En er zijn heel veel mensen die grappig nog zeiden van... ja, waarschijnlijk heeft hij wel een fout gemaakt hier. Maar zeggen ze dan, Tim is one of the good guys. Waarom ben je die aan het aanpakken?
2: Ja,
1: precies.
2: Ja.
1: En dan denk ik bij mezelf, het maakt me eigenlijk niet uit... wat de intenties van iemand zijn... Als je een fout maakt, journalistiek gezien... dan is dat gewoon iets wat je moet voorkomen. Dat moet je niet doen. En als je er een maakt, dan moet je daar gewoon simpelweg je excuses voor aanbieden. Als Tim gewoon in reactie op mij had gezegd van... joh, dat heb ik niet handig aangepakt... dan had ik waarschijnlijk gezegd, nou ja, prima, even goede vrienden verder. Dan is het daarmee ook duidelijk geworden... dat het voor de volgende keer beter gaat.
2: Ja.
1: Maar dat is niet gebeurd.
0: Nee. Maak jij je trouwens zorgen over de journalistiek in Nederland?
1: Ik vind dat, ja zeker, ik vind dat de journalistiek tegenwoordig te ideologisch is geworden. En te eenzijdig daarmee is geworden. Een van de dingen die ik ook wel vaker heb aangekaart... is dat bij de NOS, als je daar komt... dat bijna iedereen een linkse politieke signatuur heeft. En dat is problematisch. Want
2: hoe weet je dat dan? Heb je dat gevraagd of blijkt dat ergens uit?
1: Ik heb het wel eens gevraagd. Ik heb het wel eens aan Jeroen Wollaars ook voorgelegd. Van werkten bij jullie mensen die bijvoorbeeld op Wilders hebben gestemd? Of andere rechtsconservatieve partijen? Nee, klopt. Nee. En ik denk dat wat er gebeurt is als je daar aanschuift aan de lunchtafel... en jij zegt van joh, ik heb op Wilders gestemd... dan denk ik dat je inderdaad wel iets uit te leggen hebt daar. En het probleem is, want 1/3 van het land stemt op partijen... die rechts van de VVD zijn. Dus je moet die ook daadwerkelijk daar vertegenwoordigd hebben op een redactie. Dus diversiteit is belangrijk in de zin van... je wil voldoende vrouwen hebben... en je wil voldoende mensen van verschillende etniciteiten... en seksuele geaardheden hebben. Dat vind ik belangrijk. Maar ik vind minstens net zo belangrijk... dat er mensen zitten met meerdere opvattingen. Want uiteindelijk krijg je dan op die redactie een goed debat. En dat ontbreekt.
2: Ja. Maar vaak wordt daar nu een beetje op gemixt. Hè? Van, oh wacht, we hebben nog niet iemand uit die hoek. Dus die zetten we er nu bij. Zo iemand zoeken wij nu. Dus er wordt niet meer gekeken naar iemands capaciteit of cv of werkervaring. Maar meer van, oh wacht even, we hebben nog geen... Nou, noem even, we hebben nog geen homo-werken. Dus laten we die dan...
0: Ja.
2: Weet je dat? Of een vrouw inderdaad, wat jij zegt. Ja.
0: Ja. Maar als er dan veel vrouwen en homo's werken, dan heb jij weer kritiek.
1: Ja.
0: Heb je gehoord wat die zei?
2: Ja, over shownieuws. Ja. Wat was dat voor opmerking? Dat je zei, bij shownieuws werken alleen maar homo's en vrouwen?
1: Jij kent Bart goed. Je weet dat het waar is. Je weet dat het waar is, toch? Ja, jij gaat het nu niet zeggen, maar jij weet dat het waar is.
0: Maar zeg jij dat dan omdat het ergens op gebaseerd is... of omdat het een gevoel is?
2: Dat is natuurlijk feitelijk, denk ik.
1: Kijk, het is feitelijk redelijk... Kijk, er zitten ook wel wat hetero's daar.
2: Er zitten wat twijfelgevallen.
0: Maar ze zijn
1: zeldzaam. Ja, ze zijn zeldzaam. Maar dat zijn van die showrubrieken... die trekken gewoon een bepaald soort mensen aan.
2: Wat jij zegt over die mensen... daar kun je ook zeggen over stewardessen, over stewards. Je kan het zeggen over kappers.
1: Zeker.
2: Over zeggen mensen in de media überhaupt natuurlijk... zeggen in de musicalwereld.
1: Ja.
2: Ja, daar is op zich niks mis. Het is ook geen oordeel, het is een constatering.
1: Het is een constatering. Het enige wat ik eraan koppelde is dat het is een beetje een slangenkelder.
0: Ja,
1: want iedereen zit elkaar messen in de rug.
0: Dat aan
1: ja.
0: Maar ik wou het eigenlijk over een heel ander punt over de journalistiek hebben. Kijk, ik vind dat men doet alsof journalistiek iets is... wat eigenlijk een vrije tijdsbesteding is... die niet betaald hoeft te worden.
2: Geen beschermd beroep, hè?
0: En dat vind ik dus echt schandalig. Als je nagaat dat ik 30 jaar geleden in dit vak begon... en dat ik toen... meer kreeg voor een artikel in een blad dan ik nu krijg. Terwijl, wat is de inflatie in die 30 jaar?
1: Ja, die is gigantisch wel natuurlijk.
0: 40-50%. Ja. Dus het slaat echt helemaal nergens op. Dat je maar overal, we zijn toevallig laat samen ergens te gast geweest. We hebben alle twee niet betaald gekregen. Was een televisieprogramma. Nou, oké, dat doe je een keer. Maar ik vind het bezopen. Mijn benzine kost ook geld. Mijn gas en licht moet betaald. Waarom moet dat allemaal voor niks?
1: Ja.
0: En ik vind...
2: Maar als je uitgenodigd wordt, wat zeg je dan? Is er een budget? Is er iets van budget voor mijn optreden?
0: Tuurlijk.
2: Dat vraag
0: je. Je zal ervan moeten.
2: Nee, maar dan zeggen zij dus nee. Dan zeg je, heb je reiskostenvergoeding? En dan zeggen ze ook nee. Dan is het aan jou natuurlijk om te zeggen...
0: Dan kom ik niet.
2: Ja, dat zou ook kunnen.
0: Maar soms kan het een discussie zijn die je zo belangrijk vindt... dat je dan toch maar wel gaat. Ja. Maar ik vind het veel te veel gewoonte geworden... dat journalisten maar alles voor niks moeten doen.
1: Ja.
0: Ik vind het nergens op slaan. Mm-hmm. Ja. En wat ik dan helemaal irritant vind, is dat mensen die in grote vaste functies zitten... Mm-hmm. en die elk jaar 10% salarisverhoging krijgen, dat die dat beslissen.
1: Maar dat is ook even, ik ben het helemaal met je eens. Want ik denk dat een van de grote misverstanden die mensen ook vaak hebben... is dat als je op televisie bent, dan zal je wel bergen met geld verdienen.
0: Ja, het is gewoon terwijl onzin.
1: Terwijl dat niet zo is. Het is heel erg piramideachtig. Dus Eva Jinek van deze wereld, die verdienen inderdaad een gigantisch salaris.
0: Ja.
1: Maar heel veel andere mensen, die natuurlijk gewoon die hele journalistiek draaiende houden... ja, die krijgen eigenlijk betrekkelijk weinig. Ik heb zelf altijd dat ik gewoon de overweging maak van, is dat het waar? Dus soms is het gewoon leuk om te doen. Hè? Dus dan vind ik dat ook gewoon een reden, als het gewoon leuk is met gezellige mensen. Ja, waarom zou je het dan niet doen? Soms vind ik het inhoudelijk ook de moeite waard. Maar als ik denk van ja, ik vind het niet echt leuk en het is inhoudelijk iets wat niet veel voorstelt, dan en er is geen budget voor, ja, dan doe ik het ook gewoon inderdaad niet.
2: Het is ook een beetje ego-strelen natuurlijk, dat je gevraagd wordt. Dus kunnen zoveel mensen vragen.
0: Ja,
2: maar
0: in
2: gevraagd.
0: Die valkuil stappen wij dus als journalisten. Ja. Wij zouden eigenlijk moeten zeggen, jongens, we doen dat gewoon niet meer.
2: Ja, maar dat doen ze dus niet. Nee. Wat jij zegt, ook die tarieven, dat geldt natuurlijk niet alleen voor grote namen. Dat geldt ook voor mensen die een beetje in de loot al, zoals ik al 30 jaar in de media. Wat ik zeg, voice-over klussen, weet je, een spotje inspreken was 20, 30 jaar geleden kreeg je daar hetzelfde voor als nu.
0: Ja, precies. Dus dat is daar ook zo.
2: Ja, en als ik zeg, ik wil het voor iets, ik wil iets meer, dan zeggen ze, nou, dan vragen we jou niet meer. Want er zijn er ook die doen nog voor minder dan waar jij het nu voor doet.
1: Nou, ja. Maar het zou gewaardeerd moeten worden. Want dat is volgens mij het punt wat jij inderdaad terecht
0: maar
1: maakt.
0: Weet je wat het grote gevaar is ervan? Dat mensen die dus andere dingen kunnen en wel goed betaald worden in andere banen, dat die dus uit de journalistiek weggaan.
1: Ja.
0: En dat er dus eigenlijk een hele zwakke journalistieke bodem overblijft. En dat vind ik erg.
1: Heel wat vrienden die dus inderdaad in de journalistiek zijn begonnen en die nu ergens als communicatieadviseur werken. Je verdient echt ontzettend veel als je bij een ministerie gaat werken en je met senior communicatieadviseur, gigantisch veel. Ja. Maar het zijn wel allemaal mensen die echt veel in hun mars hadden. Dus het is echt doodzonde.
2: Dan zit je wel heel erg in een keurslijf natuurlijk. Hè?
1: Ja, het is veel minder leuk werk.
2: Ja, dat is veel minder leuk werk natuurlijk.
1: Klopt. Dus je betaalt er wel iets voor in de zin dat je gewoon inderdaad een hele saaie baan hebt. Je bent inderdaad je vrijheid kwijt. Maar je kan wel uiteindelijk genoeg geld op de plank krijgen voor je gezin. Je hebt ook meer zekerheid.
0: Ja.
1: Want journalistiek is ook onzeker.
0: Betaald, hè?
1: Ja, dat is het.
2: Philip, is dat ook zo met optreden? Want jij treedt ook al heel lang op natuurlijk.
3: Ik heb allerlei verschillende perioden meegemaakt. Omdat ik begon begin jaren 90, werd je automatisch betaald als je iets zong op de televisie. Ik geloof dat hetzelfde is voor acteurs. Als je iets presteert, dan is een hele periode dat mensen dachten van promotie.
0: Maar dat was toen ook zo, omdat je platen kon kopen.
3: Absoluut.
0: Maar die kan je niet eens kopen.
3: Voilà. Ja. En ik geloof in jaren... Is er iets gebeurd? Gaat het goed?
0: Mijn hele oor valt eruit. Ja.
1: Kunstgebed.
0: Dat heb je als je tegen je jemig. Even kijken hoor. Ik weet niet hoe ik dat moet herstellen.
2: Ja, ik wil praten hoor.
0: Als het heel raar
3: zal ik op jou wachten, Katrien?
0: Nee, we gaan rustig door.
3: Sinds een paar jaar geleden is bij de NPO... Ja. Als je ergens gevraagd bent om zelf 1 minuut...
2: Ja.
3: Iets te zingen, radio of televisie.
2: Ja, je mag het hele liedje mee doen tegenwoordig.
3: Dat is uitzonderlijk. Ja. Dan word je weer betaald. Het is sinds 2021 of zo dat iets een minimum gage komt te staan.
2: Ja.
3: Ik ben daar soepel. Persoonlijk, ik vind als je iets, zoals bijvoorbeeld voor jullie, ik zing in het Concertgebouw, dus ik kom daar om even te praten. Ik ben daar heel soepel ook als ik kom om iets
2: te promoten.
3: Die mij een beetje publiciteit.
0: Dus je hebt er toch helemaal geen belang bij om hier te komen?
3: Nee, het is leuk om dat ook te kunnen zeggen.
0: Oh, ja,
3: voor de ego. Grapje. Nee, grapje. Nee, ik zie wel een verschil tussen... Als je bijvoorbeeld geen actualiteit bent en dat een programma, radio of televisie, je vraagt om een nummer te zingen.
2: Ja.
3: Terwijl je... Dan vind ik het wel normaal om iets voor te krijgen. Als ik iets kom om iets te verkopen of te aankondigen, ben ik daar soepel en ik realiseer me dat het gewoon een nemen en geven. Beetje wat jullie zeiden, van als het gesprek mij interesseert, dan vind ik het leuk om mee te doen. Ik vind wel dat wat mensen zich heel vaak zich niet realiseren zonder te klagen, uiteraard, omdat het is onze passie. Als je zingt of acteert, ook zing je één nummer op televisie of op de radio, ben je praktisch een hele dag kwijt.
0: Reizen,
3: concentratie of zo. Ja. Dus ik vind wel principieel dat een gage ook klein wel, net zoals bij de journalisten, een must zou moeten zijn.
0: Maar het is eigenlijk, mensen maken gewoon, het is eigenlijk een chantage, want ze maken misbruik van het feit dat we enorm van ons vak houden.
3: Ja.
0: En daarom gebeurt het steeds, maar we zouden er eigenlijk toch keihard in moeten zijn.
3: En ik ben zanger, dus jullie zijn journalisten. Als je gevraagd bent bij een talkshow op de televisie, dus het is niet per se dat je betaald wordt, als ik het goed begreep van jullie. Je kunt
0: het is heel verschillend.
3: Publieken
0: word je minder betaald.
3: Ja.
1: En als je vast in een programma zit, dan word je eigenlijk altijd
3: als je een soort van vaste columnist bent.
2: Ook zoals jij bij VI bijvoorbeeld had. Wil jij nog een liedje voor ons zingen? Want jij gaat ook naar het Concertgebouw toe. Dat is altijd maar uitverkocht bij jou, Filip. Hoe doe je dat toch?
0: Ja, hoe flik je dat?
3: Nou, het is de kleine zaal, hè. Maar voor mij is de kleine zaal wel groot. 500 mensen. En ik ga je iets fantastisch vertellen. Iets wat ik fantastisch vind. Ik zing in mijn moedertaal Frans. En ik zing met piano en stem. Ja. In een periode waar het uiterlijk, de grote regie, decors of zo, een must zijn. En ik vind het gewoon ontzettend troostend en hartverwarmend dat er zijn honderden mensen die geld betalen om naar een zanger die begeleid wordt door een grand piano. En in een zaal, wel met een lichte plan, maar niet met een enorme regie.
2: Nee.
3: Het is mooi om te zien dat het kan nog, mensen nog komen.
0: Maar weet je wat ik zo leuk vind? We zijn vorig jaar ook bij je geweest. Toen, jij bent dus met Gregor Bak. Hè,
3: ja, geweldige pianist.
0: Ik dacht dat jullie een relatie hadden.
3: Oh, hij is hartstikke hetero.
0: Oh, je kan ook een relatie hebben zonder seks.
3: Dat is waar. Oh, maar we hebben een relatie. Hij is gewoon een hele dierbare vriend van mij geworden. En zijn vrouw ook.
0: Nou, gezellig.
3: Nee, hij is een geweldige man. Hij is trouwens, hij heeft een tv-carrière gehad, hè, Gregor. Ja, hij is heel lang bij de NCRV gehad. Hij heeft wel een koude douche gehad ook. Hij vindt het prima om nu zeer teruggetrokken te hebben van dat tv-milieu. Hij vindt muziek toch leuker dan televisie maken. Ja.
2: Wij moeten gezien de tijd jou vragen, Filip, om jouw tweede nummer te gaan zingen.
3: Ja, zal ik zeggen wat het is? Of ga je
2: zeker?
3: Zeggen?
2: Nee, jij mag het.
3: Het is een prachtige, een groot verschil met de eerste nummer. Ja. Die trouwens zijn nummer van Gregor Bak was. De tweede nummer is van Michel Berger, die de echtgenoot was van Frans Gall. Die prachtige luisterliedjes schreef en die heet Soratula. En dat is het verhaal van een man of een vrouw die vraagt aan haar partner of zijn partner: we zijn nog gelukkig, maar ik kan ziek worden, ik kan dement worden, ik kan op een rolstoel belanden en dan zal je er nog voor mij zijn.
0: Mooie vraag.
3: Ja, een confronterende vraag.
0: Zeer.
2: Ik ga jouw microfoon even goed omdoen, Katrien. En dan gaan wij luisteren naar een prachtig nummer van Filip Helan nogmaals. Hij staat dus komend weekend in een uitverkocht concertgebouw. De kleine zaal wel te verstaan. Seratula, hier is Filip Helan.

0: Vijverberg aan Zee met Marco en Catharine.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond hebben we te maken met brede opklaringen. Daarom kan de zon tot zonsondergang nog wel best flink schijnen. Bij temperaturen rond zonsondergang van zo'n 17 of 18 graden. In de nacht kan het in opklaringen nog aardig afkoelen naar zo'n 12 of 13 graden. Het blijft dan gewoon droog. En dat geldt ook voor morgen met dan een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Temperatuur is er tussen 20 en 22 graden en er staat dan een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Woensdag dan staan er enkele buien op het programma met dan slechts 19 of 20 graden. Maar daarna wordt het gewoon weer droog en zet de temperatuur een stijgende lijn in.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: En we zijn nog steeds samen aan zee met Philippe Elan en Victor Vlam.
3: Ging je iets vertellen over een tune, Victor? Nou, want jij hebt volgens mij de grootste ja, tune-verzameling.
4: Klopt, dat klopt. Ja, van de wereld, zeker. Nee, hè? Ik ben groot liefhebber van tv-tunes, inderdaad. Ja. Ja, ja, zeker. Ja, nee, maar wat ik eigenlijk zeg, ik vind het grappig dat bij dit soort stations je een diverser aanbod van muziek krijgt. Terwijl als je naar de landelijke radio luistert, is het bijna allemaal hetzelfde. Het is een beetje greatest hits allemaal.
2: Geformateerd
4: meer. Heel geformateerd, maar ook eigenlijk dezelfde liedjes die je overal hoort. Sommige iets ouder, sommige iets moderner. Maar bijvoorbeeld jouw genre, Philippe, dat is iets wat
3: ik niet meer horen. Ik zat er eigenlijk op te wachten dat je zoiets ging zeggen. Ja. Want ik ben ooit voor zo'n liedjesprogramma, of voor de Maas Singer was het trouwens gevraagd. En toen wilde ik graag een Frans chanson zingen, want ik heb Frans gestudeerd, dus dat leek mij leuk. Kan ik dan een beetje mee pochen. Nou, dat ging niet door hoor, want Franse chansons waren niet populair genoeg. Nou, maar, je ziet het aan jou, je verkoopt
5: het is, het is een
3: uit.
5: Beetje wel teruggekomen.
3: Ja,
5: he, nu.
3: Dat wel.
4: Nou, het is volgens mij heel populair, want mensen kopen er wel kaartjes voor. Bij heel veel van dit soort genres zie je dat. En tegelijkertijd zie je toch te weinig op televisie en hoor je het op de radio.
5: Ja, weinig, maar bijvoorbeeld een klassieke zender zoals NPO4... Mm-hmm. Draait mee en draait chanson regelmatig. Ja. Het is gewoon een soort van tijdloze genre, zoals bepaalde vormen van jazz. Ja. Is het chanson nu gezien door klassieke programma's?
3: Maar ik denk dat het programma van Matthijs ook daar wel aan heeft geholpen.
5: Enorm. Dat was een enorme hit,
2: Ik wil het met jou ook eens hebben, Victor, over... Want ik weet wel, we hebben best wel een tijd geleden gesproken ooit over Catharine. Toen was er ook... Dat was volgens mij dat akkefietje toen bij VI, hè, over dat slaat er op de kont, dat verhaal van Johan Derksen.
3: Ja.
2: En dat jij toen ook... Wij hadden,
4: zeker.
2: Ja, wij spraken elkaar toen. Ja. En toen zeiden we, er is gewoon geen respect meer voor iemand die een enorme staat van dienst heeft, zoals Catharine Keil.
4: Ja.
2: Die kan makkelijk nog terug op televisie
4: dat
2: zijn.
4: Denk ik ook, ja.
2: Dat heb ik jou toen ook nog gestuurd.
4: Ik denk dat er in bredere iets achter zit in de samenleving. Want ik denk eigenlijk dat er veel discriminatie is naar oudere mensen toe in het algemeen. Dus ik denk dat er heel snel de gedachte is op allerlei plaatsen in de maatschappij, dat zodra je, laten we zeggen, de 50 gepasseerd bent, dan ben je uitgerangeerd.
3: Ja.
4: En alles moet jonger, jonger, jonger. Dat is in de media nog in het extreme doorgetrokken. Maar ik vind eigenlijk dat we nog heel veel kunnen leren, eigenlijk met z'n allen van een oudere generatie. Daar behoort Catharine toe. Maar ik zou ook zeggen dat mensen zoals Jack van Gelder en Johan Derksen op een eigen manier daar ook allemaal bij behoren. En je ziet echt heel weinig van dat soort mensen nog op tv.
3: Mag ik even in een reden vallen? Want daar zie je wel een groot verschil met Amerika.
4: Ja.
3: Ik heb voor Universal Studios maakte ik Catharine. En ik dacht op een gegeven moment, ik doe het nu 5 jaar. Mijn tijd is wel gekomen. Nou, die Amerikanen zeiden, onvoorstelbaar, natuurlijk niet. Je doet het tot aan je dood. Want je bent zo populair met dit programma. En dan zie je dus het verschil tussen Amerika en hier.
4: Nou ja, je hebt in Amerika Barbara Walters gehad. Ze is een paar jaar geleden overleden. Maar die heeft eigenlijk tot het moment dat het eigenlijk niet meer kon, en dat was op echt hele gevorderde leeftijd, nog interviews gedaan met Amerikaanse presidenten en grootheden eigenlijk.
3: Ja.
4: En ze wordt gezien als by far de beste interviewer van haar tijd. Echt 50, 60 jaar lang heeft ze een ongelooflijk indrukwekkende carrière gehad. Maar die bleef inderdaad nog gewoon actief. En in Nederland zie je wel heel vaak dat het tegenovergestelde gebeurt.
3: Maar ze kreeg de kans van haar bazen. Want dat is het punt. Je krijgt in Nederland gewoon geen kans meer.
4: Nee, dat vind ik ook. Maar ik vind dat je dat ook in het bedrijfsleven bijvoorbeeld al snel ziet. Dat je snel op een zijspoor wordt gezet. Want als je oud bent, dan zou je niet meer flexibel zijn. En al dat soort dingen. En ik denk dat dat vaak wel ten koste gaat van de kwaliteit die er uiteindelijk is.
2: Maar als je dan nu kijkt naar de media in het algemeen. En wat je nu op televisie voorgeschoteld krijgt als kijker. Wat vind je van de kwaliteit van de presentatoren anno 2026?
4: Ja, ik ben opgegroeid met televisie in de jaren 90.
2: Ja.
4: En dat is natuurlijk altijd, als je ergens opgroeit, dan is dat eigenlijk wat je ziet als het hoogtepunt. Maar dat zie ik oprecht, als ik daar nu dat vergelijk met wat we nu hebben, vind ik dat vele malen beter. Als je kijkt naar iets als Ron's Honeymoon Quiz en de Trostijd, die kan je terugkijken op de schatkamer van beeld en geluid. Dus dan kan je die oude afleveringen nog terugzien. Maar dat was een geweldig programma. Het was ook helemaal rondom Ron Brandsteder heen gebouwd.
2: Geen dus, autocue?
4: Nee, het was zijn persoonlijkheid die dat programma moest dragen. En wat je tegenwoordig ziet is dat programma's format gedreven zijn. Dus het moet allemaal verkocht kunnen worden aan het buitenland. En een personality, die kan je niet verkopen aan het buitenland. Nee. Dus wat ze zoeken is een format waar de presentator vooral een dienende rol heeft. En dat het eigenlijk niet uitmaakt of die echt bijzonder veel charisma heeft. Dus ik vind dat de jaren 90 eigenlijk het hoogtepunt waren van de grote showpresentatoren. En Ron Brandsteder was daar een voorbeeld van. Henny Huisman was er uiteraard een voorbeeld van. Dat waren mensen die echt een programma met eigenlijk hun charisma en persoonlijkheid konden dragen.
2: Ja,
3: ja, nou, dan heb je wel gelijk natuurlijk.
2: Maar nu is het ook natuurlijk...
3: Maar er zijn nu ook een heleboel goeie, hoor. Ik bedoel, zeker, even Nienek, ja. Nou ja,
2: maar dat is natuurlijk een hele andere categorie, hè. Zo'n presentator als Ron Brandsteder, daar is nu ook helemaal geen ruimte voor.
3: Nee,
2: van de week was nog het nieuws, hè. Nee, ze stopt met grote studioprogramma's.
4: Ja. Ja.
2: Dus en Ron, die was hier nog een tijdje, nog niet zo heel lang geleden voordat hij overleed, was hij hier nog. Toen zei hij ook, ja, weet je, de laatste programma's die ik deed, ik moest een bepaalde call, moest ik in de studio zijn, dan stond de autocue klaar, ik moest zo snel mogelijk weer weg zijn, dan was het opgenomen. Ja. Dus dat vond ik gewoon helemaal niet leuk meer.
3: Nee, dat is ook niet. Mag ik nog even terugkomen op die journalistiek?
4: Ja.
3: Ik denk namelijk dat het feit, want het lijkt nou net of ik alleen maar zeur over geld, maar waar het mij om gaat, is dat ik denk dat omdat er geen echte goede journalisten meer zijn, of althans heel weinig, ze zijn er natuurlijk nog wel, maar weinig, dat ook een soort aantasting van de democratie is.
4: Ja.
3: Wat vind jij daarvan?
4: Ben ik het mee eens. Ja, ik denk dat een goede journalistiek eigenlijk cruciaal is om de regering ook scherp te houden.
3: Precies.
4: Feitelijk de politiek ook in zijn geheel scherp te houden. En wat dat betreft ook de hele bestuurlijke laag van een land. Dus ja, ik denk dat de kwaliteit van de journalistiek eigenlijk echt ontzettend belangrijk is. En dat moet je waarborgen.
3: Maar wat vind jij van de kwaliteit van de journalistiek in Nederland? Die presentatoren dat...
4: Ja, kijk, ik denk dat het meer entertainment is geworden. Dus je ziet dat ook entertainment en journalistiek een groter overlap hebben gekregen. Dus talkshows zijn gedeeltelijk journalistiek en ook gedeeltelijk entertainment. Het moet leuk en het moet vermakelijk zijn. En waar ik soms bang voor ben, is dat het te veel één grote grijze massa wordt. Volgens mij heb je aan de ene kant gewoon hele goede, droge journalistiek nodig. En uiteraard mag het ook soms entertaining zijn. Daar is helemaal niks mis mee. Ik vind een programma als Vandaag is eigenlijk meer entertainment dan journalistiek. Maar ik kijk er met plezier naar, dus dat moet ook
2: en
4: gewoon kunnen bestaan.
2: Ook.
4: Ja,
2: zeker.
4: Precies. Wordt goed bekeken.
2: Ja, ja.
4: Maar echt gewoon goede journalistiek. En ik denk dat de NPO daar ook een hele belangrijke taak heeft om te zorgen dat het soms misschien droog is. Het is misschien niet altijd even spectaculair. Nee. Maar het is wel inhoudelijk sterk.
3: Maar nieuws vind ik wel goed, hoor.
4: Ja, vind ik ook. Vind ik ook. Ja, ja, zeker.
2: Mag ik iets zeggen? Ja, natuurlijk mag je iets zeggen.
3: Ja, graag.
5: Ik bekeek het vanuit Rad. Ik ben geen journalist. Toen dat ik in Nederland aankwam in de jaren 80, vond ik de inhoud van het programma veel meer aanwezig.
4: Ja. Ja.
5: Ik vind dat de Nederlandse media de laatste jaren gigantisch gaat op de sensatie.
3: Ja.
5: Sensatie.
3: Ja.
5: Een vriend van mij, die journalist bij de Volkskrant, wat zegt Filip, de media is hysterisch aan het worden in Nederland. Er is een soort van zoeken naar sensatie. En daar worden gewoon dingen... Komt constant in chaos, zoveel doden, zoveel ellende, zoveel... Te weinig over positieve dingen, vind ik. Die gebeuren er ook in de samenleving. Ik weet niet, maar het is niet alleen in Nederland. Ik volg ook Frankrijk en dat is precies hetzelfde. Dus het is een Europese... Maar vinden jullie dat ook? Dat sensatie gewoon te veel aandacht neemt?
3: Wat mij opvalt als kijker, als je nou eens een hele avond televisie wil kijken, ja, wie doet dat nog? Maar ik doe dat dan af en toe. Maar iedereen heeft dezelfde onderwerpen in al die programma's. Je wordt er helemaal gek van.
5: Ja, ja, ja.
3: He, als er ergens een brug is ingestort, 6 keer per avond krijg je die ingestorte brug.
2: Ja.
3: En weer allemaal deskundigen en weer een ingenieur die vertelt hoe belangrijk bruggen zijn.
2: Ja.
3: Denk ik, jezus, hou eens op.
2: Heb jij pushberichten aanstaan op je telefoon? Het AD, Telegraaf, ANP. Je krijgt 4-5 keer hetzelfde bericht.
4: Ja.
2: Van 5 verschillende...
4: Maar je hebt het inderdaad ook in talkshows, hoor. Inderdaad, als je de een hebt gezien, dan heb je vaak ook de onderwerpen voor de andere gezien. Dus daar zit echt heel veel overlap in. En meer creativiteit heb je daar inderdaad wel nodig. Dat zou goed zijn.
2: Hoe is dat in Amerika? Die heb je natuurlijk ook gezeten.
4: Ja, klopt. Ja, ik moet zeggen, als je het over sensatie hebt, dan is Amerika ook wel een land waar echt heel veel sensatiejournalistiek zit. Kijk, Amerika is ook een land waar bijna alles commercieel is. En ik vind dat... Kijk, ik ben kritisch op de publieke omroep, maar ik vind wel goed dat we een publieke omroep hebben. Want in Amerika is er wel een publieke omroep, maar het speelt gewoon geen rol. En het gevolg is dat als je daar gewoon wat ons 8 uur zijn, als je dat daar gaat kijken...
2: Gesponsord.
4: Dan is het allemaal gesponsord. Ja. Maar je hebt ook van die blokjes met van wat trending is op sociale media. Een beetje het Luc Ikking blokje bij RTL Boulevard. Dat zit daar in het 8 uur journaal. Dus te veel commercie is eigenlijk ook niet goed voor de journalistiek. En dat zie je heel erg in Amerika. En dat vind ik een probleem. En als je gewoon een gemiddelde Amerikaan gaat vragen... Ik heb er 7 jaar gewoond. Waar ligt Nederland? En dan gaan mensen je afvragen van... Is dat de hoofdstad van Zweden? Of iets dergelijks? Waar heb je het over?
2: Ja, als we gewoon weten dat Zweden...
4: Ja, precies.
5: Persoonlijk zou ik meer ruimte voor positieve positieve info's op televisie.
3: Ja, maar dat ben ik niet met je
5: eens. In een samenleving gebeuren toch wel mooie dingen.
3: Is vrijwel altijd negatief.
5: Maar waarom?
3: Ja, anders omdat het niet interessant is.
2: De Goed Nieuws hebben we toch gehad? Dat is allemaal geflopt bij SBS.
3: Is allemaal mislukt.
4: Jammer. Als het gaat zoals het gaat, dan is het goed nieuws. Maar dan is het ook niet onverwacht. Dus nieuws is per definitie onverwacht. En dat is dus vaak negatief.
5: Meestal, oké.
3: Maar weet je wat ik bijvoorbeeld ook vind? Hè? Ik hoorde van de week dat... het was geloof ik niet meten, maar het waren in elk geval social media. En er waren allerlei frauduleuze dingen opgekomen. Nou, dan gaan ze dus naar degene die die berichten verspreidt. En zeggen ze, sorry, niet onze verantwoordelijkheid. Dat kan toch ook niet meer?
4: Nee.
3: Dat is toch te gek voor woorden? Dat je dan gewoon kan zeggen, ja, hier zijn een aantal misdadigers... die kondigen aan dat ze met jou samen willen werken. Maar ik doe de aankondiging en je weet nergens, dat kan toch niet?
4: Nee, dat is heel gek inderdaad, ja. Ja. Nee, dus ik denk inderdaad dat we grote uitdagingen hebben... op het gebied van de journalistiek. Dat zou echt beter kunnen.
2: En AI, je zei het net al, hè, sommige studio's zie je ook dat er mee gewerkt wordt met AI. Hoe zie jij dat AI de media gaat veroveren of...
4: Nou, toevallig vandaag werd er aangekondigd. Het is een beetje een concurrent voor jou, vrees ik. Maar er komt een AI-nieuwsstation... wat gewoon de laatste berichten van het ANP verwerkt tot een bulletin... met AI-stemmen voorgelezen.
2: Het klinkt helemaal niet slecht. Wij hebben het hier ook een tijdje in het weekend gehad. Er is mijn stem als basis voor gebruikt. Alleen waar je het nog hoort is een bepaalde plaats. Ja. Of een naam van een bedrijf waar een brand heeft plaatsgevonden. Ja. Weet je, woorden die je niet vaak gebruikt. Ja. Maar ja, ik vond het heel griezelig om mezelf te horen... terwijl ik in de auto zat onderweg naar mijn ouders bij wijze van spreken. Dat kan. Ja. Maar er zijn ook regionale omroepen... die nu als nieuwspresentator s'avonds al een AI iemand hebben staan.
4: Je ziet het ook bij de Fox Kids Top 20.
2: Dat heb ik ook gezien. Daar was nog wat heisen
4: over. Klopt, ja, klopt. Die hebben gewoon een AI-presentatrice. Dus het is een meisje ingezet die de clips aankondigt eigenlijk.
2: Maar het erg is dat er dan wordt gezegd... zij is te knap, dus het kan niet echt zijn. Ja. Dat, dan denk ik, hoezo? Ja. Kan iemand niet zo knap zijn? Maar daar zie je het dus blijkbaar aan. Als iemand dan een beetje lelijk is...
4: perfect.
2: Ja, dat is toch idioot eigenlijk.
3: Nou ja, dat is nog een beetje werk aan AI. Ietsje lelijker zet je dan gewoon in het programma.
2: Ja, of maak er iets steviger of geef er een puistje of zo.
4: Ik denk dus dat het nooit helemaal dit gaat vervangen. Want ik denk wel dat het echte gesprek met elkaar voeren...
2: Niet met AI.
4: Nee, ik denk dat nieuwslezers, dat is wel een baan waarvan je gaat zeggen... van op den duur is dat kwetsbaar. Maar een echt gesprek met echte mensen, met imperfecties... en al dat soort dingen erin, dat is ook wel
2: en
4: wat
2: een grapje,
4: willen.
2: Dingen die misgaan, zoals het met jouw zender gebeurt... dat heb je natuurlijk niet met AI, want alles is dan te perfect.
3: Ja.
2: Dat is denk ik het nadeel.
3: Ja, het is altijd het leukste als er iets misgaat. Natuurlijk.
4: Dat is altijd gouden televisie.
3: Dat was mijn eerste uitzending, weet ik nog heel goed.
2: Mies Bouwman.
3: Ja, dat verhaal. Moet ik het even vertellen? Of
4: ken jij het verhaal? Nee, ik ken het verhaal niet.
3: Nou goed, ik deed dus Afro Service Salon. En ik was altijd verslaggever geweest. Dus altijd op locatie. Ik had nog nooit de studio van binnen gezien. Nou, dus ik moest dat doen. Ik vond het reuze eng. Want dan moest je van de ene kant naar de andere kant lopen. En iets zeggen. En mensen bedanken. En bloemen geven. Nou, dat deed je niet met politici. Dus op een gegeven moment moest ik iemand bedanken met bloemen. En ik vergat die bloemen. En dus ik zei, wacht even. En ik pakte die bloemen en ik liep naar diegene toe. En ik viel over een kabel. Nou, het was puinhoop.
4: Oh, wat erg.
3: En Mies Bouwman, die keek. En want die zou me dan een beetje begeleiden. Nou, dus ik bel haar op. Ik zeg, wat voor je ervan? Ze zei, kind, toen het misging was het helemaal top.
2: Ja, dat is
5: maar het is heel leuk wat je zegt, Katrien. Omdat bij ons artiesten... We maken ons vreselijk zorgen als we bijvoorbeeld een rare ding doen op het podium.
3: Ja.
5: En terwijl het publiek vindt dat ook af en toe.
2: Tuurlijk,
5: dan ben je pas een mens, weet je. Je bent niet een perfecte artiest die
3: geen
5: alles... Ja, je maakt een foutje en dat brengt leven in de brouwerij.
2: Zo is het. Wij krijgen net een appje ook van de hoofdredacteur die zegt... AI tast betrouwbaarheid aan bij nieuws, alleen als hulpmiddel inzetten.
4: Dat is wat voor te zeggen.
2: Goed, wij zitten alweer aan de tijd. Heb jij nog één prangende vraag waarvan je
4: zal
2: zegt...
4: Ik zal zeggen over deze dynamiek. Weet je wat ik zei het vorig jaar ook toen jij hier te gast was. Toen had ik een videoboodschap ingesproken. Ik vind het heel leuk om met Katharien geïnterviewd te worden. Je merkt gewoon dat zij zich heel goed heeft voorbereid.
2: Ja.
4: Dus jij hebt een programma gekeken van een half uur... en nog wat andere dingen gelezen als ik het zo even daar beschouw. En dat zie je dus vrij zelden tegenwoordig. Hè?
3: Ja,
4: er zijn heel veel mensen die gewoon even vijf minuten... kijken, even googlen wat heeft iemand voor het laatst gezegd.
3: Ik merk het ook als ik geïnterviewd word. Ze hebben mijn boek niet gelezen, ze hebben dit niet gezien, dat niet gezien. Ze weten niks.
4: Maar dat is gewoon basale journalistiek.
3: En dat zeg ik heel vaak. Ja.
2: Echt waar? Maar
3: dat irriteert me enorm. Want ik denk, zit hier met tijd te veel doen.
2: Dan kom je toch weer terug bij dat wat je aan het begin zei. Van voorheen kreeg je zoveel betaald voor reportage. Je krijgt en minder geld, maar ook veel minder tijd. En een boek lezen kost heel veel tijd. En als je interesse niet heeft en je krijgt er ook niet voor betaald.
3: En dus gaat kwaliteit omlaag. Nou, dan dus gaat het ten koste van de journalistiek.
2: Ja,
3: ik vind het vreselijk, hoor.
2: Ik weet het. Maar we moeten, ik denk dat we niet meer terug kunnen, vrees ik. Philippe Erlan, heel erg fijn dat je hier was. Heel veel succes met je concert.
5: Het was heel leuk om hier te zijn. Bedankt voor de uitnodiging.
2: Ja, graag gedaan. Bedankt dat je de uitnodiging ook aannam. En dat geldt natuurlijk ook voor Victor Vlam. Altijd een heerlijke gast.
4: Ik vond het hartstikke leuk om hier te zijn, inderdaad. Ja.
2: Ja, zullen we nog even een fotootje doen met z'n allen vanuit Herberg?
5: Gezellig.
2: Leuk. Goed. Ja. Wij zijn er morgen weer. Dan is onze gast Rick Niemann, hè?
3: Ja, zeker. Met zijn goede boek. Oh.
6: Zo, zonnebril op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
7: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, en dan kom ik voor het eerst van mijn leven met verkeersinformatie.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Heel simpel, maar wel heel... Ja, ik vind het heel elegant.
3: Ja,
2: precies.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Echt, er zijn ook mensen die gewoon 20 minuten gaan staan douchen. Vind ik hartstikke aso.
4: Doe ik sowieso
1: nooit. Nee, ik ook niet.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
5: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Jon van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljoen euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Studio Flevoland, een zomer vol verhalen.
1: Wat voor dialect werd er gesproken op Schokland? Nou, je zou denken dat die vraag makkelijk te beantwoorden is. Alleen is er tijdens de bewoning van het Zuiderzee-eiland amper onderzoek gedaan. En hebben maar weinig mensen het ook vastgelegd.
2: Ja, toch zijn er Schokker-nazaten die het er niet bij laten zitten. En op zoek gaan naar wat er nog wel bewaard is gebleven van dat dialect. Nou, Harry Scholtmeijer is van de Schokkervereniging. En hij duikt regelmatig in de archieven om op zoek te gaan naar overblijfselen van dit dialect. Goedemiddag, Harry.
3: Goedemiddag.
2: Ja, er is dus maar weinig bekend gebleven van dat Schokker-dialect. Wat weet je er wel eigenlijk over?
3: Nou, zoals je al zegt, heel weinig. Dus toen Schokland bewoond was, toen is er één keer een hoogleraar van de Deventer Universiteit. Daar had je nog een universiteit in Deventer, is daar geweest. En die heeft na een paar woorden opgetekend. Hij was ook, hij was eigenlijk jurist. Hij deed wat aan Vaderlandse geschiedenis. Nauwelijks aan de Nederlandse talen, helemaal niet aan dieren. Maar goed, dat nam hij mee. En later zijn ze in de jaren 30 van de vorige eeuw. Toen dachten ze, hé, dat is toch wel interessant. Toen kwam ook die hele dialectologie een beetje op. En toen zijn ze nog naar Kampen en naar Vollenhoven gegaan. En de vragenlijsten, er zijn twee vragenlijsten ingevuld voor Schokland. Die zijn nog steeds in te zien, ook op internet. En er zijn artikelen over de taal van Schokland verschenen. Maar ja, dan zat je dus al in de jaren 30. Dus toen was Schokland, was eigenlijk al 80 jaar woonden die mensen in Vollenhoven en Kampen. Dus je kreeg al een soort vermenging van de dialecten. In de jaren 50 toen was het al zover dat ze ook een bandopname gingen maken van het Schoklandse dialect in Kampen. En als je daar gaat horen, die sprekers daar, die vervallen telkens in het Kampen. Er wordt er zelf ook gecorrigeerd. Dan zeggen ze, oh, je moet wel Schokkers praten hoor. Dan waren ze al lang en breed weer op het Kampen over gegaan.
1: Ja, hoe kan dat nou? Dat ze dan op een gegeven moment dan toch dat dialect kwijtraken? Wordt dat dan niet meer gesproken in gezinnen?
3: Het werd heel lang gesproken, maar een beetje in de gezinnen. Hè? En dus het waren wel wat af, zowel in Kampen als in Vollenhoven waren die Schokkers wat afgezonderde gemeenschappen. Maar op straat eigenlijk niet meer. En ja, na zoveel generaties nemen ze de taal over. Het is wel bijzonder, in de jaren 80 heb ik, toen was ik nog student, zo lang geleden, toen heb ik nog eens een keer onderzoek gedaan naar Schokkers in Vollenhoven. En die spraken het niet meer, maar die konden zich nog wel heel goed herinneren hoe bepaalde Schokker woorden. Die waren altijd wel van generatie op generatie overgegeven.
2: Ja, nou, dan laten we even inzoomen op dat eiland. Want nou, je weet dus zeker, er werd wel dialect gesproken. Ja. Nou is dat eiland helemaal niet zo groot geweest. Is er dan één dialect?
3: Nee, het heel bijzondere is dat Schokland eigenlijk twee dialecten had. En dat werd ook altijd gezegd. En met die studie van die verkleinwoorden heb ik dat ook terug kunnen vinden. Hè. Dat in Emmeloord maakten ze verkleinwoorden met jun. Dus er was het bak jun. En in Ens op het zuiden was het met in. Dus was het bakkien. En
2: dat zoals op Urk eigenlijk spreken.
3: Ja, precies. En dat zat zo dicht bij elkaar, die dialecten. Maar er waren totaal verschillende bevolkingen. Op allerlei manieren verschillend. In Emmeloord waren ze eigenlijk 100% katholiek. En in het zuiden waren ze voor een groot deel ook weer protestant. Dus het was wel één eiland, maar of ze nou veel contact met elkaar hadden, dat kan je afvragen.
2: Maar het is toch bijzonder. Ja, ik vind het heel gek dat je dus op zo'n kleine afstand ook zo verschillend. Je kan natuurlijk
3: nou, dat had je natuurlijk altijd met dialecten. Wij zijn nu gewend aan dat je nauwelijks meer die verschillen hoort. He, maar als ik kom zelf uit Vollenhoven. En wij zijn dus voor een vuist een vuust. En dan ga je naar Sint-Jansklooster, dat is 4 kilometer verder. Dan zijn ze vuust. Wij zeiden water en een blok zeil, dat is een paar kilometer ten noorden van Vollenhoven, zeggen ze water. En dan ga je iets verder naar het oosten, Giethoorn, zeggen ze water. In een straal van 20 kilometer heb je dus drie verschillende uitspraken van zo'n simpel het woord water.
1: Ja, en nu heb je het over water, maar je vertelde net al dat je onderzoek hebt gedaan naar die verkleinwoorden. Ja. Waarom specifiek naar dat soort woorden?
3: Nou, eigenlijk probeer ik juist dat hele dialect wel in kaart te brengen, maar juist de verkleinwoorden zijn heel bijzonder, omdat die hebben heel veel verschillende vormen. En dan kun je ook een beetje kijken van waar zit de match eigenlijk. Hè? Wij weten van het Nederlands, ik zei bakje, bakkien, in het Nederlands bakje, maar heel veel Nederlanders zeggen ook gewoon, als ze informeel spreken, bakkie. En als je naar het Zuid-Nederland gaat, is het niet bakje of bakkie, maar is bakske of bekske. En op Urk zegt ze bekking. Dat is de, hè, dan bedoelen ze een bakje. Dat is dan weer heel anders. Dus juist omdat je heel veel verschillen hebt, kun je dat mooi in kaart brengen. Waar zitten overeenkomsten en waar zitten de verschillen?
2: Ja, en maar toch weet je niet precies hoe het uitgesproken werd, denk ik dan.
3: Nee, alleen als je kijk op zo'n vragenlijst, iemand vult bakjen in, dan kun je er wel van uitgaan dat er inderdaad bakje in. Hè, maar soms is het ook heel lastig, want bijvoorbeeld de oorklank door, hè, een woord, dus daar en waar, die werd daar op Schokland, net zoals in Overijs, met een oorklank uitgesproken, die wij niet in het Nederlands hebben, behalve een leenwoord als controle. Dus die lange o. Hè, en dan weet ze niet hoe ze die moeten schrijven. Dan schrijven ze dus een a met puntjes erop. En dan zit je een tijdje naar te kijken en dan denk je, wat zou dat zijn? En
2: ja, je op een gegeven moment denk je, maar ja, een E of zo.
3: Precies,
2: dan.
3: Ja. Hè, er zijn heel veel mogelijk. In West-Overijssel schrijven ze AO, in Twente schrijven ze OA. Het is precies dezelfde klank. Maar ja, je kunt spellen natuurlijk wat je wil. En hè, het is ook een soort reconstructie. Hè. Wat zou ze met deze schrijfwijze bedoeld zijn?
2: Ja. En nou ben jij zelf een schokkernazaat?
3: Nou, niet helemaal. Oh. Nee.
2: Maar vind je het jammer dat je het niet kan horen meer? Dat dit
3: Ja, dus eigenlijk probeer een van mijn doelstellingen. Ik ben wel taalkundige. Ik vind het een taalkundige uitdaging om te kijken, kan ik met de minimale bronnen die ik tot mijn beschikking heb, hoe ver kan ik komen met de reconstructie van het dialect? En ik denk eigenlijk toch nog best ver. En dan zou je dus in kaart kunnen brengen, hoe zit dat een kleine grammatica van het Schokkers? Nou ja, de volgende stap is natuurlijk dat je een leermethode Schokkers gaat maken. Dus iedereen die dat. En dat in Amerika is dat met bijna uitgestorven Indianen, of helemaal uitgestorven Indianentaal. Zolang je maar iets hebt, kun je kijken van, kan ik op basis daarvoor verder gaan.
4: Maar hou je wel rekening met een teleurstelling dat het niet helemaal goed komt?
3: Nee, dat kan natuurlijk. Hè. Je komt niet verder dan wat er nu is. Hè. Wij kunnen niet naar Schokland gaan en zeggen van, hoe spreek je dat woord uit? Want er woont al sinds 1859 woont er niemand meer. Hè. Maar we hebben dus die bronnen. En, ja, en soms dan denk je, ik zou graag weten hoe dat woord uitgesproken werd. En ik probeer alle woorden die er ooit in Schokland zijn opgetekend te verzamelen. En dan kom je erachter dat woord eigenlijk nooit opgetekend is. Ja, ja. Dan denk je, dan sta je met lege handen.
2: Maar wat zeg je tegen je vrouw? Schatien of schatjen?
3: Meestal spreken wij toch gewoon Nederlands met elkaar.
2: Dus, van blijft gewoon schatje. Dankjewel, Harry Scholtmeijer van de Schokkervereniging.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Studio Flevoland viert de zomer.
1: Ja, Jair da Costa die houdt van fietsen. En dan niet lafjes op een oma-fiets, nee. Hij verplaatst zich liever met een lichtfiets. Ja, die een gemiddelde snelheid kan bereiken van 65 kilometer per uur. Hij is hier nu toegesneld vanuit Almere. En Jordi, ja, die staat er nu bij hem voor het gebouw van Omroep Flevoland. Jordi, het is best wel een indrukwekkende fiets, hè?
2: Ja, en hij is niet heel indrukwekkend qua hoogte, want hij is denk ik, nou wat zal het zijn, jij hier 30 centimeter hoog, schat ik dat een beetje goed in? 80. Oh, nee, het is toch wel iets hoger dan ik in eerste instantie zou inschatten, maar qua lengte, hij is 2,60 meter lang en de kleur is vooral iets wat opvalt, want hij is oranje. Nou, niet te missen zou je zeggen. En jij hier die zit nu, of ligt nu in zijn lichtfiets. Goedemiddag.
3: Hoe lig ik? Goedemiddag.
2: Nou, het is net alsof je lekker op de bank ligt met een zak chips voor de televisie.
3: Ja, het is heel relaxed. Je hebt geen zadelpijn, want een groot gedeelte van je lichaam wordt door de billen en de rug gedragen. Ja. Dat is ideaal.
2: En hij gaat dus supersnel, die lichtfiets.
3: Ja, ik heb, als ik denk aan de rit hier naartoe, heb ik denk ik 55 kilometer per uur gereden of gefietst.
2: Maar hoe krijg je dat dan voor elkaar zonder elektrische aandrijving verder?
3: Nou, dat is puur aerodynamica. Ja, plus waarschijnlijk zie je het ook op de fiets als je het zo kan filmen. Het is van carbon gemaakt, dus super licht. En vanwege de vorm glijdt de lucht heel makkelijk langs je heen. En fietsers weten zelf, als je hard fietst, hoe harder je fietst, hoe meer kracht je moet zetten. Want dan fiets je zeg maar tegen de lucht in. Maar vanwege deze vorm gaat de lucht gewoon om je heen.
2: Hoe ben je ooit zo met die lichtfiets in aanraking gekomen eigenlijk?
3: Nou, ik was, zoals zijn, op de middelbare school zag ik een keer zo'n fiets voorbij fietsen. Ik wist alleen niet hoe die fietsen heette en waar je ze kon kopen. En ik denk dat ik een jaar of 20 daarna een keer zo'n fiets in de krant zag. Met daarachter het merk of de naam ervan, Velomobiel, zo heette die deze fietsen. En toen ben ik maar gaan kijken op YouTube. En vervolgens dacht ik van, laat ik maar gaan proefrijden. Yeah. En na proefrijden dacht ik van, ik ga er eentje kopen.
2: Ja, dat beviel dus in één keer goed. Maar is het echt heel anders dan de normale fietsen die we kennen? Dat je gewoon rechtop zit?
3: Ja, dit is wel anders dan de normale fiets. Alleen al de houding, je licht. En het is zeker anders dan wat ik dan een bukfiets noem. Dus de wielrenners die voorover gebogen zijn. Ik heb geen last van mijn rug. Ik heb geen last van mijn kont. Ik heb veel beter zicht om me heen. Want ik heb hier twee spiegeltjes bijvoorbeeld. Dus ik heb bijna een 360 graden zicht om me heen. En het fietst veel lichter.
2: Maar goed, je hebt het over dat je beter zicht hebt. Maar het is wel een stuk lager dan een normale fiets. Krijg je dan ook wel eens opmerkingen van andere fietsers en automobilisten van, hey, waar kom jij zo in één keer vandaan?
3: Ja, ik krijg inderdaad heel vaak te horen van, ik zie je niet. Terwijl ik dan denk van, het ding is heel fel gekleurd. Bijna 3 meter lang. Torpedovormig. En mensen zien ook vaak wel de witte beleiding op de weg. Dus ik heb zo het idee van, zo moeilijk ben ik ook niet zichtbaar. Tegelijkertijd wil ik wel rekening mee houden dat mensen soms letterlijk over me heen kijken. Dus vaak dan toeter ik, want ik heb ook een toeter, kan ik ook laten horen. Dus dan toeter ik preventief om mensen te laten weten van er komt iets aan. En als zij me nog steeds niet zien, dan toeter ik nog een keer zodat ze weten waar ze naartoe moeten kijken.
2: Krijg je dan wel eens boze opmerkingen?
3: Oh, ik krijg wel eens een boze opmerking. De meeste opmerkingen zijn trouwens positief. Maar als ik een boze opmerking krijg, ja, wat kan ik aan doen? Ik doe mijn best om zichtbaar te zijn. Door te toeteren en zich zo eruit te zien. Daarnaast, lichtfietsers die weten ook heel vaak dat ze niet goed zichtbaar zijn of dat mensen over hun heen kijken. Dus wij rijden heel defensief.
2: Dit zie je niet heel vaak, hè, zo'n lichtfiets in Flevoland. Maar toch is er een wereldkampioenschap lichtfietsen. In Sittard was dat vorige week. Daar ben jij bij geweest, hè?
3: Klopt, vorige week was het wereldkampioenschap lichtfietsen in Sittard. En ik ben toen ook niet met deze fiets, maar met een ander model die ik heb geleend van iemand anders. Ben ik van Almere naar Sittard wezen fietsen met allemaal kampeerspullen. Ja. En vervolgens het weekend meegedaan aan de race daar.
2: Nou, met je kampeerspullen, waar laat je ze?
3: Nou, als ik er even uit kan stappen, dan zal ik het wel even laten zien.
2: Kijk ik meteen even hoe soepel dat gaat. Ja. Je moet ook niet te stevig zijn, anders pas je er niet in.
3: Dit is een wat ouder model, dus daar moet je inderdaad niet stevig voor zijn. Maar nieuwere modellen hebben tegenwoordig een soort van deksel die je dan open kan klappen. En dan stap je er gewoon in, letterlijk. Dus dan hoef je niet eens slank te zijn om, om erin te passen. Maar eventjes dan naar de bagage. Hier achter.
2: De klep gaat open.
3: Die gaat open. Hier

0: niet een ouderwets slot.
1: Nee, maar het ding heeft een gebruiksaanwijzing om het zo te noemen. Je weet hoe je ermee weg moet rijden als je er wat langer mee rijdt. Voor de rest heb ik ook een alarmpje.
0: Ah, klinkt als de fatbike.
1: Ja, het is ook een fatbike alarm. En of het als een e-bike alarm. Die kan je er gewoon inbouwen. Yeah. Er zit ook GPS zit erin. Dus als je dan hebt ingesteld van ik ben nu geparkeerd en hij beweegt. Vervolgens krijg je een seintje op je telefoon van hij is nu hier en hij is aan het bewegen. Yeah. En ik heb dit dingetje. Dat is mijn dashcam. Voor als ik onderweg ben, maar ook als ik hem geparkeerd heb. Die heeft ook een sensor. Ja. Dus als iemand eraan wil gaan zitten, dan krijg ik ook weer een seintje op mijn telefoon. En dan krijg ik ook de videobeelden krijg ik door.
0: Dus als Flevoland jouw lichtfiets ziet rijden, die oranje lichtfiets, dan weet je gewoon zeker dat je gefilmd wordt. Dus je moet geen nare opmerkingen maken. Je hebt dus meegedaan aan dat WK. Je werd toen 19e. Je gaat de volgende keer natuurlijk voor de eerste plek, mag ik aannemen.
1: Nou, de eerste plek weet ik niet. Dat is nu een Duitse fietser. Die gaat echt keihard. Die race soms 70 kilometer per uur op de baan. Daarvoor hoef ik niet te gaan. Maar dat is mijn eerste WK. Dus ik heb er veel van geleerd. Ik denk dat ik een top 10 niet onmogelijk acht.
0: Nou, leuk om kennis met je te maken, Jair. En jouw passie voor de lichtfiets. Ga je deze zomer nog ergens op vakantie met dat apparaat?
1: Nee, ik ga deze zomer niet op vakantie. Maar dit is mijn vervoersmiddel naast mijn auto. Maar voornamelijk gebruik ik deze fiets. Dus ik ga weer heel veel ritjes maken door Flevoland en de omgeving.
0: En dat ga je nu ook doen, want je gaat weer terug naar Almere.
1: Ik ga zo weer terug naar Almere.
0: Hoe lang doe je erover?
1: Hier naartoe was het met wind tegen 46 minuten. Yeah. Ik denk dat zo met wind mee dat het onder de 40 minuten gaat lukken.
0: Nou, ik wens je een heel veilige rit. Ga lekker zitten en doe voorzichtig. En wie weet tot de volgende keer. Dankjewel, Jair.
1: Ja, ook bedankt. Fijn.
2: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond hebben we te maken met brede opklaringen. Daarom kan de zon tot zonsondergang nog wel best flink schijnen. Bij temperaturen rond zonsondergang van zo'n 17 of 18 graden. In de nacht kan het in opklaringen nog aardig afkoelen naar zo'n 12 of 13 graden. Het blijft dan gewoon droog. En dat geldt ook voor morgen met dan een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Temperaturen zijn tussen 20 en 22 graden en er staat dan een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Woensdag dan staan er enkele buien op het programma met dan slechts 19 of 20 graden. Maar daarna wordt het gewoon weer droog en zet de temperatuur een stijgende lijn in.
1: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag. De boeken van de Bie.
2: En deze zomer schuift onze collega, redacteur Marije de Bie, iedere maandag hier in de studio aan met haar boekentips. Welke boeken zijn hot deze zomer? Nou, Marije, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
2: Nou, welke boeken zijn deze week hot?
3: Deze week hot? Nou, degene die ik meegenomen heb in ieder geval is Theo in Golden. Ik wou al zeggen Theo of Golden, omdat ik hem zelf in het Engels geluisterd heb. Maar hij heet dus Theo in Golden in het Nederlands. En die is van Alan Levi. En ik heb ook meegenomen De Zeepmaakster van Salento van Francesca Giannone.
4: Nou, welke vond je leuker?
3: Nou, absoluut Theo in Golden. Dat is echt mijn favoriet van dit jaar.
4: Vertel er meer over.
3: Ja, dit is, ik ben zo enthousiast over dat ik bijna niet weet waar ik moet beginnen. Maar ik heb hem dus eerder dit jaar geluisterd. En het is een geweldig boek. Als je één boek deze zomer gaat lezen, pak dan Theo in Golden. Hij is pas net uit in het Nederlands. En die Alan Levi, dat is een 70-jarige schrijver. Die was ooit advocaat, rechter. Is singer-songwriter geworden, 30 jaar geleden. Heeft inmiddels 20 albums gemaakt ook. En heeft dus nu zijn pen opgepakt, of zijn laptop. En heeft een boek geschreven, Theo in Golden. Dat is dus zijn debuutroman. En inmiddels zijn daar, nou ja, hij had het dus eerst in eigen beheer uitgegeven. Inmiddels is het door een uitgever opgepakt en zijn er al 2,5 miljoen exemplaren van verkocht in het Engels.
4: Ja, ja. Maar toch verbaast dat me, want je komt ook wel eens met boeken aan met prachtige kaften en kleuren en zo. De kaft van dit boek is heel simpel.
3: Heel simpel, maar wel heel, ja, ik vind het heel elegant. Het is een crème kaft met een kader eromheen of een dubbel kader. Een beetje goudkleurig. En dan staat er een veer op. En daar staan heel simpele zwarte letters. Theo in Golden van Alan Levi. En ja, het is dezelfde kaft als de Engelse versie. Ik vind de titel niet zo mooi. Theo in Golden. Golden is namelijk een plaatsje. Dus dat konden ze natuurlijk niet vertalen. Het is niet alsof die in het goud ergens gehuld is of zo. Het is een plaatsje in Amerika.
2: Ja, dus eigenlijk zouden we zeggen Theo in Golden.
3: Ja.
2: Of als je in Brabant zou komen, Theo in Golden.
3: Ja, precies. Ja.
2: Vertel, waar gaat het boek over? Dus, ja, maar over Theo
3: is
2: dus
3: een mysterieuze oudere heer. Die komt in het plaatsje Golden in het zuiden van Amerika. En hij komt daar in een koffietentje en daar hangen 92 portretten aan de muur. En dat zijn getekende portretten en dat blijken dus inwoners te zijn van dat plaatsje. Hij raakt daardoor gefascineerd en hij vat een plan op. En zijn plan is, ik ga die portretten één voor één kopen. En dan ga ik ze geven aan degene die geportretteerd is. En wat hij daarmee doet, hij schaft ze dus één voor één aan. Dus hij maakt eerst contact met de kunstenaar. Vervolgens gaat hij op jacht naar de mensen die hij geportretteerd heeft. En hij raakt dus in gesprek met die mensen. Hij maakt verbinding met die mensen. En luistert echt naar de verhalen ervan. En dat zijn zulke mooie verhalen, zulke wisselende verhalen. En hij koopt zo langzamerhand dus elke keer een nieuw portret. En daarin word je dus meegenomen in de verhalen van die portretten van die inwoners van Golden. En die leren zo langzamerhand die mysterieuze vreemdeling een beetje kennen. Hij sluit vriendschappen in dat dorp. Maar ja, wie is nou eigenlijk die Theo die daar zomaar binnenkomt wandelen in dat plaatsje? Je kunt je dat voorstellen, niet een heel groot plaatsje in Amerika, waar mensen natuurlijk elkaar vooral kennen. En dan komt er ineens zo'n oudere heer binnenwandelen en die gaat, ja, gek, weet je, portretten weggeven. Ja. Hoe zit dat dan? Wie is hij dan? Ja, daar kom je dan langzaam achter natuurlijk.
2: Ja, waarom vind je dit nou het mooiste boek wat verschenen is tot nu toe?
3: Het is een mooi geschreven boek. En zeker als je bedenkt dat het een debuutroman is, vind ik dat echt heel erg knap. Maar het is heel warm, heel menselijk, heel hartelijk. En ja, ik denk dat we allemaal wel een beetje warmte kunnen gebruiken in deze tijd eigenlijk. En de menselijkheid die spat er vanaf. En eigenlijk wil je zelf graag een Theo in je leven. Iemand die naar je luistert, je verhaal echt tot zich neemt. En waar je vriendschap mee kan sluiten.
4: Een echte aanrader dus, volgens jouw favoriete boek van dit jaar. Maar mochten er nu mensen zijn die denken van ja, wat een flutboek. Dan moet ik wel blijven luisteren, want je hebt nog een boekentip.
3: Een flutboek ook meteen. Ja, oké. Nee, ik heb er inderdaad nog één meegenomen. Een andere roman dan, De Zeepmaakster van Salento. En een prachtig vormgegeven boek, want jij zegt over kleurig of niet kleurig. Dit boek heeft een groene kaft. En een mooie dame die je van de zijkant ziet met citroenen en bloemen in haar haar. Vorig jaar besprak ik hier het vorige boek van deze schrijfster. Francesca Giannone heet zij, een Italiaanse. Haar vorige boek heette De Brievenbezorgster van Puglia. Die staat inmiddels weer in de bestsellerlijst. Deze staat ook al in de bestsellerlijst, De Zeepmaakster van Salento. En het gaat over een zeepfabriek in Italië. Een broer en zus die daarin werken en hun toekomst daarin zien. Tot papa de zeepfabriek ineens gaat verkopen. En ja, wat ga je dan doen? Ga je dan bij de nieuwe eigenaar werken? Of niet? Nou, zuslief Agnese, die zegt, ik ga blijven werken hier, want dit is mijn lust in mijn leven. Broer Lorenzo, die wordt zo boos op papa dat hij zegt, ik ga hier weg. Ik ga echt niet voor die nieuwe eigenaar werken. Grote ruzie ontstaat er. En hij heeft het idee opgevat, ik ga later deze fabriek overkopen. Maar ja, ondertussen is er al zo'n ruzie ontstaan in de familie. Dat de vraag is natuurlijk, komt dat goed? En dan wordt het ook nog een beetje verweven met een liefdesverhaal van deze broer en zus.
2: Is het voornamelijk dan uit het perspectief van die zus? Want het heet De Zeepmaakster van Salento.
3: Die speelt wel de hoofdrol. Dus het is niet per se uit het perspectief van Agnese, van de zus. Maar wel, zij speelt absoluut de hoofdrol hierin. Zij heeft ook alle formules in haar hoofd van die zeepfabriek. Zij is wel echt zeg maar het brein achter de operatie.
2: Nou, we spraken vandaag Theo in Golden van Ellen Levi en De Zeepmaakster van Salento van Francesco Giannone. Marije, hartelijk bedankt. En ja, volgende week weer twee nieuwe hete boeken. Hè? Ja, heel goed.
1: De boeken van de Bie.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Studio Flevoland. Een zomer vol verhalen.
1: Steden die worden ontworpen vanuit de belevingswereld van de mens. Er wordt gedacht over waar de woningen moeten komen, waar de supermarkt wordt gebouwd. En met een beetje geluk wordt er ook nog een park bedacht. Maar wat gebeurt er als je niet vanuit het oogpunt van de mens naar de omgeving kijkt, maar vanuit het oogpunt van de vogels of de bomen in de omgeving? Een beetje de wereld op zoek op eigenlijk. Nou, Hogeschool Windesheim en Almere doet onderzoek naar die vraag. En Oudeke die ging eerder op pad voor een gesprek over deze manier van naar de omgeving kijken. Daar gaat ze.
2: Ja, wat zou hij nou denken? Of zij? Ik weet het eigenlijk niet. Een hij. Het ziet eruit als een hij. Een geit. Wat denkt hij eigenlijk? Als hij op een kinderboerderij staat en om zich heen kijkt, ziet hij dan de kindjes die misschien hier rondspelen met hun ouders? Of kijken ze toch wat verder, dwars door het hek richting de wijk hieromheen, in Almere buiten, in de bouwmeesterbuurt? Het is eigenlijk een andere manier van denken. Van hoe moet je nou omgaan met de omgeving als je vanuit een ander perspectief denkt? En Windesheim in Almere, de hogeschool, doet daar onderzoek naar. Evert-Jan Velsing, jij bent lector, ja, Urban klopt. Innovation. Dat, ja. Ja, dan kijk je al anders naar een stad, hè, naar vernieuwingen van een stad. Ja. Wat is dat nou voor gek idee om vanuit het perspectief van een graspriet of vanuit een geit naar de stad te kijken?
3: Ja, vond ik in eerste instantie denk ik ook wel een gek idee. En ja, als je ermee bezig bent, wordt dat ook wel steeds logischer. Maar ja, het is wat langer verhaal om dat een beetje uit te leggen. Maar vanuit Urban Innovation zijn we inderdaad bezig met, nou ja, in Almere zijn na 40, 50 jaar best wel veel plekken die aan vernieuwing toe zijn. En ja, dan zijn we eigenlijk benieuwd van, ja, hoe gaat dat eigenlijk? Hoe kunnen we dat goed doen? En ja, op die plekken komen mensen natuurlijk samen. Kinderen spelen er, krijgen er les. Mensen ontspannen er, ontmoeten elkaar. En ja, mensen, er zijn ook plekken die een park zijn of een stadsboerderij, zoals hier op de Beestenbende.
2: Ja, dus daar begint het al, die omschakeling van. Want eigenlijk het traditionele denken is, hoe beleeft de mens de stad? Ja. Maar jullie maken het stapje naar de natuur. Hoe beleeft die de stad?
3: Nou ja, en dat is omdat deze plekken zijn ook voor de mens heel belangrijk. Dus dat het groen, een park, ja, dat doet ons heel erg goed. En als je daar dan een betere plek van wil maken, een meer bloeiende plek voor stad en natuur, ja, dan is het ook wel goed om te denken, ja, wat betekent dat dan voor die dieren en planten die op zo'n plek zijn? En dat doen we omdat we denken dat we, ja, of overtuigd zijn dat we daarmee ook die plek beter kunnen maken.
2: Ja. Laten we deze plek, de kinderboerderij, de beestenbende in de bouwmeesterbuurt even dan nemen. Want hier hebben jullie het afgelopen periode onderzoek gedaan. Studenten hebben dat gedaan. Waar zijn die bijvoorbeeld achter gekomen? Waar hebben ze op gelet?
3: Ja, studenten doen dat en onderzoekers. Dus dat is bijvoorbeeld iemand die echt langere tijd, niet meer echt als student, maar als promotieonderzoekers onderzoek doet. Dus die kan hier ook meerdere jaren zijn. En waar die op let is, eigenlijk begint hij met, als je die aandacht voor die plek wil hebben, moet je ook wel rustig aandoen. Je moet er niet even voorbij fietsen of op een kaart kijken vanaf je eigen bureau. Dat is eigenlijk de eerste stap. En dat is al best wel lastig soms. En de tweede stap is om dan ook in te beelden van, ja, hoe kun je dan dat perspectief vanuit een geit of een plant of een boom of, ja, vanuit die bredere natuur ook nemen? Wat is daarvoor nodig? En welke methoden zijn daarvoor? Hoe werkt dat? En daar ook met de mensen hier van de Beestenbende, van Stichting Stad en Natuur, eigenlijk over nagedacht, die heel erg betrokken. En de derde stap is dan ook om dat te voelen. Hier naartoe te gaan, naar deze plek met geiten, maar ook door het riet te wandelen. Niet alleen als onderzoeker met die natuur, ook weer met de medewerkers hier, met de buurtbewoners. Om dat dan mee te nemen in het ontwerp verder van, ja, welke kansen liggen er om hier een, ja, nog mooiere plek van te maken.
2: Ja, maar dan kijk je dus eigenlijk van, hoe verhoudt de natuur zich met deze plek? Je draait het om, want ik kan wel zeggen van, ja, ik vind het mooi dat daar een treurwilg staat. Dat is heel fijn in mijn omgeving. Maar misschien is dat nou net niet de boom die je nodig hebt bij een kinderboerderij. Ik zeg maar wat. Is dat een beetje hoe je er naar kijkt?
3: Ja, ik denk dat dat wel een goede uitleg is. Want je kunt wel zeggen, ik vind treurwilgen, wat voor bomen dan ook, mooi. Alleen als die hier niet gedijen of die geiten eten ze bijvoorbeeld op. Ja, dan heb je na 2 jaar nog geen boom. Dus als je daar echt een prettige, ja, we noemen dat eigenlijk een bloeiplekken voor mens en natuur. Of ja, nog toepasselijker voor stad en natuur. Als je die wil maken, dan moet je ook wel goed nadenken van wat hebben die mensen en dieren dan ook nodig.
2: Ja. Tot wat voor conclusie zijn jullie nu al gekomen?
3: We zijn tot de conclusie gekomen, ja, dat is misschien bijna een open deur, maar dat natuurlijk ja, dat er soms ook tegenstrijdigheden zijn en ongemakkelijkheden. En die benoemen helpt ook. Want er zijn natuurlijk heel veel natuur, dat vinden we heel prettig. Er zijn ook dieren en planten en schimmels die we helemaal niet prettig vinden.
2: Noem eens voorbeelden.
3: Duiven soms, of ratten, of muizen, of bepaalde schimmels. Ja, wat betekent dat dan? En hoe ga je daar dan mee om? Ja, muggen zijn voor sommige vogels voedsel, maar vinden we 's nachts toch best wel onprettig. Mm-hmm. En die tegenstelling en dat ongemak duidelijk laten zien en ook duidelijk laten maken. Ja, dat, we zien dat heel erg helpt om tot ook beter ontwerp te komen.
2: Ja. En nu wordt deze kinderboerderij vernieuwd. Ja, is hij ook zo echt gedateerd, deze kinderboerderij?
3: Nou, er zijn echt een aantal gebouwen die gedateerd zijn. En je ziet ook wel de ruimte voor de dieren. Dat kan ook wel beter. En ja, we willen ook wel echt benadrukken. En daarom ook heel fijn om met Stad en Natuur bijvoorbeeld daar samen op te trekken. Wat het belang is voor zo'n kinderboerderij. En ook, zeg maar, in die bredere omgeving. Want hiernaast zijn bijvoorbeeld weer educatieve tuinen. Is een volkstuin. Er is ook een voetbalveldje. Ja, dat staat allemaal niet los van elkaar. En ja, ik vind zelf in dit park. Ja, nu is het natuurlijk sowieso in juli prachtig om erdoor te lopen. En dat is eigenlijk altijd wel. En je ziet tegelijkertijd ook dat het een nog veel mooiere plek kan zijn voor deze enorme wijk Almere Buiten.
2: Is dit nou echt iets heel vernieuwends om vanuit het perspectief van de natuur te denken? Of is dat een trend die nu zo in de wetenschap naar voren komt?
3: Het is van beide een beetje. Er wordt natuurlijk al wel vaker gedacht over natuur inclusief. Dus wat betekent de natuur ook voor de mens? Dat is zeker niet nieuw. Het is wel een wat nieuwere beweging in de wetenschap om te kijken van wat betekent dat dan als je echt wat meer stilstaat bij dat vanuit dat perspectief, vanuit planten en dieren. Wat soms ook ongemakkelijk is. En sommige mensen ook ongemakkelijk en soms ook onwenselijk vinden. En dat is natuurlijk ook goed om te laten zien en te benoemen en mee te nemen. En het is ook niet zo dat we alleen maar met die geit op stap gaan. Voor ons blijven natuurlijk de mensen, de bezoekers, de bewoners. Ja, die blijven zo belangrijk als we ze al vinden. Ook juist in onderzoek.
4: Odeke was dat eerder vandaag. Nee, vorige week was je daar natuurlijk om daar te kijken bij die geiten. Heb je nu een beetje een verlangen naar een geit als huisdier of bij jou in de tuin?
5: Ik vind ze veel te eigenwijs. En ze kijken ook zo een beetje duivels uit hun ogen. Alsof ze veel slimmer zijn dan dat je denkt. En dat ze dan van alles willen slopen. Ze willen vooral heel veel opeten. Want ook Jeroen Rook, onze cameraman, was mee. Die had een of ander draadje aan een microfoon of weet ik veel wat. Nou, die werd bijna opgegeten.
0: Studio Flevoland. Een zomer vol verhalen.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, en dan kom ik voor het eerst van mijn leven met verkeersinformatie.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Heel simpel, maar wel heel... Ja, ik vind het heel elegant. Ja, precies.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Echt, er zijn ook mensen die gewoon 20 minuten gaan staan douchen. Vind ik hartstikke aso.
3: Doe ik sowieso
1: nooit. Nee, ik ook niet.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer?
1: Heb je eten voor...
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al.

0: Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond hebben we te maken met brede opklaringen. Daarom kan de zon tot zonsondergang nog wel best flink schijnen, bij temperaturen rond zonsondergang van zo'n 17 of 18 graden. In de nacht kan het in opklaringen nog aardig afkoelen naar zo'n 12 of 13 graden. Het blijft dan gewoon droog. En dat geldt ook voor morgen, met dan een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Temperaturen zijn tussen 20 en 22 graden en er staat dan een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Woensdag dan staan er enkele buien op het programma met dan slechts 19 of 20 graden. Maar daarna wordt het gewoon weer droog en zet de temperatuur een stijgende lijn in.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.

0: Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Dit is Flevoland.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Zonnebril op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Katerien Keil en Marco Verhagen. Katerien neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Goedenavond, dit is Flevoland met de beste muziek.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond hebben we te maken met brede opklaringen. Daarom kan de zon tot zonsondergang nog wel best flink schijnen. Bij temperaturen rond zonsondergang van zo'n 17 of 18 graden. In de nacht kan het in opklaringen nog aardig afkoelen naar zo'n 12 of 13 graden. Het blijft dan gewoon droog. En dat geldt ook voor morgen met dan een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Temperatuur is er tussen 20 en 22 graden. En er staat dan een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Woensdag dan staan er enkele buien op het programma met dan slechts 19 of 20 graden. Maar daarna wordt het gewoon weer droog en zet de temperatuur een stijgende lijn in.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Goedenavond, je luistert naar Flevoland met de lekkerste muziek.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou erbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van hun werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Capelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwas. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend. Een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

sirene. Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond hebben we te maken met brede opklaringen. Daarom kan de zon tot zonsondergang nog wel best flink schijnen. Bij temperaturen rond zonsondergang van zo'n 17 of 18 graden. In de nacht kan het in opklaringen nog aardig afkoelen naar zo'n 12 of 13 graden. Het blijft dan gewoon droog. En dat geldt ook voor morgen met dan een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Temperaturen zijn tussen 20 en 22 graden. En er staat dan een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Woensdag dan staan er enkele buien op het programma met dan slechts 19 of 20 graden. Maar daarna wordt het gewoon weer droog en zet de temperatuur een stijgende lijn in.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: lekker duiken in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen, toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: En een lekkere duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Zonnebril op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Katerien Keil en Marco Verhagen. Katerien neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden.